0: aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. En ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over die brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. De Raad voor Cultuur wil dat kunstenaars compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat staat in een advies dat vandaag verschijnt over de impact van kunstmatige intelligentie op de cultuursector. AI-modellen kunnen in een paar seconden afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van menselijke kunstenaars. De makers van die echte kunst krijgen er geen vergoeding voor. Een deel van de kunstenaars ziet AI als concurrentie en verwacht er minder werk door te krijgen. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de achtste finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3 uur gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop.
2: Non-stop de berg.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.

0: het Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt Amerikaanse nieuwsite Axios, die met een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. Ook moeten schepen weer vrij door de straat van Hormuz kunnen varen. Iran heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen in de Maas, vlakbij de grens met België. De man verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. In Duitsland zijn sinds vrijdag zeker 15 mensen omgekomen tijdens het zwemmen. Het jongste slachtoffer was een kind van 8. En net als Nederland had Duitsland de afgelopen dagen te maken met een hittegolf. Op sommige plekken werd het voor de 3e dag op rij meer dan 40 graden. En bij de grens met Polen werd een recordtemperatuur van 41,7 graden gemeten. En daardoor ontstonden ook problemen op het Duitse spoor en werden evenementen afgelast. En kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
3: Non-stop de beste.

0: Vikijn, vaart de vrood haasbin.
1: Gigantische tallships, stoere matrozen, muziek en tientoezende mensen op de kade.
0: Omroep Friesland is erbij.
1: Van de sail in op vreed, om te skippen man die de haven weer uitvaren.
0: Tallships races in Haas. Op radio, televisie en online.

0: app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Eftegroen en het waar.
0: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkje.
1: Omroep Friesland.
0: Oeral en altijd Westmaborst. Ik was boetende provinciebist.
1: De app van Omroep Friesland.
0: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen. Hij verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios, die een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. En ook moeten schepen weer vrij door de straat van Hormuz kunnen varen. Iran heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. Kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. En in België is een museum vandaag gratis toegankelijk, omdat een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de zeldzame reuzenaronskelk, ook bekend als de penisplant. Die bloeit gemiddeld 1 keer in de 10 jaar. De plant is vooral bekend omdat hij naar rottend vlees ruikt, bedoeld om vliegen te lokken. Het museum van de Universiteit in Gent verwacht een flinke toestroom van nieuwsgierige mensen. En daarom is het museum langer open dan normaal en gratis toegankelijk. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: De zinnen op het wetter, de saillon strak in de wien. Het loert van de bal op een wand. Een sprong door het wetter. En hoor al meesken bij me koor.
1: Dit is uw simmer.
0: Simmer in Friesland. Wij willen erbij. Op jullie al bij Omroep Friesland.
1: Omroepfriesland.nl/simmer.
2: Omroep Friesland. You wake up in the morning.
3: Je wordt wakker op een morgen.
2: If you hear work late.
3: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
2: And the mother to the table.
3: En je oude moeder dekt de tafel.
2: You see the same old same.
3: Je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz Cornflakes.
2: Lay your foot by the table.
3: Je legt allebei je voeten op de tafel.
2: And you have all been in pain.
3: Oh, je vrek je rug.
2: Have you ever seen a rainbow?
3: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
2: You got in trouble with me.
3: En je krijgt me naar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
2: Let him.

0: And running, running, and running, running, and running, running, and running, running, and running, running, and running, running.
1: Ik dacht nooit aan morgen. Vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag. En ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde. Voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag.

0: werkdagen tussen tolven en in bij Omroep Friesland op radio.
1: Nou in Friesland.
0: Maar het nijste nijs uit Friesland.
2: Ja, dat jou dan.
0: Verslag jou als die trofregje.
3: Wat gong de toen troddy henne?
0: Sportnijs van de profs om te beginners.
4: Je hebt zachtere ballen.
0: Het waberjocht.
5: Het is nou heel mooi.
0: En nijs van de social media.
6: Dus het is eigenlijk een hele efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
1: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
7: En een keer, niet een keer.
0: Omroep Friesland.
8: Ja.
0: Nou in Friesland.
9: Het is perfect.
10: Super.

dan rechtsaf, dan best op de Ewal. En kijk ik dan zo eens even om me heen, nou dan hoop ik dat het hier zo blijven zal. En eentje verder, het Gouverneursplein met zijn kroegjes.

Buitenland. Met een beetje zon, gezellig op een terrasje, is er met Levan beslist niks aan de hand. Kijk, daar gaat ook nog een bootje door het water. Het kan hier allemaal in de stad.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd tegen nieuwssite Axios. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Komende dinsdag praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. In de Maas bij Elslo is gisteravond iemand verdronken. Een man van 25 uit België was aan het zwemmen met vrienden toen hij niet meer boven water kwam. Duikers hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. Pakistan heeft opnieuw doelen in Afghanistan aangevallen. Volgens de Pakistanse regering gaat het om aanvallen in het grensgebied, waarbij onder meer schuilplaatsen en uitvalsbases van de Pakistanse Taliban zijn aangevallen. Daarbij zouden enkele tientallen militanten zijn gedood. Volgens een woordvoerder van de Taliban in Afghanistan zijn er ook vrouwen en kinderen omgekomen. Pakistan zegt dat de aanvallen een vergelding zijn voor een recente terreuraanslag in het land. In het grensgebied van beide landen zijn de laatste maanden geregeld aanvallen, waarbij inmiddels al honderden mensen om het leven zijn gekomen. Als het Nederlands elftal de wedstrijd tegen Marokko wint, is Canada de volgende tegenstander. Die ploeg versloeg Zuid-Afrika met 1-0 door een goal in de blessuretijd. Canada is het eerste land dat zich verzekert van een plek bij de laatste 16 op het WK voetbal. En het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
3: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: weekend vaart de vrouwt haas bin.
1: Gigantische tallships, stoere matrozen, muziek en tientoezenden mensen op de kade.
0: Omroep Friesland is erbij.
1: Van de sail in op Vreet, om te skippen Mandy de haven weer uitvaren.
0: Tallships races in Haas. Op radio, televisie en online.

haven in de nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter Friesland van de Moon.
1: Goedemorgen.
2: Erit, Harm en Feike praten erbij.
1: En mooi dat erbij bent bij Friesland van de Moon.
0: Hoe het nijs van de dag.
3: Jazeker.
2: En maar de muziek was fleurig wekker.
1: Hij zult zo wel komen.
2: Van Saison, Jochen Oeren.
1: Dat is Netlo.
3: Nee, dat is Netlo.
0: Friesland van de Moon.

0: Vannacht is er weer.
1: Friesland non-stop.
0: Hier dadelijk.
1: Friesland van de morgen. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: 6 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet wil psychische mishandeling en dwingende controle strafbaar maken. Die zaken moeten in de wet worden opgenomen om huiselijk geweld te voorkomen of daders sneller te vervolgen. Ook moet het femicide voorkomen. Voor slachtoffers is de drempel om aangifte te doen vaak hoog en daardoor is juridisch ook weinig mogelijk. Met de nieuwe wet kan het Openbaar Ministerie ook op eigen initiatief mensen aanhouden voor bijvoorbeeld stalking of psychische mishandeling. Als de wet wordt aangenomen, kunnen daders zwaardere straffen krijgen. Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's gelden er limieten op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. President Poetin hield daarom gisteren een crisisvergadering. Daarin zei hij een verbod op de export van diesel te overwegen. Gemeenten leggen steeds vaker dwangsommen op aan minderjarigen die een misdrijf hebben gepleegd. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Gelderland. Met deze als-dan-boetes willen gemeenten voorkomen dat jongeren opnieuw de fout ingaan. Maar voor veel gemeenten is het onduidelijk hoe effectief die maatregel is. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd tegen nieuwsite Axios. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Komende dinsdag praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. In België is een museum vandaag gratis toegankelijk omdat een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de zeldzame reuzenaronskelk, ook bekend als de penisplant. Die bloeit gemiddeld 1 keer in de 3 jaar en is vooral bekend omdat hij naar rottend vlees ruikt. Het museum van de Universiteit in Gent verwacht veel bezoekers en daarom is het museum langer open dan normaal. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 graden in het oosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland van de Moor.
0: My Erit Science.

0: Het is Blondie bij Friesland van de Moorn en Maria.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: My Erik Seijers.
3: Lang leven VV Lemmen en een grote succes voor FC Lemmen.
0: De voetbalclubs VV Lemmer en CVVO die bestaan net meer. Ze kennen verder als FC Lemmer. En de Leutere Schermclub die mocht het Nederlands kampioenschap Schermien organiseren.
4: Heel bijzonder.
5: Heel bijzonder. Ja. Ja. Ja. Net als mij is er hiervoor nog net een NK in Leut West.
4: Nee, het is in Friesland trouwens.
0: Dat en meer juist dadelijk hier in Friesland van de Moorn. Jaap en Tjalkje die sturen bij de Goeiemorgen. Jilke die had alweer een mooie koffieplaat. We Don't Run van Bon Jovi stuurt hij in. En vrienden, wieken hier weer onder horen. Isa, voor de morgen net. Wil je een oos? Ik zeg even een goeie morgen zien. Jitse de Vries.
6: Goeie morgen. Ja, dat is even een verrassing.
0: Mooi dat je erbij bent. Ja,
6: zeker. Ik
0: waarom van
6: ik de wekker weer zetten. Ja, de eerste dui weer rond van vakantie. En dan direct maar zo'n vier voeren beginnen. Nou ja,
0: nou, we hebben het
6: net. Hè?
0: De kronten die ben ik al binnen. Dus dat kan net stikken volgens mij.
6: Het wordt een prachtige dui, Joet.
1: Om het Jochen Hoeren.
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van de morgen.
0: In elk geval een kalme en droege dij. Nou nog bewolking, maar letter, dan komt die zinnen er weer even bij. Een zwakke, ontmatige noordeerste wind. En temperaturen, deze keer net richting de 30 graden. Graad als 22, 24. Ik was lekker. Dit is het goede doel.

0: Het goede doel en ik dans, dus ik besta.
1: Om het Njoggen Oeren.
2: Friesland van de Moor.
0: Ja, VV Lemmer en CVO besteden net meer. De voetbalclubs die gingen tegen vierden als FC Lemmer. Dat zit ook dat er het naam wordt van het sportpark Lemstervaart van VV Lemmer. Het weer voor elke nier wel duidelijk dat het beter is voor de club. Maar neem vanzelfs net wij dat het Aarskier pijnlijk is. Ik voorzitter Andries Bootsma die hier er mengde gevoelens bij.
3: Ja, dit is wel een bijzondere dij. En het is ook een dij die al een tiertje in agenda stiert. Maar zo hoe dichter erbij komt, dan wordt het ik wel een dingje. Het wordt wel ik van een hoop mensen list je wat achter. En de generaties die hier voetballen en die hebben van alles beleefd. Ja, dat is de herinneringen en alles bloeit wel. Maar goed, het feit dat Lemmer hier net meer voetballert, ja, dat is voor heel veel meken en ik voor mij natuurlijk best wel een emotioneel moment. Geet dat jong wil worden, dat weet ik wel één ding wat zeker is.
4: Wat voor gevoel overheerst het jou?
3: Nou, ik denk dat het gevoel overheerst dat we trots zijn op wat we met VV Lemmer bereikt hebben. We zijn een hartstikke mooie club, bekend in heel Friesland. Ik denk dat we altijd een mooie club binnen waar iedereen, ieder lid ik, welkom wie. En dat we de meesten ik respecteren zoals ze wie. En ik denk dat we dat heel veel leden wordt trots binnen dat ze belemmerd voetballen hebben. En dat er nou een einde aankomt. Dat heb ik met de tier te meiden. Maar ik denk dat we mij opgeheven hollen, aasen naar je sportpark erin gaan.

0: en we staan hier in de kleedkamers, daar heeft een bepaalde bom mee.
1: Ja, nou ja, god, dit is de kleedkamer van Lemmerien eigenlijk, hè. Dus ja, hier hebben we eigenlijk wel een keer, nou ja, dit is mijn plekje hier in de hoeken en nou ja, iedereen heeft zijn eigen plekje wat je. Dus,
0: hier is heel wat affeesten.
1: Ja, hier is heel wat affeesten. Ja, maar dat kunnen we net alles over vertellen.
0: Wat maakt deze club zo mooi voor jou?
1: Het is, het is thuis. Wist je, hier is thuis. Je kan gewoon in een joggingbroekje heen gaan als dat borst. En hier is het gewoon skieten, meer bij Wallingeren. Nou, dat.
0: Ja. Gerren Bootsma, je had een hele rieke skietnis met deze club. Hoe zit dat?
2: Nou ja, vooral mijn geboorte. Ik geboorte zo'n 8 jaar ben ik hier bij de vereniging gekomen. Wij zijn natuurlijk een Lemster familie. En dat vind ik gewoon heel normaal om dan hier voetbal in te gaan.
0: En maar wat voor gevoel zit jou hier van een beetje?
2: Ja, dit is het dan. De emotie put dan, die komt. Dat had ik net verwacht, maar dat komt toch. Ik heb hier altijd mijn verschrikkelijke willen. De hele familie heeft je voetbald. Al mijn vrienden hebben je voetbald. Ik ben zelf 3 jaar hier tussen Utrecht en heb ik bij Heerenveen voetballen. Maar toen heb ik op een gegeven moment zei van jongens, ik heb weer waarom, want dit is het net. Daar viel ik me net lekker. Dus toen ben ik hier weer omgegaan. En we hebben de mooiste jaren hebben je meemaken. Voetbal in de 12e klas. Toen het hier 12e klas is, hadden wat heger als wat dan. Dat mijn verschrikkelijk volle meisje hier om me veel aan het hennen. Dus ik zit hier mij wel wat emotie.
3: Ja. Misschien verdwijnt de naam Veve Lemmer, maar alles wat deze vereniging maakt het tot wie zij wie leeft verder in zulke, dat gaat nooit verleen. 103 jaar geschiedenis verdwijnt net. Ik vind dat ik treed bij de gedachte dat iedereen in Friesland, en ik denk dat ik wel 4 de buiten, Veve Lemmer onthouden zal. Lang leven Veve Lemmer en een grote succes voor FC Lemmer.
4: De media van de morgen.
5: En van Lemmerwijking, waarna Jitse de Vries die het nijs uit de orenmedia had.
6: Ja, het nijs of eigenlijk kijk, het waarsje. We zitten er vaak wel eens even mooi, maar weer even in het waarsje. Maar ik hoor het nou direct maar even van. Want, nou ja, het zal geen verrassing wijzen dat het warm west had. De oude dagen. En net al in de buurt, in meerdere landen in Centraal-Europa binnen temperatuurrecords verbrutsen. In Duitsland bijvoorbeeld, wie het van de Treddedij op Riegen 40 graden plus. Meer dan 40 graden. In Polen had het net zo warm west als de oude dagen. Zond het begin van de metingen. Daar is het ek meer dan 40 graden worden. Het vorige record dat we 40,2 staat nu op 40,4 daar in Polen. En in Tsjechië hebben we ek een recordtemperatuur met een ek boppen de 40. 40,9 graden. Dat we op zaterdag. Maar juist dan is het er nog warmer worden. Jin 40,9. Ja, dan heb je dus haast een 42er te pakken. Ik moet er net om denken dat het zo warm is. En dan voel ik die 34, 36 hier al.
5: Ja,
6: nou, nee. Op de warme kant.
5: En als je nou denkt, we hebben het nog gewoon. Ik keer al werk. Lies, we brug nu dat het eindige mannen wel werken zijn. Of eind volgende mannen wel werken zijn. Raak deze keer.
6: Nou, ik had al wel gaan.
5: Ja.
6: Maar ja, verhuizen had dus geen zin. In elk geval net naar Duitsland.
5: Nee, dat is weer.
6: En misschien is het hier vannacht wel opvallen. Dat Bob en heel Friesland hadden bijzondere wolken te zien west. Dat heet dan lichtende nachtwolken of luchtende nachtwolken. Ja, dat is dan dat de... dat is een soort van ijskristal in die wolken zit. 80 kilometer heeg ongeveer. En als de zinnen dan onder de horizon zit, dan schijnt hij dus eigenlijk van onderen op die hege wolken. En dan worden die verlochten. Ja, dan liek het een beetje licht te worden al midden in de nacht eigenlijk. Jelve Tolven wie dat voor het eerste Shen. Ik ga daar een paar foto's van zien. Ja, het liek het krijgt alsof die foto's dus naam binnen... toen het licht waard, maar dat weer midden in de nacht vannacht, lochtende nachtwolken. Dat het kwam door de rijstige en heldere nacht die we horen hadden, dan ben die omstandigheden kennelijk toch ideaal voor die wolken. En ja, als het dan zo mooi is als Friesland is, dan is het nog extra mooi.
5: Nou, dus zullen we nog even wat foto's van Bob verder komen.
4: Zie het maar.
5: Ik zei het al, de eerste koffieplaat die is al niet gestuurd en ik vreeg

Gedijk, welke plaat was toieren om die wieke novel kut te zetten? Om die manje novel kut te zetten? Stuur maar even terug naar 0620 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

0: De Molly van Keane. Dit volgens mij, dat noemen we toch een beetje speak daar bij Edge van U2. Tenminste, zo'n hartstikke dat het een U2-noemer weer. Dit weer Is It Any Wonder. Het is intussen 9 minuten voor Jelvezon. En we zullen het hebben over het NK-Skermien. Voor het eerst weer er zo'n NK-Skermien in Friesland. In het Kjelladiekje, om kijk te wijzen. Er waren zo'n 140 deelnemers van datzelfde NK. En de Louter Club Schermkring Friesland, die mocht dat organiseren. En ik mij doen. Remco Post, die stier op een vlier. En voorzitter Jasper van Weperen, die pakte de organisatie op hem. Dat wie wel een uitdaging, maar... Vooral omdat hij nog maar correct voorzitter is.
1: Ja, officieel, wat is het nu? 3, 4 weetjes, denk ik.
2: Ja.
1: En nou ja, overgenomen omdat onze vorige voorzitter moest stoppen. Met de drukte van het werk en persoonlijke problemen. En nou ja, toen in de club gekeken wie gaat overnemen. En ik wou wel.
3: Ja. Dus, en een mooie voort, een NK organiseer je.
1: Ja, ja, dat was een drukte. Dat was even snel organiseren. Nauwe samenwerking met de KNAS aangaan. En gewoon
3: ja,
1: doen
3: de
1: wat
3: KNAS
1: je kan.
3: Is de boen. Is de kernboen.
1: Ja,
3: ja.
1: De overkoepelende partij.
2: Ja.
3: Ja, en hoe speciaal is het voor je dat het NK je gewoon in jou het wie in Friesland?
1: Heel bijzonder.
2: Heel bijzonder. Ja. Ja. Ja. Volgens mij is er hiervoor nog net een NK in Ljouwt-West. Nee.
1: Nee, het is in Friesland trouwens.
2: Nee, ja, oké. Okay. Maar dat is misschien ook omdat er maar één scanclub is.
3: Ja. Ja, maar krijgt voorzitter en hij weet dit.
2: Ja. Ja, ja, ja.
3: Maar als voorzitter, was dan zelf ik mooi dan aan het NK?
1: Ik had het heel graag gewild. Maar we hadden helaas niet genoeg leden voor het wapen wat ik doe om daarvoor mee te doen. Dus we hebben twee partijen gezend. En dat is het. Maar helaas mocht ik niet meedoen. Ja. Hier, mijn trainer wel. Die mocht wel gelukkig meedoen.
3: Ja, Remco, ja. Wat doorstoot dan oors als Jasper?
2: Oh, terwijl Jasper achter de schermen met al je ding bezig is, ben ik op de vlier dan mij. Hoor dat? Het is wel handig dat hij een has die mij dat onder het NK om te vernemen van rent het al een beetje goed? Is het, zit er wat vervelende ding tussen. Dat is volle meer op de vlier zelf. Dus ik hier gewoon pik is van, dan weer werd de fles soms van. Dus dan ren ik het wel, want ik ben daar bezig. En dan is het van, kist zo even hut. Dat is geen meisje en zo.
3: Maar dan moest je stonden tussen nek gewoon mooi doen. Ja. Koest je daar wel focus je dan?
2: Jazeker, jazeker. Het equipe is een team. Want normaal is Skermien een individuele sport.
3: Ja.
2: Net wie een NK equipe. Dus dan haast een team van 3 tot 4 man. En dan schermen ze elke keer of 4 punten of meer als achterins. Maar de schermen om en om. Dus elke keer als ik ga schermen, dan ga ik nog 2 orenmeesken die schermen naar mij. En dan maak ik weer een potje schermetje in je oors. En zag je dat dan heel titro. Totdat Ian 44 punten had hellen. Of dat er nog een keer 3 minuten voorbij ben ik in. De 3 minuten dat ik zelf bezig ben met het schermen, en dan kook ik me mooi focusje op het schermje. En dan die 6 minuten daaromheen. Dan weer ik nou even bezig bij. Is alles misschien? Is alles goed? Ben ik in ongelukken? In ongevallen? Dus dat. Ja.
3: Hij zou überhaupt punten hellen?
2: Ja, ik ga punten hellen. Ja. Dat zeker. Net hele volle. Want hiervoor sneun. Hier hebben we het wapenfloret. En dan hier het mooi. Nou, er waren een loting dienen. Dus alle teams kwamen in een hoed. En dan worden er 2 uitpakt en die meidje in elkaar.
3: Ja.
2: En normaal wordt
3: het. Oh, Jasper begint dat te luid. Ja. Het weer net een geuze gelotting dus.
2: Het is absoluut geen geuze gelotting. Want wij, de personen die voor het eerst eens een keer mij koen, waren bij een NK. Die mochten met de persoon die eerst het waren entreders die van de Nederlandse kampioenschap.
3: De Amsterdammers.
2: Ja.
3: Oh, heden. Dus. Nou, dan kun je jezelf wel even mitten.
2: Ja, zeker.
3: Hoeveel punten hier in je hem allemaal
2: al? Allemaal al. Volgens mij hier we 8 punten hellen bij mij. 8 in de 44.
3: Nou, ben je content, mooi?
2: Jazeker, jazeker.
3: Jasper, het zit er nou op 2 dagen lang. Hoe zuster erop weer waarom?
1: Oh, goed, het was lange dagen. Ik heb zelf te weinig slaap gehad om iets nog mee te maken. Maar het was mooi. Het was heel mooi. Ik denk... als we een club heel blij kunnen zijn. Vooral met onze vrijwilligers die ook elke dag gewoon aanwezig zijn. En hun stinkende best hebben gedaan. En dat heeft uiteindelijk vanuit alle kanten een mooie NK opgeleverd. We hebben geen klachten gekregen. Ook geen van de warmte. Dus ik ben heel blij.
2: Sterker nog, het tegenovergestelde. Ja. Ja, heel veel complimenten kregen.
3: Mooi.
2: Dat, heel gastvrij, wie, heel sportiefelijk.
3: Dus je wilt wel vaker organiseren?
2: Is nou even net. Nee. Ik denk dat we gewoon eerst even uze reis pakken.
1: Wij zijn wel gevraagd om volgend jaar te doen. Als het mogelijk is, gaan wij dat doen.
3: Dan zoet je weer wezen.
1: Ja, ja.
3: Eerst even goed slapen en dan beslissen je hem of het komt hier weer het NK-scherm hier is.
1: Ja.
2: Ja.
3: Bedankt voor je komst naar de studio.
1: Ja, dank je.
2: Geen probleem.

0: De Heiden in de Mem en Manje te Moorn.
1: Omroep Friesland.
2: Alles wat er spiekt.
3: De zinnen op het wetter. De saaion strak in de wien. Het lood van de bal op een wand. Een sprong door het wetter. En hoor al meesken bij me koor.
4: Dit is uw Simmer.
3: Simmer in Friesland.
5: Wij willen wij.
3: Van 4 juli al bij Omroep Friesland.
4: OmroepFriesland.nl/simmer.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 92.2 FM.
0: Het is haast een minuut door Jelverson. Tiet van het Frieske Nijs, mij Jitse de Vries.
6: Goedemorgen. Bij een auto-ongeluk op Jereveen is juster een vrouw om het leven kwam van Njochene Santer hier had. De bestuurder van de auto deed ze in Siert rekken zwaar verwoenen. De bestuurder van een andere auto die bij het ongeluk belutsen wie is aanhouden. Hij werd vertocht van het rijden onder invloed van drugs en van het veroorzaken van het ongeluk. Dat gaat om een 40-jarige man uit Jereveen. VV Lemmer en CVVO besteden het meer. De voetbalclubs gaan tegere verder als FC Lemmer. Dat betekent dat er ook aanschien naam wordt van het sportpark Lemstervaart van VV Lemmer. Voorzitter Andries Bootsma is grutsk op zijn meer dan 100 jaar oude club.
7: Ik denk dat we altijd een mooie club binnen waar iedereen, ieder lid ik, welkom wie en dat we de meesten ik respecteren zoals ze wie. En ik denk dat we dat heel veel leden wordt trots binnen dat ze belemmerd voetballen hebben en dat er nou een einde aankomt. Dat heb ik met de tier te meiden, maar ik denk dat we mij opgeheven hollen aasen naar je sportpark erin gaan.
6: Het patour van Menno van Swieten had in Beltsum de zondewedstrijd op Rie gewoon. Tjesse Steenstra, Menno van Swieten en Rick Minnesma hadden alle wedstrijden in de vrije formatie van dit seizoen nou op haar namen staan. Verslagjouwer Geert van Thun had dat al je bijhouden.
8: Ze wonen mijn naam, ze wonen Sint-Anne, ze wonen Marilussus, ze wonen Dronriep, ze wonen Stien, ze wonen Vlietenbieke Sint-Jabek. En ik heb hem daar stiekem al een beetje bijzet. Ze winnen Joort Ek, Belsum. Zo'n vrije formatiepartij, zo'n keer overwinning. Dat is een 100% score, dat is ongekend. Dat is een prestatie van formaat.
6: In de finale in Belsum, via het partoor van Van Swieten, mij 5-2, 6-2 te sterk van Remmelt Bauma, Jorn Lars van Beem en Evert Pieter Tolsma. Sportclub Jereveen had ook de 12e oefenwedstrijd van het seizoen met grote oermacht woen. In Vollenhoven woen de Eredivisie ploeg met 0-0 van de amateurs van Steenwijkerland United. Jereveen woen de eerste oefenwedstrijd jeder deze week met 9-0 van het regioteam Gasterland Sleert. Jitse, Erit.
0: Dank u wel.
6: Graag dien.
0: Dat brengt dus bij het wapenrucht mij Sibo Mollema en Goeiemon.
9: Goeiemorgen, Jan Jonkman.
0: Ook inderdaad, meer als Jan Jonkman inderdaad. Echt een goeiemorgen, ja. Jan.
9: Nou, dankjewel.
0: We hebben een paar warme dagen achter de rug zelfs. Je moet even wat kalmer, even op adem komen.
9: We kunnen Joert even op adem komen en dat is de komende dagen eigenlijk het geval. We gaan vannacht hier, vannacht om 12 uur weet ik altijd, naar zo'n 20 graden. Het weer helder en je moet melden, dat kreeg ik al, weer het fenomeen van de douche en de nachtwolken weer bij de Sjen, weer een prachtig fenomeen. Maar nu de zin opkomt, is het wat skier even, kwam wat diesel over. Er is wat wolkenvelden en uiteindelijk is het ook wel nou zo'n minimumtemperatuur die er 9 minuten is. Zegt je en heel Bakker Fenix zegt je en heel Danboord zegt je en Akrem is Brechtem de Poin en Jesterijn die zit op zijn zandje graden op skielgebied. Nou, even wat frisser, dat hebben we hier in de temperatuur om de 15 graden. Nou, dat we hier wat over waar hebben, dat heb ik merken, want we zitten in een hele oren luchtstroom dan de ronde dagen. Toen gingen we steeds over tropische, warmere lucht. We zitten nu dus in een luchtsoort die oorspronkelijk van een matpool komt. Ja, en die komt wat door het warme zeewetter. Het is aan 18 graden het wetter op een matzee. En op de Waadzee is aan 22 graden. Nou, en die warmt Joert weer wat op. En dan hebben Joert te krijgen maar een afwisseling van wat wolkenvelden. Dus geregeld de zinnen erbij. En dan is er de temperatuur van zo'n 22 graden op het waterland tot zo'n 24 graden met de provincie. Wat zit er een matig, soms vanmiddag wel even een krachtige noordwestenwind in vlaagjes. En dan hebben we dan de temperatuur wedstrijden zoeken. Ja, die lezen dan ze wat meer als 10 graden leger dan in het weekend. Nou, om jou aan te werk te gaan, denk ik dat de meesten daar geen bezwaar zien hebben. Jong en vannacht bloot het ook droog, het klettert op. En met een nadering kwalt het aan naar zo'n 12 tot 14 graden. Nou, dan kunnen we vannacht ook wel eens even noffelijk sliepen. Kunnen we even wat sliep in, Harry.
0: Nou, dat liep het wel goed. Dus als we naar Montage joggen, rint het dan ook weer op? Of valt het wel goed aan?
9: We blijven van een week wat in die noordelijke streming zitten. De luchtdrukverdeling is zo dat we dan de wind uit het maten wat komt. En morgen wordt het dan een rijstige droge dag. We hebben het invloed van hege druk. Vooral in het begin van de dag. De bewolking heeft nou, het algemeen wel de oerhaal, maar er is ook wel geregeld rond te verzinnen. En met een zwakke eerste wind, die letter krimpt naar het watwesten, liggen de temperatuur zo om de 22 graden heen. Die binnen de temperatuur dik van de Waadzee op het en van 23 tot 24 graden meer de provincie. In de nacht dan is het ik rechter, dan hebben we kans op een mistbank en dan ik we een minimum temperatuur van zo'n 12 tot 14 graden.
0: De dagen daarna, hoe komt dat dan?
9: Nou, we bedoelen wat in watelijke streming zitten. Nu komt er eens even een steuring over. Dat is waanzinnig net het geval. Het is droog, een afwisseling van wolken en zinnen. En met een matige noordwestenwind liggen de temperaturen en ik ben om het wat 23 graden heen. Tongens, dan hebben we een afwisseling van wolken en zinnen. In de midden loopt een steuring. Goed, kan er even een paar pittige buien vallen. Maar er staat dan ook een krachtige west-noordwestenwind. Dan liggen de temperaturen om de 22 graden. Nou, vreed hebben we maas naar kans op een bui. Hoe dat droog in de midden geregeld rond te vallen zinnen. Is ik bij zo'n 22 graden. Nou ja, sageer vetsend. Van de week normaal waar. En dus we hoeven dus net druk te maken om de koorts.

0: Jaap Lauwers en de Losse Bende. En een nieuw begin.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Hoe zorgen Ben eis naar de toekomst van ons landschap? In Drachten Hassan 200 basisschoolleerling, derde orde titel nijtocht. Together bij Keusners en Museum Drachten werken ze aan het project Wetter en Moir. Ze gingen zowel in de klasse als boeten onder slag en maken keus werken dat ze in zin litten hoe zij de toekomst van Friesland voor haar zorgen. Nou, we willen wel eens in Jere hoe dat dan krijgt uitschut. Daarom hebben we aan de telefoon Elke Boer van Museum Drachten. Een goeiemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Eerst is dit project krijgt. Hoe in het tasje kwam eigenlijk?
3: We hebben natuurlijk een probleem in Friesland. De bodem daalt, het water stijgt. En samen met de mensen die met dat project bezig zijn en met Elia Foundation hebben we een project bedacht waarbij we de kunstenaars en de kinderen samen naar dat landschap wilden laten kijken. En vooral kijken wat is er nu, maar ook hoe zal dat landschap er in de toekomst uitzien. En ook de kijk van kinderen die vaak op een hele andere creatieve manier met dat soort problemen omgaan. Om die kijk op dat veranderende landschap te gebruiken door middel van kunst en onderzoek voor nieuwe ideeën.
0: Want als je denkt aan bijvoorbeeld die Boyum Delgong, dat is dan, als je echt een oplossing ziet, klinkt dat als best wel een technische opdracht eigenlijk voor Ben. Maar ja, waar komen die keuzes de krek bij Shin dan?
3: We wilden juist, de volwassenen denken natuurlijk heel technisch en op die manier na over de toekomst. En met die kinderen en hun open creativiteit wilden we eigenlijk juist de andere kant van het probleem benaderen. Dus hoe kun je, als je heel erg vrij nadenkt, hoe kun je dan kijken hoe de toekomst eruit ziet? Ze hebben bijvoorbeeld gekeken naar wat er nu leeft in het natuurgebied, maar ook over hoe de mens van de toekomst in dat toekomstige gebied zou kunnen leven. Wat voor dieren zouden er dan zijn? Hoe zien planten eruit? En hoe ga je daar dan mee om? Heb je huizen ook nodig die het water drijven? Of komen er in de toekomst bepaalde helmen waarmee je over het landschap kan zweven? Misschien komen er wel hele nieuwe volken die zich op een andere manier bewegen, die op andere manieren communiceren. Dus zo kijken kinderen op een hele open manier naar een probleem.
0: Dus wat dat onlaken, je kader je het net helemaal aan. Je zei ook net zien die ben van, leuk wat je mooi wil, maar best even realistisch. Maar je let eigenlijk helemaal vrij daarin.
3: Ja, juist. Ja, en die kunstenaars kunnen daar natuurlijk heel erg bij helpen. Kunstenaars hebben zelf vaak ook een hele creatieve blik. En op die manier kunnen ze heel mooie nieuwe dingen bedenken.
0: Want wat voor zaken komen er correct uit? We ben die bij mijn kaam?
3: Ik vertelde net al even over een helm waarmee je over het water kan zweven. Er is ook daadwerkelijk een heel nieuw volk bedacht wat daar in de toekomst gaat leven met hun eigen alfabet en hun eigen gebruiken, hun eigen soorten huizen. Maar ze hebben ook wel echt gekeken naar wat is er nu of wat zou er van nu nog meegenomen kunnen of moeten worden naar de toekomst in de vorm van bepaalde fossielen of in de vorm van een bepaalde ark die allerlei planten van de huidige tijd meeneemt naar de toekomst. Dus er zijn eigenlijk 6 heel verschillende kunstwerken uitgekomen.
0: En ik stel me zo voor dat die keuzewerken, dat die in het museum kom je te hingen. Wat is eigenlijk het idee, Maai? Dat een expositie werd elke keer het echt beschinken?
3: Ja, dat klopt. Vandaag komen alle 200 leerlingen die meegewerkt hebben, komen naar het museum. De 6 kunstenaars hebben samen met de kinderen dat onderzoek gedaan. En met de input van de kinderen hebben zij 6 kunstwerken ontwikkeld. En vandaag zijn eerst alle kinderen aan de beurt om ze te bewonderen. En vanaf morgen is het eigenlijk gedurende de hele zomer toegankelijk voor het publiek.
0: Wat dat betreft, ik een tip dus voor je die te inspireren. Wat inspiratie opdwaan wil. Oer die takkomst dus. En dan misschien een goed van komen om dan eens even net binnen de kaders te denken, maar eens even helemaal de vrijheid op te zieken van de gedachten van de band eigenlijk.
3: Zeker weten, ja. Er zijn prachtige dingen uitgekomen, dus ik zou zeker gaan kijken.
0: Elke Boer dus van het Museum Drachten. Tere dank!

0: Bruce Springsteen en Glory Days.
1: Friesland van de Moorn.
0: Roeier Jan van der Bij van Oudegeer had mij de Holland 8 het goud woen bij de Wroldbeker in Zwitserland.
2: Ja, nou een bekomen. We kregen een goede race aan. We hebben goed afspraken van, nou, we willen onvallen vanaf het begin. Dus het moet veel agressiever zijn, veel lijden. We pieken net op deze wedstrijd. Dat betekent eigenlijk dat we het tweede deel van de race minder energie gaan gennen. Dus we willen veel de leiding nemen en dan zeggen we wat er gebeurt. Nou, gelukkig kwam dat er al goed uit. En we hebben eigenlijk hartstikke blij dat we woon hebben. Niks voor niks een mooie gouden medaille. Zeker ondanks alle omstandigheden. We gingen eigenlijk wat ziek in de ploeg. En het zit eigenlijk al hier net helemaal mij. Maar we zijn heel blij dat we echt als team, hè, want sommige jongens van de Vrouwen Zonder haar invalbeurs, als team iets heel moois deel zetten kennen. En dat we ondanks alle omstandigheden eromheen die net perfect binnen, toch een heel fijne en goede race van koen. Plan weer heel duidelijk maken. Zo krijgt zij haar start. Goed terugstarten tot de 400. We wisten dat de Duitsers hetzelfde dwanggang als de vanwedstrijd waarschijnlijk. Dus dat is heel goed starten. Nou hier hebben we het geluk. Op de 400 lijnen we er al van. Dus wie dat eigenlijk al genoeg. Nou, toen komen een beetje het veld weer in. En helaas aan het einde komen de Britten nog heel goed opzetten. Maar we hadden gelukkig genoeg afstand in de rest van de race. Wat er net genoeg van hun is. Ik denk voor het publiek heel mooi, want daardoor liep het einde nog heel spannend. Voor huis, ja, wat meer zelfvertrouwen. Zo van, nou ja, we hakken nog afstand, de snelheid is hartstikke goed, dus ik ging dit nooit meer op tijd rennen. Ja, dat is een beetje het verschil van de race. Ja, all in all, hartstikke tevreden, hartstikke goede race. We hebben genoten. Het weer wel hartstikke warm, dus we merken ik wel dat het toch een beetje een impact had. Dat we net helemaal fris binnen voor deze wedstrijd. Maar heel blij met het resultaat gelukkig. En deze hier net van Lucerne. En het is de Lake of the Gods, noemen ze dit. Nou ja, om daar te winnen is natuurlijk magisch. En extra mooi is dat we het klassement van de mannen 8 woon ha. Dus dan krijg je een extra beker, omdat het de beste mannen 8 van dit seizoen was best hoe alle wereldbekers. Dat is in Nederland nog nooit eerder lukt. Mij dan mannen 8. Dus nou, dat is ik ben de eerste van alles. Dus hartstikke geweldig om het met deze jongens te doen. Ook heel mooi om te zien hoe we dus als ploeg toch ondanks alle omstandigheden heel goed kunnen focussen, taak uitvoeren, heel goed kunnen racen. Dus voor u is dit ook een hele goede stap naar Eleta. Om te zien van, nou ja, Stefan, dat net alles geweldig is of dat er al die dingen gebeuren, kunnen we ons dus heel goed focussen en kunnen we heel goed racen op het juiste moment. Nou, en dat maakt dit eigenlijk een hele mooie overwinning.
0: Ja, we hebben al dat van erbij vooruit zocht naar de Olympische Spelen in L.A. op 12 hier. Maar deze overwinning bij de Wroldbeker en de Olympische Spelen in vooruit zocht gewoon net zissen dat ze niks te scoren in. Ze helpen na de race gewoon mij het opromen.
2: Ja, een heel teamtent die opbrutsen worden, maat. Slusmachines zijn samen met al die we inladen worden. De boordmaat op een trailer, want die moeten we mij in Nederland. Dus dat betekent ook dat we de riggers er al heel in matten. Want ja, dat kende net opbloeien tijdens het vervoer. En zelfs een 8 wordt in 12 deelt. Dus er wordt een deel al hellen, want anders past het net op elkaar. Dus ja, zo doen we wat.

0: Rainy Wilson en John Mayer en Phone Keys Wallet.
1: De media van de morgen.
0: Jitse, door de media.
2: Ja, die praten over voetbal, het Nederlands alvetal. Van juni is het z'n vier, hè? Of eigenlijk monier. Trainen oren.
0: Ja. We kennen haast waar dat wij beginnen. Kunnen wij nog even de wedstrijd zien, hè?
2: Ja. Ja, en dat zou je kennen, maar dat ken ik bijvoorbeeld in Jereveen, Café Het Houtje, dat het waar niet hebben vannacht. Dat mij daar, de sluitingstieren, die binden er al wat al. En het zou samen kennen dat Oranje wint. Het is namelijk zo dat het Nederlands elftal op plak 6 stiet op een list van kanshebbers om de wereldtitel te pakken. Dat meldt een statistiekbureau, Opta, die dat helemaal uitzocht had. Ja, dat was dan op basis van een computer die de knock-out fase van het toernooi 24 tours een keer simuleerd had. Ja, dan stiet Nederland dus op plak 6. Frankrijk stiet Bob Orne als favoriet voor de vrouwtitel. Argentinië stiet hij krijgt onder. Dan komen nog Spanje en Engeland en Brazilië. En dan komt dus Nederland. Goed, maar er is één man. Ik denk dat er nog wel meer binnen. Maar in de kranten stiet één man die zei: Marokko verslaat Oranje. En dat is Ismaël Bouf, speler van Cambuur. Maar ook speler van het Marokkaanse nationale elftal. Net op dit stuit, maar wel in de trainingswedstrijden van het WK is hij oproepen voor de selectie van Marokko. Eerst voor de selectie onder de 20 en letterlijk voor de grote A-selectie. Maar goed, hij zit dus net nou in Amerika. Hij zit nou gewoon thuis in Ljouwt. En hij verwacht het wel dat hij monier op de training van Cambuur commercieel mij lietse eetjes, zei hij in de kranten. Want hij wil natuurlijk die hele wedstrijd zien van zijn eigen kameraden daar uit Marokko. Van waar hij zei dat hij echt een protte leert had. Vooral hoe de focus die je nodig had om een goede voetballer te worden. Hij denkt dat Oranje winnen zal. Hij denkt dat er een protte teleurstelde collega's van hem, Cambuur voetballers dus, op dat trainingsveld in Ljouwt steen zullen monier.
0: Jitse, dank u wel.
1: Van de middag bij Omroep Friesland van Fjouwerontzijs.
3: Wow, wat is dit mooi.
4: Onderwijs.
5: Ja, dit is prachtig.
1: De ideale combinatie van muziek, nijs en heftegroen.
6: Ik begin met een meer een charme offensief.
1: Als onderwijs wist naar hoes.
7: Help, dit is eng.
1: Als valt iets of hier mis.
7: Hey, wachten.
1: Of al lekker op de bank zit.
8: Zo is het ook. En dat gaan we ook doen.
1: Maar Erik Enema.
9: Komen er al wat ideeën binnen eigenlijk?
1: En Jan der Daan.
10: Wat wie eigenlijk gedachte destijds doet dat oprucht te waard.
1: Van de middag van Fjouwerontzijs.
7: En dan maar koorstappen.
1: Onderwijs.
11: En nu dit.
12: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die het hield niet veroord, is rijst een zeldzaam goed. Wilt merken skommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorden, degelijk en trochtocht. Ambassador Vermogensbeheer. De value-belizer.
13: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
14: Is jouw keusgebied stikken? Dan wollen jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebied en Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparages onder het kunstgebied. Bel je nou mijn kunstgebied aan huis 06 83 242 162. Zorgeles leid je mijn kunstgebied aan huis.
15: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
16: 7 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het kabinet wil psychische mishandeling zoals stalking strafbaar maken. Dat moet huiselijk geweld en femicide tegengaan. Door psychische mishandeling strafbaar te maken zouden daders sneller kunnen worden vervolgd. Maar volgens Marieke Liem, hoogleraar aan de Universiteit Leiden, is wetgeving alleen niet genoeg. Er moet ook meer aandacht komen voor signalen die kunnen wijzen op geweld.
17: Op geweld, op relaties, op de vorm die relaties aannemen, op problemen achter de voordeur, om die aan te kaarten, om die bespreekbaar te maken, om de taboe van bespreekbaarheid te doorbreken en niet alleen te leunen op justitie en politie, juist omdat dat systeem het eigenlijk niet aan kan.
16: Als de wet wordt aangenomen, kan het Openbaar Ministerie ook op eigen initiatief mensen aanhouden voor bijvoorbeeld stalking. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Morgen praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's gelden limieten op hoeveel brandstof mensen mogen kopen. En president Poetin zegt een verbod op de export van diesel te overwegen. In een museum in België staat een bijzondere plant in bloei. Het gaat om de reuzenaronskelk, beter bekend als de penisplant. Die bloeit niet zo vaak en ook maar heel kort, meestal maar een paar dagen. En hij heeft nog een opvallend kenmerk.
4: Stinkt hij?
5: Ja, ruikt wel. Ja, hij bootst eigenlijk een soort rottend karkas na.
4: Oeh. Nou ja, ik ruik er niet zo heel veel van, maar je ruikt wel een soort van muffige geur.
16: Het museum van de Universiteit in Gent verwacht een flinke toestroom van nieuwsgierige mensen. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor het eerst is er het NK Skermje in Friesland houden. Aasten dat jij meer hoor in Friesland van de Molen. Tina Turner, die jij aasten ik.
11: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
18: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
20: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
21: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
22: Het is centen sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
21: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
22: Nu bij Dirk, Oatly Barista. 99 cent voor de perfecte cappuccino.
15: Friesland van de Moor.
23: Maar Erik zei

0: Tina Turner en The Best.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
3: Het was lange dagen. Ik heb zelf te weinig slaap gehad om iets nog mee te maken.
0: Voor het eerst is er het NK Skermien in Friesland organiseren. En dat kostte dus een soort energie, Jestel. Twee voetbalclubs die binnen fuseren ta FC Lemmer. En dat betekent dat er afscheid genomen wordt van CVVO en van VV Lemmer.
4: Ja, dit is het nou. De emotie wordt dan. Die komt. Dat ging ik net verwachten, maar dat komt toch.
0: Ja, want dat betekent een laatste rondje dus over het oude sportpark. Jitse, het nice door de media. Wat heeft daarin voor?
5: Nou, dan haak ik het aan Steven mij die over de Vespa. Dat is die ouderwetse scooter. Ja, ouderwets, zis ik, want die is jitje. 80 jaar, we zitten die Vespa. Als dit hier nou onder in mijn scherm 70. Ik zal even uitzieken hoe oud dat ding nog correct is.
0: Is jitje? We checken nog even.
5: Ja, de leeftijd mag ik nog even checken. Maar toen kenste misschien wel van die ene foto van die ene topcrimineel.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Dat verhaal aasten dus. Eerst iets voor het Waberdocht in het kwart met Jan Jonkman.
6: Een goeie morgen. Nou, van oude Jooter hebben we noffelijk simmer waar. Van een mooi en frisse start, maar van zegt je dat zandje in graden, hebben we eerst van de morgen wel een geregeld bewolking, maar er komt steeds meer rondte van de zinnen. En dan liggen de temperaturen nu om de 22 tot 24 graden. En er zit een matige noordwestelijke wind. Vannacht klert het op en dan is het lekker fris, bij zo'n 12 tot 14 graden. Morgen is het eerst met de bewolking moet algemeen de oer gaan, maar er is nog wel rondte van de zinnen. Het is dan rustig, het is droog en mooi een zwak en maatelijke wind, lezen de temperatuur nog maar 22 graden per waterland tot zo'n 23, 24 graden midden provincie. In de nacht is ik wat noffelijk sliep, maar zo'n 12 tot 14 graden. Maar aanst meer hoe het waar.
0: Voor het eerst weer er het NK Skermien in Friesland. In het Kjellerdiekje in Ljout. Er waren zo'n 140 deelnemers van dat NK naar Ljouter kwam dus. De Ljouter Club Schermkring Friesland die mocht het organiseren en die mocht ik meedoen. Remco Post die stond op een vlier en voorzitter Jasper van Weperen die pakte de organisatie op. Dat die een uitdaging, want hij is nog maar correct voorzitter.
7: Nou, officieel, wat is het nu? 3-4 weekjes, denk ik.
8: Ja.
7: En nou ja, overgenomen omdat onze vorige voorzitter moest stoppen met de drukte van het werk en persoonlijke problemen. En nou ja. Toen in de club gekeken wie gaat overnemen. En ik wou wel.
9: Ja. En een mooie voort een NK organiseer je.
7: Ja, ja dat was een drukte. Dat was even snel organiseren. Nauwe samenwerking met de KNAS aangaan. En gewoon
9: ja,
7: doen
9: de
7: wat
9: KNAS is de boen. Is de kernboen.
7: Ja,
9: ja. Ja.
7: De overkoepelende partij.
8: Ja.
9: Ja, en hoe speciaal is het voor Jim dat het NK je gewoon in Ljouwert wie in Friesland?
7: Heel bijzonder.
8: Heel bijzonder, ja. Ja. Volgens mij is er hiervoor nog net een NK in Ljouwert-West. Nee.
7: Nee, het is in Friesland, trouwens.
8: Nee, ja, oké. Maar dat is misschien ook omdat er maar één scanclub is.
9: Ja. Ja, maar krijgt voorzitter en hij weet dit.
8: Ja. Ja, ja. Ja.
9: Maar als voorzitter, was dan zelf ik mooi dan aan het NK?
7: Ik had het heel graag gewild. Maar we hadden helaas niet genoeg leden voor... Nou, het wapen wat ik doe om daarvoor mee te doen. Dus we hebben twee partijen gezend. En dat is het. Maar helaas mocht ik niet meedoen. Ja. Hier, mijn trainer wel. Die mocht wel gelukkig meedoen.
9: Ja, Remco, ja. Wat doorstoot dan oors als Jasper?
8: Oh, terwijl Jasper achter de schermen met al je ding bezig is, ben ik op de vlier dan mij. Hoor dat? Het is wel handig dat ze iemand has die mij dat onder het NK om. Te vernemen van rent het al een beetje goed? Is het, zitten wat vervelende dingen tussen? Dat is volle meer op de vlier zelf. Dus ik hier gewoon pik is van, dan weer werd de fles ons van. Dus dan ren ik het wel, want ik ben daar bezig. En dan is het van, kist zo even het. Dat is geen meisje en zo.
9: Maar dan moest je ondertussen nek gewoon mooi doen. Ja. Koest je daar wel focus dan?
8: Jazeker, jazeker. Het equipe is een team. Want normaal is Skermien een individuele sport.
9: Ja.
8: Net wie een NK equipe. Dus dan haast een team van 3 tot 4 man. En dan Skermien is elke keer of 4 punten of meer als achterins. Maar de Skermien om en om. Dus elke keer als ik ga Skermien.

0: een helle.
1: Ja, ik ga punt hellen. Ja. Dat zeker. Net hele volle. Want hiervoor sneun hier we een hier we het wapenfloret. En dan hier we het mooi. Nou, de wand een loting die in. Dus alle teams kwamen in een hoed. En dan werden er twee uitpakt en die meidje in mijn koor.
0: Ja.
1: En normaal wordt het
0: heel Jasper begint dat te luid. Ja. Het weer net een geuze gelotting dus.
1: Het is absoluut geen geuze gelotting. Want wij, de personen die voor het eerst eens een keer mij koen waren bij een NK, die mochten met de persoon die eerst het waren en tweede stien van de Nederlandse kampioenschap.
0: De Amsterdammers.
1: Ja.
0: Oh, heden. Dus. Nou, dan kun je jezelf wel even mitten.
1: Ja, zeker.
0: Hoeveel punten hier in je hem allemaal?
1: Allemaal. Hebben ze mij hier 8 punten helder dan mij. 8 in de 44.
0: Nou, ben je content, mooi?
1: Jazeker, jazeker.
0: Jasper, het zit er nou op 2 dagen lang. Hoe zus er op weer waarom?
2: Oh, goed. Het was lange dagen. Ik heb zelf te weinig slaap gehad om iets nog mee te maken. Maar het was mooi. Het was heel mooi. Ik denk... als we een club heel blij kunnen zijn. Vooral met onze vrijwilligers die ook elke dag gewoon aanwezig zijn. En hun stinkende best hebben gedaan. En nou ja, dat heeft uiteindelijk vanuit alle kanten een mooie NK opgeleverd. We hebben geen klachten gekregen. Ook geen van de warmte. Dus ik ben heel blij.
1: Sterker nog, het tegenovergestelde. Wow. Ja, heel veel complimenten kregen.
0: Mooi.
1: Dat, heel gastvrij weer, heel sportievelijk. En,
0: dus je wilt wel vaker organiseren?
1: Is nou even net. Nee. Ik denk dat we gewoon eerst even uze reis pakken.
2: Wij zijn wel gevraagd om volgend jaar te doen. Als het mogelijk is, gaan wij dat doen.
0: Dan zou het je weer wezen.
2: Ja, ja.
0: Eerst even goed slapen en dan beslissen je hem of het tak komt hier weer het NK-scherm hier is.
2: Ja.
1: Ja.
0: Bedankt voor je komst naar de studio.
2: Ja, dank
1: je. Probleem.
3: Nou en waar weer dus tak om hier nog een keer dat NK-scherm in inlaat.
4: De media van de morgen.
3: Jitse, dan was dat houwer... De Vespa, die het, ja, jitje is.
5: Ik ga het even opzocht. Jongetje 46 is het jaar dat die eerste Vespa uitkwam, zeg maar zeggen, van de baan rollen. Had het al een baan wie. 80 jaar oud, dus die iconische scooter. Die crimineel werken door hier, die er alles op rieden had, dat is Willem Holleder. Daar is ik zo'n ja, er binnen net volle foto's van Willem Holleder. Maar in je foto, die kwam dan hield niet weer waarom in de kranten, vaak in de Telegraaf, dat hij op dat scooterke riet, achter dat grote wienskerm. Nou ja, dat wie dus een Vespa. Ian hier, na het eind van de Tweede Wereldoorlog, is dat... model, zeg maar zeggen, dat merk introduceert. En het is eigenlijk een symbool geworden, een symbool van de economische wederopstanding van Italië. Tegen mij die Fiat 500, die we nou echt nog heel goed kennen. In Italië is dan ook de jitje van die Vespa uitbundig viert dit weekend in Rome. Met als hechtepunt een roerrit van duizenden Vespa-scooters terug het centrum van die Italiaanse haatstad.
6: 30.000 Vespa's. Dat alle tijdperken.
7: Nou, het voordeel van de Vespa is dat diezelfde stuk gaat. Het is wel echt, zoals je ook echt auto kan rijden, kan je op een Vespa echt brommen rijden. Wij noemen het brommen rijden. Je moet schakelen, je bent aan het werk. Ja, in Rome rijden op een Vespa. Ik bedoel, dat is toch de droom van, ook van iedere vrouw, ja.
6: En daar gaat ze.
5: Ja, de droom van iedere vrouw had ik dat jij er weten hier dan.
3: Dat is toch een Vespa.
5: Ja, dan hier ik nou echt een Vespa home. Ja, ik was zo'n ding net. Dus ik ging gewoon met de bus. En als toen mij de bus geest in de stad Grains, dan moest even extra opletten. Want daar gaan ze dan krijgt het naar je busstation openen. Dat zit op een oorplak als het oude busstation. En aan de oorkant van het treinstation, zeg maar zeggen. En er is nog wat opvallends. Omdat naar je busstation, RTV Noord in meldt dat. Want de bouwer van het busstation, dat is Jelle Poortinga. En ja, als je die naam Jelle, dan denk je Jelle Poortinga. Waar zou die man wij komen?
8: Jelle, het eerst even hoor, maar is er nou een Fries die dit station heeft gebouwd?
9: Nee, ik ben absoluut geen Fries, gelukkig niet. Het is gewoon een Groninger die een Gronings station bouwt.
8: Ga je straks zelf veel van het busstation gebruik maken, denk je?
9: Nee, ik ga nooit met de bus.
5: Nuchtere Groningen is dit. Jelle Poortinga dus, de bouwer van dat busstation daar in de stad Grains.
3: Ik zou maar een Fries wijzen kind, ja.
5: Nou ja, binnen ik Fries en niet net met de bus gaan.
3: Dat is exact. Jitse, dank je wel.
4: Omroep

0: Ja, die had ik van de beurs in de Vespa. Drive Safe wie dat van Miles Smit en Nell Horan.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: De voetbalclubs VV Lemmer en CVVO die besteden net meer. Die beide clubs die gaan verder als FC Lemmer. En dat betekent ook dat er afscheid aan wordt van het sportpark Lemstervaart van VV Lemmer. Het is voor elke nieuwe devil duidelijk dat het beter is voor de club. En vanzelfs net waar dat de afscheid best wel pijnlijk was een keer voor de leden. En ik voorzitter Andries Bootsma van VV Lemmer die hier de mengde gevoelens bij.
2: Ja, dit is wel een bijzondere dag. En het is ook een dag ja, die al een tijdje in de agenda staat, maar zo goed dichter erbij komt, dan ja, wordt het ik wel ja, een dingje. Het wordt wel ik van een hoop mensen ja, list je wat achter. En ja, de generaties die hier voetballen en die hebben van alles beleefd. Ja, dat is dat, de herinneringen en alles bloeit wel. Maar goed, het feit dat Lemmer hier net meer voetballert, ja, dat is voor heel veel meken en ik voor mij natuurlijk best wel een emotioneel moment. Geet dat jong wil worden, dat weet ik wel één ding wat zeker is.
3: Wat voor gevoel overheerst het jou?
2: Nou, ik denk dat het gevoel overheerst dat we trots zijn op wat we met VV Lemmer bereikt hebben. We zijn een hartstikke mooie club, bekend in heel Friesland. Ik denk dat we altijd een mooie club binnen waar iedereen, ieder lid ik, welkom wie. En dat we de meesten ik respecteren zoals ze wie. En ik denk dat we dat heel veel leden wordt trots binnen dat ze belemmen voetballen hebben. En ja, dat er nou een einde aan komt. Dat heb ik bij de tier te meiden. Maar ik denk dat we mij opgeheven hollen aasen naar je sportpark erin gaan. En ik denk dat we hebben ontzettend volle zin om aasen. Ik ben FC Lemmer te gaan voetballen. En uiteindelijk is dat voor Durpen Lemmer alleen nog maar beter.
3: Albert Ikema.
4: Bij die stream dus het zwart, green, trof het bloed.
3: Dat is de buurt wel ingetten, zeg maar, van Lisau aan. Nou, ja, ik ben van nou mijn vierde hier lid, denk ik hier. Want ik ben nou, dan ben ik net goed op zitten. Maar bijna 48, dus ja, dus ik heb hier wel iemand wat rondhuppelen.
4: Ja, en we staan hier in de kleedkamers, daar heeft een bepaalde bommen bij.
3: Ja, nou ja, god, dit is de kleedkamer van Lemmer eigenlijk, hè. Dus ja, hier hebben we eigenlijk wel lekker, nou ja, dit is mijn plekje hier in de hoeken en nou ja, iedereen heeft zijn eigen plekje wat je. Dus,
4: hier is heel wat affeesten.
3: Ja, hier is heel wat oudfeest. Ja, maar dat kunnen we net alles over vertellen.
4: Wat maakt het deze club zo mooi voor jou?
3: Het is het is thuis. Wist het is dit is hier is thuis. Je kan gewoon in die joggingbroekje heen gaan als dat borst. En hier is de goede skieten meer bij Wallingeren. Nou, dat.
4: Ja. Gerren Bootsma, Johan, een hele rieke skietnis met deze club. Hoe zit dat?
5: Nou ja, vooral mijn geboorte. Geboorte is zo'n 8 jaar ben ik hier bij de vereniging gekomen. Wij zijn natuurlijk een Lemster familie. En dat vind ik gewoon heel normaal om dan hier voetbal in te gaan.
4: En maar wat voor gevoel zit in jou hier van een beetje?
5: Ja, dit is het nou. De emotie wat dan, die komt. Dat had ik net verwacht, maar dat komt toch. Ik heb hier altijd mijn verschrikkelijke willen. Mijn hele familie heeft je voetbald. Al mijn vrienden hebben je voetbald. Ik ben zelf draai hier. Je tussen Utrecht toen heb ik bij Heerenveen voetballen. Maar toen heb ik op een gegeven moment zei van jongens, ik heb er waarom. Want dit is het net. Daar viel ik me net lekker. Dus toen ben ik hier waarom gekomen. En we hebben de mooiste jaren hebben hier meemaken. Voetbal in de tweede klas. Toen de tweede klas is hadden wat heger als wat nou. Dat mijn verschrikkelijk volle meisje hier op mijn veld heen. Dus ik zit hier mij wel wat emotie.
6: Ja. Misschien verdwijnt de naam VV Lemmer, maar alles wat deze vereniging maken heeft dat wie zij wie leeft verder in zulke, dat gaat nooit verleiden. 103 jaar geschiedenis verdwijnt net. Ik vind en ik treed bij de gedachte dat iedereen in Friesland, en ik denk dat ik wel vierde buiten, VV Lemmer onthouden zal. Lang leven VV Lemmer en een grote succes voor FC Lemmer.

0: Friesland.
1: Alles wat er spiekt.
2: Komend weekend vaart de vrouwt Haasbin.
3: Gigantische tallships, stoere matrozen, muziek en tientoersende meesken op de kade.
2: Omroep Friesland is erbij.
3: Van de sail in op Vreet, om te skippen man die de haven weer uitvaren.
2: Tallships races in Haas. Op radio, televisie en online.
4: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
8: Toyota Mania duurt nog maar 2 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
8: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
1: Dit is Omroep Friesland.
10: 92.2 FM.
11: Het is haast 12 minuten nu je al wachten. Tiet van het Frieske Nijs, mij Jitse de Vries.
12: Goedemorgen. Bij een auto-ongeluk op het Jereveen is juster een vrouw om het leven kwam van 79 jaar oud. De bestuurder van de auto dat zij insiert, direct is weer verwoenen. En de bestuurder van een oorauto, die bij het ongeluk blutsen weer, is onhouden. Hij werd vertocht van het rijden onder invloed van drugs en van het veroorzaken van dat ongeluk. Het gaat om een 41-jarige man van Jereveen. Voor het eerst weer er een NK Schermen in Friesland. In het Kjelledijkje in Ljouwt wienen zo'n 140 deelnemers van dat NK. De Ljouwter Club Scherming Friesland die mocht het organiseren en die deed ik mij. Roeier Jan van der Bij van Aardegeer Smellingeland die had mij de Holland 8 goud won bij de Vrouwbeker in Luzern in Zwitserland. In de finale wier de Holland 8 2400ste rapper als de nummer 2, Groot-Brittannië. Imke Klevering eindigde krijgt boeten het podium, mij de fjouwer zonder stuurvrouw. En hutfietser Anoushka Koster van de Westerrijn die had haar in tieren net zo goed viel in een race als juster op het Nederlands kampioenschap. Dat zei ze naar Arind van de wedstrijd in Nijmegen. Zij finiste krijgt boeten de top 10 op plak 11. De finale wie zwier en zij rekken een paar keer de aansluiting kwijt met de kopgroep, maar ze kon heel tijd weer omkomen en dat jouw vertrouwen in de toekomst, zei ze.
11: Jitse, dankjewel. Dadelijk weer het waarberucht, Marjon.
13: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
14: HBO hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in huis en lost het voor jou op? Wolle jou weer zwargelis leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-242-162.
15: Zwargelis leidje, met Kunstgebit aan huis.
14: Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
16: Te warm om te werken? Net voor Ergotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Luukool en Kalm. Ja, wis. Ergotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
1: Friesland van de Moor.
2: Erit Science.
15: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
11: Het is voor jou met het Noordjaal wachten. Dadelijk muziek van Coldplay. Maar eerst... Tiet voor het waarberucht met Jan Jonkman. Een goeie morgen.
0: Ja, Erit, ik een goeie morgen.
11: Hoe zetten we deze dui uiteen?
0: Nou, wat bewolking en de temperatuur, die ben vannacht al aardig naar beneden gegaan. In de vannacht om 12 uur naar zo'n 20 graden. We binnen van de morgen minimum temperaturen. Toen de zin opkwam, hier in 9, maar dit weer 16 en een heel bak. Dat ding bakken veen ik al mooi. Dan wordt weer 16 graden. Zullen we dan een Jesterijn, De Pijn, Akkrum en Isbrechten, die zitten nu op zo'n 17 graden. En Skilgebied, nog wat frisser, maar zo'n 15 graden. Nou ja, we zitten hier dan in een oor. Luchtstroom dat we de oude weken zitten. Dus hier dat steeds oer tropische lucht. We zitten nu maar in maatelijke stream op hechten. Wat meer in de poollucht. Die komt oorspronkelijk van de poollucht doorkomt. Nou, dat hebben en die komt dan over het relatieve al warmere zeewetter. Want een matzee is al zo'n 18 graden en de waadzee is zo'n 22 graden. Dus die lucht die wordt dus uit de huiskant op komt, die wordt ik al bij wat opwarmen. We hebben hier aan de kraai mijn afwisseling van wolkenvelden en geregeld zinnen erbij. Vooral in de rin van de midden komt er wat meer ruimte voor de zinnen. En dan hebben we de temperaturen van zo'n 22 graden. Dus dit een matige, in de midden wat een vlagerige tot krachtige matwestenwind. En dan hebben we dan de temperaturen zogen, ja, die liggen ze wat 10 graden leger als vorige weken. Nou, de meesten die hebben denk ik geen bezwier zien, want het is natuurlijk even noffelijk om dan even bij te komen. Hoe we net de botten zweet van en meer. Joen en vannacht bloed het ik droeg, het klettert op en dan maar in Noord wind kwalt het al naar zo'n 12 tot 14 graden. Nou, dan is het vannacht ik wel een noffelijk sliepen.
11: Ja, we zetten deze week heel als uiteind als dat vorige week weer natuurlijk. Hoe liep het op morgen? De temperatuur dan weer omheen of hadden we het wat stabiel?
0: Nou, we horen dus ik bekend wel even succes dat we deze week nou wel noffelijk zimmer waar hebben. De wind die bloed hoofdzakelijk in een mathoeken zitten. Ja, en dat resulteert dan morgen in dat we wat rijstige droge dag hebben. Komt ik bij, we hebben al wat invloed van wat hege druk. Dus dat bloed het ik rustig. Er wil wat meer bewolking. En Utentrollen wordt ik nog steeds voor wat rond te vallen zinnen. En er zit eerst een zwakke mat, de eerste wind. Ja, en die krimpt letterwijs weer wat naar het maatwesten toe. En dan is er de temperatuur, Nick, zo'n beetje om zo'n 22 graden op het waterland tot zo'n 23 tot 24 graden meer de provincie. Nou, in de jongen in de nacht is ik wat rustig. Nou, er is een soort wetterval. Dan hebben we in de nacht wat kans op een mistbank en dan hebben we temperaturen om de 12 tot 15 graden.
11: De dagen daarna, hoe komt het dan?
0: Nou, we bloeien wat in de matwestelijke streming zitten. Het wijnje is droog en afwisseling van wolken en zinnen. Steedt een matige matwestenwind en dan liggen de temperaturen om de 12 tot 23 graden. In het uiterste nat eerst zo is het al als kopen een lichte rein of een tongerbui. En waar we het zo'n tongetje wil dat de buien komen naar wat aanneemt, dan hebben we weer een afwisseling van wolken en zinnen. In het midden waren enkele buien en dan ken ik wel even een pipittige buien waarin zitten. Maar er komt ik een krachtige west-noordwestenwind te staan. Temperaturen liggen om de 22 graden. Nou, en vreed veroordeel ik dan net een soort van die temperaturen liggen nog steeds om de 20 tot 22 graden. In de maand dit dan bij, hoe dat droeg en in de middag meer rondte van de zinnen. Nou ja, zag hier vetjend, noffelijk zimmer waar deze weken en geen koude droogte om record hege tropische temperaturen.

0: Andries de Vries, wie dat en ik Vleen.
1: Friesland van de Moor.
0: Ja, de horende dagen wien pittig voor meesken, maar ook voor vogels. We hebben Katlin contact met Hattie Sinema's. Hij is van de Vogelhelding. In het voor, ja, hij is er wat rekening mee houden natuurlijk, met de warmte. Maar we willen natuurlijk even weten, hoe is dat al je voor? Hattie Sinema, goeiemorgen.
2: Goeiemorgen.
0: Ja, hoe is het in de horende dagen bij je?
2: Mal, ja, dat ben alle beesten. En een hele protte zwel, inderdaad. We hebben wel wat bedacht van, nou ja, het zal gebeuren met beestjes die van de daak nou of onder de daak mooi roegelen. Nou, dat is dus daadwerkelijk gebeurd. Ik steen hier in een rondte met 12, 4, 6, 8, 10. Tolverbakken mij zwellen.
0: Zo.
2: Dus het zit wat zult wijzen? Het zien per bak ongeveer. Dus ja, tel maar uit. Ja, en wat vooral ik opvallend wie is het aantal vlim die uit de krimpkolonies wij vallen.
0: Je vond heel even voort. Wat je zei, wat voel op de laatste tijd?
2: Vleermoezen.
0: Vleermoezen, oké. Okay.
2: Ja, baby vleermoezen die uit nesten roegelen, uit de kreemkolonies. Dat hebben we eigenlijk nog nooit zo meemaken.
0: Oh.
2: We hebben hier een dikke 24 jonge vleermoesjes. En we hier ik al een zien naar de opvang in Adorp bracht, omdat we het voor de rest hier ik heel drak ga. En die een ik al 40 ben kregen. Dus dat is wel heel bijzonder. Dat hebben we eigenlijk nog nooit zo meemaken.
0: Want had geen idee hoe dat kan. Ja, het
2: wordt nog warm.
0: En ja, dan worden die beestjes, die worden het goed. En daarom vallen ze, hoe gaat
2: ze? Ja, nou ja, ze willen er dan waaien. Ze willen uit die enorme warmte waaien en beginnen wat te struinen. En dan krijg je natuurlijk dat ze onder daken waar roegelen. Of uit de nisjes, uit de spouwmoorden, wet ze dan alle direct maar zitten. En ze komen gewoon met nesten vol. Of tenminste, zo'n hele kolonie vol. We hebben ze pet zien of wat binnenkrijgen. Ja, en dat denk je van wat gebeurt hier? Wat is... Dus ik ben echt super blij dat het iets minder warm is doet. En van de week ik dat het een beetje deel beddet. Want ja, dit is wel extreem voor de beesten.
0: Want ken je hem dat on, hè? Want het is natuurlijk een week geweest dat de temperatuur een heel tijd heeg wien. Dat betekent dat er een heel tijd meer bissen bij hem binnenkomen. Volgens dus de vleermoezen nemen je al. Ken je hem dat al je on?
2: Nou, het is harden en keren. En we halen er hulptroepen in flying om te helpen. Maar ja, ik voor de meesten is het heel warm. Dus het is echt alleen maar een dingetje. Het is buffelen maar mijn koor. En meestal ben ik net echt meer werkzaam op een vlier. Maar dat ken ik niet meer hoor. Dus ik had de vleermoes en ik al een groepje onder mij om het dan wat te verdelen onder een koor. Zodat het wat beter te doen is. Ja, het is even de kappen voormachinaal.
0: Ja, nou lees ik in de laatste versissingen al dat het eind takkenman, dat de temperatuur warm heen ging. Door het nog een paar weken dus. Maar ja, goed. Hoe zul je dat van je?
2: Nou ja, weet je, wij hopen dan altijd maar dat de eerste grote golf maar jong dan west had. En in juli hebben we vaak nog wel jonge zwelm en dergelijke. Maar we hopen dat deze groep dan al vlingend. En dat we dan krek die groep dan weer voor binnen. Dat we krek de kooien weer wat leeg gaan, zodat we weer kleer binnen voor de nieuwe groepen. Dus ja, we houden de vingers maar wat kruist. En we hopen maar dat het top redden maar mijn koor.
0: Ja, en mochten mensen nou een beetje zien komen, je neemt die vleermoes en die krijgt al, dan bloot het bordje contact met hem opnemen, denk ik.
2: Ja, en de dierenambulance, want vooral vleermoezen, daar mag je zelfs net onder zitten, dat is gewoon net verstandig. En van heel soort vogels, altijd om huisweltjes giert en boerenzwel, ja, die zouden ze graag weer rondzetten willen. Hè? En, of een hanging basket in de buurt van het nest. Ik al is het een paar meter eronder, dat ze daar gewoon veilig zitten, want het is gewoon het allerbeste dat de jonge vogels grootbracht worden terug in orde en net ruus.
0: Nou goed, ik hoop je van harte dat het nog even doort voordat de temperatuur ver oprinnen. En dat je hem net nog voller drokken krijgt. Je had net in de hoorn natuurlijk. Let het hoop je in elk geval. Hattie Sinema van de Vogelhelling. Een heel veel succes daar.
2: Dank u wel.
1: Goedemorgen.
3: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van de Hoorn.
0: Nou, heel wat oorsnaam. Ze liek je onverslaanbaar. De kids is Menno van Swieten, Rick Minnesma en Jesse Steenstra.
3: Ze wonen mijn naam, ze wonen Sint-Anne, ze wonen Marrelussen, ze wonen Droriep, ze wonen Stien, ze wonen Vlietendieke Sint-Jabek. En ik heb hem dat stiekem al een beetje bijzet. Ze winnen Joert Ek, Belsum. Zo'n vrije formatiepartij, zo'n keer overwinning. Dat is een 100% score, dat is ongekend. Dat is een prestatie van formaat. Nou is het Rick Minnesma die de laatste klapje deelt. Hij slacht de keers royaal voorbij. Wij noteren 4 wonen 12 en 6 12 in het voordeel van de partour van Menno van Zwieten, Rick Minnesma, Jesse Steenstra. Ze pakken de som de overwinning van dit seizoen.
0: Ja, dat zei Geert van Tunjuster bij het hardklassekeerten in Belsum. Hij neemt het een prestatie van formaat. Nou, we gaan nu even contact met een van die keertjes. Jesse Steenstra, goeiemorgen.
4: Nou, goeiemorgen.
0: Het was door hetzelfde, ik zat te nemen een prestatie van formaat.
4: Ja, nou, het is natuurlijk een geweldige reeks. Maar je keert omdat je het leuk vindt. En als je dan zo vaak winnen mooie, ja, dat is, ja, in mijn eigen is dat gewoon, weet ik gewoon blij van. En ja, dat een prestatie van formaat is, weet ik net.
0: Dat mijn oor mij beoordelen.
4: Dat is gewoon een beoordelen, zeker.
0: De finale die wie 4 van de 12 en 6 12. Hoe spont binnen die wedstrijd eigenlijk nog? Helemaal omdat ze vaak achter de koor dan winst natuurlijk.
4: Ja, nou, klaar. Ik heb wel het idee dat ze steeds dichterbij komen. Ik wie zelf het weekend wie ik net, net helemaal in de rol. Ik jaar om de week het bloot noemen in Littens. En dan train je. Nou ja, eigenlijk net, want je bent de hele week ben je daar, druk aan de maai, jongens. Dus ja, in die zin, ik ben net geweldig, maar mijn maten die pakken het goed op.
0: Ja, uiteindelijk kist het die echt veroorloven dan. Als het wist van, nou ja, we gaan goed, dan kan dat soort zaken er ook bij natuurlijk.
4: Ja, je hebt natuurlijk wel een soort ritme in, op die en aanroende weekend. Alleen nog, ik maak gewoon heel veel trainen om heel goed te wezen. En dat ontbreekt de rubriek aan het om. Maar ja, klaar, had je hem dan alsnog winnen en je bent net top. Ja, dan weet ik net hoe het bij die oren zit.
0: Ja, wat hij hem nog een bepaald stribje, het zien op een riegen misschien? Misschien wel 100 koningstitels, zoiets?
4: Nee, daar ben je net wat aan. We zijn gewoon lekker aan het keertsen. En we hopen dat we de race gewoon terugzetten kunnen. Maar ja, werd het eindigt, ja, dat weet je dan net.
0: Nee, je had het tel net bij wat dat betreft.
4: Nee, in die zin net. Nee.
0: Nee. Nou, eerst maar even genieten van deze dan.
4: Nou, dat komt zeker goed.
0: Mooi. Tjesse Steenstra, dank u wel.
4: Altijd clear.

0: Bruce Hornsby en The Range en The Way It Is. Het is nou 4 minuten van achten.
1: En zij is het precies.
0: Het Nijs Uithoren Media.
1: Ja, de Ljouwerkranten die wil ik wel even bijpakken. Had op de fascide de kop donder en bliksem. En een geweldige foto van een enorme bliksemskicht boppen de haven van Haas. Diezelfde foto trouwens staat ook bij u op de website. Zij geeft dat vaak bij mooie foto's. Die komen dan in alle media weer om. Het woel maar net tjuster weer in Haas, schreeuwt de Ljouwerkranten bij die foto. Ja, dat komt dus door die ljochtflitsen van de bliksem die we daar dit weekend sjoen ha. Die zwaargen van een omslag in het waarbeeld, schreeuwt de Ljouwerkranten. Ja, het wie inderdaad juster al wat koeler als de dagen daarvoor. Zo'nzelfde soort bliksemfoto's zag ik op de fascide van het Algemeen Dijblad. Daar zag ik wel een, ja, je kan het nog steeds wel spectaculair beeld nemen, maar het is toch echt een beetje triester. Een wenningbrand onder die bliksemzinnenpanelen in de brandvlijn in Hengelo. En ook op volle meerplakken, schreeuwt het Algemeen Dagblad. Zeer onstuimige weersomslag.
0: Een dikke hagelstien in de rek.
1: Ja, daar en ik op oren plakken. En dan had de Fries Dijblad op de fascide nog een waarschuwing van verkeerpers van wenningisolage. Want die bliek je dus net altijd wenningisolage te verkeerpen. Daar moet je goed om denken.
2: Krijg je allemaal in de mail?
3: Hij is vergees en hij is super actueel.
4: De nijsbrief van Omroep Friesland.
5: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
6: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
3: Crowdy Noi. omroepfriesland.nl/nijsbrief.
7: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Veerda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op veerda.nl/techniek.
8: Voor een nieuwe Citroën. Heima. Service en auto's. Is er voor Elsenien.
9: Rederij Doeksen heeft zin in de zomer. Boek daarom binnen de actieperiode van 35 uur het fietsdagarrangement naar Terschelling of Vlieland voor maar €25. Dat is €10 korting. Zorg dat je klaar zit vanaf donderdagmorgen 2 juli 9 uur. Voorwaarden op rederij-doeksen.nl.
10: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
11: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
10: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
14: 8 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De krijgsmacht zal de komende jaren fors worden uitgebreid met onbemenste wapensystemen. Dat staat in de nieuwe defensienota die vanmiddag zal worden gepresenteerd. Het doel is om over 5 jaar de helft van alle operaties uit te voeren met onbemenste systemen. En dat zou ook goedkoper zijn. Met de huidige Patriot-afweer kost het miljoenen om drones uit de lucht te schieten. De koerswijziging is voor een groot deel het gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de technologieën die daar worden gebruikt. Het kabinet wil psychische mishandeling zoals stalking strafbaar maken. Psychische mishandeling gaat vaak vooraf aan lichamelijke mishandeling en vrouwenmoord, ook wel femicide genoemd. In veel situaties kan justitie nu maar weinig doen. Door psychische mishandeling strafbaar te maken, zouden daders sneller kunnen worden vervolgd en kan huiselijk geweld mogelijk voorkomen worden. Marieke Liem, hoogleraar aan de Universiteit Leiden, vertelt wat onder psychische mishandeling valt.
15: Dreigen, geen financiële onafhankelijkheid hebben, opgesloten worden in huis, onthouden van slaap, voortdurend controleren. Je kan er al even doorgaan. Het zijn een heel patroon van gedragingen wat onder psychisch geweld wordt verstaan en wat nu eigenlijk nog niet strafbaar is. En daar gaat men over debatteren.
14: De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. En daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door de verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. Het aantal meldingen van vergiftiging na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum zijn er vorig jaar 149 vergiftigingen gemeld. Een jaar eerder ging het nog om 76 meldingen na injecteerbaar afslankmiddel. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Dat land werd deze week getroffen door twee zware aardbevingen. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao. En aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Tot nu toe zijn er 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn vermist. Een Nederlands zoekteam is in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. Een van de leden vertelt wat ze tot nu toe hebben kunnen doen.
16: Tot nu toe vooral heel veel verkend en plekken gecheckt en afgevinkt waar we niks konden vinden, waar onze honden bijvoorbeeld niet aansloegen. Of collega internationale SAR-teams die hier zijn ondersteund met materieel of kennis en expertise.
14: Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En dadelijk in Friese Vlamon hebben we twee voetbalclubs die fuseren binnen op Lemmer. Het zit lekker afschiet van het oude sportpark. Dat al je kit dat juist aasen. Muziek komt eraan van de Bengals. Walk like an
17: Egyptian. Goeiedag. Welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasgat. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasgat.
18: Segel Haas, van Trijen onder mij 6 juli. Geniet je van de mooiste tallships, muziek, strittheater, foodtrucks, merken en volle meer. Van het volslijnen programma en alle informatie, shop op sailharlingen.com.
19: SC Heerenveen, een club van families, van generaties. Hier in Friesland weten wij waar wij binnen. Wij hoegen ons net grote vaarten waan en steunen met beide vlotten in de klaai. Geef je nou die seizoenkaart via 1metheerenveen.nl, want hier doen wij de dingen op uw manier.
8: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
12: Friesland van de Moorn.
20: My Erit Science.

0: Binnen de Bengals en Walk Like an Egyptian.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: My Erit Science.
3: All in all, hartstikke tevreden. Hartstikke goede race. We hebben genoten. Niks voor niks, een mooie gouden medaille.
0: Roeier Jan van der Bij had mij de Holland 8 de Vrouwtbeker voen. Dat verhaal juist haasten. En 12 voetbalclubs die binnen fuseren. Op een lemmer. Het shirt afskiën van het oude park.
4: Ja, dit is het dan. De emotie wordt dan. Die komt. Dat had ik net verwacht, maar dat komt toch.
0: Ja, dat verhaal juist haast nek. Jetzt, dat valt mij dan op. Dan hebben we zo'n warme week achter de recht.
5: Ja.
0: Dan is het juurt. De internationale dag van de tropen.
5: Nou, dat is wel toepasselijk. Nou ja, denk ik dan.
0: Volgens mij is het nou net echt tropisch warm meer, toch?
5: Nou ja, ik denk dat je dit waar van Joort op een normale dijhoorn hier, na een normale week, ja. Dat je dan zei hier, ja. Oh, wat is het warm. Dat maar ja, wie ben intussen die tropische temperaturen wel wend.
0: En de oren media, wat was daar niet van?
5: Nou ja, dan bleef ik toch een beetje bij de emotie en bij de sport. Het gaat eigenlijk al jaar over die wedstrijd van vannacht. Die hele belangrijke Nederland-Marokko.
2: Goeiemorgen.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Nee, je staat niet meer hoor. Maar eerst is het tijd voor het Waberjocht met Jan Jonkman.
6: Een goeie morgen of van alle jongeren hebben we noffelijk simmer waar. Van een mooie frisse start, maar van zegt je dat zandje in graden. Hebben we eerst van een morgen wel een geregeld bewolking, maar er komt steeds meer rondte van de zinnen. En dan liggen de temperaturen nu om de 22 tot 24 graden. En er zit een matige noordwestelijke wind. Maar aanst meer hoe het waar.
0: Roeier Jan van der Bij van Oudegeer, die had met de Holland 8 het goud woen bij de Vrouwtbeker in Zwitserland.
3: Ja, he, nou een biek bekomen. Nou, we kregen een goede race aan. We hebben goed afgesproken van, nou, we willen onvallen vanaf het begin. Dus het moet veel agressief zijn, veel lijden. He, we pieken net op deze wedstrijd. Dat betekent eigenlijk dat we het tweede deel van de race minder energie gaan gennen. Dus we moeten veel de leiding nemen en dan zeggen we wat er gebeuren kan. Nou, gelukkig kwam dat er al goed uit. En we hebben eigenlijk hartstikke blij dat we woen hebben. Niks voor niks, een mooie gouden medaille. Zeker ondanks alle omstandigheden. We hebben eigenlijk wat zieken in de ploeg. En het ziet eigenlijk al hier net helemaal mij. Maar we zijn heel blij dat we echt als team, hè, want sommige jongens van de Vrouwen zonder haar invalbeurs, als team iets heel moois deel zetten kennen. En dat we ondanks alle omstandigheden eromheen die net perfect binnen, toch een heel fijne en goede race van koen. Plan weer heel duidelijk maken. Zo krijgt zij, hun start. Goed terugstarten tot de 400. We wisten dat de Duitsers hetzelfde dwanggang als de vanwedstrijd waarschijnlijk. Dus dat is heel goed starten. Nou hier hebben we het geluk. Op een 400 lijnen we er al van. Dus wie dat eigenlijk al genoeg. Nou, toen komen we een beetje veel dweier in en helaas aan het einde komen de Britten nog heel hard opzetten. Maar we hadden gelukkig genoeg afstand in de rest van de race, waar het net genoeg van hun is. Ik denk voor het publiek heel mooi, want daardoor ligt het einde nog heel spannend. Voor ons wat meer zelfvertrouwen. Zo van, nou ja, we hadden genoeg afstand, de snelheid is hartstikke goed, dus ik ging dit nooit meer op tijd redden. Dat is een beetje het verschil van de race. All in all, hartstikke tevreden. Hartstikke goede race. We hebben genoten. Het weer wel hartstikke warm. Dus we merken ook wel dat het toch een beetje een impact had. Dat we net helemaal fris binnen voor deze wedstrijd. Maar we heel blij met het resultaat, gelukkig. En deze hier we net van Lucerne. En het is de Lake of the Gods, noemen ze dit. Nou ja, om daar te winnen is natuurlijk magisch. En extra mooi is dat we het klassement van de mannen 8 woen ha. Dus dan krijg je een extra beker omdat het de beste mannen 8 van dit seizoen was best hoe alle wereldbekers. Dat is in Nederland nog nooit eerder lukt, maar dan mannen 8. Dus dat is ik ben de eerste van alles. Dus hartstikke geweldig om dat met deze jongens te doen. Echt heel mooi om te zien hoe we dus als ploeg toch ondanks alle omstandigheden heel goed kunnen focussen, taak uitvoeren. Heel goed kunnen racen. Dus voor u is dit echt een hele goede stap naar Eleta. Om te zien van, nou ja, Stefan, dat net alles geweldig is. Of dat er al die dingen gebeuren. Kunnen we ons dus heel goed focussen. En kunnen we heel goed racen op het juiste moment. Nou, en dat maakt dit eigenlijk een hele mooie overwinning.
0: En dat zei dus Jan van der Bij. Met de Fjouwer zonder stuurvrouw eindigen Imke Klevering krijgt boeten het podium. De Nederlandse ploeg die kwam daarvoor 2 seconden kwart.
2: De media van de Moorn.
0: Jitse, door de media.
5: Ja, over de belangrijkste bijzaak van het leven, dat voetbal. Want ja, Nederland mag nog even winnen van Marokko. Maar als ze dat dan doggen, dan is de tegenstander van de derde volgende ronde al bekend. Dat is Canada. Op het WK voetbal is Canada de eerste die de 8e finale helle had. Trog een led doelpunt won Canada met 1-0 van Zuid-Afrika. Ja, led, het weer pas in de 92e minuut.
7: Opnieuw naar die rechterkant. Daar is hij weer. Scheffelburg gaat voorgeven. Doet dat op de 5 meter. Weggekopt. Zo in de voeten van Justekio. Oh, daar is hij. Daar is hij. Justekio schiet hem erin. En dan gaat Canada toch nog winnen. Niks verlenging.
5: Ja, Canada wint. Nederland misschien ook wel. Vannacht om 3 uur speelt Nederland in Marokko. Ja, dan moesten ze betieten de wekker zetten. Of lang wekker blijven als het zijn wust. Maar ja, voordat die wedstrijd er is, is dan ook altijd die fanvolk. Ja. Die is intussen vroeg verneemd. Dit keer dus in Mexico. En dat betekent dat die oranje bus der ek Henemat. Ja, dat is even een tocht van 1800 kilometer. De chauffeur van die bus, die zal dat net gauw vergeten.
8: Je weet niet wat je meemaakt, joh. We begonnen al bij de grens, daar word je onthaald door ik weet niet hoeveel mensen. Daar

0: Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In.
1: Goedemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: Hoe sjogge Ben Eis naar de takkomst van ons landskip? In Drachten Hassan 200 basisschoolleerling derde al rond de titel Nijtocht. Together bij Keusners en Museum Drachten werken ze aan het project Wetter en Moir. Ze gaan zowel in de klasse als boeten aan de slag en maken keuswerken dat ze in zin litten hoe zij de takkomst van Friesland voor haar sjogge. Nou, we willen wel eens een jere hoe dat er dan krijgt uitschut. Daarom hebben we op telefoon Elke Boer van Museum Drachten. Een goeie morgen.
2: Goedemorgen.
0: Eerst is dit project krijgt. Hoe is het dan gekomen eigenlijk?
2: We hebben natuurlijk een probleem in Friesland.

0: plant, de bodem daalt, het water stijgt. En met, samen met de mensen die met dat project bezig zijn en met Elia Foundation hebben we een project bedacht waarbij we de kunstenaars en de kinderen samen naar dat landschap wilden laten kijken. En vooral kijken wat is er nu, maar ook hoe zal dat landschap er in de toekomst uitzien. En ook de kijk van kinderen die vaak op een hele andere creatieve manier met dat soort problemen omgaan. Om nou, die kijk op dat veranderende landschap te gebruiken door middel van kunst en onderzoek voor nieuwe ideeën.
1: Want als je denkt aan bijvoorbeeld die Brian Delgong, dat is dan, nou, als je echt een oplossing ziet, klinkt dat als best wel een technische opdracht eigenlijk voor Ben. Maar ja, waar komen die kunstenaars de krek bij zien dan?
0: Ja, we wilden juist, de volwassenen denken natuurlijk heel technisch en op die manier na over de toekomst. En met die kinderen en hun open creativiteit wilden we eigenlijk juist de andere kant van het probleem benaderen. Dus hoe kun je, als je heel erg vrij nadenkt, hoe kun je dan kijken hoe de toekomst eruit ziet? Ze hebben bijvoorbeeld gekeken naar wat er nu leeft in het natuurgebied, maar ook over hoe de mensen van de toekomst in dat toekomstige gebied zou kunnen leven. Wat voor dieren zouden er dan zijn? Hoe zien planten eruit? En hoe ga je daar dan mee om? Heb je huizen nodig die het water drijven? Of komen er in de toekomst bepaalde helmen waarmee je over het landschap kan zweven? Misschien komen er wel hele nieuwe volken die zich op een andere manier bewegen, die op andere manieren communiceren. Dus zo kijken kinderen op een hele open manier naar een probleem.
1: Dus wat dat onlaakt, je kader je het net helemaal aan. Je zei ook net zien die ben van, nou ja, leuk wat je mooi wollen, maar best even realistisch. Maar je let eigenlijk helemaal vrij daarin.
0: Ja, juist. Ja. En die kunstenaars kunnen daar natuurlijk heel erg bij helpen. Kunstenaars hebben zelf vaak ook een hele creatieve blik. En op die manier kunnen ze heel mooie nieuwe dingen bedenken.
1: Want wat voor zaken komen er correct uit? We ben die bij mijn kamer?
0: Ik vertelde net al even over een helm waarmee je over het water kan zweven. Er is ook daadwerkelijk een heel nieuw volk bedacht wat daar in de toekomst gaat leven met hun eigen alfabet en hun eigen gebruiken, hun eigen soorten huizen. Maar ze hebben ook wel echt gekeken naar wat is er nu of wat zou er van nu nog meegenomen kunnen of moeten worden naar de toekomst in de vorm van bepaalde fossielen of in de vorm van een bepaalde ark die allerlei planten van de huidige tijd meeneemt naar de toekomst. Dus er zijn eigenlijk 6 heel verschillende kunstwerken uitgekomen.
1: En ik stel me zo voor dat die kunstwerken, dat die in het museum kom je te hingen. Wat is daar het idee, Maai? Dat een expositie werd elke keer het echt beschinken?
0: Ja, dat klopt. Vandaag komen alle 200 leerlingen die meegewerkt hebben, komen naar het museum. De 6 kunstenaars hebben samen met de kinderen dat onderzoek gedaan. En met de input van de kinderen hebben zij 6 kunstwerken ontwikkeld. En vandaag zijn eerst alle kinderen aan de beurt om ze te bewonderen. En vanaf morgen is het eigenlijk gedurende de hele zomer toegankelijk voor het publiek.
1: Wat dat betreft, ik een tip dus voor je die te inspireren. Wat inspiratie opdwaan wil, oer die takkomst dus. En dan misschien een goed voorkomen om dan eens even net binnen de kaders te denken, maar het even helemaal de vrijheid op te zieken van de gedachten van de band eigenlijk.
0: Zeker weten, ja. Er zijn prachtige dingen uitgekomen, dus ik zou zeker gaan kijken.
1: Elke boer dus van

0: Friesland.
1: De zinnen op het wetter, de saaien strak in de wind. Het loert van de bal op een wand. Een sprong door het wetter. En hoor al meesken bij me koor.
2: Dit is uw simmer.
1: Simmer in Friesland.
3: Wij willen erbij.
1: Van 4 juli al bij Omroep Friesland.
2: Omroepfriesland.nl/simmer.
4: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
7: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Ride Specialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Karina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 92.2 FM.
9: Het is nou Jel van Jochenen. Tiet van het Frieske Nijs, mij Eertse de Vries.
10: Goeiemorgen.
9: Het warme waar van de Arroene dagen wie het net alleen het dreef van meesken, maar ook van bisten. Het is mal gien, zei het Hetty Cinema van de bistenopvang Vogelhelling in Oerterp.
11: We hebben wel wat betacht van, nou ja, het zal gebeuren met beestjes die van de daak nou of onder de daak maar roegelen. Nou, dat is dus daadwerkelijk gebeurd. Ik steen hier in een rondte met 12, 4, 6, 8, 10 tolverbakken met zwellen. Dus het zit zien per bak ongeveer. Dus ja, tel maar uit.
9: Ja, en dat ben dan alleen naar de zwellen. Vleermoezen voelen ook massaal uit de nesten.
11: We hebben hier een dikke 24 jonge vleermoesjes. En we hebben ik al een zien naar de opvang in Adorp gebracht. Omdat we het voor de rest hier ik heel drak ga. En die hebben ik al 40 ben kregen. Dus dat is wel heel bijzonder. Dat hebben we eigenlijk nog nooit zo meemaken.
9: Als mensen nou vleermoezen joggen die in de problemen zitten. Dan adviseert het cinema om de dierenambulance te bellen. Want vleermoezen, daar moet je zelf net om zitten. Hutfietster Anoushka Koster van de Westereen die had in tijden haar net zo goed field in een race als juster op het Nederlands kampioenschap. Dat zei ze na aanleiding van de wedstrijd in Nijmegen. Zij finishte krekt boeten de top 10 op plak 11. Het parcours van Menno van Swieten had in Belsum de zonde wedstrijd op rie gewoon. Jesse Steenstra, Menno van Swieten en Rick Minnesma haar alle wedstrijden won in de vrije formage van dit seizoen. Verslagjouwer Geert van Thun had dat bijhouden.
12: Ze wonen mijn naam, ze wonen Sint-Anne, ze wonen Marlius, ze wonen Drorief, ze wonen Stien, ze wonen Vlietendieke Sint-Jabek. En ik heb hem er stiekelijk al een beetje bij gezet. Ze winnen Joert Ek, Belsum. Zo'n vrije formatiepartij, zo'n keer overwinning. Dat is een 100% score, dat is ongekend. Dat is een prestatie van formaat.
9: En meer winst, Nova Sportclub Jereveen, die had de 12e oefenwedstrijd van het seizoen woen met grote oermacht. In Vollenhoven woen Jereveen met 0-0 van de amateurs van Steenwijkerland United. Jereveen woen ook de eerste oefenwedstrijd, jeder deze week, of eigenlijk vorige week dus, met 9-0 van het regio-team Gasterlandsleert.
10: Jetse, dank u wel. Als ze weer hoe het komt, maar het waar. Temperaturen van verleden week, die haal je in alle geval net weer. Hoe het wel komt, dat vertelt Jan die straks.
2: De
0: enige echte meubelopromming van Noord-Nederland vind je bij Woonvoordeel De Vrede op een Jouwer. De allermooiste banken, eethoeken, wandmeubels, relax voor thuis, maar ook boxsprings en matrassen gaan no fort, maar echte kwattings, ongeveer 60%. Woonvoordeel De Vrede, transportwijzantje op een Jouwer.
3: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
13: De garage in je omkritten? Heimer, service en auto's is de voor Elsen.
14: Friesen steen op en ga maar lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
15: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
16: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Waterontharden van Emisoft is dé oplossing. Meer weten? Kom langs in onze prachtige showroom in Leek.
15: Kom naar Easysit in Burgum. Nou, ontzol nu dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easysit.nl, dan zit hij al goed.
17: Friesland van de Moor. Erit Seyens.
10: Dagelijks muziek van Johannes Rietma. Maar eerst is het tijd voor het Waarbrug. Maar Jan Jonkman, een goeie morgen.
18: Ja, Erik, ik een goeie morgen.
10: We hebben een paar warme dagen achter de rug vanzelfs. Je moet even wat kalmer, even op adem komen.
18: We kunnen Joert even op adem komen en dat is de komende dagen eigenlijk het geval. We hebben Joert aan de kruim, mooi afwisseling van wolkenvelden en geregeld zinnen erbij. Vooral in de rin van de midden komt er wat meer ruimte voor de zinnen. En dan hebben Joert een temperatuur van zo'n 22 graden. Dus dit een matige, in de midden wat een vlagerige tot krachtige matwestenwind. En dan hebben we dan de temperaturen, ja, die liggen ze wat 10 graden leger als vorige weken. Nou, de meesten die hebben denk ik geen bezwaar zien, want het is we worden even noffelijk om dan even bij te komen. Hoe we net de botten zweet van en meer. Joen en vannacht bloot het ik droeg, het klettert op. En dan maar in noordelijke wind kwalt het al naar zo'n 12 tot 14 graden. Nou, dan is het vannacht ik wel weer noffelijk sliepen.
10: Ja, we zetten deze week heel oos uiteind als dat vorige week weer natuurlijk. Hoe liep het op morgen? De temperaturen dan weer omheen of hadden het wat stabiel?
18: Nou, we horen dus, ik bekend wel even succes dat we deze week nou wel noffelijk zijn. Waar hebben. De wind die bloed hoofdzakelijk in een mathoeken zitten. Ja, en dat resulteert dan morgen in dat we wat een rustige droge dag hebben. En dan is de temperatuur niet als een beetje om zo'n 22 graden op het waterland tot zo'n 23 tot 24 graden meer de provincie.
10: De dagen daarna, hoe komt het dan?
18: Nou, we bloeien wat in de matwestelijke streming zitten. Het wijze is droog en afwisseling van wolken en zinnen. Steekt een matige matwestenwind en dan liggen de temperaturen om de 22 tot 23 graden. In het uiterste nat eerst zo is het al als kopen een lichte rein of een tongerbui. En waar we het zulke tongetje wil dat de buien komen naar wat aanneemt, dan hebben we weer een afwisseling van wolken en zinnen. In het midden waren enkele buien en dan ken ik wel even een pittige buien waarin zitten. Maar er komt ook een krachtige west-noordwestenwind te staan. Temperaturen liggen om de 22 graden. Nou, en vreed veroordeel ik dan net een soort van die temperaturen liggen nog steeds om de 20 tot 22 graden. Nou ja, zageer vetjend, noffelijk simmer waar deze weken. En geen koude drukte om record hege tropische temperaturen.

0: Save me wie dat van Cloud. Voor het eerst weer het NK Schermjen hier in Friesland. In het Kelladiekje in Ljouwt wie er zo'n 140 deelnemers van dat NK. De Ljouwter club Schermkring Friesland die mocht het organiseren en meedoen. Remco Post die stier op een vlier en voorzitter Jasper van Weperen die pakte de organisatie op.
1: Heel bijzonder.
2: Heel bijzonder, ja. Ja. Volgens mij is er hiervoor nog net een NK in Ljouwt West.
1: Nee, is in Friesland trouwens.
2: Nee, ja, oké, maar dat is... Misschien ook omdat er maar één scamclub is.
3: Ja. Maar als voorzitter, was dan zelf ik mooi dan aan het NK?
1: Ik had het heel graag gewild. Maar we hadden helaas niet genoeg leden voor het wapen wat ik doe om daarvoor mee te doen. Ja. Hier, mijn trainer wel. Die mocht wel gelukkig meedoen.
3: Ja, Remco, ja. Wat doorsto dan oors als Jasper?
2: Het is wel handig dat ze een has die mij dat on het NK om te vernemen van rindert al je een beetje goed, is het zitten wat vijanden ding tussen. Of, dat is volle meer op de vlieg zelf, dus ik hier gewoon pik is van dan weer een wetterfles ons van, dus dan ren ik het deel, want ik ben daar bezig en dan is het van ik is toch even hut, dat is geen meisje en zo.
3: Maar dan moest je het ondertussen ik gewoon mooi doen. Hij zou überhaupt punten hellen.
2: Ja, ik ga punten hellen. Ja. Dat zeker. Net hele volle. Want er waren een loting die in. Dus alle teams kwamen in een hoed. En dan werden er 2 uitpakt en die meidje in mijn koor.
3: Ja.
2: En normaal werd
3: het. Oh, Jasper begint dat te luid. Ja. Het weer net een geunstige lotting dus.
2: Het is absoluut geen geunstige lotting. Want wij, de personen die voor het eerst eens een keer mij koen waren bij een NK, die mochten met die de persoon die eerst het waren en tweede stien van de Nederlandse kampioenschap. Volgens mij hier we 8 punten hellen daarbij. 8-44.
3: Nou, ben je content, mooi?
2: Jazeker, jazeker.
0: Ja. Dat is hoe dat NK Schermjen in Ljouwt, dat kom hier mogelijk weer. Ornijs, VV Lemmer en CVVO, die beide voetbalclubs, die bestaan niet meer. De voetbalclubs die kent de jaren verder als FC Lemmer. Dat betekent dat er Oskietom wordt van het sportpark Lemstervaart van Lemmer. Die voor elke nien wel duidelijk dat het beter is voor de club. Maar de voorzitter, die wie dags wel een beetje emotioneel.
4: Ja, dit is wel een bijzondere dag. En het is ook een dag die al een tijdje in agenda staat. Maar zo goed dichter erbij komt, dan wordt het ik wel een dingje. Het wordt wel van een hoop mensen listje wat achter. En de generaties die hier voetballen en die hebben van alles beleefd. Ja, dat is de herinneringen en alles bloeit wel. Maar goed, het feit dat Lemmer hier net meer voetballert. Ja, dat is voor heel veel meken en ik voor mij natuurlijk best wel een emotioneel moment. Geert dat jong wil worden, dat weet ik wel één ding wat zeker is.
5: Gerren Bootsma, je had een hele rieke skiertnis met deze club. Maar wat voor gevoel zit jou hier van een beetje?
6: Ja, dit is het nou. De emotie wat dan, die komt. Dat had ik net verwacht, maar dat komt toch. Ik heb er altijd mee... verschrikkelijke willen. Mijn hele familie heeft je voetbald. Al mijn vrienden heeft je voetbald.
7: Ja. Misschien verdwijnt de naam VV Lemmer, maar 103 jaar geschiedenis verdwijnt het. Lang leven VV Lemmer en een grote succes voor VV Lemmer.

0: Het Nijs, dat is toch witte worst.
1: De sport, die is toch volgieworst.
0: Het actuele waar.
1: En de allerbeste muziek.
0: Alles wat er speelt.
1: 12.00.12 FM.
0: Onder op Friesland.

0: Aretha Franklin en George Michael voor de prijs van 1. I Know You Were Waiting, wie dat?
1: De media van de morgen.
0: Jitse, vertel, het Nijse Toren Media.
2: Ja, de Titanenstriet, die zit op de voorzijde van het Algemeen Dagblad. Alles of niets. Nederland wacht op het WK. Een hete avond, staat dan op de voorzijde. Ja, die Titanenstriet, dat is dan de wedstrijd Nederland-Marokko. Diezelfde wedstrijd staat op de voorzijde van de Telegraaf. Maar dan een besjoen vanuit Tietjerk. Want daar, hier, ken jij ik zeggen, bij ons, daar zal zeker juicht worden. Je, in Tietjerk namelijk, daar wen je Matti en Mohammed. Die binnen al haast 50 jaar bij me koor. En ja, Mohammed komt uit Marokko en Matti hier uit Friesland.
0: Oh.
2: En die zitten ervoor, hè? Joen, ja, monier eigenlijk, om 3 uur, als die wedstrijd begint. Ze zullen hoe dan ook juichen als er scoort wordt. Want ze binnen eigenlijk beide een beetje voor beide, al is Mohammed wel wat meer van Marokko en Matti wel wat meer van Nederland. Zo begreep ik dat uit de Telegraaf. Daar zit trouwens ook bij een strijd tussen giganten. En ze verheugen zich ook nogal op het WK van Oer Fjaurier. Dat is dan namelijk in Marokko. Ik zei al, ze ben 50 jaar bij mekaar. De kranten schreeuwt in die tijd had 3 keer jeder zijn wedstrijd West Nederland-Marokko.
0: Ja.
2: 2 keer waren dat 2-1. 1 keer waart dat 1-2. Dus ik ga al zo'n idee, dan zal het jong wel weer 2-1 of 1-2 worden. Denk ik.
0: Het wordt een gezellig nachtje daar, denk ik.
2: In Tietjerk dus.
0: Ja.
2: Ja. Een onverhaal gaat ook over voetbal. Zit op de facide van de Trouw. Dat gaat over koppen. Had je namelijk 1 keer een bal koppen, dan is er al kans op hassenskeer. Dat blijkt uit onderzoek van de KNVB, die dat dus zelf onderzoekje litten had. Een of een paar keer koppen ken al zwaagje van stof in het bloed, dat wie ze ken op hassenskeer. Zei de KNVB er ook al bij dat ze eigenlijk geen nieuwe regels opstellen willen. Dus, nou ja, wat het effect van dit onderzoek wijze zil. Dat moeten we misschien morgen maar even weer in de krant lezen dan.
0: Ja, wel inkoppen wat dat betreft. Arjen Overmaat, wie is het kleven van Oude Voor?
3: Ja, hoi Ruud.
0: Goedemorgen.
3: Hoeflijk misschien weer de koffie als maar eens even, dacht ik. En Toto, lukt van Aston maar eens even maar uit zetten. En het is goed ook nog Vrouw Modderdai. Dan eigenlijk bedoeld om de bijna wel lekker watje te litten. Wie zo met pootjes zat er bam, bam, bam, door de modder te stampen. Maar het is ook wel leuk om zeg maar een baggerader te bellen. Zit ik alle dagen met de pootjes in de modder, denk ik.
0: Ja,
3: leuk beroep.
0: Leskerig.
3: Zit dat rijk uit zo'n dag van een baggerader? Nou is de seizoen wel dicht. Al, oh, dat is mij nou even net. Waarom dat nou is? En wat er al meer al je bedijn had. Ja, Aston, nou ervoor.
0: Je steekt gewoon binnenstappen kind en is deze kind dadelijk bagger.
3: Ja, dat, maar dat slaat dan weer net op alle goede muziek.
0: Nee.
3: Dat
0: die wel een soort vragen oproepen, dat wel.
3: Ja, daarom, dus dat doen we maar net.
0: Nee, als dat verstandig gewoon pakt, denk ik, wat dat betreft.
3: Mooi.
0: Ik zou zeggen, ik niet zie ervan naast in Noorden voor, maar die mooie muziek dus die er komt. En een skerige verhaal. Dit weer Friesland van de Moon van de Moon. We hebben de Moon van Zelswer. Een overkadij. Doei.
4: Omroep Friesland. Alles wat er spiekt.
5: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
6: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
5: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Hé, het licht doet het niet.
10: Ik heb geen bereik.
11: Hebben we nog wel water?
12: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Dit is Omroep Friesland.
13: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
14: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Defensie zal de komende jaren fors worden uitgebreid met onbemenste wapensystemen, staat in de nieuwe defensienota die vanmiddag wordt gepresenteerd. Het doel is om over 5 jaar de helft van alle operaties uit te voeren met onbemenste systemen zoals drones. De koerswijziging is voor een groot deel het gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
15: In de nota wordt gewezen op het slagveld in Oekraïne, waar sinds de Russische agressieoorlog het gebruik van drones en andere onbemenste systemen een hoge vlucht heeft genomen. Razendsnelle technologische veranderingen en innovaties zetten op het slagveld de verhoudingen op zijn kop.
14: Het inzetten van onbemenste systemen zou ook goedkoper zijn. Met de huidige Patriot-afweer kost het miljoenen om drones uit de lucht te schieten. Koeien, varkens en kippen produceerden vorig jaar minder stikstof. De totale uitscheiding was 440 miljoen kilo, blijkt uit cijfers van het CBS. Daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte plafond van het kabinet. Het aantal meldingen van vergiftiging na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie, zegt het informatiecentrum.
16: Als we dan doorvragen, blijkt dat tot 40% van de meldingen die wij krijgen, blijken mensen te zijn die het allemaal via internet aangeschaft hebben of via tussenpersonen verkregen hebben, zonder dat daar begeleiding van artsen bij is.
14: Psychische mishandeling moet strafbaar worden en in de wet komen te staan. Dat moet volgens het kabinet huiselijk geweld en vrouwenmoord tegengaan. Het kabinet wil ook dat het Openbaar Ministerie zelf kan optreden. Want nu doen slachtoffers van psychisch geweld vaak geen aangifte, waardoor ingrijpen lastig is. Het weer volop zon, maar hier en daar ook wat wolkenvelden en kans op een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Noden voor.
18: My Arjen Overmaat.

0: Stella Lefty en Boston en Toto en Pamela daarvoor. Die ben op dit site lekker aan toeren, de man van Toto in de VS. FS in het Frisk, Mike Christopher Cross en Romantics in het VAR-programma. En ze nog een Boston aan, zeg ik. Europa, ze vliegen hier al in. De Gelderdoom zien ze. Christopher Cross doe in het VAR-programma. Even van de meesten die de Westhaven hadden. Jet, dat is een geweldige show. Nou, daarvoor, morgen te morgen.
1: Goedemorgen, Arjen.
0: Maar Rod Stewart als een Maya Condeus. Heading for a fall.

Ongelooflijke muziek bij de koffie en mooie muziek bij de koffie. Deel 1 en 12 wordt dadelijk achter een koor van The Killing of Georgie van Rod Stewart. Het is een wierbad verhaal. Hoe George, wie een groot fan van The Faces, de band van Rod Stewart. En hij was het eerder als je vroeger in New York.

0: tangled up.
1: Karel Emerald, Tangled Up. Ik zit even naar het Friske Nijs te zien. Nou, flattert en flint van alles voorbij. Of just net, eigenlijk. Jit zelf het eraan stoer in het Friske Nijs. Eerst waarom dan Jutje 4 George McRae is hier. Sing a happy song bij Omroep Friesland.

0: De Westereen weer lang het mekka van de postdoel. Het drafhinder van de Lietse man.
1: Vroeger wie het zo. Dan gingen alleen naar de mansjes op reis. En dan zitten de wifjes thuis mooi te wijzen. Maar ze dit hier gaan we gaan.
0: Dit week ook in Friesland ook. Dolen van de Westereen.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
8: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
9: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
10: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
11: Rook?
10: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
11: Nee, rook. Uit de meterkast.
9: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
10: Zo, koffie?
9: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: FM. Ja, wat zien is het. En Jitsen de Vries is hier met Frieske uit. Jitsen, goeiemorgen.
14: Goeiemorgen, Arjen. Het warme waar van de oude dagen wie je net alleen het dreef van meesken, maar ook van bisten. Het is maalgien, zei het Hetty Cinema van de bistenopvang Vogelhelling in Oorterp.
15: We hebben wel wat betacht van, nou ja, het zal gebeuren met beestjes die van de daak nou of onder de daak maar roegelen. Ja, nou, dat is dus daadwerkelijk gebeurd. Ik steen hier in een rondte met 12, 4, 6, 8, 10 tolverbakken met zwel. Dus het zit wat zult wijzen? 10 per bak ongeveer. Dus ja, tel maar uit.
14: Ja, dat ben dan alleen naar de zwellen. Vleermoezen die roegelen ook massaal uit de nesten.
15: We hebben hier een dikke 24 jonge vleermoesjes. En we hebben ook al een cyanide opvang in Adorp gebracht. Omdat we het voor de rest hier ook heel druk hebben. En die hebben ik al 40 ben gekregen. Dus dat is wel heel bijzonder. Dat hebben we eigenlijk nog nooit zo meemaken.
14: Als toen al een vleermoesje dit in de problemen zit, dan mast die net zelf oppakken, zei Hetty Cinema. Dan kan je beter de dierenambulance bellen, want het is gevaarlijk om zelf aan vleermoezen te komen. Voor het eerst weer er een NK Skermien in Friesland. In het Kjellediekje in Ljout wienen zo'n 140 deelnemers voor dat NK Equipe. De Ljouter Club Schermkring Friesland die mocht dat organiseren en ik meidwan. Dat organiseren, dat weer succesvoller als het meidwan, zei Remco Post.
16: Wij, de personen die voor het eerst eens een keer mij koen waren bij een NK, die mochten met de persoon die eerste, tweede en derde stien van de Nederlandse kampioenschap. Volgens mij hier we 8 punten helder dan mij. 8 in de 44.
14: VV Lemmer en CVVO bestienen het meer. Die voetbalclubs die gaan tegeren verder als FC Lemmer. Dat betekent dat er ook Orski naam wordt van het sportpark Lemstervaart van VV Lemmer. De voorzitter van die club, Andries Bootsma, die is grutsk op zijn meer als 100 jaar oude club.
17: Ik denk dat we altijd een mooie club binnen waar iedereen, ieder lid ik, welkom wie en dat we de meesten ik respecteren zoals wie. En ik denk dat we dat heel veel leden wordt trots binnen dat ze belemmerd voetballen hebben. En ja, dat er nou een einde aan komt, dat heb ik bij de tier te meiden. Maar ik denk dat we mij opgeheven hollen, aasen naar je sportpark erin gaan.
14: Roeier Jan van der Bij van Aardegeer Smellingeland die had met de Holland 8 het goud won bij de Vrouwtbeker in Luzern in Zwitserland. In die finale wie de Holland 8 2400ste rapper als de nummer 2 Groot-Brittannië.
18: We hebben goed afgesproken van nou, we willen onvallen vanaf het begin. Dus het moet veel agressiever zijn, veel lijden. We pieken net op deze wedstrijd. Dat betekent eigenlijk dat we het tweede deel van de race minder energie gaan gennen. Dus we moeten veel de leiding nemen en dan zeggen we wat er gebeurt. Nou, gelukkig kwam dat er al goed uit. En we hebben eigenlijk hartstikke blij dat we woon hadden.
14: Bij de vrouwen weer direct Friske inbreng op dat Vrouwtbeker parcours in Luzern. Imke Klevering, die mij in de Fjouwer zonder stuurvrouw. Zij eindigen krijgt boeten het podium. Ja, het waar dan. Het is Joert een kalme en een droege dij. En de zinnen die komt er heel tijd meer bij. De wien is zwak ontmatig, komt uit het noorden. 23 graden kregen Joert ongeveer. Ja, dus dat zou ik 22 wijze kennen. Of 24. En vannacht een graad of stolven, tretjen of viertjen.
13: Oh, nou, dat is een prima temperatuur.
14: Dat kennen we haast lekker koel neer.
13: Ja, lekker die ruten niet.
14: Ja, de tekken kennen we uit de kast.
13: Zo is het. Nee, dat hoeft ik nog net.
14: Oh.
13: Dank u wel, Jitse. Meer waren zomer op Friesland.nl of in uw app. Doe maar, Idraas.

0: ritme. Over 12 minuten.
1: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
2: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
8: 0 de 4.
9: My Arjen Overmaat.

en Stressed Out. Melissa Edwards zit eraan en Like the Way I Do. Tongenstieren zien ze nog op de muzikale dobbelsteen. Nou, dus die deze dan net op normale hakketoer. Net als gisteren.

0: Oude Four. En Melissa Edwards. Like the way I do. Even Shea Better. Ja. Oude Four koffiemok. De koekjes en... De omroep is zo'n koffie of theelepel. Dan binnen de prijzen. Ik kist Aasten als mijn spiel is maar de leukste quiz bij de koffie Aasten. Nou, iets zie je horen. Nou, is het Jutek Nationale Modderdag? En ja, je modder. Ja, je hebt wel specifiek waar nedig. Nou, dat is sneur. Ik heb er nog de lof van. Maar ja, je mist een wut. Ja, daar wie er al. Maar de ontbreekt wat, maar wat? Mooi, wij doet er dan nou iets zong, maar stel wist wat hij dan zong, wat? Nou, jou loert via de app van Omroep Friesland of WhatsApp 0620 Fjouwer Njoggen Njoggen Ian Njoggen Njoggen. Dan spiel je van Aasen Night Sienoeren. De quiz Jetter of Letter. Hier is Max, de held en de lul.
1: De held van de stad rent soms op zijn sokken. De lul van de stad maakt het net altijd die brokken. Het is lastig voldoen aan een titel als held van de stad.

gehaald. De lights en de trien hadden een nieuwe gezelsbad. Hey lul, zei de held, wie in het mooi voor elkaar. Begraaf me morgen dan maar der. En daar stiel de lul, het graf wie verlieten. Een soort vreunhoorn, maar toch sneed naar je litten. En de Rijn sloeg zeft op het Ritse gepaard.

0: Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Alles wat er spielet.
2: Voor een nieuwe Jeep, Heimer, service en auto's is de van Elseny.
3: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar KBC Badkamers en Keukens in Schaarne-Gouten.
4: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
5: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
6: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
7: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De parlementaire enquêtecommissie Corona ondervraagt rond deze tijd burgemeester Halsema van Amsterdam. Het zal vooral gaan over de avondklok die begin 2021 werd ingevoerd. Halsema was eerst tegen vanwege de maatschappelijke impact. Maar ze gingen toch mee akkoord om Haagse bestuurders niet te hinderen. Verwacht wordt dat ook de groeiende onrust in Amsterdam aan de orde komt. Na Halsema ondervraagt de coronacommissie oud-korpsje van politie van Essen. De krijgsmacht moet sneller, slimmer en wendbaarder worden. Dat staat in de nieuwe defensienota van minister Jesselgus en staatssecretaris Boswijk. De ontwikkelingen op defensiegebied gaan snel door allerlei nieuwe uitvindingen zoals drones, die ook nog eens goedkoop zijn. Maar Jesselgus en Boswijk willen ook blijven investeren in klassiek materieel als panzervoertuigen en straaljagers. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding van stikstof was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. En daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. De uitscheiding van fosfaat door koeien, kippen en varkens daalde ook, maar zit nog wel boven het gestelde maximum. Het aantal vergiftigingsmeldingen na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum worden veel van die afslankmiddelen online besteld. En het weer volop zon, ook wat wolkenvelden, misschien een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon, in het westen bewolkt en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
8: Mooi, dankjewel. Het is Omroep Friesland nodig voor. En het is wel wat met John Fogerty van de Creedence is zijn tekst kwiet. Misschien kist om even helpen. Ja, tekst kwiet. Wat mist er nou? Have you ever seen... Er in op. Nou ja, wat mag er dan jongen als dat het wist? App het terug via de app van Omroep Friesland op de WhatsApp 0620-4-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9 klep op.
9: Noden voor.
10: My Arjen Overmaat.

0: Harry Styles en American Girls. En Ice House FR, my crazy.
1: Jedder of letter?
0: Even in zijn huis de vingers in. Die Siep Volkert. Siep, goeiemorgen.
2: Ja, goeiemorgen.
0: Hoe is het er?
2: Nou, ik denk, liggen lekker warm op die in daar. Ja, je zit bij de airco, maar die herk dan net. Maar,
0: ja, het is wel een stukje cooler. Ja, ja, precies. Ik heb het beter uit te horen nou, hè?
2: Ja, ja.
0: Ja. En wat hier is bij
2: ik kwam krijgen natuurlijk hier mijn werkgever mee en ik denk, mag ik van tevoren even beteerd, dan denk je aan en nou, hoe krijg ik even een bakje koffie pakken? Ja. Ik werk op Prisma, dus de beker meteen. Nou, ik reageer, ik zat wel.
0: Ja, nou, het is een goed idee en ja. Dat haast risico en kans, ek, het is leuk zelfs, dat is de waarom bellen wust. Want ja, ja. Nou, haast het goede antwoord in Stuart en goed ek, want John Fogger die wie even de tekst krijgt. Ja, tjie, dan gaat er niet in op, het hebben wel wat.
2: Ja. Nou ja, dit is er een.
0: Ja,
2: en dan kan je nog een beetje
0: broeken. Nou, ja, precies. Nou ja, nou, ik moet sinds dit weekend iedere bakken naar beneden kwam. Ik weet niet hoe het bedrijf is, maar...
2: Erik, jij van Björn maar 24 mm.
0: Ja.
2: Maar,
0: nou ja, ik zie je dat. Bileni en Saki in de Rijnmeter werk 34 mm. Dus dat is ja. Dat weer aardig wat. Maar goed, ja. Ja, dat het ten over droeg. Dus. Maar goed, Rain, wie goeie antwoord ziet. En daarmee officieel nou in de quiz. En nou begint het jetter of letterpad voor de mok bij vraag 1. IJshuis.
2: Nou, we kwitten dus.
0: Wat zei je ook?
2: Nou werd het zwitten,
0: ja. Of de ventilator door en dan valt de taai, je weet het net. Ice House en Crazy draaide ik recht, die nieuwtjes zo'n 80. Maar wat denkt de Credence? En have you ever seen the rain? In het jetter of letter?
2: Jetter.
0: Zeker, nieuwtje jinsantig. En rain, ja, dat hadden we nodig voor een beetje modder te krijgen. Want het is jouw nationale modderdij vooral bedoeld om hè, dat de band lekker boetenwatje kunnen, lekker stampen, zo, bam, in de plaskes ja. En zo. Daarom hadden ze die dij in het lim, Robben. Maar nou, het quizje gaat er wat over jouw, over modder of over rein. En dit is goed, nieuwtje in 20 dus. En als het dan, ja, nou begint het echt te rein.

0: Dit ben Jermaine Jackson en Pia Sedora. When the rain begins to fall. Is dit jet of letter als de Creedence, is de vraag.
1: Letter.
0: Ja, sleep gets good is wat. Zit er goed in, Njotje 84. Zeker letter. Daarmee de koekjes ook al in dien bezit. En no, voor de Omroep Friesland koffie of theelepel. Nou, als je dan zijn de modder ontstaan binnen, dan wil je wel. Ja, voor de spot wil je smarig zelfs. Dirty Diana, Michael Jackson. De broer van Jermaine trouwens. Jetter of letter deze? Dat was zijn broer dan.
1: Ik denk dat het letter is.
0: Wat het goed is dan. Nou ja, dan ben je wel klaar maar een quiz, Siep. Ja. Nou, ik zal hem zien, goed is.
1: Oh,
0: ja, jammer. Ja, maar het is een goed, joh. Okay. Als een raket, het trohine, joh.
1: Ja, maar
0: dat doe ik
1: leuk met die vraag.
0: Ja, maar dat
1: ben je
0: goed met
1: anderen. Ja. Dat is ongelooflijk.
0: Ja. Nee, dat gaat goed spelen. Alles stuur op naar je substituteren.
1: Ja.
0: Vannacht nog voor het voetbal in of wel Joost het wel?
1: Ik hoop je treien een mooie wedstrijd.
0: Treien?
1: Ja, treien. Van Nederland komt er
0: ook klaarwerk.
1: Ik krijg
0: wel weer. Ja, maar dat blijft echt zitten om treien horen. Ja, nee,
1: dat
0: belooft
1: niet.
0: Ja, echt weer. Ik beloof net.
1: Ik heb besteld dat de Ormianen er een bericht niet heeft. En dan is er niks meer om de wedstrijd.
0: Nee, Doos is er gewoon vol vannacht.
1: Ja.
0: Respect. Respect.
1: Oké, maar dat ben ik niet op rode, want ik denk dat we een beurtje wat meer liggen aan.
0: Ja, nou, je zou zitten, kom gezellig bij elkaar zitten dan. Leuker dan.
1: Nou, nee, ja, dat doe je niet nee. Ook, maar...
0: nee, maar sister,
1: we hebben geen tentboeten door,
0: nee,
1: hè.
0: Okay. En,
1: wie hoop je dat ze nog de beste bent?
0: Nou, dan zoek ik al vijf maal iets knipperken dan, oh. Dan wens ik daar een prachtige voetbalnacht, ta. En
1: nou, nee, dan
0: komt wel klaar. Nou, alle prijzen die sturen we naar die ta. Er ging nog koffie in de mok, dus dan blaas ik nog wel weg. Dus, goed. Okay. Siep Volkerts, lok wens ik je, ja, en een mooie wedstrijd vannacht.
1: Ja, bedankt, hè.
0: Hoi.
1: Ja, goeiedag. Hoi.
0: Nou ja, tien voor de Creedence dan maar even. Have you ever seen the rain in Odefort?

Hearts and All I Wanna Do Is Make Love to You in a Creedence Clearwater Revival. Therefore, Have You Ever Seen the Rain in Node voor. Goh, jong, die Siem Volkerts, die had alles won in de quiz, maar die zit ik vannacht om 3 uur gewoon nog voor de televisie hier te zien. Nou, ik? Of tinkst na? Nou, ik zeg het morning hier wel. Hoe dan ik? Even een oranje hitje erin. Maar deze komt in size en jochtig wie voor het EK doen. Oh, mooi. Peter Koelewijn. Oranje is, oranje blijft.

Peter Koelewijn. Oranje is, oranje blijft. Nou, Nieke van der Kooi, die loopt het wel, die wedstrijd. Of een traaihoer. Ze is wel fan van Nederlands elftal, hebt ze maar. Ze heeft het te horen, Dijssel op het Nijs. Of vreegt het gewoon nog naar de telefoon. Ja, dat is een goeie. Maar Jan Jaap, dat is echt een diehard. Die zei, ja, gewoon, wij maar komen 4 uur al op. Dan maar even 12 uur gezetter die wekker. Dan zucht ik het ook. Nou, Jan Jaap. Mooi. En voor elke nieuw die dat joen zingt. Eigenlijk vannacht zingt. Een hele soort willen. It's summertime.

0: De zinnen op het wetter. De sion strak in de wind. Het loert van de bal op een wand. Een sprong door het wetter. En hoor al meesken bij me koor.
1: Dit is uw Simmer.
0: Simmer in Friesland.
2: Wij willen wij.
0: Want jou het jullie al bij Omroep Friesland.
1: Omroepfriesland.nl/simmer.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
7: Appetito.
6: Appetito.
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Hé, het licht doet het niet.
9: Ik heb geen bereik.
10: Hebben we nog wel water?
11: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
12: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
0: Dit is Omroep Friesland.
13: 92.2 FM.
14: Jel van Alphen is het. En het Frieskrijs is mijn naam terug. Timo Jepkema. Timo, goeiemorgen.
15: Goeiemorgen. De uitbraak van het Hanta-virus liet het voorbij te wezen. Dat zei de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Er binnen geen nieuwe besmettingen meer versteld. Bij de uitbraak rekken 3 mensen besmet. 3 mensen binnen verstoren, waaronder 2 Friezen. De besmettingen ontstien in mei op het cruiseschip de Hondius. Het warme waar van de oudere dagen, wie je net alleen nog dreef van meesken, maar ik van bisten. Het is Malgien, zei het die cinema van de best bistopvang Voelhelling in Oerterp.
16: Het is natuurlijk een geweldige reeks. Je keert omdat je het leuk vindt. En ja, als je dan zo vaak winnen maaien, ja, dat is, ja, in mijn eigen is dat gewoon, ja, weet ik gewoon blij van. En ja, dat een prestatie van formaat is, weet ik net.
15: Ja, dit wie net het die cinema van Oerterp, van de Voegelhelling. Dit wie het Tjisse Steenstra. Weer dat ook gong, dat vertel ik aas. Dit is het die cinema van de bisschop van Voegelhelling in Oerterp. Oer die vleermoezen. Of bent Zwel? Nee, het ben Zwel. Ik zal ze even goed zetten. Zo, komt die.
17: We hebben wel wat betacht van, nou ja, het zal gebeuren met beestjes die van de daak nou of onder de daak maar roegelen. Nou, dat is dus daadwerkelijk gebeurd. Ik steen hier in een rondte met 12 jaar, 6, 8, 10, tolverbakken met zwellen. Dus het zit het zult wijzen, 10 per bak ongeveer. Dus ja, tel maar uit.
15: Dit lijst hier van de warmte dus. En dan bindt dat alleen nog de zwellen. Ik vleermoezen roegelen manmachtig uit de nesten.
17: We hebben hier een dikke 24 jonge vleermoesjes. En we hier ik al een zien naar de opvang in Adorp gebracht. Omdat we het voor de rest hier ik heel drak ga. En die een ik al 40 ben kregen. Dus dat is wel heel bijzonder. Dat hebben we eigenlijk nog nooit zo mee maken.
15: En als meestal een vleermoezen zorgen die in de problemen zitten, toch de warmte. Adviseert ze de beste ambulance te bellen, want vleermoezen mag je zelfs net onzitten. 2 fietsers binnen van de morgen op het Jereveenmijn waar in botsing kwam. Dat bar op het fietspad onder tussen de velden. Beide rekken verwoenen. Ier van Harden is naar het ziekenhuis gebracht van vierder onderziek. De horenfietser koen naar behandeling op het plak van het ongeluk weer naar Hoesta. En je Jern, Nies krijgt al eventjes een Steenstra. Het patoer van Menno van Swieten en Rick Minnesma. En dus Steenstra had in Belsum de zonde wedstrijd op Rier gewoon. In de finale wie een Steenstra en die maar 4-2 en 6-2 te sterk van Remmelt Bauma, Jorn Lars van Beem en Evert-Pieter Tolsma. Het patoer van Menno van Swieten had nou alle wedstrijden in de vrije formatie van dit seizoen op haar namens kreun. Kit verslag jou is nemen dat een prestatie van formaat. Die is de Steenstra des Celsoer. Ja, die ik dus net meer, want ik heb al jaren lid.
14: Ja, maar we gaan met Colliet, dus jij moet jij wat over.
15: Dat vind ik een goed plan. Dan het waar. Het is een kalm en droege dij en de zin komt er hield niet meer bij. Er stiet een zwakke, onmatige noordenwind bij zo'n 23 graden. Jonne vannacht opklerings. Het kwalt uiteindelijk al naar een graad als tolven. Morgen has geen verroering. Het is dan zo'n 22 graden.
14: Mooi, dankjewel Timo. Hoe een oren dan jij even tjissen en het Timo ek. Maar meer waren nice, dankjewel. Omroepfriesel.nl en in onze app, daar is ook nog veel meer waarom te vinden. Ek muziek van Pieter Wilkesaassen, we hebben het oer modder. Dus we bellen ze mij een baggeraar, is die denken nog in de modder. En de London Beat, het raasen ek. Goed, 12 minuten.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's Pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
13: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
18: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
19: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
20: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
19: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
20: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
21: Tijd voor gesponsorde vacatures.
18: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
22: Nul de Voor. My Arjen Overmaat.

Friese. Van zijn eigen video terug. Vrun, feestjes, blijde vrouwen, zelfs de ruzie bij de boelie. Paparazzi, altijd de primeur. Onke Gerrit waant in Hollywood.

0: Bobby Fuller 4. Ja, maar ik heb hem ook goed zitten. And I Fought the Law.
1: Omroep Friesland.
2: No de Voor.
0: Het is uw nationale Modder Die. Eigenlijk in het leven roepen om bijna boeten watje te litten, in de modder te stampen, te litten. Maar ik ben ook meisje die alle dagen mijn modder werkje verzels. Praat roep met Bauke Vlietstra. Uitvieter bagger bij Jelle Bielsma BV. Bauke, goeiemorgen.
3: Ja, goeiemorgen.
0: Sjeste, op dit stuit ik mij de lezen in de modder?
3: Nee. Ik zit op dit stuit gewoon in een directieketen achter de computer.
0: Ja, nou ja, dat mag er zelfs ook. Maar ik ken dat nog wel, want ik heb begrepen, er is ook een baggerseizoen.
3: Ja, nee, op het moment wordt er net meer baggeren. Hè. Dat is meestal de baggerperiode, dat valt vaak wat boeten het broedseizoen om. Dat begint vaak wat in oktober en dan rond 15 maart dan is het eigenlijk wel een beetje de bedoeling dat we stoppen.
0: Ja, nou, Hawaii het om modder, je neemt het bagger. Wat is het verschil eigenlijk?
3: Modder dat is vaak wat de droegere vorm en bagger dan zitten we meer wat in de slipachtige, hè, de wat vochtige. De drek uit sletten wij, hè? Ja. Uit de wettergang wij.
0: En hoe ziet een gemiddelde werkdag van een baggeraar er eigenlijk uit? Hoe ziet dat eruit? Wat gebeurt er dan, Maas?
3: Ja, nou ja, wie beginnen we vaak even met een oerlisken. En dan ben we even met die jongens op het werk. Nou, dan zien we even wat er gebeuren moet. Wij zitten best wel prot in het overdrachtstedelijk water. Dus dat is vaak wat de lietsere wettergang. Daar komt wel vaak even wat we zien, vooral in de omgeving. Hè. Het is vaak in wenwieken. Dat we misschien vaak even van, nou, hebben we meestal hier oorlast van, of op het Noorsaan Zadogger, dan kunnen we de meeste oorlast wat beperken. Nou ja, dan gingen die jongens aan de gang.
0: Ja, en wat doen ze dan eigenlijk? Want hoe gaat dat in zijn werk?
3: Wie doen praten met een scoreboard. Hè? Dat is uiteindelijk een soort van droende bulldozer. Die had aan beide kanten een lier. Een achterlier en een voorlier nemen we dat. Nou, de voorlier zit vaak aan de mobiele kraan vast. En dan scoren wij heel rustig de bagger richting de kraan. En die kraan die pakt het voor het boer bij waaien en die laat het op een auto. Nou, en dan wordt het naar een verwerker rijden. En zo proberen wij de sleet zo scherm mogelijk achter te laten.
0: Ja, want waarom moet er eigenlijk bagger worden?
3: Nou ja, dat had natuurlijk verschillende redenen. Een wettergang had natuurlijk een uitvoerende functie. Nou ja, als hij de volle bagger in zit, dan had er uiteindelijk zijn capaciteit niet meer. Dus dan zo'n, met zulke baaien als oude rond weekend, dan zullen direct de oerlast ontstaan. Het is natuurlijk ook een beetje voor het verbeteren van de waterkwaliteit, de leefbaarheid van de flora en fauna. Dat had het hoofddoel.
0: Ja, en nou haast het vooral over de wetterkwaliteit en in de sleet. Doen we ook wel grotere projecten voordat het scheepvaartverkeer er toch in een keer? Die putjes, doen we dat ook?
3: Dat doen wij wel, maar de oude jaren doen het meeste dat het overdrachtstedelijk wetter zijn. Maar we doen dat zeker wel. Maar echt die hele grote baggerwerken, dat doen wij net.
0: Nee, meer wat lietser. Dichter bij de meesten, zeg maar.
3: Ja, juist.
0: Ja, ik snap het. Ja. En als dan nou één ding op bagger nog vertellen, maar die wij helemaal niet weten, wat zoen de meesten dan witte matten? Dat je denkt, oh ja, wacht eens even. Dit is even goed als het zeist. Maar dat wisten we nog net, hoe bagger.
3: Ja, dat is een lastige vraag. Ja, het is natuurlijk. Het is vaak wat meesten het zeggen, dan denken, ja, er wordt wat drek uit de sleet bij hellen. En wat van zin had dat nou? Maar. Ja, wat we krijgen aan, jongen, het had vaak wat meer doel dan dat het soms zich voordoet komen, zeg maar.
0: Ja, en hel je hem alleen nog maar direct eruit? Want ik kan me intekenen dat er ook wel wat oorzien zijn sleet leidt.
3: de bedoeling is eigenlijk zo'n lengte maar slecht. Ja, er komt inderdaad, vooral als je in het stedelijk gebied zit, er komt ik wel eens even een fiets of een scooter of zo boven.
0: Een scooter, ja, en wat is. Oké, okay, ik mijn oren nu voor het ding, dat steekt nou. Wat ik nou onder fiets hang je aan. Nee,
3: nou. Ja, nou ja, dat had volle spander, weet het net. We gaan één keer, dat weet ik nog wel, dat we in het begin dat ik bij Biels, maar we hebben een bagenwerk in Assenhoorn. In het kanaal en dat ging een onderaannemer op mijn beunbak. En die ging een kraanskipje en die laadde de bagger in zijn bak. En dan vader dat assen uit en daar waren het dan weer stwart. Maar die belde me op, hij zei, nou, hij zei ik wat, maar hij zei, mijn boot zit in de brand. Dus goed, nou, dat weer wat apart, want ja, het is een buinbak is eigenlijk gewoon een ijzeren preem, zeg maar, als het begin. Dus hoe zou dat nou samen beginnen kent de bron? Maar dat bleek dus dat ze het witte fosfor in de bagger.
0: Oh, ja.
3: en zolang het dat in het water zit, is dat net zo heel bijzonder. Maar ja, als dat een weekend leidt te droeg in, dan wil dat nou wel beginnen te baan. Dus ja. Ja, dat wil even. Ja. Maar goed, witte fosfor is natuurlijk, dat is in de industrie een protobroek, maar dat kan ik in munitie zetten. Ja. Dus toen wil wel even alle kappen bij horen en zien van, hé, wat is hier aan de hand?
0: Dat is wel heel bijzonder. En waar kwamen uiteindelijk wij? Ben je er nog achter kwam? Laat er nog een net ontplofte bom of zo?
3: Nou, nee, de Hawaii is er net zo vol mee. Ja. Dat is wel toch een partij, letter Oenaan, die meer expertise had met de springstoffen. Wij mochten dat net meer verder uitvoeren. Nee, okay.
0: In zo'n zes, het is altijd hetzelfde, maar toch, ik ben net die baggerputten. Er gebeurt toch altijd wel wat, hang wat erop.
3: Ja, er is altijd wel wat reuring. Ja.
0: Zelfs op Nationale Modderdaai, Joert.
3: Zo is het.
0: Oké, okay. Dank hem op, Bouke.
3: Oké, graag in.
0: En Burgse, hoi hoi.
3: Jo, dank je, hoi.
0: Maar we nog wel een Veske erbij betekent, toch? Nou ja, modder, mut, jaaier, tigerfiets bij Omroep Friesland, die nodig voor.

Butts en Tiger Feet. Ik nou ervoor. Ja, Nationale Motordiving door Bagrien. Nou ja, daar past dit er wel mooi bij. Aast en Alven, daarover het tussen Lamen skierplaat. Als ik benijd wist wat er op ja, die jetje barren, dus toch 16 hier wist. En wat er op 1, 2 en 3 is, die in de top 40 app dan die geboortedatum terug via de app van Omroep Friesland. Of de WhatsApp 0620-4-9-9-1-9-9. Dan zie ik je het voor u. Aasten dan. Doeken we ek het verliezen in. Maar Janke, die wie 16, Jochtje, Jochane Santig. Er komt echt mooie muziek, komt er. Toevastig, denk ik. Dat is altijd een verrassing, ek voor mij. En over de beruchte box Sprutsen. Ik zucht dat Jeltje Volkertsma een beruchte stuurt had. En die had, denk ik, stiekem even de telefoon van Heid gepakt. Want er stiert wel van Jacob Volkertsma op. En Jacob, die had zijn jeetje goed. En Jeltje, die vreeg het of we het favoriete liedje van Heid draaien kunnen. Marcel Smit en Gerberich van Dekken. Een pad van Dijna. Dat doffe. 54 hier. Lokwenske Jacob. Deze is van Dijna.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema van Amsterdam voelde zich beperkt door het landelijke coronabeleid. Ze wilde dat het kabinet meer zou kijken naar de gevolgen voor jongeren en andere kwetsbare groepen. Corona discrimineerde heel erg. Sommige mensen kregen het veel moeilijker dan anderen, verklaarde Halsema voor de parlementaire enquêtecommissie. Het kabinet wilde haar mening horen, maar het beleid veranderde niet, zei Halsema, omdat code zwart dreigde in de ziekenhuizen. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding van stikstof was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. En daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door de verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. De uitscheiding van fosfaat door koeien, kippen en varkens daalde ook, maar zit nog wel boven het gestelde maximum. De krijgsmacht zal de komende jaren fors worden uitgebreid met onbemenste wapensystemen. Dat staat in de nieuwe defensienota die vanmiddag wordt gepresenteerd. Het doel is om over 5 jaar de helft van alle operaties uit te voeren met onbemenste systemen. Dat zou ook goedkoper zijn. Met de huidige Patriot-afweer kost het miljoenen om drones uit de lucht te schieten. De koerswijziging is voor een deel het gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de technologieën die daarbij worden gebruikt. Het aantal vergiftigingsmeldingen na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum worden veel van die afslankmiddelen online besteld. Dan het weer nog, volop zon, maar ook wat wolkenvelden en misschien een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Aster, het is Kalamerskiplaats. Dan ben wij Aast in Jochtje Njoggenesantig. Nou, ik ga iets schrijven naar de top 3, Sean, van Janke. Nou, dat wordt een mooi listje. En er is muziek van Billie Eilish. En ik, You Too, You Know, and I Wanna Stop It.
4: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
5: EasySit.nl, dan zit hij jou goed.
6: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
5: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij jou goed.
7: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor El Sunien.
8: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
9: Sale Haas, van Treien onder mij 6 juli. Geniertje van de mooiste talkshows, muziek, strittheater, foodtrucks, merken en volle meer. Van het volslijde programma en al informatie, shop op sailharlingen.com.
10: Nul de Voor. My Arjen Overmaat.

0: You too, I still haven't found what I'm looking for. Billie Eilish, Birds of a Feather, die noden voor. Op deze magnetron, tijd voor...
1: Tusken Laan
2: en Skier.
0: En daarvoor zullen wij eens even contact zoeken met Janke Palma van Halm. Janke, goeiemorgen.
3: Goeiemorgen, Arjan.
0: Ik zeg hier, halve juni, Njotje Njoggen en Santersteen. Dat is het Eerste 16 hier geweest.
3: Ja.
0: Wie is daar echt al in Halm te vinden, Njotje Njoggen en Santersteen? Dat is het Eerste 16 hier geweest.
3: Ja.
0: Wie is daar echt al in Halm te vinden, door wie dat ergens was?
3: Toen ben ik nog in Jisselum, ja, daar ben ik geboren.
0: In Jisselum, nou, dat is echt rock'n'roll, zeker dat je sexy bent.
3: Ja.
0: Ja. Wat is met eind dan eigenlijk?
3: Want nou, eigenlijk wie dat niks te doen, hè?
0: Nee, daarom. Dus dan moest je toch een vertier ergens oorziekje, denk ik.
3: Ja, dan moesten we naar bedaad. Ja. Later ben we met zijn trein en zusters heel vaak naar Kattenbrouw geweest. Maar ja, dat is er niet meer, hè?
0: Nee, dat lijkt plat. Ja, zit er al wat nice? Er is nog een leeg parkeerplaats.
3: Ik ga niet zo'n flauw idee.
0: Het skoffelen in de kadel rieden, maar ja, ze zongen wat bouwen, volgens mij. Ja, dat wien de tien en toen was 16 wist. Ik ging nog naar Squallen, neem ik om. Waar heb je dat?
3: Ik ging naar Squallen.
0: Ja, op het fietsje, alle dagen.
3: Ja, op het fietsje, bussen
0: we inderdaad. Nee, ja, of een brommerke, dat Jerry Jack nog wel eens.
3: Ja, kijk wel die in.
0: Ja, maar wist hem, wat voor brommer hiesto dan?
3: Captain Mobilet.
0: Ja, mooi. Ja,
3: ja, ja mooi. En wat Give
0: voor,
3: Green.
0: Ja, denk. Ik zou graag zeggen, wat voor kleur dan? Give Green. Nou, die voel wel
3: ja,
0: op.
3: Ja, ja.
0: Dat
3: ja, echt. Ja, ja,
0: zeker. Nou ja, doest al 16 wist, wie het ook voor het eerst dat Sony My The Walkman kwam. Dat wie een hele uitvinding, want dan kon je zelf verschillen naar je eigen favoriet, Jerre. Je eigen favoriete muziek in een cassettebandje. Nou, dat wie een Njotje Njoggen en Santig voor het eerst. En wat echt bijzonder wie, dat de Voyager 1, die stuurde voor het eerst spectaculaire close-up beelden van Jupiter rond naar de Iretaan. Dan konden we dat eens een keer dichtbij zien.
3: Oké, nou ja. Dat keek me net naar herinnering.
0: Nou ja, misschien haast naar de Muppets Show, Kermit de Kikker en zijn vrouw West. Dat wie de Muppet, de movie, die draaide in de bioscoop. En wat op de televisie heel populair wie dat wie voor het eerst kan natuurlijk, de Dukes of Hazzard.
3: Oh ja, daar zie je het multiplaats.
0: Ja, de Dutch Charger General Lee, dat ding. Ja. En de Broren Duke, zelfs, nou, dat wie in de hele wereld succesvol. Maar dan was het wel wit of zelfs wat stiek dan op in je 12 rijden, dus toch 16 jaar wist. Wat vond je zelfs eigenlijk leuk? Wat wie die favoriete muziek?
3: Nou, ik zie de Bee Gees en Eric Clapton, een heel brede smaak. Ja, dus, maar echt die muziek van toen, 60, 70, 80.
0: Ja, en doe je 16 jaar wist? Helst wel eens wat op in dak om bij de platenzaak misschien? Singles?
3: Ja, dat ben ik echt. Dan ontsparen om het nice van het nice singles in te krijgen.
0: Ja, dus je hebt de hitlisten wel wat in de gaten, denk ik. Want jij woest natuurlijk de hits, ha. Denk ik. Of dat net per se. Janke?
3: Ja, dat valt voort.
0: Oh, ja, ik zei dus, je houdt de hitlisten in de gaten. Je woont de hits, ha, op single.
3: Ja, ik ga boven nog, weet ik hoeveel singles hier staan, dus...
0: Oh, ik ben benieuwd dat deze treien er ook in zitten. Want ik ga nou de toptreien erbij pakken van Alve Juni, Njotje Njoggen en Santig. Dat is dus die jeetje. En toen klonk de top 40 sa.
2: Nummer treien.
0: Cheap Trick is die op treien.
3: Oké. Okay.
0: I Want You To Want Me. Ja, hast hem kocht, doe dat singeltje of net? Ik had het idee dat de verbinding wat voortvalt bij Jasmine, hoor, Janke? Wie start ik de nummer 2 weer in?
2: Nummer 2.

0: Dr. Hook en When You're in Love with a Beautiful Woman. Hast het mij kregen, Jan, over je verbinding bijvoorbeeld?
1: Anselmo voor, ja.
0: Ja, nou, ja, ik denk dat het... wij bellen mijn vaste lijn. Het zal wel daar in Holland wijzen dat het wat minder is. Let ik de nummer 1 nog even, Jere?
2: Nummer 1.

Art Garfunkel, die stiep op in. My Bright Eyes. Janke, hast er iets van mij kregen? Bel je van even rond. Het is wel sneu dat ze haar top 3 dan het goed mij krijgt voor zelfs.

0: Dr. Hook, die stiep 12. Op single kocht of net?
1: Nee, volgens mij net.
0: Nee, nou, maar misschien deze wol.
2: Nummer 1.

0: zuster Knietje al voor die... Maar die Grutte Egen.
1: Ja, helemaal.
0: Die tekenfilmserie. Ja, Watership Down. Dat best ziet erin. Art Garfunkel en Bright Eyes. Dat wie de noemer in, dus toch 16 jaar wist. Maar ja, doe mij nou even kiezen, Janke. Welke was nou weer eens jaren?
1: Nou, ik kies dan echt voor de noemer in.
0: Ja, toch wel de Bright Eyes?
1: Ja, toch wel.
0: Nou, en ik zeg dat de klaske site Catabra is nog leeg. My containers. Nou, dan weten we dat. Ja, we hebben even bijpraten. Weten we dat ik voor het dadelijk ben. Nou,
1: ja, zeker.
0: Ondanks de problemen met de verbinding, hebben we toch nog een mooi noemer, Ruud Helle Janke. Want deze is dan voor die Bright Eyes van Art Garfunkel. Dank je wel.
1: Ja, dank je wel.

nummer 1 op 11 juni. Njochtje Njochelesante gaat doen. Janke uit Holland, 16 hier weer. En zet die mij. Ondertussen gelamens kie je platen. Zie je dat voor je uit. Uit Nevers de Wittenskip. Is dit de muziek die die voor altijd bijbleeuwt. Dus als ik een keer Maaijuan was, ondertussen gelamens kie je plaat. En 10 geboortedatum droog. Via de app van Omroep Friesland. Of via de WhatsApp 0620. Fjouwer Njochen Njochen. Ian Njochen Njochen. Zie je het voor je uit. Zie je tussen lamens kie je plaat.

0: weekend vaart de vrood haas binnen.
1: Gigantische tallships, stoere matrozen, muziek en tientoezenden mensen op de kade.
0: Omroep Friesland is erbij.
1: Van de sail in op Vreed, om te skippen Mandy de haven weer uitvaren.
0: Tallships races in Haas. Op radio, televisie en online.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
6: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
5: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
7: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
8: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
9: 92.2 FM.
10: Het is Jelve Tolven. En hier is Timo Jepkema, maat Friske Nijs. Timo, goeiemorgen.
11: Goeiemorgen. Nog 2 dagen, dan had vrachtverkeer tol betalen op haast alle aardieken in Nederland. Alleenig de A31 tussen Haas en Ljouwert valt boeten die regeling. De provincie had er succesvol van lobbyd. Daarmee wil de provincie extra verkeersoelaester of vrachtwijn die het omrieden via omlissende dieken voorkomen. De opbrengst van dieken weer vol tolheven wordt, zal broekt worden voor de onlis van vervier dat dwarsmer maken wordt. Nevens de transportsector kunnen boodschappen terug de heffing duurder worden. Kei, Bargen en Hinnen in Nederland skieden verlien hier minder stikstof uit. Blikt al jaar uit nieuwe cijfers van het CBS. De totale uitstoot kwam uit op 440 miljoen kilo. Dat is 12% minder dan een IR.

0: De uitzicht is bleut en mij krijgt onder het nieuwe landelijke plafond. De delgong komt benam troch minder vee en oor veevoer. De uitbraak van het Hantavirus liep het voorbij te wijzen. Dat zei de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. De binnen jinnij besmettingen me vastheld. Bij de uitbraak rek een tretje meisken besmet. Drie meisken binnen verstoorn, waaronder twee Friezen. De besmettingen ontstieren in mei op het cruiseschip De Hondius. VV Lemmer en CVVO besteden het meer. De voetbalclubs gingen te Jerfjeder als FC Lemmer. Dat betekent dat er ook afschienaam wordt van het sportpark Lemstervaart van VV Lemmer. Voorzitter Andries Bootsma van VV Lemmer is grutsk op zijn meer als 100 jaar oude club.
1: Ik denk dat we altijd een mooie club binnen waar iedereen, ieder lid ik, welkom wie en dat we de meesten ik respecteren zoals wie. En ik denk dat we dat heel veel leden wordt trots binnen dat ze belemmerd voetballen hebben. En ja, dat er nou een einde aankomt, dat heb ik met de tier te meiden. Maar ik denk dat we mij opgeheven hollen aasen naar je sportpark erin gaan.
0: Dan het waar, het is een kalme en droge dij. In de zinnen komt er heel iets meer bij. Er stiet een zwakke, ontmatige noordenwind bij zo'n 23 graden. Jonne vannacht opklerings. Het kwalt uiteindelijk al naar een graad als 12. Morgen has geen verhoring. Het is dan zo'n 22 graden.
2: Dank u wel, Timo, voor het bijpraten. Meer waren ijs op omroepfriesland.nl of in onze app. Als een 7 jaar wat de Fries een bitijn had. Er is muziek van Somber, maar ik de Stones. Start me up, hoe 12 minuten.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elke maand weer.
3: En hoe meer data en snelheid,
4: hoe groter die korting.
3: Dat is One. Van Vodafone.
4: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
5: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
6: Wist je dat Vitae Pro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitae Pro. Bestel nu op vitaepro.nl.
7: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Bernanda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: Nul de Voor.
10: My Arjen Overmaat.

0: Scalds to say, wat ga je bieden? Ja, goeie, mij Arjen van Omroep Friesland.
1: Ja?
0: Wat ga je bieden?
1: Nou, ik zie de mooie boeten te puzzelen.
0: Oh, nou dat jet me als een noffelijke hobby ta in de eer.
1: Ja,
0: en wat voor puzzel ben je dan ontwaan? Dat heb ik nog vraag.
1: Code puzzels.
0: En wat voor puzzel?
1: Code puzzels. Gewoon in zijn boekje en dan die trostreep puzzel.
0: Ja, en wat voor puzzel ben je dan ontwaan? Dat heb ik nog vraag.
1: Code puzzels.
0: En wat voor puzzel?
1: Code puzzels. Gewoon in zijn boekje en dan die trostreep puzzels.
0: Ik zet even de code puzzel. Wat voor code moet je oplossen dan?
1: Nou, dan staat er een A en B en C, reken je maar. En dat zijn dan dezelfde nummers. Dat is nummer 8 is A, nummer 10 is B is A.
0: Oh, en dat komt...
1: Nou, dan maken we dat worden nu.
0: Ja. En had je al een soort, oplost, Joet?
1: Ik heb Joet net met die toon. Ik zie het correct tegen.
0: Oh, ja.
1: Maar ik heb wel een hele pruthakel dingen.
0: Ja, en had je al een paar letters tegen van het woord van Joet? Oh, de trokker, ja.
1: Dan hadden we de woorden,
0: Ja. En zit je nou alle dagen met het boekje op een stoel?
1: Nou, net al dagen. Ja, ik zit wel eens even te breiden. En ik zit wel eens even met de iPad even een spultje ervan en zo. Dan wissel ik het betoosje.
0: Ja, maar ik ben wel van de puzzels en de spultjes.
1: Ja, die vind ik mooi, ja.
0: Nou, dan haal je aan de puzzel klaar. Het boekje. En haal je dan verder nog plan?
1: Misschien ook wel even te ruimen. Ik heb geen hoor, naar de buurvrouw.
0: Je zit wel helemaal echt in de spultjes en zo, hè?
1: Ja,
0: weer
1: door
0: je
1: in
0: prette spultjes. Ja, maar en mooier dan rummy cuppen met de buurvrouw, dat is echt grappig, zus.
1: Ja, en dan met jouw buurvrouw. Nou, die is de jongen, toen hadden mijn schoonzuster, die went hier vlakbij me. En mijn buurvrouw hebben de jongens aan het skibbel geweest.
0: Oh, nou niet.
1: Ja, we doen heel prettig spultjes.
0: Wat een aardigheid is het daar.
1: Ja, jongen, ja, wie voor mij het is, hebben wij een online wenning bij Bruggelenkamp.
0: Oh, oké. Okay.
1: Nou, dan gaan we mijn man naar Bruggelenkamp te bingo in en zulke dingen.
0: Ja, je meid zit er het beste van, had ik wel trots.
1: Ja, we genieten er dus van.
0: Ja, mooi. En wat is nou jouw favoriete spultje? Want je had rummy cups, kibbo, Jerk al.
1: Ah, we vinden alle spultjes mooi.
0: Ja, oké.
1: We doen hier wel kwiks en... Clever en zulke spultjes.
0: Ja, en hoe shut zijn spultjes jongen dan uit dan? Hoe laat begint ze iets vaak bij jou?
1: Nou, ik het je vragen.
0: Ja?
1: Nou, dan horen we al, we horen wat.
0: Nou, best jongen. En heb je nog wat versnapering erbij?
1: Ja, zeker.
0: Ja?
1: Ja, een koekje en chocolaatje en knakjasje of zo,
0: ja. Of ijsko. Oh ja, ja, ja. En het krakwasje dan wat letter op een jongen, denk ik?
1: Ja, ja.
0: Dus het begint met wat koffie en wat thee misschien?
1: Ja, ja. En koekje.
0: Ja, en dan bouwt de joen op en dan het knakwasje erbij.
1: En dan een knakwasje erbij.
0: Heb ik nog eens een slokje?
1: Nee. Wil we fred drinken of staan, maar...
0: Ja, je moet echt scherp blijven zelfs.
1: Ja.
0: Ja, maar ben je al een beetje de kampioen onder de spultjes?
1: Nee. Nee, maar ik ken de lokken
0: wel vlees. Ja, dat scheelt dan weer. Dat je dan net al te vaak winnen, maar je winnen wollerens toch?
1: Ja, maar net zo vaak. Nee, maar dat kan ik niet scheelen. Nee. Ik word gewoon om gezellig winnen wat wij. Ja,
0: nou, wat een goed idee.
1: Ja.
0: Hartstikke leuk. Nou, dan hoop ik dat het Joet goed gaat met het code wordt. En de orenpuzzels. En waar weer Joen nog maar een mooi te spultje doen.
1: Ja.
0: Fijne dag aanwezig.
1: Exact.
2: Doei. Er waren man bij ons in dorp.

0: Online Jaap Hilarides.
1: Ah, jongen, ja.
0: Naast tolvoeren. Online vrouw mij een hele soort worden.
2: Nou,
0: ja, dat programma
2: is dat
0: vol,
2: zo?
0: Het programma zit vol, toch?
2: Nou, ik heb les dat oren verteld.
0: Oh ja, nee. Ik bedoel eigenlijk meer dat een goed vol programma.
2: Ja, zo is het. Gisto er vannacht uit?
0: Nee, het is niet te letter.
2: Ja? Ik maak
0: je
2: money.
0: Ja, ik maak je money toch een beetje scherp wijzen. Dus
2: ja, één keer terug.
0: Ja, nee.
2: Nee, Donan? Dat was dat net. Donan? Ja, ik in de Ruud. Ja.
0: Ja, echt?
2: Ik heb nou mijn oranje jurk gewoon.
0: Ja, dat is weer.
2: Ja. Dus nee. Maar hoe libbert dat als je trouwt binnen met een Nederlander en Marokkaan binnen? Of je bent Nederlander en je bent trouwd met een Marokkaan? Derde. Praten we dadelijk zo over. Dat is hartstikke leuk, ja. Ik. Verder hebben we toer Kamers met Kansen. Dat is voor probleemjongeren. Dat bestiet Vivje hier. Hoe gaat het ermee? En nog een bijzonder verhaal van een zoontjejarige Oekraïnse jongen, Daniel. Hij praat vloeiend Fries en zijn ambitie is burgemeester of wethouder worden.
0: Dat is een mooie.
2: Zo is dat.
0: Dank u wel, Simone Skeffer. Aan zijn oer een paar minuten, dan is het hier voor nou in Friesland. Willem Breusma had ze bevoegd. Die jeetjes op 29 juni. Harry Chatelain van het Tielman Brothers is 83 hier. De Matador Man, wissel Garland Jeffries, 83. Lincoln Gordon, de basgitarist van de Equals, is 78. Roger Lewis van Inner Circle is 74. Colin Hay van Man at Work, 73. En Paulette Bronkhorst van Champagne is 72. Asher Peoples, Yarbrough and Peoples, 79. Neil Davy van Massive Attack is 64. En ja, Willem, die zei het al. Wat was het, Joen? De plat voor de wedstrijd? Of Tom en Ed? En dat het allemaal geen verlenging en strafskoppen worden, maar nee, ik jij het money hier wel. Hopelijk my good nice vanzelfs. Ja, er mist nog één van het listje van die drijver en altijd. Pig Lion. Die een hit in jochtje van jou 80, maar dit liedje. Zo'n 60 hier. Nou, die kan mooi even onttolven. Money hier, Jochen Oeren weer een varske nijen. Nou ervoor. Lekker eten. Hoi.

0: Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Alles wat er spielt.
2: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Rederij Doeksen heeft zin in de zomer. Boek daarom binnen de actieperiode van 35 uur het fietsdagarrangement naar Terschelling of Vlieland voor maar 25 euro. Dat is 10 euro korting. Zorg dat je klaar zit vanaf donderdagmorgen 2 juli 9 uur. Voorwaarden op rederij-doeksen.nl.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: Voor een nieuwe Opel, Heijma, service en auto's, is de Var Elsen hier.
6: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Door een stroomstoring rijden er de hele dag geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht en naar Breda. Dat komt door brand vanmorgen vroeg in een kabelgoot bij station Rotterdam Stadion. NS dacht dat het probleem rond de middag opgelost zou zijn, maar nu is de verwachting dat het tot na middernacht gaat duren. Door de storing kunnen seinen en wissels niet worden bediend. 5 treinen die vanmorgen vastkwamen te zitten zijn later naar stations gereden. De directeur van het Nederlands Fotomuseum, Birgit Donker, is vorig jaar onterecht ontslagen, oordeelt de rechtbank. Ze heeft recht op een schadevergoeding van 400.000 euro en het museum moet een rectificatie plaatsen. De Raad van Toezicht zette Donker op non-actief na berichten over een angstcultuur en een giftige werkomgeving. De zaak kwam naar buiten in de Volkskrant. Donker zelf zei dat ze van niets wist en begon een rechtszaak. Volgens de rechter is van de beschuldigingen tegen de museumdirecteur niets gebleken. Er moet de komende jaren een stevige aanpak komen van racisme en discriminatie, zegt premier Jetten. Hij had erover gisteren een gesprek met vertegenwoordigers van de zwarte gemeenschap. Ze zeiden tegen Jetten dat er na 3 jaar excuses voor het slavernijverleden nog niet genoeg is gebeurd. Toenmalig premier Rutte beloofde al dat de excuses geen punt, maar een komma zouden zijn. Maar de organisatie zegt dat er nu niet veel mee lijkt te gebeuren. Ze zijn positief over de toezeggingen die Jetten heeft gedaan. Burgemeester Halsema van Amsterdam zegt dat sommige mensen het tijdens de coronapandemie veel moeilijker hadden dan anderen. Tegen de enquêtecommissie zegt ze dat ze aandacht vroeg voor de positie van onder meer jongeren, maar dat er bij kabinetsbesluiten vaker werd gekeken naar het medische perspectief. En het weer volop zon, ook wat wolkenvelden en 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon, in het westen bewolkt en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
8: En dadelijk zit Nijs in No in Friesland met het verhaal van een Marokkaans-Nederlands stijl van zelfs over die wedstrijd vannacht tussen Marokko en Nederland. We hebben het over kamers met kansen dat een jubileum heeft en een bijzonder verhaal van een jonge Oekraïner.
9: De enige echte meubelopromming van Noord-Nederland vind je bij Woonvoordeel De Vrede op een Jouwer. De allermooiste banken, eethoeken, wandmeubels, relax voor thuis, maar ook boxsprings en matrassen gaan no fort, maar echte kwattings, ongeveer 60%. Woonvoordeel De Vrede, transportwijzantje op een Jouwer.
4: Rederij Doeksen heeft zin in de zomer. Boek daarom binnen de actieperiode van 35 uur het fietsdagarrangement naar Terschelling of Vlieland voor maar 25 euro. Dat is 10 euro korting. Zorg dat je klaar zit vanaf donderdagmorgen 2 juli 9 uur. Voorwaarden op rederij-doeksen.nl.
5: Voor een nieuwe Peugeot. Heijma, service en auto's is er voor Elsen hier.
10: Sjeel Haas, van Trijen onder mij 6 juli. Geniet je van de mooiste tallships, muziek, strittheater, foodtrucks, merken en volle meer. Van het volslijnde programma en alle informatie, shop op sailharlingen.com.
6: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
11: Noe in Friesland.
12: Simone Scheffer.

0: Your Love Still Brings Me To My Knees van Marcia Hines. Wie de Iepener van deze No in Friesland.
1: Van Tol woont hier in Oren.
2: No in Friesland.
0: Goeiemiddje, welkom en fijn dat je er weer binnen. De komende oren gaan we omtinken voor de volgende zaken. Ze hebben het over Marokko-Nederland. Want hoe libbert dat in een minkt huwelijk?
3: Als Marokko wint of Nederland. Altijd heb ik gezegd, mijn vaderland is Marokko. Maar mijn moederland is Friesland.
0: We hebben het over kimmers, my kansen voor jongeren, my problemen. En die hebben mij hield iets dregere problematiek te krijgen.
4: We moeten wel goed kijken van, hey, is deze jongere geschikt voor kamers met kansen? Juist omdat die problematiek niet te groot moet zijn. Omdat een jongere voldoende moet hebben aan een vrijwillige coach.
0: En een bijzonder verhaal van de 17-jarige Oekraïnske Daniel. Hij praat vloeiend Fries en had grote ambities, want hij wil burgemeester of wethouder worden.
5: Als ik naar je politiek zou en ik gewoon zo'n bijzonder gevoel als ik naar je politiek zou.
0: Dat en vanzelfs het media, oersjog en muziek tussen No en Ienoeren. Maar nou, eerst het waar in het kwad. Mooi, Jan Jonkman. Goeiemiddag, Jan.
6: Goeiemiddag, Simone. Nou, we hebben een noffelijke simmerdag. Met een afwisseling van zinnen en wolken en met een matige noordwestenwind lezen de temperaturen. Nou, je hoort op z'n 22 graden per waterland tot z'n 5, 26 graden meer de provincie. Jong is tegen 8 uur, stik nou altijd naar 20 graden, stik nou noffelijk. En vannacht kwalt het noffelijk aan, nou is het 12 tot 14 graden. Morgen hebben we een soort bewolking, uit en toe nog even zinnen, het is rustig. En dan met een matige wind is het zo'n 22 graden per waterland. Dat zijn 23 mogelijk naar de 24 graden meer de provincie. In de nacht is het op 9 noffelijk sleep, maar zo'n 12 tot 14 graden. En maar haast meer hoe dat waar.
0: Dankjewel Jan. Ont Jelvin, dan jaren we daar weer.
1: Ont Ienoeren.
2: Nooi Friesland.
7: Omroep Friesland.
0: We gaan een verskaat om zaken in dit programma. Maar we beginnen met het allerlaatste nieuws. Want wij weten al even zelfs dat Sybrand Buma Aski neemt. Hij het jongs zijn laatste geerkomsten in de gemeente hier van Ljouwert. En de opvolger is bekend. Erik Enema, do wist wat het is.
8: Ja, het is nou de opvolger, de tijdelijke opvolger.
0: De interim
8: waarnemer inderdaad. Ja. De waarnemer burgemeester van Ljouwert. Dat wordt Voort van Oosten. Voort van Oosten. Nou, dan heel veel mensen zullen denken, waar is Voort van Oosten? Het is in elk geval zo dat hij in koertalisme de vertrouwenscommissie van de gemeente van Ljouwert van Oosten beneemd is. De vakken van de Rie gong uit naar een waarnemer, maar ondervinding als burgemeester in een stedsgebied, een stevig bestuurlijk netwerk in Den Haag en een verbindend vermogen. Nou, van Oosten voldocht nevens die vertrouwenscommissie om al deze zaken. En daarmee binnen commissaris van de Kening Brok en de vertrouwenscommissie van Oetjoegen, dat zij de best mogelijke kandidaat voen hebben. Nou, laten we dat in elk geval maar mekaar hopen. Eventjes oer van Oosten zelf, waar is die man? Hij komt uit Dordrecht. Net toevallig misschien het
0: plak. Nou ja,
8: dat Anno Brok, ik ben burgemeester van Westhead. Hij had inderdaad ervaring als burgemeester. Hij had burgemeester West in de gemeente. Dan maak ik even snel ziek hier. Nissewaard, dat laat de volgende Putten, Island in Zuid-Holland. Maar de meeste mensen, als ze hem al kennen, die zullen hem kennen als minister van Justitie. Dat had er West, de demissionair minister van Justitie. En dat wie in de periode van september 24 ont maar 23 februari van dit jaar. Hij werd toen demissionair minister van Justitie en Veiligheid in het kabinet Schoof. Het is een jurist, advocaat. Hij is van VVD Huizen. En hij zal dus waarnemer wijzen in Ljouwert. In elk geval ont Takomir Simmer, want de beneming, de kroonbeneming van de nieuwe burgemeester van Ljouwert, die wordt eigenlijk pas Takomir juni verwacht. Dus dat wordt een eer. Dus hij zal Voort van Oosten hier de scepter zwaaien, het komende hier in Ljouwert als burgemeester, als waarnemer.
0: Dankjewel Erik voor de laatste update over de nieuwe burgemeester interim Wolt Versteen van Ljouwert. Dan naar echt heel belangrijke zaken. Er zullen een soort mensen de wekker ervoor zetten vannacht. De WK-wedstrijd Marokko-Nederland. Maar dat misschien de meeste Friezen van oranje wijzen zullen, is dat in de huishouding in Tietjerk krijgt wat oors. Mohammed en Matti Jetefti zitten met verschillende achtergronden dags njonken mekaar op de bank. En verslagjouwer Geke Leenstra mocht bij ze delen om vooruit te zien op deze wedstrijd.
9: Prachtig als je maar leuk wordt. En garandeer ik, dat wordt heel leuk. En dat is een heel mooi moment om zulke evenementen te maken. En laat maar de wereld zo. Sporten is gewoon iets van bij elkaar, met elkaar. En laat maar de wereld zo. Dat kan, alles kan.
10: En voor wie ben je dan eigenlijk vannacht?
11: Nou ja, alle twee wel, maar ik vind dat moeilijk hoor. Ik hoop dat het een gelijkstand wordt, maar ik denk dat het toch wel dan een verlenging moet worden voor echt voor de winnaar. Maar het maakt mij niks uit. Nee.
10: Echt. En jij, Mohammed?
9: Is precies zelf wat heeft Mattie gezegd. Als weet ik, dat is een ander verhaal. De bal is rond. Als maar een hele leuke wedstrijd, garandeer ik dat wordt een hele leuke. Dat is iets dat, die kunnen wij later zeggen, mooi wedstrijd, prachtig geweest. En laat maar de wereld zo blijven. En dat hou ik van. Als Marokko wint of Nederland, altijd heb ik gezegd, mijn vaderland is Marokko, maar mijn moederland is Friesland, met me. En dat is hem. Nou ben ik hier. Deze voor mij allebei zijn prima.
10: Want hoe lang ben je al samen?
11: 72, 73. Vanaf die tijd, ja. 72, 73.
10: 70. Ja. En hoe voelde de wedstrijden tussen Marokko en Nederland helemaal al sjoend?
11: Nou, al heel wat, denk ik. Maar de laatste jaren wel meer. Hè? Vooral Marokko is het dan meer in opkomst.
10: En hebben jullie dan ook al een oranje sjaal om of een rode?
9: Allebei. Afgelopen vrijdag of zaterdag zijn we naar Groningen geweest.
11: Ja.
9: Ja, verjaardag van een neefje van mij. Een zoon van mijn broer. Uit Leeuwarden. Vertel je maar, Mattie.
11: Ja, die had dus twee shirts. Die heeft dus twee shirts. En een Marokkaanse doet hij aan. En een oranje doet hij eroverheen. En hij zei van, als Marokko een doelpunt maakt, dan doe ik die oranje gauw uit. En dan ga ik in de groene, in de Marokkaanse shirt.
12: En dat is een andere?
11: Ja, dan net andersom. Dan houdt hij het oranje shirt aan. Ja.
10: In de wedstrijd is vannacht om 3:00. Zetten jullie de wekker er ook voor?
9: Ik denk van wel. Ik denk van wel, ja.
11: Ik ben gewoon wakker. Ik hoef nooit een wekker te zetten. Want ik ben altijd van tevoren wel wakker. Ja.
10: Ja, dus jullie gaan wel kijken.
11: Ja, ja. Dat moet even, hè.
10: En wilt u ook nog een voorspelling doen?
9: Voor mij maakt niks uit wat komt als maar een leuke wedstrijd. En die is prachtig. En kunnen we gewoon later zijn. Als je gewoon analyse, ja, had hij dit gedaan of dat. Als ben ik een ander Ik ben echt blij om als heb ik de kans om te zien en ik doe mijn best.
10: Mattie, heeft u wel een voorspelling?
11: Nou, ik eigenlijk zo ook niet. ik weet het echt niet. Zien de Marokkaanse elftal, dat is de laatste jaren wel heel erg in opkomst gekomen. En er zitten hele goede spelers bij. Dus nou ja, Nederland, dat is nou ook weer een beetje wel beter. Maar nee, ik zou het niet weten. Ik zou het niet weten. Ik weet het niet.
0: Nee, en wij alle jaar weten het net. Wij wachten dat al. Vannacht om 3:00 is de aftrap van deze wedstrijd.
2: Noi Friesland.
1: Media oorsjoch.
0: Jitzale de Vries. Wat hast al opvondelen?
13: Nou, een doosje. Dat is iets wat je toch vaak wel jongens dwang kennen. Zeker dat het dan zo'n rave is. Hè? Zo'n echt hudde muziek, doensfeest. Maar ja, tegenwoordig is het een nieuwe rage, ken je zeggen, in Europa. Die rave. Maar dan moois betiet. Dat nemen ze een koffie rave. En dan in een koffiebar, hè? Dus net in een echte bar, zeg ik maar zeggen, maar in een koffiebar. En nou is er een bakker in Brabant die dacht, dat is wel wat. Dat vind ik wel leuk, dat ken ik.

0: Ja, een goed begin van de dag. Zo ik zeggen, dan ken je de rest van de dag ook nog even zien aan. Mijn koffiereef.
1: Ja.
0: Nou, mon hier om 6 oren. Ben ik er? Doe een beetje
1: letter zeker. Een oren naar de wedstrijd.
0: Oh ja, ja, ja. Nou ja. Ja. Nou, misschien gaan we dan wel wat te vieren.
1: Ja,
0: we kunnen om 5 oren beginnen.
1: Dat lijkt het me goed.
0: Mon hier om 5 oren. Maar dan net op stuurder.
1: Nee.
0: Meer koffiecroissantjes. De frikadel. Er is een wereldrecord langs de frikadel. En dat beziek je ze in Maasbracht te verbeteren. Dan mag je dus een hele lange frikadel bakken in een hele lange frituurbak. Maar die actie gaan ze geld ophellen voor KWF kankerbestrijding. Dat hele dorp Maasbracht dus is in... op die frikadel aankam had de omroep van Limburg L1 Sean. Dat oude record, dat stier op 20 meter.
2: Yes! Het record is niet alleen verbroken, het is compleet verpulverd.
3: Wat doet dat met u?
4: Ja, dat is een persoonlijk verhaal. Ik vind het kei gaaf dat er zoveel enthousiasme voor is. We zitten al op 30.000 euro, wat we nu al sponsorgeld al bij elkaar hebben. Dus ik hoop echt dat we die 50.000 gaan halen.
0: Ja, het is een hele dure frikadel. We hebben 64.000 euro had erop smieten. En die weer 40 meter lang.
1: Halleluja.
0: Lekker eten.
1: Ja.
0: Dan is er nog meer frituurnijs. Net over frikadellen, maar uur hamburgers. Frank uit Zwolle is een hamburgerbakker, maar wel een hele bijzondere. Hij maakt het, zei het er zelf, het eten van de toekomst. Dat binnen hamburgers, maar dan volgens mij een bijzonder ingrediënt erin.
5: Nou ja, de voorbereiding is dat we de kruiden, specerijen en de hulpstoffen afwegen. Daar beginnen we altijd mee. En zodra dat klaar staat, beginnen we met de krekels. Die gaan we dan vervolgens storten in de menger. En dan gaan we letterlijk krekelgehakt maken.
0: Ja, je hebt het al een beetje. Dit bent dus echt duizenden krekels. En die krek je de roer. Dat krekelgehakt, ja, dat is een beetje tinner of droeger als normaal gehakt. Want het is minder vet als gehakt dat je van keimeidje. Hij zei tegen Frank, ik weet net of mensen hier echt al wel tap binnen om het eten van krekels. Dus hij zei, wie toch een plaatje van krekels op de verpakking. En al die krekels, ja, die komen dan echt nog uit een krekelkwekerij daar in de buurt.
5: Ja, eigenlijk wordt er in die kwekerijen de natuur nagebootst. Dus de insecten worden gekweekt. Op een gegeven moment zijn ze volgroeid. En even heel simpel gezegd, wordt de temperatuur teruggedraaid en wordt het koud. En vallen de insecten in een soort van winterslaap. En dat is het dan. Het is eigenlijk puur wat er in de natuur ook gebeurt.
3: Ja, het is een vrij definitieve winterslaap.
5: Ja. Ja, maar dat zal in de natuur ook gebeuren. Kijk, een meelworm of sprinkhaan die je in de natuur tegen zou komen, die overleeft de winter ook niet.
0: Ja, je kent altijd nog vegetariër worden.
1: Dat ben ik al. En daar ben ik naar dit berucht van die
0: extra heel
1: vies mij. Dankjewel, Jitse alle de Vries. Dadelijk zullen we het hebben over kamers met kansen. Dat besteedt 15 jaar.

0: 9 Million Bicycles in Beijing, Katie Malua. Het bleelt een mooi leeffeske. De organisatie Kamers met Kansen Friesland besteedt 15 jaar. Die helpt mbo-studenten in Friesland met eigen wenplak en begeleiding om ze haar opleiding uit te roenen. De jongeren komen vaak uit een instabiele thuissituatie. En in die 15 jaar binnen er 348 jongeren helpen. Petra Straatsma is coördinator bij Kamers met Kansen en vertelt wat ze krek doggen.
1: Kamers met Kansen is een samenwerking tussen Wender, de mbo-scholen in Friesland en de woningbouw. En wij richten ons op jongeren tussen de 18 en de 25 jaar die een mbo-opleiding volgen en een onrustige thuissituatie hebben. Deze jongeren kunnen een jaarlange studio huren bij ons. En in dat jaar krijgen ze begeleiding van een vrijwillige coach. En ze gaan samen met school en de coach aan de slag om de basis op orde te krijgen. En zij kunnen zich dan weer focussen op hun opleiding.
2: Want hoe nodig is dat? Hoe belangrijk is zo'n initiatief?
1: Ja, heel belangrijk. Dat zijn bij ons vooral de jongeren die anders tussen wal en schip vallen. Niet de jongeren die hele zware hulpverlening nodig hebben. Maar eigenlijk wel nog iets nodig hebben om zelfstandig te kunnen wonen. Dus die kunnen bij ons terecht.
2: En wat voor problemen rennen jongeren dan vaak tegenaan voordat ze bij hem komen?
1: Zij lopen vast in de thuissituatie en daar leidt hun opleiding onder. Dus zij hebben nog wel iets nodig om weer op hun opleiding te kunnen focussen. En het zijn vaak de basisdingen, hè, van hoe run ik een huishouden? Hoe zorg ik dat ik het financieel op orde heb? Eigenlijk wat normaal de ouders doen, dat ontbreekt. Dus dat kan een vrijwillige coach dan oppakken.
2: Nou, je dochter dit dus al 15 jaar. Nou, hoe succesvol is het?
1: We hebben 348 jongeren geholpen in 15 jaar. Nou, dat vinden we zelf wel een supermooi mooi aantal. We hebben nu 30 studio's. Nou, daar zijn we niet mee begonnen. We zijn begonnen met 12 studio's. Dus in de loop der jaren wel uitgebreid. Er is nog steeds heel veel vraag. De studio's zitten altijd vol. En de aanmeldingen komen wel binnen. Ja.
2: Is er nou iets verhoren, trodderen hinnen?
1: We zijn natuurlijk uitgebreid in studio's en de samenwerking met de mbo-scholen en de vrijwillige coaches staan wel veel sterker. En daar zijn we ook wel constant mee bezig, maar dat loopt nu echt heel erg goed. Dus dat hebben we wel bereikt.
2: Is de problematiek echt verhoren?
1: Wij zien wel dat die veranderd is, ook bij Kamers met Kansen. In het algemeen verzwaart de problematiek bij Wender, maar dus ook bij Kamers met Kansen. En dat vraagt dus wel om een nog betere samenwerking met de mbo-scholen, want dat is waar de aanmelding plaatsvindt. Dus we moeten wel goed kijken van, hey, is deze jongere geschikt voor Kamers met Kansen? Juist omdat die problematiek niet te groot moet zijn, omdat een jongere voldoende moet hebben aan een vrijwillige coach. Dus dat vraagt wel om een nog betere afstemming met de scholen.
2: Want wat voor problemen zie je hem dan van, ja, dat is net voor u's?
1: Jongeren die grote financiële problemen hebben, komen eigenlijk al niet binnen bij Kamers met Kansen, omdat jongeren wel zelf de huur moeten betalen. En ja, we zien staat een jongen eigenlijk wel met 1-0 achter. Verslavingsproblematiek, dat is ook iets handig bij Kamers met Kansen. Dus
2: Er zijn ook veel vrijwilligers betrokken, toch, bij het project?
1: Dat klopt. De vrijwilligers bij Kamers met Kansen zijn de drijvende kracht achter Kamers met Kansen. Zonder de vrijwilligers geen Kamers met Kansen. En we zijn eigenlijk altijd op zoek naar vrijwilligers. En mocht daar interesse in zijn, check ook even de Wender-site. Daar staat de vacature op voor jongerencoach bij Kamers met Kansen. Dat zou hartstikke leuk zijn.
0: Dat is weer een reportage van Dennis Terpstra. Dadelijk krijgen we het Nijsuute provincie en dat wordt brocht door Timo Jepkema.
3: Wat voor vakantie is to net gauw vierte?
4: Zicht zo het noorderlicht tussen de geizers op IJsland?
3: Wie de nijste locatie van een yoga-retraite een technofeest organiseren?
4: Waar wie het onvergetelijk mooi en bijzonder? Wij maken de meest een indruk op jou.
3: Diana en ik zijn op zoek naar mooie vakantieverhalen. Goeiemiddie@omroepfriesland.nl.
4: En als een leuke tip hast. Goeiemiddie@omroepfriesland.nl.
5: Hasta pronto.
6: Wow, wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
7: Oh, nu al zin in zaterdag.
6: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
8: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
9: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
10: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
10: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
13: Dit is Omroep Friesland.
14: 92.2 FM.
0: Nou, om precies te wijzen is het 1 minuut oor Jelvien. Dat betreft het Nijse de provincie met Timo Jepkema. Goeiemiddag, Timo.
15: Goeiemiddag. Ja, we beginnen met Nijs dat Nies krijgt binnenkomt. Voort van Oosten is Joert beëdigen als waarnemend burgemeester van de gemeente Ljouwert. Hij is de tijdelijke opvolger van burgemeester Sybrand Buma. Buma neemt Joert Aarski als burgemeester. Hij begint Waasdi als vicevoorzitter van de Raad van State. Van Oosten wie van september vliegen hier rond februari de minister van Justitie en Veiligens. Jerder wie de burgemeester van Nissewaard, Twarre Kiemelid van de VVD en wethouder van Schiedam.
16: Zo, ja, even. Ja, ik wil dat wel even, Timo. Nou, ga maar verder.
15: Ja. De piepjesmachine, die wie ik even kwiet. Maar ik hou hem, ja. Kijk, bergen en hinnen in Nederland schieten verliezen hier minder stikstof uit. Daarop blikken nu het nijcijfers van het CBS. De totale uitstoot kwam uit op 440 miljoen kilo. Dat is 12% minder dan een jaar eerder. De uitstoot bleef in mei krekt onder het nije landelijke plafond. De delgong komt benam, droog minder vee en oor veevoer. Waar met de trein uit Friesland naar Greesland wil, moet ik familie rekken horen met vertraging. Door een stroomsteuring rieden er geen treinen tussen Grees en Zuidhoorn. Arriva zit tussen die twee plakken vervangende bussen in. De steuring dwarret in alle gevallen ont kwartier oer seizoen. Sond sneuntejoen zwargert de stroomsteuring al voor problemen op dat traject. En een auto is van de morgen uitbaand op de N354 bij Vollegie. Onder het rieden begon nog troch onbekende oorzaak de auto te baan. De bestuurder koer de auto aan de kant zetten en de brandwacht alarmeerde. Al gauw stier de auto verslijn in lucht te lagen. De brandwacht had het vuur uitmaken, maar koer net voorkomen dat de auto verslijn vernield waard, trof de brand. De rekken net in je vervoeren.
0: Dankjewel, Timo, voor het Nijs uit de provincie.
17: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
18: Wie visser plant in Lippenhuizen, tussen het Jerreveen en Drachten, vindt de mooiste en grootste selectie bjem en planten van het noorden. En alles kan uit Vari leveren worden. Bezoek je uw kwekerij of zoek voor meer info op visserplant.nl.
19: Rederij Doeksen heeft zin in de zomer. Boek daarom binnen de actieperiode van 35 uur het fietsdagarrangement naar Terschelling of Vlieland voor maar €25.
5: Dat is 10 euro korting. Zorg dat je klaar zit vanaf donderdagmorgen 2 juli 9 uur. Voorwaarden op rederij-doeksen.nl.
20: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
5: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
21: Voor een nieuwe Citroën. Heima, service en auto's. Is er voor Elsenien?
5: Kom naar Easysit in Burgen. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easysit.nl, dan zit hij al goed.
22: Noe Friesland.
23: Simone Scheffer.

0: Omroep Friesland.
1: Ja, het had, het is haast 4 voor 11 Aanst een bijzonder verhaal van een jonge Oekraïner hier in Friesland die het politieke ambities heeft en heel geef Friesk praat. En we zullen het hebben over bloeddonjerien in de simmer Sanquin, de bloedbank die het er bot verlet van. Maar nou eerst het waar, maar Jan Jonkman, goeiemiddag Jan.
2: Goeiemiddag Simone.
1: Nou, het is toch wel wat noffelijker, hè, nou?
2: Ja, zeker. Het is wat noffelijker vanmorgen hier. We hebben wat bewolking, maar vanuit het noordwesten kwamen steeds meer ruimte voor de zin. Ja, en dan had er wat meer ruimte voor de zin is. Dan ontstaan er ook van die mooie, vriendelijke stapelwolkjes in een mooie blauwe lucht. Ja, en de temperaturen die rennen nou wel op. Die neer, maar riep, is zo'n 24 graden en dan kwam hem en is brecht hem ik een mooi. Laakse moment aan boord zit een graadje leger op zo'n 23 graden. Bakkenveendel op 24, de Poindel op 26. Zullen we even naar de wettertemperaturen van IJsselmar. Hier lees ik al op goed 23 graden. Nou, we zoeken bij Lemmer en bij Wieringen. En in Maatzee, 50 kilometer uit de westkust, is het zeewetter ik al zo'n 18 graden. Nou ja, dan kijken we wel naar dat we hier van oorsprong een koudere poollucht hebben. En die loopt wat door het warme zeewetter. Dan warmt die lucht ook wel wat op. De poollucht is is mooi te zien, want het is een mooie skinne blauwe loft. En er ontstaan ik hele mooie vriendelijke stapelwolkjes in. Rembrandt koos er vroeger ik als dat schilderje. En dan liggen de temperaturen van medium zo'n 22 graden bij waterland. Dat zijn 24, misschien 26 graden in het eerste en het zuideerste. Ja, van de verkwalling van de wien hoef ik net een soort te verwachten. Hij komt wel uit het natten bij. Is zwak, op het eind van de middag kinderen even wat matig wijzen. Zullen we dan een jong, dan heb ik even wat een vlagerige wien om aan. Toer is ik altijd naar zo'n 21 graden. Vannacht dan lossen de stapelwolkjes weer op. Het is helder. De zon de opluchten, de nachtwolken ik weer even Sjen kennen. De mensen die eruit gaan van het voetballen, nou, die kennen er eerst wel even naar Sjen. De wind valt voort. We komen wat onder invloed van hege druk. En dan hebben we vannacht een frisse nacht, maar zo'n 12 tot 14 graden. Nou, dat is echt een noffelijke nacht, ja.
1: Ja, ik heb er nou al nog doen.
2: Nou.
1: Even die kist kwijt.
2: Ja, even. Dan de kist van de week kist er nog wel een keer naar uitzien. Want als we dan een mooi show, dan hebben we weer een rijstige droge dag met de krijgen. En we vallen nou wat onder een regje van hege druk. De bewolking had wel oorgaan. Uit en trooien de zinnen er ik nog wel even bij. Nou, die hebben we van de week al vaker nagezien. Dus ik heb ook wel even een dag zonder. En met een zwakke natte eerste wind die in de midden wat krimpt naar het noordwesten daar, liggen de temperaturen zo'n 22 graden op het waterland. Dat zijn 23-24 graden meer de provincie. In de jong is het nog lang noffelijk, want om 8 uur is het altijd nog wel zo'n 20 graden. Letter in de nacht, omdat het wat ook wel op 12 tot 15 graden. Ik ben noffelijk sliep, Simone. En dan heb ik wel kans op een mistbank.
1: En dan de dagen daarna?
2: Dat ziet er prima uit, want het is voor de mensen die het net van al te volle tropische temperaturen horen. Want het is weinig droog, een afwisseling van wolken en zinnen. Stiet een matige matwestenwien. In het mat eerst nog kans op een enkele bui. En dan heb ik de temperaturen om de 22 tot 23 graden. Toen je dan hebben we een afwisseling van wolken en zinnen. In de midden loopt de steuring hoor. Ja, dan heb ik in de midden kans wel even buien. Dan loopt de wien ik aardig, want die is krachtig. Een kracht 5, maar uitzit is in 6. En die komt er uit het westen tot matwesten bij. En dan heb ik temperaturen om de 22 graden. Vreed, eerst in de maand is het mogelijk nog een enkele bui, maar dat loopt al gauw weer voort. Hoe dat is droog en dan heb mijn tank om wat hege druk. En dan heb je in midden de meeste ruimte voor de zinnen. En dan hebben ze zo'n 21 graden. In het weekend heb ik temperaturen altijd nog van zo'n 18 tot 22 graden. Na het weekend liggen de tropische temperaturen weer om te komen. Nou ja, Sagier Vetsin van deze week hield normale Hollandse temperaturen. Temperaturen zonder waarschuwings.
1: Nou, dat is ik wel weer eens fijn. Tegen dank, Jan.
2: Tot van media.
1: Doei.
3: Nijs, sport, ware muziek.
4: Ons inroeren.
3: Nooi Friesland.
4: Mijn Simone Scheffer.

Waarom? Maar de dagen, Veronica, Veronica, slaan op die parasol.

marmer voor elke jonge bloem. Maar de duiven, maar twijfelst ook, Veronica.

0: Ik vind het een fantastische vertaling van het noemer van Cornelis Vreeswijk. Pieter Wilkens, My Veronica. Worst bloed doneren deze zomer, doch dat dan voor die vakantie, zo roept bloedbank San Quinn op. In de zomer krijgt de bloedbank minder donaties en boppen dat smieten virussen in orenlanden soms hier een problemen op. En ik praat erover verder met Marloes Metaal. Zij is woordvierder van San Quinn. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Waarom is het voor jullie zo'n uitdaging om genoeg bloed te krijgen in de zomer?
1: Nou, we zien dat veel mensen, wij nodigen onze donors altijd uit op basis van wat de ziekenhuizen nodig hebben. Dus we proberen dat heel goed op elkaar af te stemmen. Maar we zien dat in de zomer gewoon het vaker gebeurt dat mensen, nou ja, zo'n oproep niet op tijd zien. Of dat, nou ja, omdat ze met andere dingen bezig zijn, snap ik ook. Je bent op vakantie, je hoofd staat er niet naar. En daarnaast is het zo dat mensen op vakantie gaan soms naar gebieden waar bijvoorbeeld het West Nile-virus voorkomt. En dat betekent dat als ze terugkomen, dat ze dan even een paar maanden niet kunnen doneren. Omdat wij zeker moeten weten dat ze niet besmet zijn geweest.
0: Ja, en is dat altijd zo of is dat dit jaar vooral? Want ik begrijp dat jullie nu ook Frankrijk en Spanje daarbij noemen. Of in elk geval bepaalde gebieden daar.
1: Ja, nou door dat West Nile-virus, dat zegt al een beetje. Dat kwam oorspronkelijk vooral rondom het Nijlgebied voor. Maar door klimaatverandering zien we dat die mug die dat verspreidt steeds verder Europa in voorkomt. Dus inmiddels zijn er inderdaad ook gebieden in Frankrijk, in Spanje en zelfs in Duitsland waar die mug gewoon veelvuldig voorkomt. Dus daar moeten we rekening mee houden.
0: Hoe wordt dat bekend eigenlijk? Hoe weten mensen dat? Komen we dat te weten waar ze zitten?
1: Nee, ja, dus daarom toetsen we ook iedereen. Als mensen komen doneren, dan gaan ze altijd langs een vragenlijst. En die hele vragenlijst die moet uitmaken of het voor hen veilig is om te doneren en voor de patiënten die hun bloed krijgen veilig is als zij doneren. En als er dan bijvoorbeeld een vakantie in een bepaald gebied waarvan wij weten dat die West Nile-virus daar rondkomt, dan zeggen we oké, wacht dan heel even 4 maanden met doneren, want dan is het daarna weer helemaal veilig.
0: Ja. Ja, waarom is het nou speciaal dat West Nile-virus zo gevaarlijk?
1: Nou, het is een West Nile-virus, daar kun je ziek van worden. En voor de meeste gezonde mensen is het niet zo heel erg. Voel je je misschien een paar dagen niet zo lekker of je voelt er helemaal niks van als je gestoken bent. Maar voor mensen die al heel ziek zijn, en dat is natuurlijk vaak het geval met mensen die een bloedtransfusie nodig hebben, die al hele zwakke gezondheid hebben, daar kan het echt wel ernstige ziekte veroorzaken. En het is dus bloedoverdraagbaar.
0: Ja, zo. En maar jullie zitten aan de andere kant, en dat is volgens mij eigenlijk altijd wel een beetje zo. Tenminste voor plasma. Ik geef plasma en ik krijg een week later bijna alweer een uitnodiging. Is het wel eens voorgekomen dat er echt te weinig bloed binnenkomt?
1: Nou ja, te weinig niet, want dan gaan we gewoon extra bellen. Dus dat heeft gewoon extra aandacht. Dus op het moment dat wij zien dat de voorraden van een bepaalde bloedgroep echt te laag worden, dat houden we elke dag bij, hoeveel voorraad er nog is. Want bloed kan je niet heel erg lang bewaren. Dus we proberen ongeveer een week voorraad van elke bloedgroep te hebben. Nou, als we zien dat het erg daalt, dan gaan we gewoon heel specifiek bepaalde donors oproepen van kun je nu komen doneren.
0: Ja, goed, duidelijk. Mensen die op vakantie gaan naar bepaalde landen en sowieso buiten Europa en Groot-Brittannië, volgens mij, zit daar ook wel een beetje bij. Die moeten, als het een beetje kan, voordat ze op vakantie gaan, langskomen.
1: Ja, als je een oproep hebt gehad, kijk dan nog even of je hem voor je vakantie nog even kunt langskomen. Dat zou super zijn.
0: Ja, en zijn er nog andere dingen waar ze aan moeten denken als ze deze zomer willen doneren?
1: Je kan gewoon doneren ook als je bijvoorbeeld stelt dat je in Nederland op vakantie bent. En dan kun je ook doneren op een plek waar je daar bent. Dus we zitten door het hele land. En je hoeft niet alleen maar te doneren op de plek waar je normaal altijd gaat. En verder is het gewoon heel verstandig om goed water te drinken. Ja. En wat te eten voor een donatie als het warm is.
0: Dat is sowieso zo in de zomer. Ja. Dank je wel, Marloes Metaal van San Quinn.
1: Graag gedaan.

0: Cock Robin, wie dat? My Remember the Promise You Made. De Sanchenjarige Daniil Solovay uit Oekraïne had een bijzondere dream. Hij wilde Nederlandse politiek in, of Europese. Vier jaar wennen het er nu in Friesland, op dit stuit in Dokkum. En hij had hem de taal eigen maken en viel hem hier heel thuis. Collega's van RTV Nof gingen bij hem del om te jaren wat hem drilt. Maar ik, hoe heeft hij dat Fries geleerd?
1: Ik wil gewoon een beetje Nederlands en Friese cultuur oenemen. Dus nou ja, als het graag was, dan lukte die wel.
2: En heeft zelf rap in de gaten hoe de grammatica werkt? Hoe dat
1: Friese
2: ging?
1: Grammatica? Ja? Nou, het is gewoon net zo oors dan Nederlands. Er zijn wel sommige momentjes dat wel oors binnen, maar dat lees ik gewoon ook. Ik trouw mijn oormeisje te praten.
2: En er is nou Santje hier, daar haast dit hier ook nog die squallen aan rond. Zo staat om scroll, want dat is ik eigenlijk als een raket ging, Sarah.
1: Ja, klopt. Ja, het werkt net zo makkelijk eigenlijk. Ja, maar toch had ik mij in examens wel goed meidje. Maar ja, het is ook echt een beetje ongelooflijk. Gewoon, ja, het is gewoon sagieren. Ja, weet je het.
2: En als je nou waarom zocht op de Aaronen Jern, dit is wel echt bijzonder, denk ik, hè?
1: Ja, mijn overroene vier mannen binnen echt gewoon heel bijzonder, want dat. Ja, ik ga zelf wel mij maken in die oorone, misschien zelfs straaien maanden. Dus het is echt ongelooflijk, ja.
2: Bist nou Santje hier? Dat krijgt ik al een beetje, hoor. Je haast echt wel een beetje sowieso taalgevoel. Ik wil een beetje de talen knobbel. Kies er ook wat mee doen?
1: Jawel, maar dat wil ik eigenlijk net. Ik vind het gewoon heel interessant om mijn oormeisje in oren taal te praten. Dus ik ken ook bij een Oekraïne komen en dan in het Oekraïense taal praten, dan naar een Fries komen, naar een Nederlander, misschien naar een Duitser, Engels. Dus ik kan met hun gewoon in hun taal praten. Maar ik wil net een vertalen wijze of zoiets, of bij een, misschien wel bij een ambassade werken. Dat lijkt me wel leuk, maar net een vertaler bijvoorbeeld, een tolker of zoiets.
2: En nou, na de simmer. Meest studeer je,
1: ja,
2: meest los.
1: Ja.
2: Waar ga je heen en wat ga je doen?
1: Ja, ik ga naar het NHL Stellen in Leeuwen. Ik ga bestuurskunde doen.
2: Bestuurskunde?
1: Ja.
2: Bijzonder?
1: Ja, dus straks in gemeente werken. Wel leuk.
2: Want dat woordest eigenlijk ook altijd al, of is dat van de laatste tijd?
1: Nee, ik wil het mijn hele leven. Ik wil altijd gewoon een bestuurlijke functie doen. En dat had ik ook wel al ooit proberen te doen. Bijvoorbeeld iets organiseren, dat had ik wel wat vaker doen. Dus ik vind het gewoon interessant en leuk.
2: En als je zorgt naar die Aaronen periode. In bestuurskunde, zeg maar. Mm-hmm. Waar geest die op focus in? Is dat echt het IPB bestuur? Dus wil straks bijgelijks wethouder als burgemeester worden? Of zit dan meer in het pad als ambtenaar? Dat kan natuurlijk ook.
1: Dus bij een ambassade. Of,
2: een ambtenaar bij de gemeente?
1: Ja.
2: Of burgemeester of wethouder? Of waar zit die ambities?
1: Nee, het is meer als burgemeester en wethouder. Gewoon de Tweede Kamer of Europees Parlement of zoiets. En dan nog heger proberen te komen. Dus dat.
2: Dus wel echt het bestuur, hè?
1: Ja, klopt. Ja.
2: En waarom vind je dat zo mooi? Of liek het die dat mooi?
1: Ja, het liek me gewoon mooi. Ik weet het net. Ja, het is gewoon hoe ik mezelf viel als ik naar je politiek zou. En dan ik vind gewoon zo'n bijzonder gevoel als ik naar je politiek zou.
2: Was het wat betjutten van de mensen? Is dat het?
1: Ja, ik denk het wel. Ja.
0: Ja, wat een mooi verhaal van Daniil Solovay. Santje hier nog maar. Hij praat vloeiend Fries, dat gaat heel goed. Daar kunnen een heel soort mensen een voorbeeld toe nemen. En hij heeft mooie ambities. Ze komen er weer aan of ze binnen er al. Die festivals, dat het mal giet, maar benammen het bier. Briekebek, schenkt de roer.
3: Eat

Maar zij het west slaat tot nowhere op. Slaat de speaker bovenop zijn kop, bier en hier. Ik gooi graag bier en hier.

0: Ja, persoonlijk vind ik het altijd schande van de chill. Ik ben ik wel eens op die feesten en dan denk je... Wow, dat gaat weer 3,50 euro tot de loft. Heel schande.
1: Azen bij Omroep Friesland.
0: Hebben Diane de Groot.
2: Ja, hoi.
0: Hoi.
2: Goedemiddag.
0: Ik ben even met mijn schokers aan de gang. Ja, en Dovie is ik even nergens aan de gang. Maar nou, vertel.
2: Ik kan me net meer betinken wat we ook een tier 2 en we doggen. Ik weet het eigenlijk niet meer. Ik kan me net betinken. Nee, nou, wat vers heel
0: is het leeftijd, Diana?
2: Oh, nee. Ja, nee, serieus. Ik kan soms echt iets betinken en dan zie je een seconde later ben ik het kwiet. Maar ja. Goed, we hebben
0: in elk geval...
2: Ik weet het, dat ik wel eens dat die dan skeers bijvoorbeeld onder de oksels... en dan sta je van die rede bultjes krijgt.
0: Ja,
2: verschrikkelijk. Nou, wel uit het nou hoorn en hoe kunnen we dat voorkomen? Des heeft het van de media in elk geval hoor hebben. En Astrid van Reduzem, die het Aron de Wieke Maidien onder World Transplant Games. Ze heeft 2 keer een niertransplantage gehad. En ze heeft een kost voor medailles, maar waarom de hoesnaam. Dus dadelijk, haar verhaal. Ja, hartstikke mooi. En dat doet ze toch heel hard te zwemmen. En daar zie ik een linkplaat bij. Dus misschien iets mooi overwinning, maar winnen, mooi medailles of maar zwemmen. Ja, het kan alle kanten op. Lid het even witten.
0: Ja, nou, een soort plezier en lid hij verrassen om het hier voor te waan. He? Dus juist het wel.
2: Ja,
0: wat er is.
2: Ik weet het echt niet meer. Nee, Iris. Wat ze? Wat? Ja, oh ja, slingers heb ik nog.
0: Ja, nou, okay.
2: Ja, nee, ja.
0: Komt allemaal goed. Ja. Aans Diana de Groot in goeie midje. Iris Witsenburg en ik wens je een hele mooie medita. Toch?
3: Wat voor vakanties is Toon net gauw vierte?
4: Waar die telefoon op Bali oppakt toch een aap? Vierde stond in Jiddy op de camping en zon Eltsen in een vadij?
3: Waar wie het onvergetelijk mooi en bijzonder. En wij maken de beesten een indruk op die.
4: Johan en ik binnen op zoek naar een mooie vakantieverhaal.
3: Goeiemiddag at omroepfriesland.nl.
4: En als een leuke tip hast, goeiemiddag at omroepfriesland.nl.
5: Hasta pronto.
6: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
7: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
6: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
8: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
11: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
12: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Na het noodweer van dit weekend zijn er ruim 4000 schademeldingen binnengekomen. Vooral uit de regio's rond Utrecht en Amsterdam. Het gaat vooral om schade, zeggen de verzekeraars, door hagel- en blikseminslag. Zoals beschadigde dakramen en autodaken. Zaterdagavond gold in heel Nederland code oranje vanwege zware onweersbuien. Gevangenispersoneel mag binnenkort zelf drones uitschakelen of verstoren als die in de buurt komen van extra beveiligde gevangenissen. Het kabinet gaat de regels aanpassen, zodat de dienst justitiële inrichtingen DJI dat kan doen. Nu is het gevangenispersoneel afhankelijk van onder meer de politie om drones neer te halen. En daardoor lukt het niet altijd om direct te reageren. Met drones wordt regelmatig geprobeerd om spullen gevangenissen in te smokkelen, zoals drugs, wapens of telefoons. De komende jaren moet er een stevige aanpak komen van racisme en discriminatie, zegt premier Jetten. Hij had erover een gesprek met vertegenwoordigers van de zwarte gemeenschap. Zij zeiden tegen Jetten dat er 3 jaar na de excuses voor het slavernijverleden nog niet genoeg is gebeurd. Actrice Penelope Keith is overleden. De typisch Britse tv-series waarin ze speelde werden ook in Nederland uitgezonden, met Nederlandse titels als Terug naar de natuur, Edelvrouw Bedelvrouw en Twee banen op één kussen. Keith presenteerde ook documentaires over bijzondere dorpen. Penelope Keith was 86. Een stuk bot dat al 40 jaar in een la lag blijkt het eerste dinobot te zijn dat ooit op Antarctica is gevonden. Dat bot werd in 1985 al op Antarctica opgegraven. Er werd jarenlang gedacht dat het van een zeereptiel was, maar nu blijkt het te gaan om een bot van een Titanosaurus, een van de grootste dino's die ooit heeft geleefd. En het weer, volop zon, ook wat wolkenvelden en 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
13: Een hele goeie middag. De Olympische Spelen farmeesken die een transplantage hoorn hebben. Dat binnen de European Transplant Games. Astrid van den Bos van Reduzum die mooi bij het zwemmen en mooi succes. Haar verhaal jest je dadelijk, maar wat van plaat past er nog goed bij? Tink en link mooi. Maar als die suggestie maar strooi aan via de Omroep app of via de WhatsApp 0620-4-9-9-9-9-9. Ja, deze plaats zou er eigenlijk ik wel bij kennen, want Astrid is voor zelfs net te stoppen. Starship, my nothing's gonna stop us now. Die komt er nou, hoor.
14: Goeiemiddag. Goeiemiddag.
15: Mooi Diana de Groot.

0: muziek.
1: Mooi, hè?
2: Nice.
1: Het heeft wel impact.
0: Het waar.
3: Wat wil je nou nog meer?
2: Alles wat er speelt.
4: Yes, yes.
5: Het is heel goed dat jullie mij erop wijzen.
6: Bij Omroep Friesland.
5: En ik zal er voor te goed op letten.

0: Banners and Someone to You.
1: Goedemiddag.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Diana de Groot.
0: Het is 11 minuten oer in. Het sintje skient lekker, de stiert een zuchtje wien en de temperatuur die luidt om de 24 graden heen. Wat een genot en mooi dat er ik bij is. De komende trein horen juist een mix van de allerleukste muziek. En komen er weer neskerige zaken voorbij. Het gaat onder oren oer irritage bij het skeren. Dan ga juist het bijzondere vakantieverhaal van collega Tieten Seijens. Ik is de mooie prijs winnen in het spultje en ik hing je oren jelle hoeken de slingers op. Was dat zo'n mooi setje? Oni en Fortjan stuurde nou alvast een brugje naar de studio, maar waarsto lokwensje was. En hoe is het met Astrid van Reduzum gien op de Transplant Games?
2: Tink en Link.
0: Daar jaren we aanstaan het verhaal van. Maar dan zie ik een linkplaat bij. En echt met een trinken, die weet het wel. Die zeggen The Winner Takes It All van ABBA. Henk Johan en ik nog een anonieme apper, die komen maar dissen van Queen. Jan-Jaap die tinkt on Heroes van David Bowie. I wish you could swim like the dolphins. Like dolphins can swim. De groetnis van Jan-Jaap. Gary en Homme, die kom ik maar uit dezelfde. Don Rosenbaum.
3: I'm swimming into deep water. Would you help me one more time? I'm trying all my best to keep life going.
0: Ja, ik een hele lekkere plaat. En vrouwtje die zei het zit nou net in het noemen, maar in de jonger Teddy Swims. Maar Lose Control. Ja, ik een hele mooie in hier. Nou, die getank alle hier weer verschrikkelijk voor het maaitinken. Eens even Shen. Ja, de computer, die pakt is eruit. Ja, dat is toch ik wel een hele mooie. En die past er ik gewoon hartstikke goed bij. Ik ben heel benijd. Maar hoeveel medailles Astrid thuiskomen is, wie er dadelijk haar verhaal hier in Goeiemiddie. En dit is de linkplaat van Jort. ABBA, The Winner Takes It All.

0: van mensen die een transplantage gehad hebben. Astrid had 2 keer een niertransplantage gehad en zo mooi dan een verskate zwemonderdeel. Maar één doel: alles eruit halen wat erin zit. En ze is nou weer thuis en ik leeuw net mijn lege hand. Astrid, een goeie middie.
1: Ja, goedemiddag.
0: En wat is de oogst?
1: Nou, 7 medailles.
0: Zo? Dus,
1: ja, ja.
0: Welke
1: alle
0: kleuren?
1: Afstanden heb ik wat. Goud, dat is natuurlijk de mooiste.
0: Ja.
1: 2 keer, maar ook 5 mooie zilveren.
0: Zo, net een leeuw. En hier staat van tevoren een tinker in?
1: Niet helemaal. En ik wist natuurlijk wel dat er veel categorieën zijn. Van verschillende leeftijdscategorieën. Dat er niet voor elke heel veel meededen. Maar ik heb toch echt wel moeten strijden voor een paar medailles. En dat is wel heel erg leuk.
0: Ja, ja, welke dus, is dan de allermooiste op welke afstand?
1: Nou, de laatste afstand was dinsdagmiddag. Maandag en dinsdag de wedstrijden. En dinsdagmiddag sloten we met de estafette af. 4x50 meter wisselslag. En ik mocht hem afmaken met de 50 meter vrije slag. En dat was ontzettend mooi. We lagen heel erg achter. De Britten hadden een hele snelle dame in de baan. Maar ik zwom het gat helemaal dicht. En op een halve seconde kwam ik op een tweede plek terecht. Dus eigenlijk is die zilveren medaille het mooiste.
0: Ja.
1: Iedereen stond te juichen en het was nog zo'n klein stukje en dan had ik haar ingehaald. Dat was net niet gelukt, maar alsnog was dat een hele leuke strijd.
0: Ja, ja. Fantastisch. Prachtig mooie prestaties. Zo'n medailles. Hest alles eruit halen wat erin zit?
1: Ja, zeker. Ja, ik heb echt op elke slag, elke afstand ging het ontzettend goed. En dat was ook eigenlijk als eerste mijn doel. In ieder geval niet een valse start maken of iets helemaal verkeerd doen. En dat is echt heel erg gelukt. Zowel de kortere afstanden, 50 meter vrij, dat ging heel erg goed. En de lange afstand, 400 meter vrij. Ja, dan moet je vooral niet te snel van start gaan, hè, anders hou je het niet vol.
0: Nee.
1: Nou, dat ging ook super. Dus heel tevreden. Ja.
0: Hoe is het om dan te sporten met mensen die het eigenlijk hetzelfde verhaalambitie hebben?
1: Ja, heel bijzonder wel. Dat kwam ook wel in het nieuws. Echt iedereen, die heeft iets. De littekens, hè, bij de mannen zie je dat natuurlijk meer dan achter een badpak bij de dames. Maar je ziet gewoon dat iedereen wat heeft. En dat is wel bijzonder. Er zitten ook jonge kinderen die nog mee doen. Dus dat is inderdaad bijzonder. Op een gegeven moment werd er ook een medaille uitgereikt aan een man. Ik denk al 75. Slechter been. Ook dialyserend. Nou, dat vind ik al een topprestatie dat je dan meedoet met zo'n evenement. Mm-hmm. Dat is ontzettend zwaar, dialyseren. En die zwemt gewoon nog net niet onder een minuut 50 meter vrije slag. Nou, dat vind ik echt ontzettend knap. En die krijgen ook wel onder luid applaus een gouden medaille. En denk ik, en terecht. Want die doet het maar wel even. Hè? Uit Ierland kwam die man.
0: Zeker. Ja. En weet je hem van mekaar ik al die verhalen? Of gaat het net om de verhalen bij zo'n wedstrijd? Gaat het echt om de prestaties?
1: Beide, want het is ook echt wel fanatieke sporten. Dus het is echt wel dat iedereen wil winnen. Maar veel verhalen ken je wel, want iedereen probeert ook de media op te zoeken. Dus nu ben ik ook weer in het nieuws. Ook om te laten zien aan de buitenwereld, kijk, dit kan er allemaal nog als je getransplanteerd bent. Dus het doel is ook wel om de aandacht op te zoeken, om te laten weten van, er is echt wel leven na transplantatie. Dus wordt vooral orgaandonaat orgaandonor laat je registreren. Dus veel verhalen ken je wel, maar lang niet allemaal. Want iedereen heeft wat. En dan, als er dan publiek komt, zeg ik, dat is die heeft een hart, die heeft een nier of een long. En zo gaat het wel een beetje, maar het gaat gewoon om, iedereen heeft zo zijn eigen route gehad.
0: Ja, correct. Ja. Wat zou nou mooi aan willen om mensen niet ik een orgaantransplantage gaan hebben?
1: Ga sporten of in ieder geval bewegen. Ga iets doen en doe iets wat je leuk vindt. Want als je het niet leuk vindt, ik liep eerst ook bij de fysio. Ja, ik vind daar niks aan. Dus dan blijft het er wat bij. En nu heb ik echt weer het zwemmen herontdekt eigenlijk. En ook de wedstrijden. En dat is gewoon zo leuk. En dan gaat eigenlijk het bewegen vanzelf. En ik denk dat het heel belangrijk is voor iedereen om te blijven bewegen.
0: Heeft al een nice sportief doel voor jezelf stelt?
1: Zag ik Marit Steenbergen. Nou, die ga ik niet meer kloppen.
0: Dus nee, we hadden toch, op de 100 meter,
1: Ik heb net al.

0: Even zitten kijken, denk ik, oh ja, daar doe ik er ongeveer een halve minuut langer over. Maar het voelt wel alsof ik even Marit Steenbergen was, hoor. Maar
1: Ja.
0: een nieuwe, ja, doel, volgend jaar is Leuven, daar zijn dan de Wereldspelen. En nou, dat is ook wel mooi dichtbij. Ik denk dat is een mooie plek om dan vakantie te vieren en dan ook in Leuven mee te doen met de Wereldspelen. Als ik weer voor Nederland mag uitkomen, ga ik dat graag doen. En dan doen er ook nog meer mensen mee. Dus dan is het nou, nog wat
1: De
0: lastiger om dan
1: competition
0: een.
1: nog groter.
0: Ja, om dan
1: Ja.
0: met 7 medailles thuis te komen, wordt moeilijker. Maar goed, dat ga ik dan wel proberen.
1: Ja, fantastisch. Nou, mocht het Sofia komen, Astrid, dan bellen we graag weer even Mardij. Hartstikke
0: Leuk.
1: Mooi. Tige dank voor die verhaal en voor die enorme sportieve prestatie. Dank u wel.
0: Dank je wel.
2: Van Ian Montfjouwen.
3: Goeiemiddag.
2: Mij Diana de Groot.
1: En dadelijk is het tijd voor het Nijs uit Friesland. Simone Scheffer die zet dat even voor die op een rietje. Want die tijd ik nog muziek van uw Friese trots, kunnen we wel zissen. Twarres, dit is bij mij.

0: Want wie kan vat de vrood haas bin.
1: Gigantische tollships, stoere matrozen, muziek en tientoezende mensen op de kade.
0: Omroep Friesland is erbij.
1: Van de sail in op vreed, om te skippen man die de haven weer uitvaren.
0: Tollships races in Haas. Op radio, televisie en online.
2: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
4: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
7: 92.2 FM.
8: Het is jouw vertwaan. Een oersjug van het Frieske Nijs, mooi Simone Scheffer.
9: Goeiemietje. Voort van Oosten is beëdigen als waarnemend burgemeester van de gemeente Ljouwert. Hij is de tijdelijke opvolger van burgemeester Sybrand Buma. Buma neemt Joen Oski als burgemeester. Die begint dan woensdag als vicevoorzitter van de Raad van State. Van Oosten, wie van september verliezen hier rond februari dit hier de minister van Justitie en Veiligheid. En jeder wie hij burgemeester van Nisserwaard, tweede kamerlid voor de VVD en wethouder in Schiedam. Ja, er zullen een soort mensen de wekker zetten voor vannacht. De WK. Nee, ik zou Diana Nees worden. Zijn.
10: Nee, ja, ik blauw lekker vliegen. Ik zou het wel ook manier wekken.
9: Oké. Okay. De wedstrijd Marokko-Nederland is om 3 uur. Maar dat misschien de meeste Friezen van Oranje wijzen zullen, is dat in een huishouding in Tietjerk wel oors. Mohammed en Matti Jetefti zitten met verschillende belangen Njonke Mekor op de bank. Matti vertelt hoe de hele familie een beetje in dubio stiet, zag ik een neefje van de twa.
11: Die heeft dus 2 shirts. En een Marokkaanse doet hij aan. En de oranje doet hij eroverheen. En hij zei van, als Marokko een doelpunt maakt, dan doe ik die oranje gauw uit. En dan ga ik in de groene, in de Marokkaanse shirt.
10: Ja, ze kist het wel. Ja, maar dan, ze stoten wekken.
9: Ja, ik zet wel
10: jawel,
9: wekken.
10: Hè?
9: Ja, ja. Oh. Ik ging even vastliepen.
10: Ja.
9: En dan 10 voor 3 in de wekker. En dan gaan we ervoor.
10: En dan kies je ervoor.
9: Ja, dan ging ik ervoor. Ja. De organisatie Kamers met Kansen Friesland besteedt 5 jaar. Die helpt mbo-studenten in Friesland mijn eigen wenplak en begeleiding om ze haar een opleiding uit te roenen. De jongeren komen vaak uit een instabiele thuissituatie. In die 5 jaar binnen 348 jongeren helpen. Petra Straatsma is coördinator bij Kamers met Kansen en vertelt wat nog beter kan de komende jaren.
12: Dat vraagt dus wel om een nog betere samenwerking met de mbo-scholen, want dat is waar de aanmelding plaatsvindt. Dus we moeten wel goed kijken van, hey, is deze jongere geschikt voor Kamers met Kansen? Juist omdat die problematiek niet te groot moet zijn, omdat een jongere voldoende moet hebben aan een vrijwillige coach.
9: De 17-jarige Daniel Solovay uit Oekraïne had een bijzondere droom. Hij wilde Nederlandse politiek in. Vjouwerier wen het er nou in Friesland, op dit stuit in Dokkum. En hij had hem de taal eigen maken en viel hem hier heel dertus. Solovay oer zijn ambities.
13: Het is meer als burgemeester en wethouder. Gewoon Tweede Kamer over een Europees parlement of zoiets. En dan nog heger proberen te komen, dus dat. Had ik naar je politiek en dan gewoon zo'n bijzonder gevoel had ik naar je politiek.
9: Dat is toch een bijzonder
10: gevoel? Vjouwer hier?
9: Ja.
10: Is hij in Nederland?
9: En hij praat vloeiend Nederlands en Friesk.
10: Net, Johan.
9: Ik zei een soort meisje kinderdag.
10: Een voorbeeld doornemen. Net, hier is een accent.
9: Nee, gewoon. Heel mooi.
10: Ja, fantastisch.
9: Het waren nog, het is een kalme droege dag. De zinnen is er hield iets meer bij. En er stiet een zwakke, ontmatige noordeerste wind. De temperaturen binnen heel nog vlak 22, 24 graden. En vannacht ik wat koeler. Tot 14 graden.
10: Heerlijk.
9: Maar de dikke dekbedden wil we bij hebben. Mooi, ik het droege dag. Maar afwisseling van wolken en zinnen. Een zwakke noordeerste wind. Dan is het 21, 23 graden. Waar zie ik mooi simmerwaar 20, 22 graden. De zinnen is er dan ik wat bij. En eigenlijk bleef dat de hele week wel een beetje sa. Maar Jan Jongman zei, takom week koert wel weer eens tropisch.
10: Tropisch kweren. Oké, nou dan kunnen we nou in elk geval even een beetje op adem komen, toch? Dank u wel, Simone Scheffer. Meer nijs en waar ik waarom te vinden in de Omroep-app en op omroepfriesland.nl. De muziek die zei yes, die Gito Jippe leefde en een speciale bond tussen twee meisken.
14: Na alles heb ik dit verdiend, zij weten het.
10: Tino Martin en Zij Weet Het. Komt er samen.
15: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
16: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
17: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
18: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in het Stedelijk Museum Schiedam.
19: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
20: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
19: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
21: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
22: Goedemiddag.
23: Maar Diana de Groot.

Somber en Undressed. Misschien bedacht de stof van de morgen. Oh ja, ik moet hier ook nog even appen, want die is Juwet Jiddy. Of die had wat oors te vieren. En denkt van, oh ja, nu heb ik het nog heel net die. Nou, hin het helemaal niks, dan hoest diegene net een appje te sturen. Dus stuur gewoon even een appje hier naar de studio. Via de Omroep app of via 0620. Jochen. En dan kan ik die lokweeske van de oor brengen. En dan krijg je misschien ik nog een slinger erbij. Nou, hoe leuk is dat? Maar stik voor alle oren gelegenheden, als die even een hert onder de riem stekken worst. Even een hier in het sintje zetten. Het kan al hier. Jou het even terug via de Omroep app of via de WhatsApp. En dan kunnen wij de slingers hier dadelijk ophingen. In goeiemiddag.

Het is de Nijen van Shepherd. Something. Beautiful something, wat ik zissen. Ik precies een something beautiful, want ik vind het echt een heel mooi veske. Maar het is Beautiful Something van Shepherd dus. Het is 10 minuten van 12. Wij hingen de slingers op. Louis die zei het. Ik hing de slingers op van collega Albert Hielkema. Hij weet je het zegtig. En dat witten ze in heeg, want alle gebak en bier daar is uitverkocht. Van het lokweeske. Clara die app, mijn zus is Joet Jerry. Ze werd 58 jaar. En ze is net alleen nog een zus, maar ik mijn bestie. Leve Bonnie van het lokweeske. En nog een heel soort jaren te geren. Mooie dingen dwaan. Ik hing je graag de slingers van die op. En ik wil de slingers van mezelf ophingen. Joet Jerry van het weekend viert mij het mooie waren. Soort vreunen in de tuin. En dat wie mooi. De groetnis komen van Berend. Prachtig mooi. Ik stuur Savisa, Clara, Fabonnie, de slingers even ta. En van het al opwees, kan hier. Maakt je er al hier een mooie dag van. Ik ben de Hallies.

0: Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Alles wat er spielet. Krijgt allemaal in de mail.
2: Hij is vergees en hij is superactueel.
3: De nieuwsbrief van Omroep Friesland.
4: Eén keer in de week het belangrijkste nieuws. En als bonus
5: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
2: Crowdy Noi. OmroepFriesland.nl/nieuwsbrief.
6: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
7: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De hoogste baas van de politie in Zeeland, Tim de Kraker, is op non-actief gesteld. De politie wil niet zeggen waarom en doet op dit moment onderzoek. De Kraker werd anderhalf jaar geleden aangesteld. Hij werkt al ruim 20 jaar bij de politie. Het Rode Kruis heeft tot nu toe €925.000 ingezameld voor hulp aan Venezuela. Het gironummer 5125 werd donderdag geopend na de twee zware aardbevingen. Het officiële dodental is inmiddels opgelopen tot boven de 1400. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Het gedoneerde geld wordt onder meer gebruikt voor huishoudelijke spullen, hygiënepakketten, voedsel en water. Het is het kabinet niet gelukt om voor de zomer 500 regels voor ondernemers te schrappen of aan te passen, zoals was beloofd. Minister Herbert van Economische Zaken schrijft dat het aantal is blijven steken op bijna 100. Zo hoeven bijvoorbeeld bedrijven tot 250 werknemers niet langer meer het woon-werkverkeer bij te houden. Bij 300 andere regels is een begin gemaakt om te kijken of ze veranderd kunnen worden. Al jaren willen kabinetten regels schrappen of makkelijker maken. Het vorige kabinet beloofde concreet het cijfer van 500. Zuid-Korea heeft de grote impulsen aangekondigd voor de productie van computerchips. De regering, Samsung en een ander groot techbedrijf trekken daar samen ruim €500 miljard voor uit. Het geld is voor de bouw van nieuwe chipfabrieken en datacenters buiten de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. De vraag naar vooral geheugenchips is wereldwijd sterk gestegen en daardoor worden telefoons en andere apparaten steeds duurder. Het weer nog zonnewolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen, en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
8: Vakantieverhalen. Daar binnen wij nooit op ziek in Goeiemiddie. Hest nou een leuk verhaal? Wat op feestjes altijd weer omkomt en vertelt we het. Iets ludieks, iets bijzonders, opmerkelijk, spontaans. Let het dus even witte. Mail dat nou goeiemiddie@omroepfriesland.nl. Nou, collega Titus Seijers, die blikt aardig los te gaan in een Schotse kroeg van een vergees bierke. Dat verhaal jes je dadelijk. Ja, en van bier naar wien, dat is maar een liedstapke. Komt er samen.
9: SC Heerenveen, een club van families, van generaties. Hier in Friesland weten wij waar wij binnen. Wij hoegen ons net grote varten waan en steunen met beide vlotten in de klaai. Geef je nou die seizoenkaart via 1metheerenveen.nl, want hier doen wij de dingen op uw manier.
10: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
11: Voor een nieuwe Suzuki. Heima, service en auto's is er voor Elsen hier.
10: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
12: Rederij Doeksen heeft zin in de zomer. Boek daarom binnen de actieperiode van 35 uur het fietsdagarrangement naar Terschelling of Vlieland voor maar €25. Dat is €10 korting. Zorg dat je klaar zit vanaf donderdagmorgen 2 juli 9 uur. Voorwaarden op rederij-doeksen.nl.
13: Goeiemiddag.
14: Met Diana de Groot.

0: Robbie Williams en Candy and the Fire is Tubi 40, my red, red wine.
1: Goeiemiddie.
2: Wat is dien vakantieverhaal?
0: Wij zijn van deze simmer op zoek naar dien vakantieverhalen. Hest er mooie dingen belibben op dien vakantie, dan willen wij dat graag weten. Als je dat in elk geval vertellen wilt om Friesland, dan mag je dat witte litten via goeiemiddie@omroepfriesland.nl. En om die al een beetje een idee te jaan wat we dan zieken, zijn er een paar collega's die het hun verhaal wil graag vertellen willen. Want op vakantie gaan, dat is vaak ik mooie herinneringen maatje. En als dan in het buitenland die Friese identiteit dan ook nog op een mooie wijze oorbrengen kist, nou dan is dat bonus. En zo ondervond ik collega Tiete Seijens.
3: In jontje 94 wie ik met een vriendin in Schotland. Dus beide wie dat de eerste keer. Heel mooi land. En wij wonen alles van Schotland beleven. En ze kwamen we op een eiland terjochten, want die is er een protte. Het eiland Skye. En daar is een lid dwarpke werd wij kwamen en daar wie een zelfs pub. Nou, ja. We wonen naar de pub. Want dat is natuurlijk hartstikke leuk. En we troffen het, want er wie live muziek, die jongens. Heel echt van die leuke, typische folkmuziek. En de eigenaresse van die pub, die houdt ik heel wat van muziek. En die nam op een gegeven moment het wut. En die zei van, want we interviewen heel druk, maar alleen toeristen. Waard een feske jongt in de taal van zijn eigen longen, die krijgt vergees een pint.
0: Oké.
3: Okay. Nou, wij dachten... vergees een pint, want ja, wij waren toen nog wat armlastige studenten. Dat maakte dat altijd best. Dus wij wilden lezen en we zeiden van ja, ik heb wel niet of door een Nederlandse meezinger. Maar we kwamen bij uit Friesland. Dus wij zeiden van, we moeten wat Fries doen, want dan vallen we op. Hè?
0: Ja.
3: En wij hier in beide op een Friese les zitten bij, op de middelbare squallen bij Bouke Onhof. En daar hingen wij wat bisto leerlijk Ries in de Simmerman leert.
0: Aha.
3: Dus dat hebben wij zongen daar in een grootvolle pub. En nou jongens, dat vonden ze dus echt helemaal hartstikke leuk.
0: Maar zonder muziek denk ik, want die man die wist net hoe ze dat spelen moesten.
3: Nee, dat was voor zijn a cappella.
0: A cappella.
3: A cappella. En nou ja, dat is weer een laaiend enthousiast. En die vrouw, die eigenaresse, die zei ik van... Oh, wat is het mooi. En we want more. En nou, wij zeggen mijn korrol. En toen zeiden we van, nou ja, ik kan niks hoors betinken als het Friese volk zit.
0: Nee.
3: Ja, echt. Ja, dus wij daar op zo'n heel liets eilandje in Schotland. In een hartstikke volle pub. Uit volle borst.
0: Vol uitzoering.
3: Ja.
0: Het Friese volk ziet.
3: Ja.
0: En wat vonden ze daarvan?
3: Nou ja, op tafels. Ja, dat is echt helemaal leuk. En wij verkezen bier, hè?
0: Ja.
3: Guinness, ja. Echt.
0: Maar dan ik twaalf, want je hebt hier wel twaalf Friese vesken zonder
3: zelfs. Dat weet ik niet meer.
0: Nee.
3: Maar wist wat leuk is? Ik waard, dat weer de eerste keer dat wij in Schotland waren. En ik waard helemaal vereerd op dat land. Hè. Dat weer echt, van het allereerste moment dat ik weer dacht van, ach, wat is het je mooi. En toen heb ik dacht, ik word je best wel wennen. Dus een jaar later ben ik wergong om te zien van, is dat wat voor mij? Om te emigreren, hè, wie mijn doel. En ik denk van, ja, maar kan werk hebben. Ik denk van, nou, maar waarom naar het eiland? Want hij is een hostel, een youth hostel. En dat is altijd wel werk. Dus dat weer mijn plan. En dus ik ben naar dat hostel. En ik ben naar die pub. Ik denk van, oh, dat is wel leuk. Hè? En dat weer middies. En dan weer net een kop in die pub. Alleen nog de barman. En nou, ik daar zitten. En hallo, hallo. En nou, ik zei, kan je vorige jaar ik best? Oh ja, zei ik. Zei, ja, dat toen heel leuk. Toen heb ik nog mijn vriendin aan het jongen best. Oh, zei hij. Dat weet ik nog.
0: Nee.
3: Dan wist mij dat famke en ja, en je hem die van je eigen... Hij wist het nog.
0: Ah.
3: En toen zei hij, wat leuk. Was nog hier. Dus dan kreeg ik nog weer een pint. Ja.
0: Ah, fantastisch verhaal. Ja. Dank u wel, Tiete.
3: Alsjeblieft. Ja.
0: En dit soort verhaal, dat zie ik je wij. En hoe het er net bevast iets Friesk in te zitten. Maar gewoon een leuk verhaal van Stoom mooi maken hest op vakantie. Nou, dat hele emigreren van Tiete, dat is er nooit van kaam. Want er leefde hoort haar in Friesland. En gelukkig maar, want... Zet hele mooie heren hier bij Omroep Friesland. En wij een fantastische presentatrice. Dank u wel, Tiete, voor die verhaal. Nou, was toch die verhaal dus ik kwiet. Goeiemiddie@omroepfriesland.nl. Dek is ze kwiet.

Jordij het duurste van het duurste, maar nooit wie het goed. Jordij een Maserati, dat wie dijt te min.

0: Shawn Mendes en Camila Cabello, ja, dat is mijn señorita. En dit wie Jeroen Baba en ik joeg die alles. Het digitale red draait alweer, maar het echte red, ja, dat was de cel. Ik even draaien. Freya, goeiemiddag.
1: Hi, goeiemiddag.
0: Mooi dat is de best.
1: Ja, gezellig.
0: Doa heeft het red weer onder die beheer.
1: Mm-hmm.
0: Nou, dorst hem te draaien.
2: Tuurlijk.
0: Komt jawel, hè? Komt-ie. Welke spultjes spelen we Joet? Er staan zes verschillende spultjes op. En een van die zes spelen we Joet. En we spelen Joet voor een hele mooie hammam handdoek.
1: Oh,
0: van Omroep Friesland.
1: Dat is lekker.
0: Ja, die droeg ik heel hut. Als die kledde weer binnen, dan hingen ze hem even op. En binnen mum van tiet, zeker met deze temperatuur. En die gewoon samen droeg. En de kist hem. Het is ik een toske. Dus er zit een poetsie om. En de kist hem dan intro en dan heeft hem in een toske.
1: Sure.
0: Ja, echt hartstikke leuk.
1: Ja, nou, leuk.
0: Nee, die handdoek in dan in dat tasje.
1: Oh,
0: dat is het, zit onder die handdoek vers, is maar. Snap je?
1: Ik heb.
0: En dan kist als die handdoek dan Della's, kist die telefoon bijvoorbeeld in dat poetsie dan.
1: Oh.
0: Ik weer handig. Nou, die kist al winnen, maar welk speeltje?
1: Omstekeerd,
0: dat wordt hem, Juwet. Nou, door die best. Om erbij 20 vertrijen, dan jit ik de opjefte, lid ik dan jaren. En dan maar is dan mooi. Want titel in het is, vreeg ik dan altijd van de plaat die sto achterstevoren jest. En dat maar is dan naar de studio appen. Sla dat nummer of verst op of download even die app op die telefoon. Hartstikke handig. Dit ben de Mavericks hier in Goeiemiddag. Dance the night away.

The Mavericks en Dance the Night Away. En Skofkalien heb ik maar de band de film Tarzan weer eens even sjoen. Ja, een prachtig verhaal verzels van de jongen die het opgroeit tussen de apen. Maar dan komt hij voor het eerst in contact met meesken. Oh, wat een bijzonder moment. Sien Jane Schutterdam. Dit verske komt verzels uit die film en dat moment. Veel comments.

0: zin op het wetter. De Sion strak in de wind. Het loert van de bal op een wand. Een sprong door het wetter. En hoor al meesken bij me koor.
1: Dit is uw Simmer.
0: Simmer in Friesland.
2: Wij willen wij.
0: Op jouw jullie al bij Omroep Friesland.
1: Omroepfriesland.nl/simmer.
3: Toyota Mania duurt nog maar 2 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Hé, het licht doet het niet.
5: Ik heb geen bereik.
6: Hebben we nog wel water?
7: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
0: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM. Het is Jan Vertrijen. Het Frieske Nijsmaai, Jacob Stelwagen.
11: Voort van Oosten is Joost Beëdige als waarnemend burgemeester van de gemeente Ljouwert. Hij is de tijdelijke opvolger van burgemeester Sybrand Buma. Buma neemt Joost Orski als burgemeester. Die begint woensdag als vicevoorzitter van de Rievesteert. De organisatie Kamers met Kansen Friesland bestiet 15 jaar. Die helpt mbo-studenten in Friesland met een eigen wenplak en begeleiding om ze haar een aanleiding aan te ronden. De jongeren komen vaak uit een instabiele thuissituatie. In die 15 jaar binnen 348 jongeren geholpen. Petra Straatsma is coördinator bij Kamers met Kansen en vertelt wat nog beter kan de komende jaren.
12: Dat vraagt dus wel om een nog betere samenwerking met de mbo-scholen, want dat is waar de aanmelding plaatsvindt. Dus we moeten wel goed kijken van, hey, is deze jongere geschikt voor Kamers met Kansen? Juist omdat die problematiek niet te groot moet zijn, omdat een jongere voldoende moet hebben aan een vrijwillige coach.
11: Laat met de trein uit Friesland wijnen en Grenzelwol. Maar ik familie rekken hoorde mijn vertraging. Toch een stroomsteuring riede er geen trein tussen Grens en Zuidhorn. Die was er tussen die twee plakken vervangende bussen in. De steuring wordt in elk geval ont kwartier oer seizen. Er zullen een soort mensen de wekker verzetten vannacht. De wedstrijd Marokko-Nederland op het WK. Maar dat misschien de meeste vrezen voor oranje wijze zullen, is dat in een huishouden in Tietzerk wel los. Mohamed en Matti Jetefti, wat ik zei, ze zitten met verschillende belang toch jong gekoord op de bank. Matti vertelt hoe de hele familie een beetje in dubio stiert. Eigenlijk een neefje van twa.
13: Die heeft dus twee shirts. En een Marokkaanse doet hij aan. En de oranje doet hij eroverheen. En hij zei van, als Marokko een doelpunt maakt, dan doet hij oranje gauw uit. En dan ga ik in de groene, in de Marokkaanse shirt.
11: Wat een opportunist.
6: Ja, zes de wekker ik, Jacob?
11: Nee. Dat loek ik in het leuk.
6: Ik ken dat echt net.
11: Dat maakt of hem zo naar de bed.
6: Ja, maar dat slag het ik net.
11: Maar dan ben ik direct dus.
6: Ja, nee.
11: Of ik met van drie oren dat...
6: Joensletter. Nee, dat weet ik net. Nou ja, ik wilde net te volle hoe leeftijd, hè? Maar Van mij werkt het dat net inderdaad.
11: Ik meen dat door de mensen minder sliepenergie, maar daar heb ik niks van. Oké, het waar. Mijn zakontmatige noorden is te Wien. Lezen de temperaturen om de 23 graden in de nacht om de 13 graden in. Morgen is een droge dij, mijn alweerkse van bewolking en zinnen. Het is dan 22-23 graden. Waar is die 22-22 graden? Mijn betieden zinnen. En toen zie je een meest bronnen loft, mijn spotrein. En dan 20-22 graden.
6: Dank u wel. Ik denk, ze voorbel ik wel zonder rust, denk ik dan. Giet wel trog.
11: Ik ben er vrij wist van dat het wel trog giet.
6: Nou ja, daarom. Komt helemaal goed.
11: En dat wij morgen wel achter de uitslag komen.
6: Ja, dat denk ik wel. Ja, ik denk dat het ik wel ergens communiceerd werd. Zal ik even muziek draaien dadelijk? Ja, dit is eigenlijk wel een heel oud noemen. Nou, dat is van 4 Farus leeftijd, ja, Jacob. Uit 28. Maar ja,
11: ja,
6: dat zo wel.
11: Nee,
6: toen wieker ik net. Maar de versie die we draaien, dat is van Mien Bette Ier, Njontje 65.
5: All around my hat, I will wear the green willow.
6: Still I span all around my hat. Wie stond het toen al, 65?
11: Nee, niet letterpas.
14: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol, of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
15: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
14: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
16: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
17: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
16: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
18: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerle. Sjoenk.nl.
19: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
20: Goedemiddag.
21: Maar Diana de Groot.

0: Bruno Mars, hij kan fantastische doemersnoemers maar zien, maar je rit er een kei in. Risk it all.
1: Om's te keer, alles oors om riet te het, die erin zit, om's te keer.
0: Ik lid een stikje van een feske jaren, maar dat lid ik net samen jaren. Dat lid ik achterstevoren nog niet jaren en ik wil van die titel en artiest witten. Ja, ik hoop dat ze wat voor Maitsik is. Titel en artiest wil ik heel graag weten. Ze is aardig in het Nijswest, maar het WK voetbal. Nul 20 4 en Jochen of via de Omroep app voor die hartstikke leuke nagelnijen hamam handdoek van Omroep Friesland.
2: En toen ik werd geboren, had ik

0: Omroep Friesland.
1: Vol de hits, maar dan dichtbij. Goeiemiddag.

0: Wat een racefiets, maar je meest dwanken.
1: Eeuw, eeuw, eeuw! Godver.
2: Ja, de hoenekop en de hutfietser.

0: het hierin zet, omste keer.
1: Vooral dat laatste stikje, daarin koerste denk ik het makkelijkste er welk feske het weer. Hans, goeiemiddie.
2: Ah, goeiemiddie, Diana.
1: Wat voor feske jij de stouw?
2: Ik jij de Shakira. Maar whenever, wherever.
1: Zullen we zeggen jij dat het goed is? Ja.
2: Ja, en dan is het.
1: Ja. Ze wieven zelfs bij de opening van het wereldkampioenschap voetbal.
2: Ja, ze rent al langer mooi, hè. Dus ja, ze rent al langer.
1: Ze rent al een skofke mooi. Dit veske is inderdaad al een periode.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Hoe is het met Hans?
2: Ja, best, jong. Ja, ja, met jij?
1: Ja, best. Ik best. Ja, hartstikke mooi. Hartstikke vakantie, dus dat is wel lekker.
2: Oh, nou, die hebben wij al gehoord. Dus,
1: die heb je helemaal gehoord. Oeh, we hem best.
2: Wij gaan op naar de volgende en wij winnen in Denemarken.
1: Oh, wat heerlijk. Ja.
2: Voor de verhoring.
1: Voor de verhoring. Ja? Voor het eerst, hè?
2: Ja, voor het eerst noordwaarts.
1: Aha. En dat is wel bevallen?
2: Ja. Ja, hartstikke nieuwsgierig. Ja, mooie stroom is er en het weer lekker rustig. Net te warm.
1: Nou.
2: Mooi warm wat ondernemen, dus ja, dat een mooie vakantie, hoor.
1: Klinkt als een perfecte tijd. Ja, hartstikke mooi. Nou ja, ik jou die een prachtig mooie hamamhanddoek. Die is hartstikke handig om uit te nemen en het is een hartstikke leuk ding. En die krijg je dan van mij. En die mag je dan van die volgende vakantie misschien mee nemen of gewoon lekker thuisbroeken. Dat maakt natuurlijk helemaal niks. Het was er maar dost. Maar dat stuur ik die tijd, jongens.
2: Ja, dat is super.
1: Ja.
2: Hartstikke leuk.
1: Helemaal goed. Ik wens je een hele mooie dag verder en een mooie simmer.
2: Ja, extra voor iedereen.
1: Oké.
2: Hoi.

0: De Westereen wie lang het mekka van de postdoel. Het drafhinder van de Lietse man.
1: Vroeger wie het zo. Dan gingen alleen naar de mansjes op reis. En dan zitten de wifjes thuis mooi te wijzen. Maar ze niet hier gaan wonen.
0: Dit week in Friesland ook. Doen van de Westereen.
2: Segel Haas. Van Treien onder mij 6 juli. Geniertje van de mooiste tallships, muziek, strittheater, foodtrucks, merken en volle meer. Van het volslijnen programma en al informatie, shop op sailharlingen.com.
3: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
4: De enige echte meubelopromming van Noord-Nederland vind je bij Woonvoordeel De Vrede op Ejouwer. De allermooiste banken, eethoeken, wandmeubels, relax voor thuis, maar ook boxsprings en matrassen gaan no fort, maar echte kwattings om het wel 60%. Woonvoordeel De Vrede, transportwijzantje op Ejouwer.
5: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een schietpartij in het noorden van Duitsland heeft aan 5 mensen het leven gekost. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. 2 mensen zijn opgepakt, zegt de politie, onder wie de vermoedelijke schutter. De schietpartij was in Stade, ten westen van Hamburg. Het gebeurde bij een jeugdinstelling. De slachtoffers zouden allemaal volwassenen zijn. Volgens de Duitse politie is er geen gevaar voor de bevolking. Andy Burnham, de man die vrijwel zeker binnenkort de nieuwe Britse premier is, wil het allemaal anders gaan doen. Hij wil breken met de politiek die gericht is op conflict en punten scoren. Ook wil hij politieke macht verplaatsen naar de regio. Het VK is volgens hem veel te centralistisch ingesteld, zei Burnham op een persconferentie waarin hij zijn toekomstplannen presenteerde. Om die reden wil Burnham ook een extra premierskantoor openen in Manchester in het noordwesten. Burnham volgt waarschijnlijk Keir Starmer op als premier, die vorige week zijn vertrek aankondigde. Zuid-Korea heeft een grote impuls aangekondigd voor de productie van computerchips. De regering, Samsung en een ander groot techbedrijf trekken daar samen ruim 500 miljard euro voor uit. Het geld is voor de bouw van nieuwe chipfabrieken en datacenters buiten de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. De vraag naar vooral geheugenchips is wereldwijd sterk gestegen en daardoor worden telefoons en andere apparaten steeds duurder. Na het noodweer van afgelopen weekend krijgen verzekeraars vooral schademeldingen uit de regio's Utrecht en Amsterdam. Het aantal staat op ruim 4000. Er wordt vooral schade gemeld aan auto's en dakramen door hagel en bliksem. En het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen, en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
9: Het is persoonlijk voor mij wel een grote ergernis. Skeren zonder dat er irritatie ontstiert. Hoe kunnen wij in de simmer toch mooie oksels, een strak but en mooie skonken of een bikinilijn krijgen? Nou, dadelijk dan yes het. Muziek dadelijk ik van Paper Lace. Oer een gevjocht dat neerplak van het.

0: Hij begint met...
1: Friesland van hem op.
2: Nou, ervoor.
1: Helpt hij een werkdag op gang.
0: Nou, in Friesland.
1: Praat hij bij hem, door het eten.
0: En zak gliedes er midden in.
1: Mij omroep Friesland.
0: Want fjouwer oeren is dit...
1: Goeiemiddie.
0: Mij de beste muziek.
1: De leukste pateren.
0: En er is altijd wat te winnen.
1: Goeiemiddie.
0: Mij Diana de Groot.

0: zo'n plaat mooi voor mij. Ik noem wel de hele Jontrogier. Heerlijk. Lionel Richie en All Night Long.
1: Het is gezellig.
2: Het is spontaan.
1: Het is eerlijk.
2: Het is uniek.
1: Het is...
2: Goeiemiddie.
1: Bij Omroep Friesland.
0: Even die but bijvurkje, de oksels keren of de skonken weer even een gladmaatje. Ja, van een soort meisje, je hebt het gewoon bij de wekelijkse verzwarging. Maar als er van de spiegel stiest, dan kan het ik zou wezen. In de reclames liep het al hier heel makkelijk. Maar in de praktijk, dan zit soms mooi een rode hoed, maskeerbultjes of irritatie. Ik praat erover met Ilse Boonstra. Goeiemiddie.
3: Goeiemiddie,
0: Diana. Dat is een hoedtherapeut van Huidkliniek Friesland. Ja, het ziet er al eens zo prachtig mooi uit, hè, op reclames. Van die prachtig mooie oksels. Als ik het dos zucht het er oor zit.
3: Ja, klopt.
0: Waarom slag het vaak net?
3: Ja, dat is eigenlijk is het op de reclame natuurlijk net heel realistisch. Hè? De belachting, make-up en een heel soort nabewerking. Dus ja, de meesten kunnen denken van, hey, waarom heb ik dat net? Maar eigenlijk is dat net realistisch.
0: Okay.
3: Dus ja, iedereen het poriën, jerkes of een beetje wat een irritatie naar het skeren. Dat is ja volkomen normaal.
0: Okay, maar als nou een heel soort van die rede bultjes hebt, of misschien zelfs een ontstekking, dat jerk ik wel eens.
3: Ja.
0: Wat kist het je dan?
3: Ja, was het ook eens dwan? Nou, in ieder geval een scherp mesje gebruiken. Dat is heel belangrijk. Ja, net te vaak hoe het gebied heen gaan. Sommige mensen, ja, die binnen daar gewoon wat gevoeliger voor. En ja, sommige mensen hebben wat kroes hier, dus dat krult nogal snel. Dus maai de hier richting maïs keren. Ja, en eigenlijk is de oplossing natuurlijk, is maar eentje voor. En dat is natuurlijk laseren. Maar goed, net iedereen wil dat.
0: Nee.
3: Dus dan is het ja, wel belangrijk om een scherp mesje te gebruiken. En wat ik wil helpen is, ga even iets langer onder de douche steken of in een warm bad. Dan worden die jerkes al wat zachter.
0: Ja, ja, oké. Okay. Dus eerst even zwargie dat het goed zacht is. En is
3: klopt.
0: Het dan ik reedsum om bij Glicks Keerskom of iets dergelijks te broeken? Helpt dat?
3: Ja, dat helpt wel. Alleen dan is het wel belangrijk dat er geen irriterende ingrediënten in zitten. Want een heel soort keerskom in een winkel, dat bevat een heel soort parfum. Maar ik alcohol, ja, soms dan viel ze het ook niet goed dat die gewoon ik wat prikt. Ja, dan wist eigenlijk, dit is te irriterend voor de hoed.
0: Ja.
3: Dus echt even, ja, goede ingrediënten lezen.
0: Nou, zou je wel een paar keer een scherp mesje broeken. Maar hoe vaak ja. Is een skeermesje broeken bij het skeren van bij Glicks die oksels?
3: Oeh ja, dat merkst eigenlijk zelf wel. Ik zou ongeveer één keer in de maand een nieuw mesje erop zetten. Maar goed, brukst hem elke dag of hest decoreren. Ja, dan misschien nog wel iets jeder. Dus ja, vaak viel ze het wel om van hé, ik heb mijn mesjes om een vervanging te.
0: Oké. Dus daar even heel goed op letten. Mooi, ja. De groeirichting mooi. Als we dan even praktisch zeggen. Ik stek de erem omheen. Moet ik dan van boppen naar onderen skeren of van onder naar boppen?
3: Nee, van boppen naar onder inderdaad. Ja.
0: Nou ja, het is maar dat je het even weet.
3: Ja, nee, zeker.
0: Ja, nee, hartstikke mooi. En op social media zeggen we nou ik een protte oer Koreaanse deodorant.
3: Ja.
0: Wat is dat?
3: Nou ja, in Korea rennen ze ik wat dat betreft huidverzorging best wel vaak ik voor. En dat komt met name omdat ze daar in het deodorant ik echt ja, huidverzorgende ingrediënten hebben. Dus wat minder irriterend is. Ja, de heeft ik Koreaanse deodorant die echt het zweten steeds maar stopt. Want er heeft dus een deodorant en een antitranspirant. Dat binnen natuurlijk 12 verschillende dingen. Dus de deodorant vermindert vooral de geur. Ja. Terwijl de antitranspirant echt de zweetproductie wat vermindert. Maar het gaat met name omdat er ja, dus echt huidverzorgende ingrediënten in die Koreaanse deo's zitten.
0: Ja, oké. Want als nou de rest in Nederland, ik wil van die deodorants die inderdaad antitransparant binnen. Maakt het dat ik nog dat die huidirritatie misschien meer opwekken kan of juist minder?
3: Ja, dat zou kennen. En nogmaals, inderdaad, er zijn zoveel verschillende deodorants op de markt. Dus lees echt de ingrediënten dat er net de volle alcohol of parfum in zit. Daar zijn natuurlijk ik de vrij natuurlijke deo's. Voor de ene werkt dat wel, voor de oren net. Ja, dat is echt persoonlijk, maar ja, probeer ik gewoon een aantal uit. En zeg wat werkt het voor die.
0: Ja, de tips die het ontnoot aan Joen heeft, we hebben het heel door de oksels. Maar dat jet ik, nou ja, van het but bij de man, zeg maar.
3: Ja, de hest ik dus volgens mij een soort van baardolie. Dus ik op vrij natuurlijk, dus zonder een aftershave. Dat zou ik net gebruiken, want dat prikt.
0: Ja.
3: Dat irriteert vrij erg die hoed. Dat is meer ik iets van het vroeger, maar het wordt nog steeds wel een heel soort dingen. Maar dat is dus eigenlijk heel irriterend voor die hoed. Ik zou eerst gewoon ja, na het skeren een verzorgende gewone dagcreme gebruiken. Maar bijvoorbeeld hyaluronzuur of aloe vera. Dat kalmeert en hydrateert die huid. Ja, dat zoek ik dan in plaats van een aftershave.
0: Ja, duidelijk. Mooi. Heb je nog meer tips, Ilse?
3: Ja, heb ik nog meer tips? Ja, dat het dus eigenlijk wel heel normaal is. Hè? Dat we een vlekje en een plekje sjuggen. Maar de haargroeirichting mee. Ja, en als die er echt aan stoorst inderdaad. Dan is er maar één
0: dan
3: optie. En dat is dus het laseren.
0: Ja. Nou, heb ik nog wel van die ontharingscremes. Is dat, ja, werkt dat ik goed? Is dat minder irriterend voor de huid?
3: Nou, eigenlijk is dat heel erg irriterend. Dat is echt een chemische verbinding. Was er op die huid smast. Ik ken mensen die hebben daar echt brandwonden van kriegen. Dus dat zou ik sowieso net adviseren.
0: Nee.
3: Dan nog lauwer het mesje erover.
0: Ja. En dan heb ik nog Marlies meskes en Fralies meskes.
3: Ja, klopt.
0: Waarom is dat?
3: Ja, dat is meer voor de vrouw inderdaad, om wat bochten te maken, heeft ze vaak van die C-blokjes op. Dat viel wat zachter.
0: Ja.
3: Maar ik die C-blokjes, ja, ik ben er dus net zo'n voorstander van. Omdat het dus irriterende ingrediënten gebruikt. Dat denk je, oh lekker, ik kies een lavendelblokje, mijn paars kleurke.
0: Het is zo onttrekkelijk, het ziet er zo leuk uit.
3: Het ziet er heel onttrekkelijk en leuk uit, maar eigenlijk irriteert de hoed er nog meer mij. Dus ik zou voor een mannenmesje kiezen.
0: En als ze volle mogelijk meskes.
3: Ja, precies.
0: Ja, oké. Okay. Nou, ik hoop dat een heel soort mensen wat om deze tips hebben van de simmer.
3: Ik hoop
0: het voor mooie, glade lichaamsdelen.
3: Ja.
0: Dank u wel voor de uitlis, Ilse. En succes
3: met
0: uw werk bij Huidkliniek Frisland. Dank u wel.
3: Ja, dank je wel. Doei.

The Beatles en Penny Lane. De World Cup Flower Windows. Ja, hou maar op de piepiem. Ah, dankjewel. Ik hier nog nooit van jet, maar dat wordt in Singapore houden op het Singapore Garden Festival. En Geertje Stienstra, die gaat daarheen. Zet zo'n koffers vol pakt. Wat haar verhaal is dat juist om 20 van jouweren. Dadelijk ik het nijs en dit is Neil Horan. Strange life.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept u omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart giet.
2: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Oh, wat een goal! Goal?
4: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Hé, het licht doet het niet.
10: Ik heb geen bereik.
11: Hebben we nog wel water?
12: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
13: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: Dit is Omroep Friesland.
15: 92.2 FM. Het is Jelve Fjouweren. Het Frieske Nijs, maar Jacob Stelwagen.
16: In de Nijwijk Noorderstek in Dokkum bouwt Weddingcorporatie Thuiswonen Fitchen Sociale Hierwenten. Voor de corporatie is het een bijzonder moment. Het is voor het eerst in jaren dat het huizenaanbod in Dokkum uitreden wordt. Daarvoor werd Natres Friesland jarenlang beschouwd als krimpregio. De Santjerige Daniel Solovey uit Oekraïne had een bijzondere droom. Hij wilde de Nederlandse politiek in. Vier jaar werd het er al in Friesland, op het stuit in Dokkum. Hij had hem de taal eigen maken en viel met heel veel thuis. Solovey oorzien ambities.
17: Het is meer als burgemeester en wethouder, gewoon Tweede Kamer of Europees parlement of zoiets. En dan nog heger proberen te komen, dus dat. Wat ik naar je politiek zou en ik gewoon zo'n bijzondere gevoel wat ik naar je politiek zou.
16: Er had vanmiddag een ongeluk geweest bij een vrachtwagen op de A30 bij Frenscher. Een trailer skeert los van een vrachtwagen. Die lekte sojaolie. De brandwagen hoeft voorkomen dat die in het riool bedaarde. Omdat het ongeluk barde op de op- en aanrit bij Frenscher is de provinciale dijk tussen Dwaim en Tjemerum dicht. Was bloed doneren deze zomer, doet het dan voor die vakantie, is de oproep van bloedbank San Quin. In de zomer krijgt de bloedbank minder donaties. Bob Rots met de virussen in Oorland soms hier een probleem op, wat toch meestal een lang wachtje maakte voordat ze werd doneren meien. Zo is het West-Nijl-virus gevaarlijk voor mensen die het kwetsbaar binnen. En als via bloed oedraagbaar. Dat virus via eerst alleen nog boven Europa. Maar rukt nu ook op naar de typische vakantielanden van een soort Nederlanders. Vertelt het verder Marloes Metaal.
18: Maar door klimaatverandering zien we dat die mug die dat verspreidt steeds verder Europa in voorkomt. Dus inmiddels zijn er inderdaad ook gebieden in Frankrijk, in Spanje en zelfs in Duitsland waar die mug gewoon veelvuldig voorkomt. Dus daar moeten we rekening mee houden.
16: Bij een zakkelmatige Noordoost-Wien lezen de temperaturen om de 23 graden in. Vannacht om de 13 graden in. Morgen is het een droge dag met een afwisseling van bewolking en zinnen. Het is dan 21 om 23 graden. Waar is die 20 om 22 graden? Bij betekent zinnen. Toen is die meest bedoelde loft bij een spotterrein en dan 20 rond 22 graden.
15: Dank u wel, Jacob. We kiffen zelfs Sylvester's wol, maar weet je mik dat Elvis Presley wel in 33 films spelen het. En die film die bij het noemen jet dat ik dadelijk van die draai, dat we het beschouwen als de beste. Voor het filmen werd er een budget van $400.000 beschikbaar. Maar die film leveren meer dan 4 miljoen op. Van de liknamige film Jailhouse Rock komt dadelijk Elvis Presley naar Jan Smit en stilt in de storm.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
19: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
20: Wow,
19: kost je maar 3 minuten.
20: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
19: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
21: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
22: Goedemiddag.
23: Mai Diana de Groot.

0: Wat die film toch eens even op ziekie. Elvis Presley en de Jill House Rock.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Goedemiddag.
0: Er stiert haar een prachtige roosterwachtje, maar zo'n koffers vol creativiteit, de Friese vlag in de hand en man van Tariering achter de reg. Geertje Stienstra van het JRVN die zal Nederland vertegenwoordigen op het Singapore Garden Festival in de World Cup Flower Windows. Santje Lan, spanning en haar vakmanskip, hartstikke spannend voor zelfs, maar ik geweldig. Geertje, een goeie middie.
3: Ja, goeie middie.
0: De World Cup Flower Windows, wat is dat?
3: Ja, nou, dat is een heel project, vind ik nou. Ja. Ik ben er nog niet eens, maar ik ben vorig jaar vregen of ik er een mooi moet van. En dat is natuurlijk een hele eer. Ik schrok er eigenlijk van. Ik denk, Maar januari kreeg ik trots dat ik echt mooi mocht van. En dan krijg je opdrachten om tussen voor te bereiden. En dan dat neem ik dan mooi of wat dat. En dan krijg je dan uiteindelijk ook weer verrassingsopdrachten erbij. En dan gaat elke keer de meesten aan. En uiteindelijk komen de blote vier voering door dan de finale. En dan ik een verrassingsopdracht. En wat dat, nou die is dan nummer 1. Dus het is een hele strijd.
0: Het heeft wat om hakken in elk geval.
3: Ja, zeker.
0: Ja, maar even voor de dobbist, bloemist.
3: Ja, ik ben bloemist. Ja.
0: Hoe lang al?
3: Oh, nou heel lang al. Ja, jeetje. Ik denk wel 20 jaar, 24 jaar.
0: Oké. Okay.
3: En ik ben ondernemer, maar ik heb geen winkel. Dus ik reis het hele land terug voor opdracht, maar ik heb boetloon. Dus het is heel elk week is bij mij oors. Dus hartstikke leuk.
0: Oké, en wat voor opdrachten dost dan?
3: Ja, het is bruiloften, maar ook de beurzen en demonstraties. En ik jou wel les op Squalm dus, en fotoshoots. Dus het is echt heel, heel breed.
0: Ja,
3: dus
0: van alles en nog wat. Dan wist wel zeker. Was maar blom en dwangkist, hek in de gaten.
3: Ja, ik weet wat ik op mijn wang had, ja.
0: Oké, en hoe wist dan vregen om ons aan wedstrijd mee te dwangen? Hoe komen ze dan bij
3: jou? Nou, in september joeg ik een demonstratie in Den Haag. Het was een heel goed bloemenevenement, waar heel veel mensen uit Boetlon komen. En toen was ik voorstel van Ian, dat was de president van Huppelepup Singapore, die dat al je organiseert. Hij zei, ik wil dat stel mooi, dus ik jou die een ticket. Dus toen had ik hem echt, toen had ik hem even op zijn oor te zitten. Ik denk, maak het in een grapje, maar wie is dat serieus? En toen kreeg ik vrij snel mails. En dat is van iemand van, nou, dat must het man, dit is hartstikke leuk. Dit is een kans die krijg je nooit weg.
0: Nee.
3: Dus nou dan ging ik erin.
0: En nou zit onderwijs inderdaad, maar zo'n koffers mooi.
3: Ja, het
0: wat
3: is
0: zit
3: echt
0: erin?
3: Verschrikkelijk. Nou, er zit een poort in van. Ik zit in een opdracht, is een poort van een orelmeter breed en 2 meter lang. En die mooi. Hij is orelmeter heeg, bijna 2 meter heeg. Dat in al je stikken hout, dus dat maakt al je werk in een set worden. En nog een tafel voor 2 personen. Met wat bakrukken en nog een boeket met vaas.
0: Oké, want
3: dat zit erin.
0: Dat hebben ze in Singapore net. Dat moest echt mij nemen vanuit het JRVN.
3: Ja, zoet ik wel een maatje, maar dan vertrouw. Ja, ik vind het wel fijn dat ik het zelf in de woon had. Dus daar ben ik heel veel bloemisten die dat dan. Ik weet dat sommigen het echt op transport hebben, die steward. En, maar ik vond het wel heel fijn om het tussen zelf te voor te bereiden. Ik heel veel mam in Heidingen, dus dat vind ik wel heel erg leuk. En Machine Twaan hebben heel erg. Lang bezig geweest om wat moois dat te zetten.
0: Ja, dat kan ik me intenken. Maar die attributen die staan mij neemt, dat is de ondergrond van was dan mij zien was.
3: Ja, klopt. Dus alle de basis die neem ik mij. En ik ben Nederlandse kwekersvest in Nederland. Want ik wil graag mijn Nederlandse blomwerk hier. Dus daar ben ik Nederlandse. Heb alles op in een punt gebracht. En dat is wel op transport. Dus dat is de onderwijs er al in.
0: Oké. En dat oerlibbert het alle hier wel?
3: Ja, dat bent altijd bij de onkomende mat van mijn 10 goed op wet te zetten en voeding Jan. Het mat en ik heb voornamelijk wel sterke blom, neem ik mooi.
0: Oké, okay. En wanneer is dan echt die wedstrijd? Wanneer krijg je die eerste opdracht?
3: Ik kom waas die on en tongens je vreet is voorbereiding. Dus dan geef ik alles in de corsetten en dan geef ik nog wat blom bij Helly. En dan is het 2 dagen sowieso. En dan is de man die is de finale.
0: Aha, oké.
3: Okay. Man niet te jong. Ja.
0: Wat spannend alle hier.
3: Ja, heel spannend.
0: Ja, en ik is het alleen nog of maar er nog hier maar die mooi?
3: Ja, ik heb een collega maar die mooi. En die geeft mij helpen.
0: Ah, sugarzoon, dat is wel fijn. Ja. Ik wens je die alle succes van de vrouw. Hest enig idee hoe sto in die Santje Lan, hoe sto bist?
3: Ik ben flauw. Ik ken een aantal en ik weet, ik kan er hele goede bij zitten. Maar ik denk, ook maar let, wel laatste we. En als ik maar blij ben, dan ik zeg het wel. Ik maak er niet te veel druk op. Ik denk altijd maar, ik ging genieten en ik ging er wat moois van maat zien. En dan zullen we wel hoe ver we komen.
0: Zullen we oren wieken gewoon nog eens contact hebben, Geertje, hoe het West het?
3: Nou, dat kind, ja yes, zeker.
0: Zou ik
3: dat
0: hartstikke
3: mooi
0: leuk vinden. Ik wens jullie alle succes van de wereld nog een keer. En maak je er prachtige boeketten van en stikken en
3: ik ben heel erg mijn best van.
0: Okay.
3: Komt helemaal goed.
0: En alle support vanuit Friesland. En dank voor die mooie verhaal.
3: Dankjewel. Doei.
0: Geertje Stienstra. Dit is op het vliegtuig naar Singapore. Hartstikke mooi. Succes daar.

dan rechtsaf, dan best op de Ewal. En kijk ik dan zo even om je heen, nou dan hoop ik dat het hier zo blijven zal. En eens je verder het Gouverneursplein met zijn kroegjes, in jaren is dat niet zo geweest. Nog een stukje verder

Ik vraag me af waarom moeten al die mensen altijd zo nodig en naar het buitenland. Met een beetje zon, gezellig op een terrasje, is er met Leeuwarden beslist niks aan de hand.

Vintage en Pieter Wilkens met de Leeuwarder Tango. Het is goed, 10 minuten van fjouweren. Er zit haast een eind te komen om dit programma. En dadelijk giet Erik Ennema verder met het programma onderwijs. Wat hij er dadelijk in heeft, het Jessa. En nog wat leuke fragmentjes in deze sturing. Noi Madonna en Beautiful Stranger.

0: Madonna en de Beautiful Stranger. 5 minuten verfjouweren intussen. Erik en Emma is ons coach. Goeiemiddag.
1: Goeiemiddag, wat een mooi noemen van Madonna trouwens.
0: Ja, leuk hè?
1: Maak
0: ja,
1: dat vind
0: ik. Ja. Is het eigenlijk onderwijs. Wat zit erin?
1: We praten met een mevrouw uit het JRV'en die June bij de wedstrijd is. Of vannacht bij de wedstrijd is.
0: Oh.
1: Die werkt in Mexico. Hij gaat naar Monterrey. Maar haar broer leuk iets erin. Het is hartstikke leuk, Mathilde Stelling. Ja, we zullen maar gaan praten. En verder de nieuwe waarnemer van de voormalige Masterskip hier in Ljouwert.
0: Ja.
1: Voort van Oosten.
0: Ja.
1: Hier is volgens van hem jet natuurlijk.
0: Nee. Is dat heel erg?
1: Nou, dat valt wel tijd net. Die zijn jullie hier minister geweest in het dimissionaire kabinet.
0: Ja.
1: Maar kennelijk zit er in het boekje van Brok.
0: Hij is mijn ambitie ondergaan of zo. Ik weet het
1: net. Nou, we maken zijn kennis bij, want hij zit dadelijk in onderwijs.
0: Nou, sugarzoon, hartstikke mooi. Dank u wel, dat en meer dus dadelijk. Dit week goeiemiddag en derde jaar is dat Astrid van den Bos uit Reducem op de European Transplant Games in Arnhem zo'n medailles woon had. 2 keer goud en 4 keer zilver. Maar welke vindt ze nou de mooiste?
2: We lagen heel erg achter. De Britten hadden een hele snelle dame in de baan. Maar ik zwom het gat helemaal dicht en op slechts een halve seconde kwam ik op een tweede plek terecht. Dus eigenlijk is die zilveren medaille het mooiste.
0: Collega Tieten Seijens die had op het Schotse eiland Isle of Skye in haar studententijd een Friesk vest gezongen in een pub voor een vergees bierke. En dat bleurt net bij.
3: Zo een laaiend enthousiast. En die vrouw, die eigenaresse, die zei ik van, oh, wat is het mooi. En we want more. En wij zeggen mijn korrel. En toen zeiden we van, nou ja, ik kan niks hoors betekenen als het Friesk volk zit.
0: En het voorkomen van redenbultjes en redenhoed of wat dan ook nooit het skeren is net altijd voor te komen. Hoedtherapeut Ilse Boonstra die jou toch een paar tips om die mes te doen.
4: Kerp mesken gebruiken, dat is heel belangrijk. Net te vaak over het gebied heen gaan. En wat ik wil helpen is, geen even iets langer onder de douche staan of in een warm bad. Dan worden die jerkes al wat zachter.
0: Goedemiddag, ieder Montemiddiewerf van Ian Hoeren. Dan maar Johan Terpstra. Hesto een leuk idee voor dit programma? Dan mag je dat altijd even mailen. Dat kind naar goedemiddag@omroepfriesland.nl. En dan kist ik hinnen mailen als dan nou een leuk vakantieverhaal hest. Een leuke anekdote, iets wat hij hoe komen is op vakantie. Dat willen wij ik heel graag weten. De laatste plaat die is van Los Lobos. En op de squarkalender stiert een spreuk van Janke. Wie goed kijkt, ziet elke dag iets moois. Ik wens jullie nog een hele mooie jong. Graag ontmoet nog een keer. Hoi!

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het OM wil dat de voormalige directeuren van een overslagbedrijf in de haven van Vlissingen 12 jaar de cel ingaan. De drie mannen worden ervan verdacht dat ze via hun bedrijf op grote schaal cocaïne het land in hebben gesmokkeld. Het ging om 100 tot ruim 2000 kilo per partij, verstopt tussen soja, aluminium of kolen. In het onderzoek zette de politie een undercoveragent in, die deed alsof hij een drugscrimineel was en die 100 kilo cocaïne door het bedrijf uit Vlissingen het land in liet smokkelen. De chef van de politie in Zeeland, Tim de Kraker, is op non-actief gesteld. Er loopt een intern onderzoek. De politie wil niet zeggen wat er aan de hand is. De Kraker wil bij Omroep Zeeland alleen kwijt dat hij het volste vertrouwen heeft in het onderzoek. Andy Burnham, de Labour-leider die Labour-leider Starmer wil opvolgen, heeft zijn plannen gepresenteerd voor verandering van de Britse politiek. Burnham wil lokale overheden meer macht geven. Ook wil hij in Manchester een regiovestiging openen van de ambtswoning Downing Street 10. Burnham maakt een goede kans om leider te worden van Labour en daarmee de nieuwe premier. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op Wimbledon de tweede ronde bereikt. Hij versloeg de Amerikaan Kovacevic in 4 sets. De twee andere Nederlanders, Jesper de Jong en Tellen Griekspoor, komen later in actie. Oud-voetbalcoach Bob Maaskant is overleden. Zijn zoon, trainer Robert Maaskant, heeft dat bekendgemaakt. Bob Maaskant was onder meer trainer van NAC Breda en Go Ahead Eagles. Hij was de bedenker van het avondje NAC, de avondwedstrijden toen NAC een lichtinstallatie kreeg. Bob Maaskant was 88 jaar. En het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen, en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
3: Een Friesinne in Mexico, Cecil vannacht. Ja, jong, derde niet hier natuurlijk. De wedstrijd tussen Nederland en Marokko bijwen je. En ik, de nieuwe waarnemer, de nieuwe burgemeester, de tijdelijke burgemeester van Ljouwert, Voort van Oosten. Jesse Tallier, in Onderwijs.
4: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
5: De enige echte meubelopromming van Noord-Nederland vind je bij Woonvoordeel De Vrede op een Jouwer. De allermooiste banken, eethoeken, wandmeubels, relax voor thuis, maar ook boxsprings en matrassen gaan no fort, maar echte kwattings, ongeveer 60%. Woonvoordeel De Vrede, transportwijzantje op een Jouwer.
6: Hebben jullie hinder van een loszittend keusgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in huis en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelisleidje, eten en praten kunnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-252-162.
7: Zwargelisleidje, mijn kunstgebit aan huis.
6: Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
8: Voor een nieuwe Fiat, Heima, service en auto's, is er voor Elsen.
9: Ben jij nieuwsgierig naar het effect van kalkvrij water? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Kom langs in onze showroom in Leek voor een demonstratie.
10: Onderwijs.
11: Mai Erik Enema.

0: Aerosmith. Juist, de band waar je het noemt Cool Kids.
1: Van Fjouwer ons wijs.
2: Onderwijs.
1: Mai Erik Enema.
0: Het is nou, wat is het? Zo'n hele minuut voor Fjouden van Heden Wolkom bij Onderwijs. Van deze man die 29 juni 2026, de dag dat Marokko-Nederland extra spannend is in Tietjerk. Ja, want dat je trouwt binnen met de Chimpartij.
3: Als Marokko wint of Nederland. Altijd heb ik gezegd, mijn vaderland is Marokko, maar mijn moederland is Friesland.
0: Ja, oké, dus voor beide wezen, dan win je altijd eigenlijk, hè. Het is ik daar dat kamers met kansen in jou het 15 jaar besteert. Zij krijgen heel iets meer jongeren, maar grote problemen.
4: We moeten wel goed kijken van, hey, is deze jongere geschikt voor kamers met kansen? Juist omdat die problematiek niet te groot moet zijn, omdat een jongere voldoende moet hebben aan een vrijwillige coach.
0: Ja, dadelijk in dit programma zullen we er nog even verder op praten hoe dat project, dat is wel best een succes is. En ik het verhaal van de Oekraïense Daniil uit Dokkum. Hij heeft grote ambities. Hij wil burgemeester door wethouder worden.
5: Had ik naar je politiek zo en dan ik gewoon zo'n bijzonder gevoel had ik naar je politiek zo.
0: Ja, dat had ik toch hartstikke in het Fries. Nou, op deze dag ben we er maar onderwijs van Fjouwer ons wijs, mijn muziek, nee, zijn achtergrond. Dadelijk praat ik maar de nieuwe waarnemend burgemeester van Fjouwer. Dat is oud-minister Voort van Oosten. Maar eerst het waar in het kwart. Jan Jonkman, een hele goeie middje.
6: Ja, Erik, ik een hele goeie middje. Nou, we gingen vanmiddag en van de morgen al een noffelijk simmer waar. Met een afwisseling van wolken, mooie stapelwolkjes, mooie blauwe loften. En de temperaturen die lijnen zo om de 22 tot 27 graden meer de provincie in. En de zuid-noordwestenwind die is zwak, heel goedmatig. Jong en vannacht dan verdwijnen de stapelwolkjes al. We hebben wat opklaringen en dan gingen de temperaturen heel stadig onderuit. Nou, zijn 12 tot 14 graden. Als je dan maar niet wekker wordt om het voetbal in te zien, dan zie je daar wel te krijgen hebben. En morgen, dan is er een droge dag. Het is een meest bewolkt uitentrode zinnen erbij. Het is rijstig. En met een noordelijke wind liggen de temperaturen naar zo'n 22 graden bij Waadeiland tot zo'n 23, 24 graden bij de provincie. In de nacht gaat de temperatuur heel stadig weer naar beneden naar zo'n 12 tot 14 graden. Eerder wat kans op mist en deze en valt de wind fut. Maar aanstaan meer hoe het waar.
0: Ja, het is een nieuwe waarnemer van burgemeester Simon Buma die het deze week ophoudt. Het gaat om Voort van Oosten. Hij is vorige week in 49 geworden, lid van de VVD. En in het kabinet schoof ieder een Peer Moanne, demissionair minister van Justitie en Veiligheid. En hij is nu aan de telefoon. Goedemiddag.
7: Ja, goedemiddag.
0: Ja, ik ken net Fries mee praten, denk ik, hè?
7: Nou ja, ik ben zo ontzettend nieuwsgierig of mijn Rotterdamse accent een beetje bijgeschaafd wordt komende maanden. Want ik heb echt nog een heleboel te leren.
0: Ja, het antwoord is dus nee. Nou, dan ga ik Nederlands met u spreken. Waarom zei u trouwens ja op het verzoek van commissaris Brok om in Leeuwarden waarnemer te worden?
7: Nou, het is natuurlijk wel een hele bijzondere eer om burgemeester van Leeuwarden te mogen worden. Voor mij persoonlijk geldt ook dat het natuurlijk een ongelofelijke kans is om ook een ander deel, ja, voor mij dan een ander deel van het land ook te ontdekken. Ik heb altijd gewerkt in, ja, zeg maar het Zuid-Hollandse. Mm-hmm. Ik ben burgemeester in Nissewaard geweest, als Spijkenisse en omgeving. Ik heb jaren in Den Haag ook gewerkt. Dus ja, dat is wel een heel mooi groot cadeau om dan waarnemend burgemeester in Leeuwarden te mogen worden.
0: Gewoon een nieuwe ontdekking, maar dan van het noorden nu.
7: Absoluut.
0: Ja, ja. Wat hebt u sowieso met Leeuwarden?
7: Nou ja, dat moet ik zeggen, kun je eerlijk ook nog gaan ontdekken. Kijk, ik ben wel eens in Leeuwarden geweest, maar dat mag bijna geen naam hebben.
0: En wanneer was dat? Weet u dat nog?
7: Nou, dat is alweer even geleden. Toen zijn we naar het museum geweest. En toen zijn we gewoon lekker gaan winkelen. Nou, ik denk dat het al minstens 2 of 3 jaar geleden is.
0: Oké.
7: Dus dat verdient meer aandacht. En nou, ik heb nu de komende maanden alle tijd om dat te gaan ontdekken. En daar juich ik mij ontzettend op.
0: Ja, ga je er ook wonen in Leeuwarden? Wat bent u van plan?
7: Kijk, ik word waarnemend burgemeester. En dat is natuurlijk in die zin wat anders dan de kroonbenoemde burgemeester.
0: Want zeker.
7: Die moet ook echt in Leeuwarden wonen. In mijn geval blijf ik formeel wonen waar ik woon, zeg maar. Dus in de buurt van Spijkenisse. Maar ik ga natuurlijk wel, en dat moet ik allemaal nog wel organiseren. Kijken of ik iets van een appartement of iets dergelijks in de gemeente kan vinden. Dat wil ik ook heel graag, omdat ja, kijk, ik vind wel als je burgemeester bent, moet je wel maximaal inzetten om je onder te dompelen in de samenleving. Maar ook om met de gemeenteraad, we hebben een net nieuw aangetreden gemeenteraad en ook net een nieuw aangetreden college, om daar een mooi team van te vormen. En daar heb ik als voorzitter een belangrijke rol bij te spelen. En dan moet je daar natuurlijk ook veel zijn.
0: Ja.
7: En bovendien dat is ook het genieten ervan. Dus, maar waar het is, dat kan ik u nog niet vertellen.
0: Nee, dat gaat allemaal nog komen. Het is natuurlijk ook pas heel erg vers. U hebt vandaag bent u beëdigd, hè, door commissaris Brok.
7: Ja.
0: Ja, het lag dus helemaal niet zo voor de hand eigenlijk dat u naar Friesland zou komen. Want u zegt het zelf, ik ben oud-minister, dat zei u niet, maar dat bent u wel. U bent wethouder in Schiedam geweest, burgemeester van Nissewaard. Dus uw bestuurlijke ervaring ligt vooral in het westen van het land.
7: Ja.
0: En dan komt Friesland eigenlijk, ja, dan word je gebeld door Brok. En wat zegt hij dan?
7: Nou, eigenlijk of je daarover na wilt denken, of dat binnen mijn mogelijkheden zou horen, daar komt het in feite op neer. Kijk, en ik heb mijn ervaring opgedaan in het Zuid-Hollandse, en dat is voor een deel natuurlijk heel anders dan het in Friesland zou zijn, absoluut. Dat is ook onderdeel van de ontdekking en het plezier wat ik dan mag hebben om waarnemend burgemeester en Leeuwarden te worden. Gelijktijdig ben ik natuurlijk wel burgemeester geweest, ook van een gemeente met een zekere omvang, met de nodige vraagstukken. Elke gemeente in zichzelf is uniek in Nederland, maar kent ook alweer wat overeenkomsten. En die kennis en ervaring hoop ik mee te brengen. Ook om de gemeenteraad en het college ook te helpen, ja, daar mooie nieuwe stevige ploegen van te maken, die ook weer een nieuwe kroonbenoemde burgemeester kunnen gaan ontvangen over een klein jaar ongeveer. Dus dat zijn stappen waar ik ook veel herkenning in ga vinden. Bovendien heb ik ook veel ervaring in op het gebied van openbare orde en veiligheid. En spijtig genoeg zal daar mogelijk ook in Leeuwarden het nodig in te doen zijn. Dus dat neem ik dan weer op mijn beurt mee.
0: Ja, oké. Okay. Ja, want u hebt natuurlijk ervaring opgedaan als burgemeester van Nissewaard. Dat is dan inderdaad Zuid-Holland. Wat schiet u als de grootste verschillen eigenlijk tussen een gemeente in Zuid-Holland en deze gemeente in Friesland?
7: Nou, het zou zomaar kunnen zijn dat Zuid-Holland iets meer stedelijker georiënteerd is. Maar gelijktijdig, ik weet niet of u zelf enige bekendheid heeft met de gemeente Nissewaard, maar Nissewaard bestaat eigenlijk uit een stad, dat is Spijkenisse, en daaromheen een zevental dorpen. En tot op zekere hoogte vergelijkt zich dat mogelijk ook wel een klein beetje met de gemeente Leeuwarden, waar je natuurlijk de stad Leeuwarden hebt, en dan maar liefst 35 dorpen eromheen.
0: Uh-huh.
7: Maar voor het Zuid-Hollands is het aantal dorpen wat ik als burgemeester, waar ik als burgemeester over mocht gaan, toch tamelijk omvangrijk. En het heeft mij in elk geval heel erg geleerd dat je altijd moet nadenken, of je nou raadslid bent of wethouder of burgemeester, dat maakt eigenlijk niet zo verschil waar iets plaatsvindt in de gemeente. Want de ervaring en wat er gebeurt is in de stad mogelijk heel anders dan in een van de dorpen. En daar heb je rekening mee te houden. En die kennis neem ik mee. En ik denk eerlijk gezegd dat die zich best wel laat vergelijken met elkaar.
0: Ja, en als het gaat om veiligheid, want dat is natuurlijk ook een belangrijk onderdeel van uw waarnemende portefeuille, dan heeft u als minister van Justitie eigenlijk daar ook best wat ervaring in?
7: Als minister van Justitie en Veiligheid weet je natuurlijk een hoop, zie je een hoop. Heb je een heel direct contact met de korpsleiding van de Nationale Politie, met het Openbaar Ministerie. Als burgemeester heb ik veel ervaring opgedaan met de lokale driehoek. Dus dat is de lokale officier van Justitie. De lokale politiebasisteams bijvoorbeeld. En nog weer daarvoor ben ik ook nog eens een tijd Kamerlid geweest. En heb ik mij mede mogen inspannen om ook wetgeving te maken die maakt dat, of te mede te initiëren en daaraan te werken, die maakt dat burgemeesters bijvoorbeeld ook kunnen ingrijpen met zogeheten bestuurlijke maatregelen op het moment dat er in een woning veel drugsoverlast of iets dergelijks plaatsvindt. Juist ook om de buurt en de omgeving daartegen te beschermen. Maar ook voor misschien minderjarige kinderen om daar oog voor te hebben, want dat kan natuurlijk niet voortduren. Nou, dat totale ervaringspalet, zeg maar, dat neem ik mee naar Leeuwarden. Ik hoop daar niet te veel mee te maken te krijgen.
0: Nee.
7: Dat zou de stad niet toewensen natuurlijk en de gemeente niet toewensen. Maar ik weet wel dat het speelt. En daar heb ik wel de nodige ervaring in opgedaan de afgelopen jaren.
0: Nou, we gaan kijken hoe dat zich uit gaat betalen. Tot slot, meneer Van Oosten, u komt in een stad waar de voetbalclub straks Eredivisie gaat spelen. U weet hoe die club heet, hè?
7: Ja, natuurlijk weet ik dat. En ik heb de eerste datum al genoteerd, 7 augustus. En mijn zoon verheugt zich zeer erop, want die verwacht natuurlijk wel dat hij mee mag.
0: Ja.
7: We gaan het allemaal meemaken. Dus ik verheug me op zoveel dingen als het Leeuwarden betreft. Onder meer ook voetbal, waarbij ik heus me ook wel realiseer dat er ook wat serieuze vraagstukken bij zitten.
0: Ja.
7: Die mogelijk ook te maken kunnen hebben met veiligheid, want dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Maar ik verheug me op meer sportevenementen. En waar ik stiekem nog het meest op hoop is dat we een hele strenge winter tegemoet gaan zien.
0: U bent ook benieuwd of er dan een elfstedentocht gehouden gaat worden?
7: Dat is wel prachtig. fijn. Ja, ja, als het dan waarnemend burgemeester mag worden en we mogen dat ook nog meemaken.
0: Dat zou wel heel bijzonder zijn. Ik denk dat we eerst maar eens moeten hopen dat Cambuur, want daar hadden we het natuurlijk zo net over, dat die zich handhaven in de Eredivisie. Ja. We gaan het allemaal meemaken met ook Voort van Oosten, want ja, het is best een tijd, hè, een jaar.
7: Ja, het is noem het best een tijd. Ik vind het prachtig.
0: Nou, als waarnemer.
7: Ja, nou ja, kijk, het heeft ongetwijfeld ook met de commissaris gehad over. Maar we gaan nu natuurlijk een zomerperiode in. Dat is niet de beste tijd om alle voorbereidingen te treffen. En zo'n burgemeestersprocedure, ik heb dat zelf ook meegemaakt in Eswaard, neemt al snel een aantal maanden, omdat je dat op een goede manier wil voorbereiden. Dat is overigens aan de gemeenteraad en de commissaris en niet zozeer aan mij als waarnemend burgemeester. Maar ik heb wel een beetje verstand van hoe dat werkt en hoeveel tijd dat dan toch ook neemt. En dan kom je al snel op een klein jaar uit.
0: Ja, nou, we gaan het meemaken. Voort van Oosten dus, de nieuwe waarnemend burgemeester in Leeuwarden als opvolger van Sybrand Buma. Ik wens je een soort succes.
7: Dank u wel.
0: Oké, tot kijk. Dag hoor.

0: Wham, you're on the edge of heaven.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Onderwijs.
0: Studeren is soms niet lastig als je in een instabiele thuissituatie zit. Daarom helpt het project Kamers met Kansen deze jongeren. Maar een zelfstandige wijnromte, dat ze haar focusje kennen op Biglix haar studie. En ik een coach krijgen, die ze helpen kennen, maar Biglix financiële vragen. Het project Kamers met Kansen bestaat nu 15 jaar. En daar is Petra Straatsma van het project eigenlijk best grutskop.
3: Ja, geweldig. Dat is super. We hebben 348 jongeren begeleid de afgelopen 15 jaar. En daar zijn we heel erg trots op.
0: Die nuantjeerige Romy, ik jou te zien van de jongeren die gebruik maken van het project. Ze heeft al haar eigen plakje, 100 Zuidvliet, in de stad. En dat bevalt haar tegenbest.
4: Ja, echt super blij. Ik had echt niet verwacht dat ik het zo leuk zou vinden. Nee.
5: Want hoe is het om je te winnen?
4: Ja, heerlijk. Het is rustig. En ook voor jezelf is het rustig. Maar ook de omgeving. Je hebt de ruimte. En ja, ik heb het heel erg naar mijn zin. Ja.
5: Wat studeer je dan?
4: Ik doe de kappersopleiding. Ja, aan de Veerda.
5: In die vorige situatie leidde die studie er echt onder?
4: Ja, klopt. Het ging niet heel goed met de thuissituatie. Dus waardoor ik op school me ook niet goed kon concentreren. En nou ja, school is wel belangrijk voor mij. Dus heb ik toen contact opgezocht van ja, het gaat niet goed. En ik wil niet dat mijn studie daaronder gaat leiden. Dus toen heb ik met mijn SLB'er op school contact gezocht van nou, het gaat niet goed. En toen heeft zij eigenlijk mij meteen naar maatschappelijk werken gestuurd. En met die man heb ik

0: ben ik in gesprek geraakt. En toen kwamen we eigenlijk hierop terecht. Ja.
1: En toen kwamen ze in gesprek met Wender?
0: Ja, met Wender. Ja, ik heb toen een formulier in moeten vullen. En toen ging hij eigenlijk, de maatschappelijke werker, ging eigenlijk aan de slag. Nou ja, om een plekje voor mij te zoeken. Ja.
1: En hoe ging je dat toen?
0: Nou ja, toen heeft eigenlijk Wender al heel snel contact met mij opgenomen om te bellen. Normaal gesproken was dat gewoon face-to-face, maar toen kon het even wat makkelijker via de telefoon. Nou ja, en toen kort daarna hebben we eigenlijk het gesprek gehad om erover te hebben van, nou, wat is er aan de hand, wat is je situatie? En toen werd het eigenlijk al, werd ik al geschikt opgesteld van, nou ja, dit is wel iets voor jou. Ja.
1: En nou is dus je lekker. Je hebt een eigen plakje. Hoe is dat van je studie?
0: Ja, echt top. Ik heb alle rust gekregen. Ik kon hier goed mijn werk doen en goed focussen. Wat ik dus thuis niet kon doen eigenlijk. Nee.
1: Dus dan merk je wel echt dat het die heel erg helpt.
0: Ja, het heeft me echt heel erg geholpen en ook verder gebracht. Ja.
1: Want dat dus de kampusopleiding. Hoe gaat het ermee?
0: Ja, ik ben nu net geslaagd. Ja, sinds 2 weken. Dus ik ben eindelijk klaar. Dat had ik echt een paar maanden geleden nog niet gedacht dat ik het zou halen. Nee.
1: En wat vind je zo mooi om knippen?
0: Gewoon dat mensen weer goed de deur uitgaan. Weet je, ze komen vaak met een heel verhaal. Jij luistert even naar ze, ook al is het maar 1/2 uur. En ze voelen zich daarna gewoon helemaal goed en fijn. En dat vind ik het mooie eraan. En ik vind het leuk om te doen, ja.
1: Nou, ik zie, ik kan hier al wat kappersdingetjes lezen. Ja. Wat had je er al hier?
0: Nou ja, een pop. Nou ja, in de kapperstaal noem je dat een dummy. Tondeuses, knipspullen, alles eigenlijk. Kapkleden, om gewoon lekker te oefenen met wat je leuk vindt. Ja.
1: En wat vind je dan van dit project?
0: Ja, heel mooi. Dat je een kans krijgt om je rust te krijgen, maar tegelijkertijd ook met je studie bezig te zijn. En ook daarbij hulp kan krijgen als je dat nodig hebt en wil, ja.
1: En wat ben je plannen nou voor de komende jaren?
0: Nou ja, ik wil graag gewoon bij mijn stagebedrijf waar ik dus stage heb gelopen, wil ik graag werken verder. Nou ja, daar heb ik ook een baan gekregen en dat vind ik echt super fijn, ja.
2: Ja, mooi verhaal dus. Het kamers met kansen. Dadelijk nog een mooi verhaal eigenlijk. Een succesverhaal. Maar het Steenbergen van Gesterwoude die zwom het oude weekendsneun in Italië een hele bijzondere race. Het was een historische prestatie. Zij verbrut het Njoggenier oude vrouwtrecord op de 100 meter vrije slag. Net alleen nog een bijzondere prestatie, maar ik nog eens het koninginnennoemer van het zwem. Ik praat aan ze met haar vroegere coach die de wedstrijd live van het Jereveen volgen. Het verhaal is dadelijk hier in onderwijs.
3: Het Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
4: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.
5: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
6: Vergeet je niet in te smeren.
5: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
10: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso het slimme om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
11: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb.
6: Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 92.2 FM.
2: Het is exact, Jelbe Vieven. Maar zeven jaren wat het lessenijs Utrechtland is. En als Ian dat weet, is dat Simone Scheffer.
13: Nou, als Ian dat weet, is dat Iris Witsenburg.
2: Ja,
13: want
2: ook.
13: Die vertelt mij, Krek, dat wie ik hier het eerste brug. Het Olympisch Retri-toernooi wordt in 2030, stiet je nog, zo goed als wis in Tielf houden. Maar neffens Iris komt, krijgt het bericht binnen van het NOC en NSF dat het definitief zo is. Dus Tielf wordt Olympisch. Van Jelvesan nou is er in Tielf een passenconferentie dat het besluit taljocht wordt. En daarbij is onder andere minister Mirjam Sterk van VVS aanwezig. De passenconferentie is trouwens live te volgen in de app en via de website van Omroep Friesland. Nu ook de minister zullen ik tal van Pommeranten uit de politiek en de sportraad aanwezig wezen om op het nijs te reageren. Dus Olympisch Tielf. In de nieuwe week Noorderstek in Dokkum bouwt woningcorporatie Thuis Wonen 4 sociale hierwenten. Voor de corporatie is het een bijzonder moment. Het is voor het eerst in jaren dat het huizenaanbod in Dokkum uitbreiden wordt. Daarvoor werd Noord-Friesland jarenlang beschouwd als een krimpregio. Er had van de media een ongeluk geweest met een vrachtwagen op de A31 bij Frenscher. Een trailer scheerde los van de vrachtwagen, die lekte sojaolie. De brandwacht kon voorkomen dat die in het riool bedarren. Omdat het ongeluk badde op de op- en aanrit bij Frenscher is de provinciale dijk tussen Dwaaien en Tjemerum dicht. En een bezwaarauto van de Jumbo is van de midi dus flink sconcheren na een botsing in een leeg viaduct op de Knossenlaan in Bolzet. Troch de botsing rekken het dak en ik de achterdwarren rekken los. Een bergingsbedrijf is inschakelen om de bezwaarauto ervoor te helpen. De rekken net in verwoenen.
2: Ja, maar dan zeg je dus dat het viaduct leeg weer. Maar die krijgen we zon,
13: volgens
2: mij.
13: Ik denk dat de warmte even tastlijn.
2: Ja, dat zou samen kunnen.
13: Even een iets minder observatievermogen.
2: Ja, ja, of misschien wat band wat leger in de midden. Ja, dat wil ik wel eens helpen. Hoe dan ik, het Fries Knijs. Het Fries Knijs, dat is zelfs night lesson op de site en ik op de app van Omroep Friesland in het Fries en in het Nederlands.
14: Cecil Haas, van Trijen onder mij 6 juli. Geniet je van de mooiste talships, muziek, strittheater, foodtrucks, merken en volle meer. Van het volslijnde programma en al informatie, zoek op sailharlingen.com.
15: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
16: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
17: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
18: Onderwijs.
19: Mai Erik Enema.
20: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
2: Hij volgt het Arondesneun op en voort. De recordzwemrace van Marit Steenbergen. Hekkert door Jan Egel Huninga. Hij trainde Marit Steenbergen tussen 2006 en 2011. Dat biedt nog bij zwemvereniging DZNBC in Drachten. Ja, hij is wakker grusk vanzelfs. En dat kerst begrepen op zijn voormalige pupil. Maar eerst het waarbericht. Jan Jonkman, een hele goeie midje.
21: Ja, Erik, ik een hele goeie midje.
2: Het is prachtig warm. Ik vind het nog wel wat brotsig hier.
21: Ja, maar de warmte zit nog in de grond en het zit nog. Het wetter is warm om mijn zinnen. Maar verder zien we toch wel een noffelijke simmerdag. We konden toch wel even wat bekomen van de tropische hitte. Maar we hingen nog steeds simmerske temperaturen op een heel soort plakken. Hier in Egmariep wordt maximaal zo'n 24 graden. Bakkeveen en op 26 de Pijn zo'n 20 graden. Maar zullen we dan wat meer in het westelijke pad van de provincie en het noordelijke pad. Laagst om 23 en heel en dan wordt 24 21 en kwijm 22 en heel. En op Skilge en Vlieland is de temperatuur om de 22 graden heen. Ja, van de middag weer een zwakke, dat matige natwestenwind. Er kwam op poollucht die kant op. En dat wie in decemberske waar hebben we mooie blauwe schinnen loften te krijgen. Maar een frisse lucht die komt bijvoorbeeld over het warme zeewetter heen. Daarom ontstond er vanmiddag een mooie stapelwolk met bleun droeg. Nou, stadig gewoon gaat de temperatuur wat naar beneden. De stapelwolkjes lossen wat op. Maar dat gaat ik nog heel stadig. En dan hebben we jong de temperatuur. Omhoog is 8 is het altijd nog zo'n 20 graden. En het kwalt vanuit het noordwesten steeds meer. Oh, en er zit nog dan wat ik nog wat een vlagerige wind. Jong. En vannacht dan is het helder. En dan kunnen we mogelijk de luchtwolken weer zien. En als je dan uitentrog er al binnen vannacht om het voetbal in te zien, om zijn draaien horen, dan lezen de temperaturen om de 12 tot 14 graden. Nou, dan ga je twee vliegen in één klap, zeggen ze dan. Je zult en het voetballen en je kunt hoes even al kwalificeren.
2: Dat is een mooie combinatie. Het bloot vannacht dus ik droeg, hè, want het is helder. Hoe ligt het morgen, Jan?
21: Nou ja, we zijn morgen hebben een rustige, droge dag. En we hebben eerst maar wat kraaien met hege druk, maar daar komt ik wat meer bewolking vanuit. De Noordzeehuis kant op. Maar het bloed droeg en de zinnen die schiet eruit en trok, nog eens even tussen trok. Het is dan weer een noffelijke dag, maar een zwakke. Eerst mat, eerste wind die het letter wat in de midden weer krimpt naar het noordwesten. Lezen de temperatuur dan de 22 graden bij waterland. Nou, dat is de temperatuur van de Waadzee, ik ongeveer. En zo'n 23 tot 24 graden meer de provincie. In de jong en in de nacht klettert het wat op. En dan heb ik weer minimumtemperaturen van zo'n 12 tot 15 graden. De hoogste temperaturen in het kust- en in het watergebied. En letterlijk nog kom eens op wat diesel en een mistbank.
2: Ja, ik zei ze altijd van, ik leeuw de Apple en Liesbiesje, maar ik leeuw de waarman en waarvrouw natuurlijk volle meer. Maar klopt het dat de temperatuur de komende dagen, dan hield hij het een stapje rond, toch?
21: Ja, wel, want die noordwestelijke wind die komt er steeds meer in. En uit het maardenwaai. Dus ja, dan kijk, die koude lucht die wint heel starig gewoon steeds meer terrein. Maar dan is het waasje, is het droog, maar een afwisseling van wolken en zinnen. En in het maart eerst nog kans op een enkele bui. En er zit een matige noordwesten wind. En dan hebben we waasje dan een 22 tot 23 graden. Zullen we dan naar Thomas? Ja, dan komt er een steuring wat dichterbij. Hij won een afwisseling van wolken. En zinnen. En dan in de midden kan er enkele buien vallen. En dan zit er een krachtige noordwestenwind. Ja, dan komt die koelere lucht nog wat dichter bij ons. En dan hebben we temperaturen om de 22 graden heen. In het eerste en het zuideerste zou er misschien nog een graadje bovenop komen kennen. Vreed, dan hebben we in de maand nog kans op een bui. Maar dan is het weer droog, want we krijgen wat invloed van hege druk, zat het liggen. Het is maar een heel iets beetje. En dan is dit in de midden de meeste ruimte voor de zinnen. En dan is het zo'n 21 graden. In het weekend heb ik temperaturen van zo'n 23 graden. Maar het night weekend, ja, het kon wel weer eens tropisch worden. Maar ik zou zeggen, sageer vetje voor deze week. We moeten eens net meer puffen en zweten en geen gedoog meer om airco's.

Beck. Ja, dat is dan Eerklep en Kwiets. Ja, dat is dan vrouwtrekord. Vestigst op het Keningsnoer. Dat ik niet om het zwemmen, dan best wel heel bijzonder. En dat is Marit Steenberg. Ik praat aan als My Heart Coach van vroeger. Voor het bijzondere resultaat.

0: Jack Johnson hier is en het nummer Good People.
1: Onderwijs. My Erik Ellema.
0: Ja, een historische prestatie. Maar we de race van Marit Steenbergen naar Ronde Sneeuw wil nemen. De zwemster van gisteren verbrutst het 9-jarige vrouwenrecord op de 100 meter vrije slag. Dat is het kenningsnoemer eigenlijk van het zwemmen. Steenbergen had al meerdere Europese en vrouwentitels. Maar een vrouwenrecord zwemmen, dat slagen haar nog net jeder. Nou, onnood dus. Praat erover verder. Maar Jan Echo Huninga, hij trainde Steenbergen tussen 2006 en 2011 bij zwemvereniging DZNPC in Drachten. En goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Ja, straalt zo'n succes. Ik heb iets op jou hou dan.
2: Ja, ik ben hartstikke grutsk. Dan zit ze van de televisie te zien, van de Italiaanse televisie.
0: Ja.
2: Sneunt de Joen. Ja, dan is gewoon een wereldrecord, een wereldrecord.
0: En wat denk je dan? Wat is in de gaten dat het inderdaad zou gaan, zo?
2: Ja, ik heb gelijk wel in de gaten. Ik denk al, nou, je zit maar naar 50 meter. Dat is dan de helft van de 100 meter. Het is op lang bad. 50 meter bad. Nou, toen dacht ik al, het liep wel heel hard. Want toen lag ze twadde. En ze is normaal net zo van die iepening. Nou, toen zie ik zeg maar het keerpunt, het koprol keerpunt en de onderwetterfase. Ja, en toen lag ze toch wel een meter, orlmeter voor. Nou, toen dacht ik wel van, dit gaat in dit field. En het weer een behoorlijk sterk field. Kon het al heel hard.
0: Ja.
2: En het feit, het wereldrecord.
0: Het is net leeuwen eigenlijk inderdaad. Als ze leuk zelf ook kwamen.
2: Bizar. Bizar, sorry, maar zoals ze er zelf hoe dat ze het bizarre hut van Geen.
0: Ja.
2: En gewoon een wereldrecord te boeken wat uit het 2000 zandje komt.
0: Ja, Johan Raad inderdaad, ja. Ze is wel in bloedvorm op het ogenblik, hè?
2: Ja, die had hartstikke best. Die leest ik al in Barcelona. Ik al een tijd van 51 seconden. Nog krek boven het wereldrecord. Ja, het gaat wat dat betreft hartstikke hut de laatste tijd.
0: Ja, ja. Hey, ik begin eens even waarom in de tijd. Door Sto Steenbergen trainers, het wie nogal iets van. Ze kwam op z'n huisdelen geleefd, ziet ook bij de Drachtster zwemvereniging. Wat wist nog van die tijd van Marit?
2: Nou, ze kwam op z'n huisdelen geleefd, ziet inderdaad vanuit Gesterwoorden naar DZNPC. Dus vanuit de club uit Gesterwoorden, ZCNF. Ze wie inderdaad zoals hier, maar ze wil hartstikke leergierig. Ze kon nog net gelijk een koprolkeer op het maatje. Dus daar hebben we met verschillende trainers flink aan oefenen, zeg maar.
0: Ja.
2: Nou, dat ging op een gegeven moment hartstikke best. En iedereen zeg ik wel dat ze een hoop talent hier. En dat ze nog wel een hele grote stap om kon maatje. Maar dat een wereldrecord er uiteindelijk inziet, dat gingen we toen nog net toch, zeg maar.
0: Nee, wat is haar kracht? Is dat haar kracht? Haar fysieke kracht?
2: Nou, haar fysieke kracht die is heel erg groot, maar ze is technisch ik een hele geweldige zwemster. Marit jouwt nooit op. Dus als iets bij Marit net lukt, dan bestiek het ze nog een keer. En ze bestiek het nog een keer, krijgt ze alleen tot het wol slaggert.
0: Oké, ze zijn droog. Ja. Mentaal heel sterk.
2: Ja, mentaal wat dat betreft ik heel sterk. Om gewoon net gauw tevreden te zijn en gewoon de knop weer om en even gaan.
0: Ja, echt een killer.
2: Echt een killer inderdaad.
0: Oké, ze is nog relatief jong. Zit er nog meer in, denk je toch?
2: Nou, dat zou natuurlijk wel fantastisch wijzen. Zeg maar, 2 jaar binnen de Olympische Spelen in Los Angeles, dat was 28. Ja, dat zou ook geweldig zijn als ze daar nog een stapje kan maken op bijvoorbeeld die 100 meter vrije slag.
0: Nou, ze is 26, dus dat mag hem zelfs wel kennen, lijkt me.
2: Ja, dat zou inderdaad wel met de kennis. Het is natuurlijk nog een hele tijd tot de Olympische Spelen. Dus wat dat betreft, ze moet er nog wel even een hoop van trainen en een hoop van litten.
0: Ja.
2: En dan zit er hopelijk een geweldige klassering in op de Spelen.
0: Ja, nou, dit wereldrecord heeft ze in elk geval binnen. Ze zit er de afgelopen weekend al een paar keer dichtbij. Vertel eens, die is de belangrijkste wedstrijd van deze periode. Die is het komend weekend in Eindhoven. Dan moet ze haar kwalificeren voor het EK zwemmen, hè?
2: Ja, komend weekend zwemt Marit in Eindhoven bij de Nationale Kampioenschap. En dat ben dan ik, Europese trials.
0: Ja.
2: Dat is heel, het is ik wel zo. Ze maakt zich daar pleert ze voor de Europese kampioenschap in Parijs. Ja, als ze daar net het zwemt, dan, ja, dan pleert ze zich net. Want ja, ze is die Nederland wel indeeld. Het is gewoon één kwalificatiemoment. Daar mag ze staan. En ja, als ze daar net is, dan, ja, dan doet ze net mooi. Maar ja, maar de farm die Marit momenteel had, ja, zo dat toch met een slagje.
0: Ja, we zullen nog heel wat van haar blijven. Heeft ze wel eens contact met haar?
2: Ja, ik had onder de week nog contact met haar hand toen ze het, nou, het wraadrecord vond.
0: Okay.
2: Toen heb ik eigenlijk even een app gestuurd van, ja. Nou ja, gefeliciteerd.
0: Ja.
2: Nou ja, het worden wel even dat ik een antwoord kreeg. Maar
0: wie is dat die enige misschien?
2: Nee, een dialect kreeg ik een antwoord. Okay. Maar misschien stond ik in een hele grote rij van meesten die ik een berichtje stuurde.
0: Ja, natuurlijk. Ja, ja, ook hartstikke mooi. Jan-Egel Hunninga van de oude trainer, zie ik nog maar zeggen, van deze Marit Steenbergen. Dank u wel voor die verhaal. En een mooie dag verder.
2: Ja, graag, Dien.
0: Oké, tot ziens.
2: Tot ziens.
0: Ja, dat is een heel vers gesmaak over Marilyn Monroe. Haar 100ste bette hier is het trouwens. Dit hier ik nog eens een keer. Dit is een van die versjes. Norma Jean wants to be a movie star.

Wat je hebt voor deze morgen. Hey, in het nieuwtje Fjouwersonig en dat wie je dit noemer. Norma Jean wants to be a movie star. Ja, is er nog een stukje Dolly Dots van? What a night? Ja, natuurlijk. Dit is On The Wise. We willen dadelijk naar Vier van Ver. Dan zullen we het hebben over het feit dat Tielenveld toch officieel een locatie werd voor de Olympische Winterspelen niet wat hoe ze het ziet. Dat is definitief. Dadelijk is er volle meer hoor, hier in On The Wise. Nou eerst dus de Dolly.

0: op Friesland.
1: 12.2 FM.
0: Alles wat er spielet.
2: De zinnen op het wetter, de saaien strak in de wind. Het lood van de bal op een wand. Een sprong door het wetter. En hoor al meesken bij me koor.
0: Dit is uw simmer.
2: Simmer in Friesland.
3: Wij willen erbij.
2: Van 4 juli al bij Omroep Friesland.
0: Omroepfriesland.nl/simmer.
4: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
5: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
6: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
5: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
6: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
7: Tijd voor gesponsorde vacatures.
4: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
8: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
11: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check. Pas aan en door.
2: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
12: Annette Schut met het NOS Journaal. Het Olympisch schaatstoernooi van 2030 wordt definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het Internationaal Olympisch Comité was al akkoord en nu heeft ook de Franse organisatie daarmee ingestemd. De andere kandidaat, Turijn, viel eerder al af. Bij de winterspelen van 2030 worden bijna alle onderdelen gehouden in Frankrijk. Maar dat land heeft geen 400 meter schaatsbaan, dus kwam Friesland in beeld. Het is voor het eerst dat een deel van de Olympische Winterspelen in Nederland wordt gehouden. Agenten hadden tijdens de coronacrisis sneller voorrang moeten krijgen bij het vaccineren. Dat vindt de voormalige politiechef van Essen. Hij werd vanmiddag verhoord door de commissie die de besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt. Toen vaccins steeds meer beschikbaar kwamen, werden zorgmedewerkers met voorrang geprikt, maar agenten niet. Terwijl zij midden in de maatschappij stonden, zei van Essen. Uiteindelijk gebeurde het wel, maar volgens de oud-politiechef duurde dat te lang. In Apeldoorn is vanmorgen een klein kind uit het raam van een woning gevallen. Het kind was volgens Omroep Gelderland in de peuterleeftijd en viel vanaf de tweede verdieping naar beneden en kwam vervolgens in de tuin terecht. Kort na het incident landde een traumahelikopter in de buurt van het huis. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. De Nederlandse wielrenner Olaf Kooi gaat voor het eerst meerijden in de Tour de France. De sprinter is opgenomen in de selectie van zijn nieuwe ploeg Decathlon. Olaf Kooi stapte afgelopen winter over naar de Franse ploeg, omdat hij al aan zag komen dat er bij zijn vorige ploeg, Visma Leasebike, geen plaats voor hem zou zijn om de Tour te kunnen rijden. Het weer, zon en wolkenvelden, 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen. Er verandert weinig in de temperatuur. Die kan lopen tot 21 tot 28 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
13: Ja, de Fransen binnenom, de Jerris, dat kreeg al. Hè, het reetrieden op de Olympische Spelen van 2020. Wordt houden op Tialf, op het Jerreveen. Nou, ik ken een heel soort mensen die er wakker wie is me binnen. Eén daarvan is misschien wel collega Arjen Bosselaar. We zullen aanstens maar hem der oer hebben.
14: Rederij Doeksen heeft zin in de zomer. Boek daarom binnen de actieperiode van 35 uur het fietsdagarrangement naar Terschelling of Vlieland voor maar 25 euro. Dat is 10 euro korting.
3: Zorg dat je klaar zit vanaf donderdagmorgen 2 juli 9 uur. Voorwaarden op rederij-doeksen.nl.
15: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
16: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
17: Segel Haas, van Trijen onder mij 6 juli. Geniertje van de mooiste talkshows, muziek, strittheater, foodtrucks, merken en volle meer. Van het volslijnde programma en al informatie, shop op segelharlingen.com.
18: Mai Erik Enema.

0: Blulde lekkere standrik. Maar daar is de Bob Lietjes aan te komen. Nou, dat slaagt niet in het regelbouw, ja. Fleetwood Mac, ja, dat is het nieuwtje Sandzander. En go your own way.
1: Van Fjouwer ons wijs.
0: Onderwijs.
1: My Erik Enema.
0: Het is San en een hele minuut oer 4. Volkom bij de twaalf uren van onderwijs van deze maandag 29 juni. Het is de dag dat Bloedbank Sanquin meestal oproept voor de vakantie te doneren vanwege het West-Nijl-virus. Dat ik in vakantielanden als Frankrijk en Spanje opdoet.
2: Dat betekent dat als ze terugkomen, dat ze dan even een paar maanden niet kunnen doneren.
0: Nee, het is te gevaarlijk, inderdaad. Het is een dag dat de jongere minister van Justitie, Voort van Oosten, de opvolger wordt van burgemeester Simon Buma in Ljouwert. Hebben het waarnemer, Wilster, met name een ondervinding heeft eigenlijk als bestuurder in Zuid-Holland.
3: Ik ben zo ontzettend nieuwsgierig of mijn Rotterdamse accent een beetje bijgeschaafd wordt komende maanden. Want ik heb echt nog een heleboel te leren.
0: Ja, de Jet, dus het Friese, ik woon een beetje bij natuurlijk. En het is een dag dat vermelden dat Roger Jan van der Bij, maar de Holland 8, de Vrouwtbeker voen heeft.
4: Om en al, hartstikke tevreden. Hartstikke goede race. We gaan genoten. Niks voor niks, een mooie gouden medaille.
0: Ja, dat is dus een mooi nijs. Een mooi nijs hield ik voor Tialf natuurlijk. Want de Olympische Winterspelen die in 2030 in Frankrijk gehouden worden, die lieten het reetrieden in datzelfde Tialf plak vinden. Nou, dat verhaal, dat jest je dadelijk, ik. Maar eerst, het waren in het kwad. Jan Jonkman, een hele goede middag.
5: Ja, Erik, ik een hele goede middag. Nou, we gingen vanmiddag en van de morgen al een noffelijk simmer waar. Maar een afwisseling van wolken, mooie stapelwolkjes, mooie blauwe loften. En de temperaturen die lijnen om de 22 tot 27 graden meer de provincie in. En de zuid-noordwestenwind die is zwak, heel goedmatig. Jong en vannacht dan verdwijnen de stapelwolkjes al. We hebben wat opklaringen en dan gingen de temperaturen heel stadig onderuit. Nou, zijn 12 tot 14 graden. Als je dan maar niet wekker wordt om het voetbal in te zien, dan zie je daar wel moeten krijgen hebben. En morgen, dan is er een droge dag. Het is een meest bewolkt uitentrode zinnen erbij. Het is rijstig. En met een nadelijke wind liggen de temperaturen naar zo'n 22 graden bij Waadheiland tot zo'n 23, 24 graden in de provincie. In de nacht gaat de temperatuur heel stadig weer naar beneden naar zo'n 12 tot 14 graden. Eerder wat kans op mist en deze en valt de wind fut. Maar aanstaan meer hoe het waar.
0: Het is heel grappig om nou, wat Zuidwest hebben. Hoe is je halve tol? Dan kregen we hier op de redactie een uitnodiging binnen. Voor een persconferentie. En daar zit in verband met het vanmiddag te verwachten besluit over Tialf als mogelijke locatie voor het lange baan schaatsen. Tijdens de Olympische Spelen in 2030 nodigen we je graag uit voor de eerder aangekondigde persconferentie in Tialf in Heerenveen. En, ja, dat is juist een stoet van belangrijke mensen die daar dan aanwezig wijzen zullen. Dus dan weet je eigenlijk wel ambitie. Arjen Bosselaar, de sister Marmiens wijzen. Dit is een kat in het bakkie. Tialf krijgt het reetrieden.
6: Tialf krijgt het reetrieden op de Olympische Spelen van 2030.
0: En dat is toch wel heel bijzonder ook, hè?
6: Dat is echt heel uniek, want nou ja, de Olympische Spelen, meestal weten dat, die ben altijd in een stad of in een stad en wat gebied eromheen. En eigenlijk nooit in twee steden, twee landen, zeker net. Dus ook in het verleden is het één keer eerder gebeurd in 1956 bij de Simmerspelen. Toen win de Hinstersport, toen in Stockholm West viel te spelen, die win toen in Melbourne.
0: In Australië?
6: Ja, dat wie dan, omdat oh ja, om Hinders daar in te vieren in dat land, dat moesten ze 6 maanden in quarantaine. Nou ja, dat wie voor die spelen net echt te doen. Dus hij is het gewoon in Europa houden.
0: Oh.
6: 5 maanden voor de Spelen van Melbourne overigens.
0: Ik toch.
6: Dus die gouden medaille weer lang vergeven voordat die Spelen überhaupt.
0: Dat heeft niks meer maar die Olympische Spelen te maken, haast.
6: Nee,
0: nou,
6: nee,
0: dan dus valt dit, deze afstand eigenlijk best wel wat daar, hè?
6: Frankrijk zeker.
0: En Eredivisie.
6: Ah, bij de Simmerspelen in Parijs van 2025 wie het surfen wie op Tahiti 15.000 kilometer verder. Dus ja, dan is dit een eitje.
0: Ja. Hey, maar toch bijzonder, want zo vaak gebeurt het dus inderdaad. Net waarom het Tialf nou toch dat retreat kriegen?
6: Nou, die Fransen, je kent het haast net verwachten, want ja, tel het maar eens op. Hier in Nederland hebben we denk ik 13, 14, 15, 400 meter baan. De een protie. In heel Frankrijk 0.
0: Ja.
6: Zij hebben geen lange baan. Zij hebben natuurlijk wel de spelen jeder gewoon in Albertville. Maar die 400 meter baan is een boetenbaan. Een boetenbaan mag niet meer op de spelen. Boppen dat is deze boetenbaan. Ik kan wel verhoren in een atletiekbaan. Dus zij hebben geen 400 meter baan. Nee. Ze hebben echt net van doel om erin te bouwen. Want ja, dat is duur. Dat is net dwarsem. En ja, gezien het feit dat er net een heel soort Fransen binnen die het van lange baan rieden horen, biedt ik net de verwachting dat die baan dan daarna nog een soort broek worden zoeken.
0: Nee. En dan komt Turijn in beeld.
6: Nou, er zijn meerdere opties. En geëndewaar dat proces, wie het eigenlijk, Tialf, het Mekzelf melden van, nou ja, had je hem dan toch een lange baan ziekje. voor u is dit de enigste kans om ooit een keer de Olympische toernooi te organiseren. Want ja, wij hebben hier geen bergen. Dus de Spelen, de Winterspelen, ze wil je nooit hier heen komen. En in dat proces wint er op een gegeven moment Twa, Oer, Tialf en Turijn. En daar moest de keuze toen opvallen.
0: Ja, en is het inderdaad het Tialf-Uden. Maar de Sarge kijk altijd een meer ijsbaan in Nederland. Die hebben we eigenlijk al melden. Waarom is het dan toch Tialf-Uden?
6: Nou, Tialf, op een gegeven moment is er natuurlijk wel een lobby op gang. Want je kent natuurlijk net als Longenzee en een heel soort ijsbaan zie je de marine nu.
0: Nee.
6: Dus dan gooi je echt als Nederland. En door Sarge krijgt al die... dat hele protsie met Pommeranten die alle jaar erbij binnen. Want de minister is razend bij, de burgemeester is erbij, de directeur van NOC NSF is erbij, de man van de KNSB is erbij. Want succes heeft dan een heel soort hype en memmen. En die hebben op een gegeven moment bij elkaar gezegd, oké jongens, als wij dit goed van willen, dan moeten wij mij, ons allen, ons vereniging in een bidboek. Ja, en dan hebben ze Kees het vanzelf verteld.
0: Ja, en dan vallen die oren ijsbaan in Nederland.
6: Ja, want je wollen natuurlijk het beste van het beste. Want je wollen wat bieden, ons aan Olympisch Comité. Wat keer wij bieden en wat keer dan beter bieden als de beste ijsbaan in de wereld.
0: Dan is een Olympische Spelen aan het organiseren daarvan. Ik maar een deel van de activiteiten organiseren is best een hele klus. Er zit nog heel wat werk te doen, liep het mij.
6: Jazeker. En we moeten net vergeten, nou is het correct, dus komen die spelen naar Friesland, maar de organisatie bloot Frans.
0: Ja.
6: Dus er zit helaas een Franse vlag en hing je op die half. En het zal heel Frans onderwaan. Ik weet net, de priers en ik Frans binnen. En of het alleen maar stokballen keepetje in de kantine. Maar de organisatie is haast een Frans.
0: Ja.
6: Alleen nog, en dat hoop je haast op de persconferentie te jaren. Onderdeel van dat bidboek is natuurlijk ook, ja, wie zal er aan de boezen? Wie betelt het er? En dat zal wel een deal worden tussen gemeente, provincie en het Riek. Dat er ook vanuit Nederland wat mij betellen wordt. Want ja, oors komen die Fransen natuurlijk net zomaar hierheen. Hè?
0: Nee, het zal uus geld kosten.
6: Die koers is wel onwijzig. In de steden is er een paar mannen alleen al zijn van, nou ja, voor iconische projecten willen wij wel als steden geld vrij maken. Nou ja,
0: dit is een
6: volle iconischer als een Olympische Winterspelen op Jere 4 kan ik mij net voorstellen. Maar goed, er moet een Olympisch dorp of een Olympisch dorpje komen. Er moet faciliteiten misschien nog wat bijkomen. Nou ja, dek is nog tinken. Dus ja, dat zal al jaar nog wel gebeuren. Man.
0: Ja, maar het zal haast dus in die persconferentie u te doen. Dienwurre in Tialf, net op het Jereveen. Die persconferentie begint om jouw zoon nog even melden.
6: Wij streamen die dus
0: dat
6: op de site, kist die volgen.
0: Ja, ja. Dan zou je te volgen. Daar bestreek zelf bij.
6: Ja, jouw zoon bij ons op de website omroepfriesland.nl.
0: Ja, wat zullen je eerste vraag wezen? Afine Fokkers? Wat is burgemeester van Jereveen?
6: Ja, Afine Fokkers is burgemeester. Nou ja, eerst is al jezelf wat vertellen. En ik zei al, we hebben de minister, we hebben de burgemeester, we hebben de deputaire, we hebben de directeur van Tialf, we hebben de voorzitter van de KNSB en we hebben de algemeen directeur van NOC-NSF. Dus dan is het een keer al wachten. Nou ja, en dat zij dan al je hun wutsie die en hebben, dan mogen wij nog wat vragen stellen.
0: Dat is goed.
6: Dus, wat was dit dan van de Fine?
0: Nou, een bobbeslag.
6: De typische sportvraag, wat Gieter Troje
0: hoort. Ja, Gieter Troje in het ja. Nou ja, ze hebben er hut op werk natuurlijk. Ze hebben een wakker lobby geweest bij de laatste Olympische Spelen daarin in Turijn. En het is uiteindelijk slagen. Nou, we matchen dat al in mei. Livestream dus om Jalver Son. Bij u op de app en op de site. En meneer in Friesland van de Mobius bereid natuurlijk volle meer over dit bijzondere baan.
6: Ja, al die pomeranten die de krek opnemen, dus ik al hier even voor de microfoon heli. En die jaren in een manier.
0: Hartstikke leuk. Dankjewel, Arjen Bosselaar.

zit al een skofke in de wet. Maar nou is het dus definitief. Per 1 juli dan moeten alle vrachtauto's in Nederland tol betellen. Nou, hoe dat? Krijg je een partiek uitpakken, Sil? Daar zullen we het aan toe hebben. Naar de muziek van dit duo, hebben ze maar weten. Circus Custers. Dit is Louise.

0: Ze weer in het verste weer, heb je ons verteld, Litten.
1: Op Vlieland.
0: In de Bolder. Dat wat voor feestwest hebben. Circus Kusters, ja, dat is hier een Sander, 80 hebben we dan hoor. Dit weer een van de hits van deze man, het noemer Louise. Onderwijs. Het viel eigenlijk al in 2000 bij Wet Verslijn, maar nu is het dan echt zover. Alle vrachtauto's maar het rijden in Nederland tol betelli. Klaas Halma van Transport en Logistiek Nederland en Wessel Veenstra, algemeen directeur van transportbedrijf Veenstra Fritom, vertellen hoe gevolgen dat het voor de sector.
2: Als je zit hier, Fred Ruud. Ik ken hem, Sjen, als hij

0: kilometer. En dat betekent dat het geldt voor de Grutterdieken, dus de autosnelwei en een aantal N-dieken in Nederland.
1: Oké, willen jullie hier op een Lietse-Smeldiekje? Dat is gewoon gratis.
0: Ja, voor deze binnendiek geldt de vrachtwagenheffing net. Nee. In Friesland zou het betekenen met name de A-Zoorn, A-Zeis, A-32.
1: Op de A-Jentrietig wordt Jentol heven. Had dat nog invloed op de drokte?
0: Ja, inderdaad, A-Jentrietig, inderdaad van Haas naar Drachten, hè, met een stukje Woordwijk erbij, die valt er net onder. Nee, wij verwachten eigenlijk net echt een soort extra drokte, omdat ik weet van onze ondernemers, onze leden, die rieden vaak al oer die diek. Omdat die diek nou al een stuk rustiger is dan wanneer je oer snits jouw jarenveenriedermat om de Drachten te gaan.
1: Wes van Veenstra, algemeen directeur van dit bedrijf. De bedoeling van de rekeningenrieden is ook mij dat het vervier al je wat doorzamer wordt. Hoe ver binnen je hem mij?
2: Ja, wij zijn best goed op waarde mooi. De eerste volledige elektrische trekker die rietbeuzel meer is oordelier. We gaan dit jaar toch investeren in elektrificatie van ons wagenpark. Dus ja, wij vanuit de kilometerheffing de weer wind, wij daar al mee bezig. Wat wij natuurlijk uiteindelijk, en wij net alleen nog, wat uw sector in de breedte zijn omrent, is de beperkingen op uw stroomnetwerk, zeg maar. Nou, we hebben hier al een zware lader staan voor een vrachtauto. Dat kunnen we nog uitbreiden als met nog een paar auto's. Maar dat moet wel dwaan met behulp van batterijen. Dus we hebben besloten om te investeren in batterijen, die hier op het hier komen te staan. Dat we uiteindelijk onze eigen zonne-energie indrukken, zeg maar.
1: En hoe belangrijk is dan die subsidie die je hem dan krijgt van uw rekening erin?
2: Nou ja, die is natuurlijk best wel heel erg belangrijk. Hè? En voor de beeldvorming, als je het over een elektrische vrachtauto hebt. Ja, die kosten qua investering ongeveer draaien, en dan rond ik het even nou weer, is maar een draaien 100.000 euro. Dus die strak is duurder als een gewone conventionele vrachtauto. Moest hem ik nog goed inzetten kennen. De actieradius van zijn auto, ja, dat varieert van tussen de draaien 100 en de 400 kilometer op één acculading, zeg maar. Nou ja, dat, in sommige stromen past dat heel goed. Maar daar ben ik wel bij, dat het nog best wel een uitdaging is om die auto voldoende operationeel goed inzetten te kennen. En daar zit voor u het naaste. Elektrificatie zit er voor u een enorm operationeel vraagstuk achter. Voor u is het belangrijk dat die auto's om goederen van uw klanten van A naar B te brengen. Dus die moeten balans hebben tussen hun werk, zeg maar, en de tijd waar wij ons werk mee voeren kennen. En de tijd waarin we uiteindelijk de auto aan een stekker staan hebben. Nou ja, en het is linksom of rechtsom. Het komt dus in de kostprijs te lonen. Een uitdagend vraagstuk.
1: Ja. Maar je maakt nou één elektrische auto. Hoeveel maakt dat er wel of hier?
2: Ja, het is een beetje lastig zitten, want de mij lijkt best wel serieus aantal. Alleen nog energie in Nederland, volgens mij sowieso in Europa, hier van een land met de heeste energieprijzen. Dus ja, we hebben te maken met een deels met een binnenlandse markt, maar ik met een buitenlandse markt. Uiteindelijk, transport is het een beetje zeg maar, het smeermiddel van onze economie. Ja, de kosten die daarin zitten, zoals machinaal, uiteindelijk van de kiezen krijgen. En machinaal bedoel ik wij bij de kassen.
3: En dat zei Wessel Veenstra, hypoteer maar even verslagjouwer Sippie Mierema over het rekkenrieden van vrachtauto's dus dat op 1 juli, dat is deze week al, in Geert.

0: Zoet.
1: Komend weekend vaart de vrood Haasbin.
2: Gigantische tallships, stoere matrozen, muziek en tientoezende mensen op de kade.
1: Omroep Friesland is erbij.
2: Van de sail in op Vreet, om te skippen man die de haven weer uitvaren.
1: Tallships races in Haas. Op radio, televisie en online.
3: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
4: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
5: Rook?
4: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
5: Nee, rook. Uit de meterkast.
3: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
4: Zo, koffie?
3: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
8: Hé, het licht doet het niet.
9: Ik heb geen bereik.
10: Hebben we nog wel water?
11: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
12: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
13: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
14: Dit is Omroep Friesland.
15: 92.2 FM.
16: Nou, het is nou weer heel Jalbesarzen. Een mooi moment om eens even te zien wat het Nijs in Friesland Uzoet bracht. En dat heeft Simone Scheffer op een rietje zetten. Simone, goeiemiddje.
17: Goeiemiddje. En ik begin met het laatste nieuws. Want shorttrekker Sven Roes van Gietzerk is mogelijk naar het Boetelang gien. Dat meldt de plisje. De auto dat er riet is op een lang parkeerplak van luchthaven Schiphalvoen. Zo'n sneuntejoen had de omjouwing van Roes geen contact meer met hem gehad. Hij waart voor het laatst zien bij een tankstation in Muiden. Collega shorttrekkers gaan nooit door hem en roepen op om naar hem uit te zien. Ik de plisje docht onderzoek naar zijn vermissing. En dan het nijs dat wij hier brachten. Roeier Jan van der Bij van Aardegeer in Smellingeland had met de Holland 8 het goud won bij de Wrotbeker in Luzern, Zwitserland. In de finale winnen ze 2400ste rapper als de nummer 2 Groot-Brittannië.
18: We hebben goed afgesproken van nou, we willen onvallen vanaf het begin. Dus het moet veel agressief zijn, veel lijden. We pieken net op deze wedstrijd. Dat betekent eigenlijk dat we het tweede deel van de race minder energie gaan gennen. Dus we wilden veel de leiding nemen en dan zeggen we wat er gebeurde kan. Nou, gelukkig kwam dat er al goed uit. En we hebben eigenlijk hartstikke blij dat we woon hadden.
17: Het warme waar van de Arroende dagen wie net alleen gedregen voor mensen, maar ik voor bisten. Het is mal gien, zei het Hattie Cinema van de bistenopvang Vogelhelling in Oerterp.
19: We hebben wel wat betacht van, nou ja, het zal gebeuren met beestjes die van de daken nou of onder de daken maar roegelen. Nou, dat is dus daadwerkelijk gebeurd. Ik steen hier in een rondte met 12 jaar, 6, 8, 10. Tolverbakken met zwellen. Dus het zit het zult wijzen. Het zien per bak ongeveer. Dus ja, tel maar uit.
17: Ja, en dan binnen het nog alleen nog maar de zwellen. Vleermuizen roegelen ik massaal uit de nesten.
19: We hebben hier een dikke 24 jonge vleermoesjes. En we hebben ik al een zien naar de opvang in Adorp gebracht. Omdat we het voor de rest hier ik heel drak ga. En die een ik al 40 ben kregen. Dus dat is wel heel bijzonder. Dat hebben we eigenlijk nog nooit zo mee maken.
17: En even opletten, Erik, want als het van die joen vleermuizen sjocht,
20: ja,
17: die in de problemen zitten, dan nee, de mask moet de dierenambulance bellen. Vleermuizen, nee.
20: Net onkomen.
17: Net onkomen. VV Lemmer en CVVO besteden net meer. De voetbalclubs gaan tegen verder als FC Lemmer. En dat betekent dat Rick Hoski naam wordt van het sportpark Lemstervaart van VV Lemmer. Voorzitter Andries Bootsma van VV Lemmer is grutsk op zijn meer dan 100 jaar oude club.
0: Ik denk dat we altijd een mooie club binnen waar iedereen, ieder lid, ik welkom wie. En dat we de meesten ik respecteren zoals ze wie. En ik denk dat we dat heel veel leden wordt trots binnen dat ze belemmerd voetballen hebben. En dat er nou een einde aankomt. Dat heb ik bij de tier te meiden. Maar ik denk dat we mij opgeheven hollen aasen naar je sportpark erin gaan.
17: En er zullen een soort mensen de wekker voor zetten vannacht. De WK-wedstrijd Marokko-Nederland. Maar dat misschien de meeste Friezen voor Oranje binnen, is dat in een huishouding in Tisserke wel oors. Mohamed en Matti Jetefti zitten met verschillende belangen njonkemekoor op de bank. Matti vertelt hoe de hele familie een beetje in dubio stiert, zei ik het neefje van de twa.
9: Die heeft dus twee shirts. En een Marokkaanse doet hij aan. En de Oranje doet hij eroverheen. En hij zei van, als Marokko een doelpunt maakt, dan doet die Oranje gauw uit. En dan ga ik in de groene, in de Marokkaanse shirt.
17: Ja, ze kent ik in, hè? Ja. Ja. Ja. Ja. Is er ervoor?
10: Nee.
17: Nou.
10: Dobbel?
17: Ja. De organisatie Kamers met Kansen Friesland besteedt 15 jaar. Dat helpt mbo-studenten in Friesland mijn eigen wenplak en begeleiding om ze haar een opleiding uit te ronden. De jongeren komen vaak uit een instabiele thuissituatie. In die 15 jaar binnen 348 jongeren helpen. Petra Straatsma is coördinator bij Kamers met Kansen en vertelt wat er nog beter kan de komende jaren.
15: Dat vraagt dus wel om een nog betere samenwerking met de mbo-scholen, want dat is waar de aanmelding plaatsvindt. Dus we moeten wel goed kijken van, hey, is deze jongere geschikt voor Kamers met Kansen? Juist omdat die problematiek niet te groot moet zijn, omdat een jongere voldoende moet hebben aan een vrijwillige coach.
17: En dan nog een mooi bericht. De Santje-jarige Dani Solovay uit Oekraïne had een bijzondere droom. Hij wilde Nederlandse politiek in. Vier jaar wende ze nou in Friesland op dit stuit in Dokkum. Hij spreekt prachtig Fries en viel hem hier heel dol thuis. En had dus grote ambities.
11: Het is meer als burgemeester en wethouder. Gewoon Tweede Kamer of Europees Parlement of zoiets. En dan nog heger proberen te komen. Dus dat. Had ik naar je politiek zo. En dan gewoon zo'n bijzonder gevoel had ik naar je politiek zo.
17: Ja,
10: dat is heel bijzonder, ja.
17: Ja, dat is een bijzonder verhaal. En ja. Hoop je.
10: Het er een partij uitzocht?
17: Dat weet ik net. Dat
10: nee.
17: Antwoord
10: nee. Net. Nou ja, als je Fries praat, dan kent hij misschien over de FNP.
17: Ja, maar dan kom je net maar in het Europees Parlement.
10: Nee, dan heet dat wel inderdaad, ja.
17: Nou. Je wil borgmaster mooi worden.
10: Zeker, ja. Zeker. En als je bij een andere partij kijkt, dan is het waar de keer mee komen. Maar je wil bij een partij die net meer besteedt, of nauwelijks meer besteedt.
17: Ja, inderdaad.
10: Ik moet even een schoepboer denken. Ja. Maar dit is weer Daniel Solovay uit Oekraïne, dus hij praat prachtig Fries, hij wil de politiek in. Dat zit in het oorsprong van het Nijs van deze man, 29 juni. Simone, dankjewel. Het Frieske Nijs is vanzelfs nightlessen op de site en op de app van Omroep Friesland. In het Fries, in het Nederlands en misschien ook wel in het Oekraïens, weet ik uit. Ik zou dat wel tajuichen, ja zeker.
20: Onderwijs.
21: My Erik Enema.
22: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
10: Ja, dadelijk in het programma hebben wij contact. Tenminste, dat hoop je wel dat al is slagend. Maar Mathilde Hellinga. Zij komt van het Jervingen, maar ze werkt al een paar jaar in Mexico. En zij is jong bij die wedstrijd die het Nederlandse Marokko speelde daar in Monterrey in hetzelfde Mexico. Het is een gekke huis, want ik ben een heel soort oranje fans. Ik een heel soort Marokkaanse fans trouwens. En het is des Moriet en zij ging erko in dat stadion. Nou, het verhaal dat eerst dadelijk. Maar nu is het Waberjocht Jan Jongsma. Jan Jongman, een hele goeie midje.
23: Ja, Erik, ik een hele goeie midje.
10: Het is prachtig warm. Ik vind het nog wel wat brotsig hier.
23: Ja, maar de warmte zit nog in de grond. En het zit nog. Het wetter is warm om mijn zinnen. Maar verder zien we toch wel een noffelijke simmerdag. We konden toch wel even wat bekomen van de tropische hitte. Maar we hier nog steeds simmerske temperaturen op een heel soort plakken. Hier in Egenbrief wordt maximaal zo'n 24 graden. Bakkenveen en op 26 de pijn zo'n 20 graden. Maar zullen we dan wat meer in het westelijke pad van de provincie en het noordelijke pad. Laagst om 23 en heel en dan wordt 24. 21 en kwijm 22 en heel. En op Skilge en Vlieland is de temperatuur om de 22 graden heen. Ja, van de middag weer een zwakke tot matige natwestenwind. Er kwam op poollucht die kant op. En dat wie in het zimmerske waar hebben we mooie blauwe skinnen loften te krijgen. Maar een frissere lucht die komt bijvoorbeeld over het warme zeewetter heen. Daarom ontstond er vanmiddag een mooie stapelwolk met bleun droog. Nou, staat er gewoon dit temperaturen wat naar beneden. De stapelwolkjes lossen wat op. Maar dat gaat ik nog heel stadig. En dan hebben jong de temperaturen. Omhoog is 8 is het altijd nog zo'n 20 graden. En het kwalt vanuit het noordwesten steeds meer. Oh, en er zit nog dan wat ik nog wat een vlagerige wind. Jong, en vannacht dan is het helder. En dan kunnen we mogelijk de luchtwolken weer zien. En als je dan uitentroch eraf binnen vannacht om het voetbal in te zien, om zo'n 3 uur, dan liggen de temperaturen om de 12 tot 14 graden. Nou, dan ga je 12 vliegen in één klap, zitten ze dan. Je zult en het voetballen en je kunt hoes even nog kwalificeren.
10: Dat is een mooie combinatie. Het bloot vannacht dus ik droeg, hè, want het is helder. Hoe ligt het morgen, Jan?
23: Nou ja, morgen hebben we een rustige, droge dag. We hebben eerst maar wat kraaien met hege druk, maar daar komt ik wat meer bewolking van uit. Een matseus kant op. Maar het bloed droog en de zinnen die schint eruit en trok, nog eens even tussen trok. Het is dan weer een noffelijke dag, maar een zwakke. Eerst mat, eerste wind, die het letter wat in de midden weer krimpt naar het matwesten. Lees je de temperatuur dan de 22 graden op het waterland. Nou, dat is de temperatuur van de Waadzee, ik ongeveer. En zo'n 23 tot 24 graden meer de provincie. In de jong en in de nacht klettert het wat op. En dan heb ik een minimumtemperatuur van zo'n 12 tot 15 graden. De heetste temperatuur in het kust- en in het waadgebied. En let er ik nog eens op wat diesel en een mistbank.
10: Ja, ik zei ze altijd van, ik leeuw de app van Lies Biesje, maar ik leeuw de waarman en waarvrouw natuurlijk volle meer. Maar klopt het dat de temperatuur de komende dagen, dan hield hij het een stapje rond, toch?
23: Ja, wel, want die matwestelijke wind die komt er steeds meer in. En uit het matenwaai. Dus ja, dan kijk, die koude lucht die wint heel, heel stadig gewoon steeds meer terrein. Maar dan is het waasje, is het droog, maar een afwisseling van wolken en zinnen. En in het mat eerst nog kans op een enkele bui. En er zit een matige matwestenwind. En dan hebben we waasje dan een 22 tot 23 graden. Zullen we dan naar Tommersje? Ja, dan komt er een steuring wat dichterbij. Hebben we een afwisseling van wolken. En zinnen. En dan in de midden kunnen er enkele buien vallen. En dan zit er een krachtige noordwestenwind. Ja, dan komt die koelere lucht nog wat dichter bij ons. En dan hebben we temperaturen om de 22 graden heen. In het eerste en het zuideerste zou er misschien nog een graadje bovenop komen kennen. Vreed, dan hebben we in de maand nog kans op een bui. Maar dan is het weer droog, want we krijgen wat invloed van hege druk, zat het liggen. Het is maar een heel iets beetje. En dan is dit in de midden de meeste ruimte voor de zinnen. En dan is het zo'n 21 graden. In het weekend heb ik temperaturen van zo'n 23 graden. Maar het night weekend, ja, het kon wel weer tropisch worden. Maar ik zou zeggen, sageer vetje voor deze week. We moeten eens net meer puffen en zweten en gingen toch meer om airco's.
1: Het slotstuk van onderwijs.
10: Nou ja, hier is het Jan-Jonk van Seesen. Deze week mooi, kalm, simmerwaar. Misschien nee, week wel weer tropische temperaturen. Dat zullen we dan wel weer. We hebben het over een week natuurlijk van alles belibben. Maar het neet waar dat er weer. In Friesland wordt vooral ruimwetter. Tonger als ik een ongrieselijk soort. Hagel, dat spelen vooral in de regio Utrecht en Amsterdam. Maar ik begrepen. En daar ben nou ik al de eerste skeermeldingen binnen. Het gaat om duizenden skeermeldingen. Vooral in die regio, Utrecht en Amsterdam, Hilversum, ik Flevoland trouwens wel. En dat hier vooral te maken met het feit dat er behoorlijke stevige hagelstien del kwamen. Er zijn een heel soort ruten binnen sneuvelen. Er is een heel soort skeer on auto's. 4000 meldingen van skeer al bij Centraal Beheer en Interpolis. Dat zijn bij de merken van Achmea. Maar ik 100 meldingen bij de NN-groep. Dus valt er valt ORA onder oren in. 950 skeermeldingen. Nou ja, hagelskeer vooral bij auto's en bij huizen. Nou ja, daar valt denk ik volle plaat bij de bedenking. Toch wij zagen. Vestjes door hagel, vestjes door neetwaar. Misschien wel door glas dat stikken gaat. I love the sound of breaking glass, maar ik even nog denken. Maar misschien heeft het wel een volle leukere suggestie. Die past bij dit verhaal over die skeer als gevolg van het neetwaar van Arune Sneur in Nusland. Ik ben heel benieuwd waar het komt. 0620, jouw Jochen, of broek de app van Omroep Friesland. En het is redelijk skeel is hier gewoon van. En dan beloof ik dat we de leukste draaien online van deze onderwijs.

0: rotslezen in Mantrum. Hiske Oosterwijk, ja, dat is een prachtig noemen, vind ik. Hard die Fast.
1: Onderwijs. My Erik Enema.
0: Nou, het werd een gekhuis daar in Monterrey, in Mexico. Vannacht Nederlandse tijd, zelfs. Dan op 3 uur begint die wedstrijd tussen Nederland en Marokko in het WK voetbal, zelfs. We verwachten dat dan 15.000 à 20.000 Nederlandse fans naar die Mexicaanse stertak komen. En ik toe ze Marokkaanse supporters. De gouverneur van de Nuevo León, dat is de regio dat Monterrey in light, het Juwet Sterm op een taal feest. En dat betekent dat er op school een gelesium wordt en dat mensen die het net essentieel beroep hebben, de hele dag vrij hebben. Dat is natuurlijk fantastisch. Daar krijg je wat feestsferen. Sowieso is Mexico, volle meer als de Verenigde Staten, nog een voetbal-gag-lawn. Dus dat zal een goed feest worden. Nou, een van de Nederlandse fans is Mathilde Hellinga van het Jereveen. Ze werd het nou een jaar hier in de Mexico-stad. En is nou aan de telefoon. Goeiemiddag.
2: Goeiemiddag.
0: Ja, we hebben contact. Hartstikke mooi. Bist al in Monterrey?
2: Ja, gisteren ben we hier aankomen eigenlijk.
0: Okay.
2: Dus ben gisteren al bij het fanfest geweest. En ja.
0: En hoe is de sfeer daar in Monterrey?
2: Nou, geweldig. Ja, maar Mexicanen, ja, die zijn zo gek van voetbal, zoals dat zei. En iedereen heeft er zoveel zin in. Gisteren wie in de net in zegt wedstrijd, maar er wint zoveel mensen. Gewoon van de sfeer, om het allemaal te meiden. Dus dat is superleuk.
0: Ja, geweldig. Hey, en de virtual design, het is een heat. Er zit net een dak op het stadion, dus ik in airco. Dus die hydration breaks ben wel volkomen. Maar hoe heat is het op dit tijd, hè?
2: Ja. Nou, dat is wel zo, want ik ben hier dus in Mexico stad en ja. Daar is het gewoon wat frisser, dus wat heger en we hebben een soort rein. Maar hier is het een beetje een woestijn, dus het is, gisteren heb ik gewoon hier het 34 graden.
0: Mm.
2: De zon is echt heel heet. Ja, het is wel heel hoog. Ja.
0: Ja, precies. Ja.
2: Dus dat lukt wel wat inderdaad in het stadion van de spelen. Nou, het is wel in de zonoren. Dus dan is het wel wat koeler.
0: Ja, zonoren jumpt iets, 3 uur uust hier. Dus ik weet dat zo'n heel veel mensen vannacht van Bergen om die wedstrijd te zien. Doop is er natuurlijk bij. Wat verwachten ze eigenlijk voor die wedstrijd, jong? Ja.
2: Nou, de score of de sfeer?
0: Ja, beide.
2: Beide. Nee, nou, dat wordt heel bijzonder, denk ik. Ik vind dat ik wel heel bijzonder gewoon in Marokko. Dan hebben we toch als Nederland een bijzondere boer mij.
0: Ja.
2: En dat vind ik wel heel bijzonder. En nou ja, ze ben ik, de Marokkanen, die natuurlijk 2e naar de Afrika Cup of eerste. Nou ja,
0: ja eerste uiteindelijk. Dat is een
2: gevoelig onderwerp.
0: Ja.
2: Oh, toch wel, hè?
0: Ja, het loopt uiteindelijk wel. Maar dat we hier wakker omstreden. Maar het is een hele goede ploeg. Dat is wel duidelijk, ja.
2: Ja, nee, zeker. Dat denk ik, ja. We moeten dat net onderschatten, hè? En ik verwacht een heel soort Nederlanders. En ik ken een heel soort, ik heb al wat berichten, Sean, van allemaal Nederlanders die er al binnen.
0: Ja.
2: Gisteren weer al een pre-party in het fanfest. Dus dat vind ik geweldig. En gaan we naar de bus. En dan gaan we in Monterrey carrière. Dus ik denk wel dat dat heel bijzonder is. En de Mexicaan ik inderdaad. Want die ben gek op voetbal.
0: Ja, dat is toch wel oorzaak in de Verenigde Staten. Daar binnen orensport natuurlijk eigenlijk volk Rutter als dat soccer, zoals ze dat dan nemen, is. Maar in Mexico ben ze wel gek van voetbal, hè?
2: Ja, zeker. Alleen dat is het niet zo bij Nederland. Ik weet net of iemand dat die heeft, hè. Maar dat Tolly Lien, die een wedstrijd Mexico-Nederland. En toen weer de laatste minuut weer een penalty. En daar ben de Mexicanen nog een beetje boos oer.
0: Oh ja.
2: No era penal. Het is weer een penalty van Nederland.
0: Ja.
2: Bij Robben.
0: Ah.
2: En dat weer eigenlijk een soort zwalbe. En de Mexicanen zitten daar nog steeds bij. Dus die hebben dat wel reek wel oer. Want ik heb wel Sean bij de vorige wedstrijd. De Mexicanen wie net per se fan van Nederland. Omdat nog steeds is een beetje.
0: Er zit nog wel wat.
2: Is dat gewoon een beetje. Ja.
0: Ja, nou, dat snap ik. Ja.
2: Dat is heel grappig. Maar
0: ze is maar even de namen van Oranje Sorry van de Jonder in Monterrey.
2: Ja, hey, inderdaad.
0: Ik wens jij in elk geval een superleuke Unilever. We hopen dat ze de beste wint. Dat is meestal het geval. Hoe het al meer nog wordt, het verhaal van, van Mexico in Nederland. Ja, is dat misschien net het geval. Maar dat kan Joen samen zo wijzen. En er zit Ian Winnemaat, hè, want verlenging, strafschop, uiteindelijk moet er een winnaar uitkomen.
2: Ja, dus dat lukt
0: wel, ik ben heel benieuwd.
2: Dankjewel. Hey,
0: ik vind het fijn dat ze even aan de telefoon komen voor de Mathilde Hellinga, oorspronkelijk dus van Jereveen, Noveniënt in Mexico, in Mexico stad, en een soort willejoen bij de wedstrijd.
2: Ja, dankjewel.
0: Oké, hoi hoi.
2: Gracias.
0: Gracias.
2: Hoi hoi.
0: Ze zegt gracias tegen me. Nou ja, een summer night hebben we sowieso natuurlijk daar in Monterrey. Dit is ABBA en Summer Night City en dadelijk de plaat van de slotstick. Eerst de zaag hier in Onderwijs.

0: maar Mats, toch even door de kant. Want we moeten nog een plaat draaien in het kader van zelfs van het slotstuk. Ja, dat is Summer Night City trouwens.
1: Het slotstuk van onderwijs.
0: Ja, dat verhaal van die skeer als gevolg van het neetwaard verhaal. Roene Sneun, de hagelstien, Marieke Blikseminslag voor zelfs het Vjeljocht dat hier en daar inslaan is en zwaardigheid verbranden. Ik wil heel sneu van mensen die het naar Oosnep erin komen. Nou, wat voor plaat mag we hebben draaien? Even zeggen, Guus Meeuwis, het dondert en het bliksemt. Zei het Klaas Leeuwen. Storm and Thunder van Earth and Fire. Daar komt ietsje mee. Dat trouwens cheert ik, hetzelfde noemer, hoe is het mogelijk, ja. Even zeggen, wat ik van verder nog ben. Antoinette, die zei het It's Raining Men, The Weather Girls. Goeie Renema, zei het Rendernauta. Yes, hier een 80 disco noodweer in de disco. Het dondert en het bliksemt. Ik van Guus Meeuwis van Agen van der Wouden komt hier nog binnen. Nog een keer Storm and Thunder van Earth and Fire via Teun. Rob de Nijs, Onweer van Johan. En Hard Rain is Gonna Fall van Bob Dylan. Daar komt Mariet Zwartmaai. En wat komt hier nog meer in? Thunder van Imagine Dragons. Joke Ludema, die zei dat. Breaking Glass van David Bowie. Wordt hier ook nog binnenbracht. Nou ja, en prachtig, prachtig. Maar we kunnen er niet in kiezen. Dat is Joert.
1: Het slotstuk van onderwijs.
0: Ja, je ontkomt er eigenlijk net aan, hè? Guess me? Ja, ik denk het wel, hè? Hij kwam een paar keer hier binnen. Pieter Kalsbeek, die zei door deze dan maar. Jalla, die zei ik. Dit is ACDC verzels. Ik ken het met heel en al draaien, is vrij lang, maar wel mooi. Dit is Thunderstruck. Leuk, hè? Dit hier, onderwijs, dadelijk Noorderwien. Ik wens je nog een machtige man. Die was er vandaag de augustus om te rijden, om die wedstrijd te zien. Oh, dan is je stil voor de boer, ja.

0: Friesland.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de...

0: witte sil. Partij net missen, dat hoek net die.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental bij het schietincident in Duitsland is opgelopen naar 6, meldt de politie in het land. Het gaat opnieuw om een volwassene die overleed in het ziekenhuis. Eerder vandaag werd in het Duitse stadje Stade geschoten bij een jeugdinstelling. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en heeft 2 mensen opgepakt. Een van die mensen is de verdachte schutter. Bij het incident raakten ook meerdere mensen ernstig gewond. Het Olympisch schaatstoernooi van 2030 wordt definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het Internationaal Olympisch Comité was al akkoord en nu heeft ook de Franse organisatie daarmee ingestemd. De andere kandidaat, Turijn, viel eerder al af. Bij de winterspelen van 2030 worden bijna alle onderdelen gehouden in Frankrijk. Maar dat land heeft geen 400 meter schaatsbaan, dus kwam Friesland in beeld. Het is voor het eerst dat een deel van de Olympische Winterspelen in Nederland wordt gehouden. De vermiste shorttrekker Sven Roes is mogelijk naar het buitenland vertrokken. De politie heeft zijn auto teruggevonden op een langparkeerplaats bij Schiphol, meldt Omroep Friesland. Ze doen nog steeds onderzoek naar zijn vermissing. Shorttrekker Roes werd zaterdagmiddag voor het laatst gezien. Hij vertrok toen uit Oosterzee in Friesland met zijn Team NL-auto, die voor het laatst was gezien bij een tankstation in Muiden. Meerdere collega's shorttrekkers deelden daarna een oproep op sociale media om naar Sven Roes uit te kijken. In Apeldoorn is vanmorgen een klein kind uit het raam van een woning gevallen. Het kind was volgens Omroep Gelderland in de peuterleeftijd en viel vanaf de 2e verdieping naar beneden en kwam vervolgens in de tuin terecht. Kort na het incident landde een traumahelikopter in de buurt van het huis. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. Het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking en vooral in het westen een weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
2: Ambassador Vermogensbeheer. In een vrouw die het hield niet veroord, is rijst een zeldzaam goed. Wilt merken schommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorden, degelijk en trochtocht. Ambassador Vermogensbeheer. De value-belizzer.
3: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
10: Noordwien.
11: My Willem de Vries.

0: Noordewien.
1: Ah, goeie, welkom bij Noordewien op deze manier, Jonne. Ja, leuk dat je erbij bent om zo'n hoeren bibber te werken met een heel soort muziek in deze provincie bij. En we zijn nu daarin met ja, een heel fleurig plaatje voor ikzelf van Something Else en Feline Teed. Ja, nog even het weekend voortpoetsen. Cheer up, man. Hier doet de Sunday Morning High.

Zeer dat maar. Ze is naar de morgensgevoel. En de Sunday morning high. Ze zitten met koffie of dat soort dingen. Nou, weet ik van ook net. Nou goed. Dus vind ik heel high. Maar dan weer meer mij vanwege de waarsomstandigheden. Dat bronzige waar. We zijn helemaal raven in de kop. En ik ben blij dat het komende dagen even iets koeler wordt. Noffelijk simmer waar. Gewoon lekker om in de studio zitten te gaan. En plaatsjes eraan. Onder andere De Nijen van No Saint en Rick Meijer. En No Saint is Sipke Visser en Sien Maarten. Die gaan met je wonen. En die maakt ze hele mooie muziek. Luister maar eens naar deze nieuwe single, Fix Me a Pen.

Ja, ik hoor er wel van. En na december komt er meer uit van, in dit geval Rick Meijer en No Saint. Sepke Visser en zijn maten dus. En JTN met Fix Me A Pen. Er komt een compleet album uit, dus daar zullen we hem zeker nog weer van op de hicht te stellen. En natuurlijk draaien, ja, daar ben we voor, toch? Op de radio. Liekers, bijvoorbeeld de nieuwe singles van Jan de Vries. Ik denk dat uiteindelijk een soort van album van uitkomen. JTN met Laat Me

0: Jan de Vries, Onvervalt Beeld, prachtig mooi nou. En hij heeft mijn hele serie singles waar ik nog een Engelstalige zit ertussen. Maar dit wie toch gewoon op zijn beeld. Laat me dansen. Dan geef hem naar het ABN van Teun met een H. Hoe het was.
1: Van de ondergaande zon naar een warme zomernacht.

0: naar een warme zomernacht.
1: Zij Teun met een H, Teun Subheerts. En hoe het was. Ja, hoe het was, hoe het is. Met Boas, ja, die heeft het heel goed mee. Hij is douane met nieuw materiaal. En release regelmatig mooie singles. Deze, Big Leaks, The Other Man.

De laatste single van Boas. Ja, Jetty aan op deze moment, Jonne. Norwin, Noord-Friesland, Harkesnij en The Other Man. We doen het even in de archieven, om het zo maar zo te drukken. Lui Hond, waar zei dat nog wat? Weer toffe band, ja, hier in Friesland. En ha, best wel wat succes, hoor. Met hun Nederlandstalige teksten die soms mij knippen even in. Poes in de Playboy, Biggeliks.

0: en foto's van je laten maken door een of andere smerige Poolse dikke zweetgast met een snor. En dan, en dan, en dan zijn je moeder en vader pas echt trots op je.
1: Ja, nou ja, bij deze. Van een tijdje geleden, dames en heren, Luie Hond. Tof bent Jorrit Frissel bij. En ja, hier naartoe de Poes in de Playboy. Ja, ja. Grappig hoor. Soes een single noemen? Ja, ik ken hem nog steeds toch. En hoort me net. Jerk, graag. We gaan even terug naar de serieuzere klanken van Thomas Azier Smith. Die had het over een heel oor onderwerp. The Room of Love.

Thomas Hazier en Room of Love. Ja, die brengt fantastische muziek over. Ja, die zit wat in de technohoek, maar dit is wel wat meer sferisch. Dus van alle markten thuis. Nou ja, alle keer. Goed, in ieder geval wel een aantal. Kijk, ze is van Hiska Oosterwijk. Fantastische jongeres. Ja, die doet echt van alles. Van jazz, tot horen, ingewikkelde dingen. En ja, ze had een, maar zo een tientje verleden, een mooie EP gebracht. En daarom best wel een hele persoonlijke verhaal. Waaronder deze. Dit gaat ook heilig. Hiska Oosterwijk.

Ella en her man, Herman Boltman, inderdaad, Ella de Jong. En skier had alles te krijgen met broedplaats. Prachtig mooi project wat ze met Seer Brunja opzetten had. Orno zaterdag weer wel aardig op Radio 1 in de Taalstaat. Een heel populair programma waar er een noemer van de cd van broedplaats nog draait. En komende zaterdag komt dus nog in datzelfde programma Taalstaat. Seer Brunja, en die zal direct wat het in en oor over vertellen. Mooi, dat zo'n project hier in Friesland zoveel landelijke aandacht krijgt. Vertien het Maitek, Maite Veenstra. Geweldige muziek en een jong talent. De hemel. Domme Rieten.

Bijtje Veenstra en Himmel Jippen. Ja, geweldig hoe zij, maar haar bandleden overigens en producers zich ontwikkeld. Maar om dat te volgen, vind ik van Bent de Hout, al jaren actief als Laguna. In september komt er een enorme, behoorlijk uitgebreide cd-presentatie van een nieuwe album, wat ze nog uitbrengen zal, in de grote zaal van Neushoorn om krek te wijzen. Daar ben ik heel nieuwsgierig naar. FM, dit is nog Veenstra Fabioek daarvoor. Once It's Dark.

Laguna, oftewel Bentehout, komt hier uit Friesland bij en zal in september een nieuw album presenteren is de neushoorn in de Grutte Zeelenkrik te wezen. Once It's Dark. Nou, maar toch, daar binnen mij ja, fantastische vrouwelijke muzikanten, zangeressen, artiesten. Nico Laverman, ja. En de titelsong van het fantastische project Song of Oak.

0: De zinnen op het wetter, de saaien strak in de wind. Het doet van de bal op een wand. Een sprong door het wetter. En hoor al meesken bij me koor.
1: Dit is uw Simmer.
0: Simmer in Friesland.
2: Wij willen wij.
0: Van 4 juli bij Omroep Friesland.
1: Omroepfriesland.nl/simmer.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
11: Annette Schut met het NOS-journaal. Het dodental bij het schietincident in Duitsland is opgelopen naar 6, meldt de politie in het land. Het gaat opnieuw om een volwassene die overleed in het ziekenhuis. Eerder vandaag werd geschoten bij een jeugdinstelling. De politie heeft 2 mensen opgepakt. Een van de opgepakte personen is de verdachte schutter. Correspondent Gien Balduc.
12: Het was even na 12 dat in een wijk net buiten de binnenstad schoten te horen waren bij een jongerencentrum. En ooggetuigen zeggen tegen Duitse media dat zij eerst geschreeuw hoorden bij dat centrum en vervolgens meerdere schoten. Een andere ooggetuige zegt ook dat diegene 2 mensen zag die probeerden weg te komen in een auto. Maar vervolgens staande werden gehouden door de politie en vervolgens zouden er opnieuw schoten zijn gevallen.
11: Bij het incident raakten ook meerdere mensen ernstig gewond. Het Olympisch langebaanschaatsen wordt in 2030 definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het IOC was al akkoord en nu heeft de Franse organisatie ook groen licht gegeven. Frankrijk heeft geen geschikte schaatshal, en Friesland wel. Een peuter in Apeldoorn is vanmorgen uit het raam van een woning gevallen. Het kind viel volgens Omroep Gelderland vanaf de 2e verdieping in de tuin. Kort na het incident landde een traumahelikopter. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. Vannacht om 3 uur speelt het Nederlands elftal de 16e finale op het WK tegen Marokko. In Marokko treft Nederland de nummer 13 van de wereldranglijst. En dus verwacht bondscoach Ronald Koeman een zwaar duel.
13: Nou, ik verwacht als Marokko de lijn doortrekt dat ze aanvallend willen spelen. Dat willen wij ook. Ik denk wel dat er genoeg ingrediënten zijn voor een mooie wedstrijd. Want aan 2 kanten lopen goede spelers.
11: De wedstrijd wordt gespeeld in Mexico. Het weer, zon en wat stapelwolken, die lossen vanavond op en dan koelt het wat af. Vannacht wordt het uiteindelijk 12 tot 15 graden. Morgenochtend geregeld zon, in de middag raakt het al in het westen bewolkt. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: Kikijn, vaart de vrood haas bin.
1: Gigantische tallships, stoere matrozen, muziek en tientoezende meesken op de kade.
0: Omroep Friesland is erbij.
1: Van de sail in op Vreet, om te skippen man die de haven weer uitvaren.
0: Tallships races in Haas. Op radio, televisie en online.

0: staat allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is super actueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in. Omroepfriesland.nl/nijsbrief.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In het noorden van Frankrijk zijn twee kinderen overleden door uitdroging. Het gaat volgens Franse media om een tweeling van 15 maanden. De ouders van de twee zijn aangehouden. Andere kinderen die ook in het huis waren, vertoonden ook tekenen van uitdroging en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Zij verkeren niet in levensgevaar. Het gebeurde in een dorp in de buurt van Valenciennes, vlakbij de grens met België. Beveiligers die werken bij politici en het Koninklijk Huis zijn vaak niet goed medisch getraind. Volgens Nieuwsuur moeten zij minimaal 90 uur per jaar trainen. Maar komt dat er niet van, zegt deze verslaggever.
3: We hebben ruim 10 mensen gesproken bij DKDB of voormalig werkzaam bij DKDB. En die zeggen die trainingen die worden onvoldoende gegeven. Sinds begin dit jaar werd er helemaal niet meer getraind.
2: Daardoor zijn ze niet bevoegd en mogen ze niet werken. Met als gevolg dat de marechaussee moet inspringen. Dat gebeurde onder meer op Koningsdag. De politie houdt er rekening mee dat de vermiste shorttrekker Sven de Roes is vertrokken naar het buitenland. Zijn auto is teruggevonden op een parkeerplaats bij Schiphol. Roes werd zaterdagmiddag voor het laatst gezien. En collega's shorttrekkers deelden daarna een oproep op sociale media om naar hem uit te kijken. President Trump kan niet zomaar een bestuurder van de centrale bank ontslaan. Dat is het oordeel van het Hoge Rechtshof over Trumps poging om vorig jaar Liza Cook weg te sturen bij de Fed. Hij beschuldigde haar van fraude, wat zij ontkent. Het Rechtshof zegt dat de Fed een onafhankelijke organisatie is, zegt deze verslaggever.
4: It would be an interpretive step to use the court's words out of step with the statute that Congress enacted for our nation's traditional understanding of the central bank protected for political interference.
2: Trump mag alleen ingrijpen bij wanbestuur. Het weer, zon en wat stapelwolken. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen zon bij dezelfde temperatuur als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. De 6 mensen die vandaag zijn doodgeschoten in een Duitse jeugdinstelling zijn allemaal medewerkers. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het gaat om een man van 45. Hij zou een conflict hebben over de voogdij van zijn dochter, zegt de politie.
3: Dat ligt vermoedelijk im Umfeld. Dat heißt in einem Sorgerechtsstreit. Oder in einer Sorgerechtssache.
2: De dochter en haar moeder waren ook in de jeugdinstelling. Zij zijn niet gewond geraakt bij de schietpartij. Het dodental na de 2 aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1700, heeft de parlementsvoorzitter van het land gezegd. Onder de doden zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Ze waren eerder die dag aangekomen in Caracas en sliepen in een opvanglocatie precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Het aantal gewonden na de aardbevingen staat nu op ruim 5000. Bijna 16.000 mensen zijn dakloos geworden. In Frankrijk zijn 2 kinderen van net 1 jaar oud overleden aan uitdroging. De ouders van de tweelingmeisjes zijn aangehouden. 4 andere kinderen, die ook in het huis waren, moesten naar het ziekenhuis. Zij waren ook ernstig uitgedroogd, maar zijn niet in levensgevaar. De politiek is niet verstandig omgegaan met tegenstanders van het coronabeleid. Dat zegt oud-politiechef Van Essen tegen de coronacommissie. Minister De Jonge sprak soms over wappies. En Van Essen zegt daarover dat zulke woorden iets doen met mensen.
4: Ik geloof echt dat daar een opgave ligt, ook bij een volgende crisis. Als je communiceert, dan helpt het niet als je een deel van de bevolking uitsluit. Want zo is het ervaren.
2: De oud-politiechef zei ook dat het te lang duurde voordat agenten werden gevaccineerd. Het weer, vannacht komt het af naar een graad of 13. Morgen begint zonnig, in de middag raakt het bewolkt. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

voorbij, West is West. In mijn dromen en gedachten, rieke vrouwen ondaandrachten. Ja, als ik dromen ken, ben ik op mijn best. Oh, wat wier het mooie dieren, vol verlangen, vol verlieren. Ik ken er nog op tarren, elke dag.

0: zinnen op het wetter. De Scion strak in de wind. Het loert van de bal op een wand. Een sprong door het wetter. En hoor al meesken bij me koor.
1: Dit is uw simmer.
0: Simmer in Friesland.
2: Wij willen erbij.
0: Op 4 juli bij Omroep Friesland.
1: Omroepfriesland.nl/simmer.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: 10 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. Er kunnen nog dagen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Herstel aan het spoor duurt tot zeker donderdagavond. Na een brand in een kabelgoot moet een groot aantal kabels worden gerepareerd, zegt ProRail.
3: Het probleem is dat die kabels die moeten nu één voor één gesorteerd worden en die moeten vervolgens gelast worden. En als dat dan eenmaal gedaan is, dan moeten al die kabels die allemaal weer hun eigen functie hebben ook nog eens getest gaat worden. En dat neemt zoveel tijd in beslag bij elkaar.
2: Het heeft gevolgen voor het treinverkeer tussen Rotterdam en Breda en Middelburg. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de VS waren uitgezet. Zij sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. De vermoedelijke dader van een schietpartij in Duitsland is een man van 45. Vanmiddag opende hij het vuur in een jeugdinstelling. Hij zou een conflict hebben over de voogdij van zijn dochter, zegt correspondent Charlotte Waiers.
4: Er zou vandaag ook een afspraak zijn geweest in die voogdijzaak. De moeder en de dochter die zijn niet gewond geraakt. Het zijn medewerkers van het opvanghuis die hij heeft neergeschoten. En volgens de politie was hij wel bekend bij politie, omdat hij eerder bedreigingen had geuit, maar stond hij niet te boek als gewelddadig.
2: De man schoot 5 medewerkers dood en 6e overleed in het ziekenhuis. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. In de 8e finale spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. Het weer. Vanavond en vannacht is er weinig bewolking en koelt het geleidelijk af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. Dan schijnt in het midden en oosten nog een ruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De dij voorbij.
0: De beste interviews en reportages van Joert.

0: Het is heel grappig om nou, wat zult West hebben. Hoe is die halve tolven kregen we hier op de redactie. Een uitnodiging binnen. Voor een persconferentie. En er zie je in verband met het vanmiddag te verwachten besluit over Tialf als mogelijke locatie voor het lange baan schaatsen. Tijdens de Olympische Spelen in 2030 nodigen we je graag uit voor de eerder aangekondigde persconferentie in Tialf in Heerenveen. En ja, dat is juist een stoet van belangrijke mensen die daar dan aanwezig wijzen zullen. Dus dan weet je eigenlijk wel ambitie. Arjen Bosselaar, de sister Barmiers wijzen. Dit is een kat in het bakkie. Tialf krijgt het reetrieden.
1: Tialf krijgt het reetrieden op de Olympische Spelen van 2030.
0: En dat is toch wel heel bijzonder ook, hè?
1: Ja, dat is echt heel uniek, want de Olympische Spelen, meestal weten dat, die ben altijd in een stad of in een stad en wat gebied eromheen. En eigenlijk nooit in twee steden, twee landen, zeker net. Het is leuk, in het verleden is het één keer eerder gebeurd in 1956 bij de Semmerspelen. Toen we in de Hinstersport, toen in Stockholm West wiels te spelen, die win toen in Melbourne.
0: In Australië?
1: Ja, dat wie dan, omdat om hinders daar in te vieren in dat land, dat moesten ze 6 maanden in quarantaine. Nou ja, dat wie voor die spelen net echt te doen. Dus hij is het gewoon in Europa houden.
0: Oh.
1: 4 maanden voor de Spelen van Melbourne overigens.
0: Ik nog.
1: Dus die gouden medaille weer lang vergeven voordat die Spelen überhaupt.
0: Dat hier niks meer maar die Olympische Spelen te maken haast.
1: Nee,
0: dan dus valt deze afstand eigenlijk best wel wat daar. Frankrijk en Eredivisie.
1: Ah, bij de Simmerspelen in Parijs van 2025, wie het surfen wie op Tahiti 15.000 kilometer verder, dus ja, dan is dit een eitje.
0: Ja. Hey, maar toch bijzonder, want zo vaak gebeurt het dus inderdaad. Ik net, waarom het Tialf nou toch dat retreat kriegen?
1: Nou, die Fransen, je kent het haast net verwachten, want ja, tel het maar eens op, hier in Nederland hebben we denk ik 13, 14, 15, 400 meter baan, de een protie. In heel Frankrijk nul.
0: Ja.
1: Zij hebben geen lange baan. Zij hebben natuurlijk wel de spelen die er gewoon in Albertville. Maar die 400 meter baan is een boetenbaan. Een boetenbaan mag niet meer op de spelen. Boppen dat is deze boetenbaan. Ik kan wel verhoren in een atletiekbaan. Dus zij hebben geen 400 meter baan. Ja. Ze hebben echt net van doel om erin te bouwen. Want ja, dat is duur. Dat is net doorsum. Gezien het feit dat er net een heel soort Fransen binnen die het van lange baan rieden horen, biedt ik net de verwachting dat die baan dan daarna nog een soort broek worden zoeken.
0: Nee. En dan komt Turijn in beeld.
1: Nou, er zijn meerdere opties. En gaandeweg dat proces, wie het eigenlijk, Tialf had hem ook zelf melden van, nou ja, had je hem dan toch een lange baan ziekje. Voor huis is dit hier nog te komen om ooit een keer de Olympische toernooi te organiseren. Want wij hebben hier in Bergen. Dus de spelen, de winterspelen, ze wil je nooit hier heen komen. En in dat proces wien er op een gegeven moment Twa-Oer, Tialf en Turijn. En daar moest de keuze toen opvallen.
0: Ja, en is het inderdaad Tialf. Maar de Sarders kijk altijd binnen meer ijsbaan in Nederland. Die hebben eigenlijk al melden. Waarom is het dan toch Tialf?
1: Nou, Tialf, op een gegeven moment is er natuurlijk wel een lobby op gang. Je kent natuurlijk net als Lons zeggen, nou, we hebben een heel soort ijsbaan, zieken die marine nu.
0: Nee.
1: Dus dan gooi je echt als Nederland. En door Sarders het krijgt al die. Dat hele protie met Pommeranten die het alle jaar erbij binnen. Want de minister is razend bij, de burgemeester is erbij, de directeur van NOC-NSF is erbij, de man van de KNSB is erbij. Want succes heeft dan een heel soort hype naar memmen. En die hebben op een gegeven moment bij elkaar zitten. Oké, jongens, als wij dit goed wan willen, dan moeten wij mij, us allen, us vereniging in een bidboek. En dan heb ze kezen van zelfs vertellen.
0: Ja, en dan vallen die oren ijsbaan in Nederland.
1: Ja, want je wollen natuurlijk het beste van het beste. Want je wollen wat bieden, ons aan Olympisch Comité. Wat keer wij bieden en wat keer dan beter bieden als de beste ijsbaan in de wereld.
0: Dan is een Olympische Spelen aan het organiseren daarvan. Ik maar een deel van de activiteiten organiseren is best een hele klus. Er zit nog heel wat werk te doen, liet het mij.
1: Jazeker. En we maar net vergeten, nou is het correct, dus komen die spelen naar Friesland, maar de organisatie bloot Frans.
0: Ja.
1: Dus er is helaas een Franse vlag en hing je op die half. En het is heel Frans onderwaan. Ik weet net dat de priers net Frans binnen. En of het of je alleen maar stokballen keepje in de kantine. Maar de organisatie is haast een Frans.
0: Ja.
1: Alleen nog, en dat hopen we haast op de persconferentie te jaren. Onderdeel van dat bidboek is natuurlijk ook, wie zal er aan de boezen? Wie betelt er? En dat zal wel een deal worden tussen gemeente, provincie en het Riek. Dat rek vanuit Nederland wat mij betellen wordt. Want anders komen die Fransen natuurlijk ook net zomaar hierheen. Hè?
0: Nee, het zal uus geld kosten.
1: Die kans is wel onwijzig. In de steden is er een paar mannen alleen al zijn van, nou ja, voor iconische projecten willen wij wel als steden geld vrij maken. Nou ja,
0: dit is een
1: volle iconische als een Olympische Winterspelen op Jereveen kan ik mij net voorstellen. Maar goed, er moet een Olympisch dorp of een Olympisch dorpje komen. Er moet faciliteiten misschien nog wat bijkomen. Nou ja, dek is nog tinken. Dus ja, dat zal alleen nog wel gebeuren. Man.
0: Ja, met z'n laatste in die persconferentie uit de doeken dienen we in Tiel, dat er op het Jereveen. Die persconferentie begint om jouw zoon nog even melden.
1: Ja, wij streamen die dus dat op site kist die volgen.
0: Ja, ja. Dan zal je te volgen. Dobby strik zelf bij.
1: Ja, jouw zoon bij ons op de website omroepfriesland.nl.
0: Ja, wat zullen de eerste vragen zijn? Aan Afine Fokkers? Wat is burgemeester van Jereveen?
1: Ja, Afine Fokkers is burgemeester. Nou ja, eerst is al jezelf wat vertellen. En ik zei al, we hebben de minister, we hebben de burgemeester, ja. We hebben de deputière, we hebben de directeur van Tialf, we hebben de voorzitter van de KNSB en we hebben de algemeen directeur van NOC-NSF. Dus dan is het een keer jou wachten. Nou ja, en dat zij dan al je hun wutsie die en hebben, dan mag wij nog wat vragen stellen.
0: Hartstikke goed.
1: Dus, wat was dit dan van de Fine? Zeg maar.
0: Nou, een bobbeslag. Voor de
1: typische sportvraag wat Gieter Trooij
0: hoort. Ja, Gieter Trooij in het ja. Nou ja, ze hebben er hut op werk natuurlijk. Ze hebben wakker op lobbyen geweest bij de laatste Olympische Spelen daar in Turijn. En het is uiteindelijk geslagen. Nou, we maken dat al in mei. Livestream dus om Jalve Son. Bij u op de app en op de site. En meneer in Friesland van de Mobius Radio natuurlijk volle meer over dit bijzondere baan.
1: Ja, al die pomeranten die de krek opnemen, die ik al alleen voor de microfoon helle en die jaren in een manier.
0: Hartstikke leuk. Dankjewel, Arjen Bosselaar.
2: Alles wat je op die mist hebben, jongens, tussen zien en halven.
3: Dit is de dag voorbij.
4: Dan naar echt heel belangrijke zaken. Er zullen een soort mensen de wekker ervoor zetten vannacht. De WK-wedstrijd Marokko-Nederland. Maar dat misschien de meeste Friezen van oranje wijzen zullen, is dat in de huishouding in Tietjer krijgt wat oors. Mohammed en Matti Jetefti zitten met verschillende achtergronden dags njonken mekaar op de bank. En verslagjouwer Geke Leenstra mocht bij ze delen om vooruit te zien op deze wedstrijd.
5: Prachtig als je maar leuk wordt. En garandeer je, dat wordt heel leuk. En dat is een heel mooi moment om zulke evenementen te maken. En laat maar de wereld zo. Sporten is gewoon iets van bij elkaar, met elkaar. En laat maar de wereld zo. Dat kan, alles kan.
6: En voor wie ben je dan eigenlijk vannacht?
7: Nou ja, alle twee wel, maar ik vind dat moeilijk hoor. Ik hoop dat het een gelijkstand wordt, maar ik denk dat het toch wel dan een verlenging moet worden voor echt voor de winnaar. Maar het maakt mij niks uit. Nee.
6: En jij Mohammed?
5: Dat is precies hetzelfde wat heeft Mattie gezegd. Als weet ik, dat is een ander verhaal. De bal is rond. Als je maar een hele leuke wedstrijd, garandeer ik dat wordt een hele leuke. Dat is iets dat, die kunnen wij later zeggen, mooi wedstrijd, prachtig geweest. En laat maar de wereld zo blijven. En dat hou ik van. Als Marokko wint of Nederland, altijd heb ik gezegd, mijn vaderland is Marokko, maar mijn moederland is Friesland met me. En dat is hem. Nou ben ik hier, deze voor mij allebei zijn prima.
6: Want hoe lang ben je al samen?
7: 72, 73, vanaf die tijd, ja. 72, 73.
6: 70 ja. En hoe voelde de wedstrijd tussen Marokko en Nederland helemaal als joemend?
7: Nou, al heel wat, denk ik. Maar de laatste jaren wel meer. Hè? Vooral Marokko is het dan meer in opkomst.
6: En hebben jullie dan ook al een oranje sjaal om of een rode?
5: Allebei. Afgelopen vrijdag of zaterdag zijn we naar Groningen geweest.
6: Ja.
5: Ja. Verjaardag van een neefje van mij. Een zoon van mijn broer. Uit Leeuwarden. Vertel je maar, Mattie.
7: Ja, die had dus twee shirts. Die heeft dus twee shirts. En een Marokkaanse doet hij aan. En de oranje doet hij eroverheen. En hij zei van, als Marokko een doelpunt maakt, dan doe ik die oranje gauw uit. En dan ga ik in de groene, in de Marokkaanse shirt.
8: En als een andere?
7: Ja, dan net andersom. Dan houdt hij het oranje shirt aan. Ja.
6: In de wedstrijd is vannacht om 3:00. Zetten jullie de wekker er ook voor?
5: Ik denk van wel, ja.
7: Ik ben gewoon wakker. Ik hoef nooit een wekker te zetten. Want ik ben altijd van tevoren wel wakker. Ja.
6: Ja, dus jullie gaan wel kijken.
7: Ja, ja. Dat moet even, hè.
6: En wilt u ook nog een voorspelling doen?
5: Voor mij maakt niks uit wat komt als maar een leuke wedstrijd. En die is prachtig en kunnen we gewoon later zijn. Als je gewoon analyseert, ja, had hij dit gedaan of dat. Als ben ik een ander Ik ben echt blij om... Als heb ik de kans om te zien en ik doe mijn best.
6: Mattie, heeft u wel een voorspelling?
7: Nou, ik eigenlijk zo ook niet. ik weet het echt niet. Zien de Marokkaanse elftal, dat is de laatste jaren wel heel erg in opkomst gekomen. En er zitten hele goede spelers bij. Dus... Nou ja, Nederland, dat is nou ook weer een beetje wel beter. Maar nee, ik zou het niet weten. Ik zou het niet weten. Ik weet het niet.
4: Nee, en wij alle jaren weten het net. Wij wachten dat al. Vannacht om 3 uur is de aftrap van deze wedstrijd.
3: Alles wat je thuis mist hebben, jongens, dus kunt zien en alven.
2: De dij voorbij.

0: mooiste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: Ja, de horende dagen wien pittig voor meesken, maar ook voor vogels. We hien kwad in contact met Hetty Cinema. Zij is van de Vogelhelding. In het voor, ja, hij is er wat rekening mee houden natuurlijk, maar met de warmte. Maar we willen natuurlijk even weten, hoe is dat al je voorhoen? Hetty Cinema, goeiemorgen.
4: Goeiemorgen.
3: Ja, hoe is het ging de horende dagen bij je?
4: Mal, ja, dat ben alle beesten. En een hele protte zwellen inderdaad. We hebben wel wat bedacht van, nou ja, het zal gebeuren met beestjes die van de daak nou of onder de daak maar roegelen. Nou, dat is dus daadwerkelijk gebeurd. Ik steen hier in een rondte met 12, 4, 6, 8, 10. Tolverbakken mij zwellen.
3: Zo.
4: Dus het zit wat zult wijzen? Het zien per bak ongeveer. Dus ja, tel maar uit. Ja, en wat vooral ik opvallend wie is het aantal vlim die uit de krimpkolonies wij vallen.
3: Je vond heel even voort. Wat je zei, wat voel op de laatste tijd?
4: Vleermoezen.
3: Vleermoezen, oké. Okay.
4: Ja, baby vleermoezen die uit Nesne roegelen, uit de kreemkolonies. Dat hebben we eigenlijk nog nooit zo mee maken.
3: Oh.
4: We hebben hier een dikke 24 jonge vleermoesjes. En we hier ook al een zien naar de opvang in Adorp gebracht, omdat we het voor de rest hier ik heel drak ga. En die een ik al 40 ben kregen. Dus dat is wel heel bijzonder. Dat hebben we eigenlijk nog nooit zo mee maken.
3: Want had geen idee hoe dat kan. Ja, het wordt heel warm.
4: En ja,
3: dan worden die beestjes, die worden het goed. En daarom vallen ze, hoe gaat
4: ze
3: ook?
4: Ja, nou ja, ze willen er dan waaien. Ze willen uit die enorme warmte waaien en beginnen wat te struinen. En dan krijg je natuurlijk dat ze onder daken waar roegelen. Of uit de nisjes, uit de spouwmoorden, wet ze dan alle direct maar zitten. En ze komen gewoon met nesten vol. Of tenminste, zo'n hele kolonie vol. We hebben ze pet zien of wat binnen krijgen. Ja, en dat denk ik van wat gebeurt hier? Wat is... Dus ik ben echt super blij dat het iets minder warm is. Doet. En van de week ik dat het een beetje deel bedt. Want ja, dit is wel extreem voor de beesten.
3: Want ken je hem dat on? Hè? Want het is natuurlijk een week geweest dat de temperaturen de hele tijd heeg wienen. Dat betekent dat er heel tijd meer bissen bij hem binnenkomen. Volgens ja. Dus de vleermoezen nemen jou al. Ken je hem dat al je on?
4: Nou, het is hard en keren. En we halen er hulptroepen in flying om te helpen. Maar ja, voor de meesten is het heel warm. Dus het is echt wel even een dingetje. Het is buffeling maar mijn koor. En meestal ben ik net echt meer werkzaam op een vlier. Maar dat ken ik niet meer hoor. Dus ik had de vleermoes en ik al een groepje onder mij om het dan wat te verdelen onder een koor. Zodat het wat beter te doen is. Ja, het is even de kappen.
3: Ja, nou lees ik in de laatste verslissingen al dat eind takkenman, dat de temperatuur warm heen ging. Door het nog een paar weken dus. Maar ja, goed. Hoe zul je dat van je?
4: Nou ja, weet je, wij hopen dan altijd maar dat de eerste grote golf maar jong dan west had. En in juli hebben we vaak nog vol jonge zwellen en dergelijke. Maar we hopen dat deze groep dan al vlingend. En dat we dan krek die groep dan weer voor binnen. Dat we krek de kooien weer wat leeg gaan, zodat we weer kleer binnen voor de nieuwe groepen. Dus ja, we houden de vingers maar wat kruist. En we hopen maar dat het top. Redden maar mijn koor.
3: Ja, en mogen mensen nou een beetje zien komen? Je neemt die vleermoes en die krijgt al dan bloot het boodschap. Contact met hem opnemen, denk ik.
4: Ja, en de dierenambulance. Want vooral vleermoezen, daar mag je zelfs net onder zitten. Dat is gewoon net verstandig. En van heel soort vogels, als het om huiswijltjes gaat en boerenzwel, ja, die zouden ze graag weer omzetten willen. Hè? En, of een hanging basket in de buurt van het nest. Ik al is het een paar meter eronder, dat ze daar gewoon veilig zitten. Want het is gewoon het allerbeste dat de jonge vogels grootbracht worden terug in Aden en net roeus.
3: Nou goed, ik hoop je van harte dat het nog even doort voordat de temperatuur weer oprinnen. En dat je hem net nog volle drokken krijgt. Je had net in de hoorn natuurlijk. Let wat hoop je in elk geval. Hetty Cinema van de Vogelhelling. Een heel veel succes daar.
4: Dank u wel.
2: Dit is Omroep Friesland.
0: De dijk voorbij.
1: Omroep Friesland.
5: Dus die haar een prachtige reisverwachting, maar zo'n koffers vol creativiteit, de Friese vlag in de hand en man van Tariering achter de reg. Geertje Stienstra van het Jereveen die zal Nederland vertegenwoordigen op het Singapore Garden Festival in de World Cup Flower Windows. Santje Lan, spanning en haar vakmanskip. Hartstikke spannend voor zelfs, maar ik geweldig. Geertje, een goeie middie.
6: Ja, goeie middie.
5: De World Cup Flower Windows, wat is dat?
6: Ja, nou, dat is een heel project, vind ik nou. Ja. Ik ben het er nog niet eens, maar ik ben vorig jaar vregen of ik er een maai moet van. En dat is natuurlijk een hele eer. Ik schrok er van. Ik denk, Maar januari kreeg ik het trooi dat ik echt maai mocht van.

0: maken in elk geval.
1: Ja, zeker.
0: Ja, maar even de dobist, bloemist.
1: Ja, ik ben bloemist. Ja,
0: Hoe lang al?
1: Oh, nou, heel lang al. Ja, jeetje, ik denk wel 20 jaar, 24 jaar.
0: Oké.
1: En ik ben ondernemer, maar ik heb geen winkel. Dus ik reis het hele land terug voor de opdracht, maar ik wil boetloon. Dus het is heel elk week is bij mij oors. Dus ja. Hartstikke leuk.
0: Oké, en wat voor opdrachten dos dan?
1: Ja, het is bruiloften, maar ook de beurzen en demonstraties. En ik jou wel les op school dus, en fotoshoots. Dus het is echt heel, heel breed.
0: Ja,
1: dus
0: van alles en nog wat. Dan wist wel wat mijn blom en dwangkist, hek in de gaten.
1: Ja, ik weet wat ik op mijn blom had, ja.
0: Oké, en hoe wist dan vregen om ons aan wedstrijd mee te dwangen? Hoe komen ze dan bij
1: jou? Nou, ja, het is, ik wie aardende september joeg ik een demonstratie in Den Haag. Het was een heel goed bloemenevenement, waar heel veel mensen in het Boetlon komen. En toen waar ik voorstel van Ian, dat was de president van Singapore, die dat al je organiseert. Hij zei, ik wil dat stel mooi, dus jou die een ticket. Dus toen had ik hem echt, en toen had ik hem even op zijn oor te zetten. Ik denk, maak het in een grapje, maar wie is het serieus? En toen kreeg ik vrij snel mails. En dat zei iemand van, nou, dat must ik, man, dit is hartstikke leuk. Dit is een koers, die krijg je nooit weer.
0: Nee.
1: Dus nou denk ik erin.
0: En nou zit onderwijs inderdaad, maar zo'n koffers mooi.
1: Ja, het
0: wat
1: is
0: zit
1: echt
0: erin?
1: Verschrikkelijk. Nou, er zit een poort in van, ik zit in een opdracht, is dus een poort van 1 meter breed en 2 meter lang. En die mooi, hij is 1 meter heeg, of bijna 2 meter heeg. Dat in al je stikken hout, dus dat maakt al je werk in elkaar zet worden. En nog een tafel voor 2 personen. Met 2 bakrukken en nog een boeket met vaas.
0: Oké, want
1: dat zit erin.
0: Dat hebben ze in Singapore net. Dat moest echt meenemen vanuit de Jereveen.
1: Ja, ik vind het wel fijn dat ik het zelf in de woon had. Dus er ben ik heel veel bloemisten die dat dan. Ik weet dat sommigen het echt op transport hebben, die steward. En, maar ik vond het wel heel fijn om het tussen zelf te voor te bereiden. Heel veel mama heidingen, dus dat vind ik wel heel erg leuk. En Machine Twaan hebben we heel erg lang bezig geweest om wat moois dat te zetten.
0: Ja, dat kan ik me intenken. Maar die attributen die je dan neemt, dat is de ondergrond van wat dan maakt je was?
1: Ja, klopt. Dus de basis, die neem ik mee. En ik ben vredeloze kwekersvest in Nederland. Ik wil graag mijn Nederlandse blomwerk hier. Dus daar ben ik loonsvest. Ik heb alles op in je punt gebracht. En dat is wel op transport. Dus dat is de onderwijs er al in.
0: Oké, en dat oerlibbert het alle je wol?
1: Ja, dat werd altijd bij de onkomende mat meteen goed op wet te zetten en voeding Jan. Het mat, en ik heb voornamelijk wel sterke blom, neem ik mee.
0: Oké, en wanneer is dan echt die wedstrijd? Wanneer krijg je die eerste opdracht?
1: Ik kom waas die on en Thomas je vreet is voorbereiding. Dus dan moet ik alles in de kast zetten en dan geef ik nog wat blom bij Helly. En dan is het 2 dagen sowieso. En dan is de man die is de finale.
0: Aha, oké.
1: Okay. Man niet te jong. Ja.
0: Wat spannend alle hier.
1: Ja, heel spannend.
0: Ja, en ik is het alleen nog of maar nog hier maar die mooi?
1: Ja, ik heb een collega maar die mooi. Die geeft mij helpen.
0: Ah, sugarzoon, dat is wel fijn. Ja. Ik wens je die alle succes van de vrouw. Hest enig idee hoe sto in die Santje Lan, hoe sto bist?
1: Ik ben flauw. Ik ken een aantal en ik weet dat ik had een hele goede bij zitten. Maar ik denk, ook maar let, wel laatste weer. En als ik maar blij ben, dan ik zeg het wel. Ik maak er niet te veel druk op. Ik denk altijd maar, ik ging genieten en ik ging er wat moois van maken zien. En dan zullen we wel hoe ver we komen.
0: Zullen we oren wieken gewoon nog eens contact hebben, Geertje, hoe het West heeft?
1: Nou, dat kind, ja zeker.
0: Zou ik hartstikke leuk vinden. Ik wens jullie alle succes van de wereld nog een keer. En maak je er prachtige boeketten van en stikken en
1: ik
0: kunstwerken.
1: Ik ben heel erg mijn best van. Okay. Komt helemaal goed.
0: En alle supportje vanuit Friesland. En dank voor die mooie verhaal.
1: Dank je wel.
0: Doei. Geertje Sienstra. Geert is op het vliegtuig naar Singapore.
2: Alles wat je daar mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
3: Dit is de dij voorbij.

0: Dit is de dag voor mij.
1: Ja, het is een nije waarnemer van burgemeester Simon Buma die het deze week ophoudt. Het gaat om Voort van Oosten. Hij is vorige week in 49 geworden, lid van de VVD. En in het kabinet Schoof wieder een Peer Moanne, demissionair minister van Justitie en Veiligheid. En hij is nu aan de telefoon. Een goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Ja, ik ken net Fries mee opraten, denk ik, hè?
2: Nou ja, ik ben zo ontzettend nieuwsgierig of mijn Rotterdamse accent een beetje bijgeschaafd wordt komende maanden. Want ik heb echt nog een heleboel te leren.
1: Ja, het antwoord is dus nee. Nou, dan ga ik Nederlands met u spreken. Waarom zei u trouwens ja op het verzoek van commissaris Brok om in Leeuwarden waarnemer te worden?
2: Nou, het is natuurlijk wel een hele bijzondere eer om burgemeester van Leeuwarden te mogen worden. Voor mij persoonlijk geldt ook dat het natuurlijk een ongelofelijke kans is om ook een ander deel, ja, voor mij dan een ander deel van het land ook te ontdekken. Ik heb altijd gewerkt in, ja, zeg maar het Zuid-Hollandse. Mm-hmm. Ik ben burgemeester in Nissewaard geweest, als Spijkenisse en omgeving. Ik heb jaren in Den Haag ook gewerkt. Dus ja, dat is wel een heel mooi groot cadeau om dan waarnemend burgemeester in Leeuwarden te mogen worden.
1: Gewoon een nieuwe ontdekking, maar dan van het noorden nu.
2: Absoluut.
1: Ja, ja, wat hebt u sowieso met Leeuwarden?
2: Nou ja, dat moet ik, zeg ik u eerlijk, ook nog gaan ontdekken. Kijk, ik ben wel eens in Leeuwarden geweest, maar dat mag bijna geen naam hebben.
1: En wanneer was dat? Weet u dat nog?
2: Nou, dat is alweer even geleden. Toen zijn we naar het museum geweest. En toen zijn we gewoon lekker gaan winkelen. Nou, ik denk dat het al minstens 2 of 3 jaar geleden is.
1: Oké.
2: Dus dat verdient meer aandacht. En nou, ik heb nu de komende maanden alle tijd om dat te gaan ontdekken. En daar juich ik mij ontzettend toe.
1: Ja, ga je er ook wonen in Leeuwarden? Wat bent u van plan?
2: Kijk, ik word waarnemend burgemeester. En dat is natuurlijk in die zin wat anders dan de kroonbenoemde burgemeester.
1: Want zeker.
2: Die moet ook echt in Leeuwarden wonen. In mijn geval blijf ik formeel wonen waar ik woon, zeg maar. Dus in de buurt van Spijkenisse. Maar ik ga natuurlijk wel, en dat moet ik allemaal nog wel organiseren. Kijken of ik iets van een appartement of iets dergelijks in de gemeente kan vinden. Dat wil ik ook heel graag, omdat ja, kijk, ik vind wel als je burgemeester bent, moet je wel maximaal inzetten om je onder te dompelen in de samenleving. Maar ook om met de gemeenteraad, we hebben een net nieuw aangetreden gemeenteraad en ook net een nieuw aangetreden college, om daar een mooi team van te vormen. En daar heb ik als voorzitter een belangrijke rol bij te spelen. En dan moet je er natuurlijk ook veel zijn.
1: Ja.
2: En bovendien, dat is ook het genieten ervan. Dus, maar waar het is, dat kan ik u nog niet vertellen.
1: Nee, nou, dat gaat allemaal nog komen. Het is natuurlijk ook pas heel erg vers. U hebt vandaag bent u beëdigd, hè, door commissaris Brok.
2: Ja.
1: Ja, het lag dus helemaal niet zo voor de hand eigenlijk dat u naar Friesland zou komen. Want u zegt het zelf, ik ben oud-minister, dat zei u niet, maar dat bent u wel. U bent wethouder in Schiedam geweest, burgemeester van Nissewaard. Dus uw bestuurlijke ervaring ligt vooral in het westen van het land.
2: Ja.
1: En dan
2: ja.
1: komt Friesland eigenlijk, ja, dan word je gebeld door Brok. En wat zegt hij dan?
2: Nou, eigenlijk of je daarover na wilt denken, of dat binnen mijn mogelijkheden zou horen, daar komt het in feite op neer. Kijk, en ik heb mijn ervaring opgedaan in het Zuid-Hollandse, en dat is voor een deel natuurlijk heel anders dan het in Friesland zou zijn, absoluut. Dat is ook onderdeel van de ontdekking en het plezier wat ik dan mag hebben om waarnemend burgemeester in Leeuwarden te worden. Gelijktijdig ben ik natuurlijk wel burgemeester geweest, ook van een gemeente met een zekere omvang, met de nodige vraagstukken. Elke gemeente in zichzelf is uniek in Nederland, maar kent ook alweer wat overeenkomsten. En die kennis en ervaring hoop ik mee te brengen. Ook om de gemeenteraad en het college ook te helpen, ja, daar mooie nieuwe stevige ploegen van te maken. Die ook weer een nieuwe kroonbenoemde burgemeester kunnen gaan ontvangen over een klein jaar ongeveer. Dus dat zijn stappen waar ik ook veel herkenning in ga vinden. Bovendien heb ik ook veel ervaring in op het gebied van openbare orde en veiligheid. En spijtig genoeg zal daar mogelijk ook in Leeuwarden het nodig in te doen zijn. Dus dat neem ik dan weer op mijn beurt mee.
1: Ja, oké. Okay. Ja, want u hebt natuurlijk ervaring opgedaan als burgemeester van Nissewaard. Dat is dan inderdaad Zuid-Holland. Wat schiet u als de grootste verschil eigenlijk tussen een gemeente in Zuid-Holland en deze gemeente in Friesland?
2: Nou, het zou zomaar kunnen zijn dat Zuid-Holland iets meer stedelijker georiënteerd is. Maar gelijktijdig, ik weet niet of u zelf enige bekendheid heeft met de gemeente Nissewaard, maar Nissewaard bestaat eigenlijk uit een stad, dat is Spijkenisse, en daaromheen een 7-tal dorpen. En tot op zekere hoogte vergelijkt zich dat mogelijk ook wel een klein beetje met de gemeente Leeuwarden, waar je natuurlijk de stad Leeuwarden hebt, en dan maar liefst 35 dorpen eromheen.
1: Uh-huh.
2: Maar voor het Zuid-Hollands is het aantal dorpen waar ik als burgemeester over mocht gaan, toch tamelijk omvangrijk. En het heeft mij in elk geval heel erg geleerd dat je altijd moet nadenken, of je nou raadslid bent of wethouder of burgemeester, dat maakt eigenlijk niet zo verschil waar iets plaatsvindt in de gemeente. Want de ervaring en wat er gebeurt is in de stad mogelijk heel anders dan in een van de dorpen. En daar heb je rekening mee te houden. En die kennis neem ik mee. En ik denk eerlijk gezegd dat die zich best wel laat vergelijken met elkaar.
1: Ja, en als het gaat om veiligheid, want dat is natuurlijk ook een belangrijk onderdeel van uw waarnemende portefeuille, dan heeft u als minister van Justitie eigenlijk daar ook best wat ervaring in?
2: Als minister van Justitie en Veiligheid weet je natuurlijk een hoop, zie je een hoop. Heb je een heel direct contact met de korpsleiding van de Nationale Politie, met het Openbaar Ministerie. Als burgemeester heb ik veel ervaring opgedaan met de lokale driehoek. Dus dat is de lokale officier van Justitie. Lokale politiebasisteams bijvoorbeeld. En nog weer daarvoor ben ik ook nog eens een tijd Kamerlid geweest. En heb ik mede mogen inspannen om ook wetgeving te maken die maakt dat, of te mede te initiëren en daaraan te werken, die maakt dat burgemeesters bijvoorbeeld ook kunnen ingrijpen met zogeheten bestuurlijke maatregelen op het moment dat er in een woning veel drugsoverlast of iets dergelijks plaatsvindt. Juist ook om de buurt en de omgeving daartegen te beschermen. Maar ook voor misschien minderjarige kinderen om daar oog voor te hebben, want dat kan natuurlijk niet voortduren. Nou, dat totale ervaringspalet, zeg maar, dat neem ik mee naar Leeuwarden. Ik hoop daar niet te veel mee te maken te krijgen. Nee. Dat de stad niet toewensen natuurlijk en de gemeente niet toewensen. Maar ik weet wel dat het speelt. En daar heb ik wel de nodige ervaringen opgedaan de afgelopen jaren.
1: Nou, we gaan kijken hoe dat zich uit gaat betalen. Tot slot, meneer Van Oosten, u komt in een stad waar de voetbalclub straks Eredivisie gaat spelen. U weet hoe die club heet, hè?
2: Ja, natuurlijk weet ik dat. En ik heb de eerste datum al genoteerd, 7 augustus. mijn zoon verheugt zich zeer erop, want die verwacht natuurlijk wel dat hij mee mag.
1: Ja.
2: We gaan het allemaal meemaken. Dus ik verheug me op zoveel dingen als het Leeuwarden betreft. Onder meer ook voetbal, waarbij ik heus me ook wel realiseer dat er ook wat serieuze vraagstukken bij zitten. Ja. Die mogelijk ook te maken kunnen hebben met veiligheid, want dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Maar ik verheug me op meer sportevenementen. En waar ik stiekem nog het meest op hoop, is dat we een hele strenge winter tegemoet gaan zien.
1: U bent ook benieuwd of er dan een Elfstedentocht gehouden gaat worden?
2: Ja, dan waarnemend burgemeester mag worden en we mogen dat ook nog meemaken.
1: Dat zou wel heel bijzonder zijn. Ik denk dat we eerst maar eens moeten hopen dat Cambuur, want daar hadden we het natuurlijk zo net over, dat die zich handhaven in de Eredivisie. Ja. We gaan het allemaal meemaken met ook Voort van Oosten, want het is best een tijd, hè, een jaar.
2: Ja, het is noem het best een tijd. Ik vind het prachtig.
1: Nou, als waarnemer.
2: Ja, nou ja, kijk, het heeft ongetwijfeld ook met de commissaris gehad over. Maar we gaan nu natuurlijk een zomerperiode in. Dat is niet de beste tijd om alle voorbereidingen te treffen. En zo'n burgemeestersprocedure, ik heb dat zelf ook meegemaakt in Eswaard, neemt al snel een aantal maanden, omdat je dat op een goede manier wil voorbereiden. Dat is overigens aan de gemeenteraad en de commissaris en niet zozeer aan mij als waarnemend burgemeester. Maar ik heb wel een beetje verstand van hoe dat werkt en hoeveel tijd dat dan toch ook neemt. En dan kom je al snel op een klein jaar uit.
1: Ja, nou, we gaan het meemaken. Voort van Oosten dus, de nieuwe waarnemend burgemeester in Leeuwarden als opvolger van Sybrand Buma. Ik wens je een soort succes.
2: Dank u wel.
1: Oké, tot kijk. Dag hoor.
0: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joerts.
3: Ontovoeren.
0: De dag voorbij.
4: Worst bloed doneren deze zimmer, doch dat dan voor die vakantie, zo roept bloedbank St. Quinn op. In de zimmer krijgt de bloedbank minder donaties en boppen dat smieten virussen in orenlanden soms tieren problemen op. En ik praat er hoe verder met Marloes Metaal. Zij is wordvierder van St. Quinn. Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
4: Waarom is het voor jullie zo'n uitdaging om genoeg bloed te krijgen in de zomer?
5: Nou, we zien dat veel mensen, wij nodigen onze donors altijd uit op basis van wat de ziekenhuizen nodig hebben. Dus we proberen dat heel goed op elkaar af te stemmen. Maar we zien dat in de zomer gewoon het vaker gebeurt dat mensen zo'n oproep niet op tijd zien. Omdat ze met andere dingen bezig zijn, snap ik ook. Je bent op vakantie, je hoofd staat er niet naar. En daarnaast is het zo dat mensen op vakantie gaan soms naar gebieden waar bijvoorbeeld het West-Nijl-virus voorkomt. En dat betekent dat als ze terugkomen, dat ze dan even een paar maanden niet kunnen doneren. Omdat, omdat wij zeker moeten weten dat ze niet besmet zijn geweest.
4: Ja, en is dat altijd zo of is dat dit jaar vooral? Want ik begrijp dat jullie nu ook Frankrijk en Spanje daarbij noemen. Of in elk geval bepaalde gebieden. Daar.
5: Ja, nou door dat West Nile virus, dat zegt al een beetje, dat kwam oorspronkelijk vooral rondom het Nijlgebied voor. Maar door klimaatverandering zien we dat die mug die dat verspreidt steeds verder Europa in voorkomt. Dus inmiddels zijn er inderdaad ook gebieden in Frankrijk, in Spanje en zelfs in Duitsland waar die mug gewoon veelvuldig voorkomt. Dus daar moeten we rekening mee houden.
4: Ah, en hoe wordt dat bekend eigenlijk? Hoe weten mensen dat? Hè, hoe komen we dat te weten, waar ze zitten?
5: Nee, ja, dus daarom toetsen we ook iedereen. Als mensen komen doneren, dan gaan ze altijd langs een vragenlijst. En die hele vragenlijst die moet uitmaken of het voor hen veilig is om te doneren en voor de patiënten die hun bloed krijgen veilig is als zij doneren. En als er dan bijvoorbeeld een vakantie in een bepaald gebied waarvan wij weten dat die West Nile virus daar rondkomt, dan zeggen we oké, wacht dan heel even 4 maanden met doneren, want dan is het daarna weer helemaal veilig.
4: Ja. Ja, waarom is het nou speciaal dat West Nile virus zo gevaarlijk?
5: Nou, het is een West Nile virus, daar kun je ziek van worden. En voor de meeste gezonde mensen is het niet zo, heel erg. Voel je je misschien een paar dagen niet zo lekker of je voelt er helemaal niks van als je gestoken bent. Maar voor mensen die al heel ziek zijn, en dat is natuurlijk vaak het geval met mensen die een bloedtransfusie nodig hebben, die al hele zwakke gezondheid hebben, daar kan het echt wel ernstige ziekte veroorzaken. En het is dus bloedoverdraagbaar.
4: Ja, zo. En maar jullie zitten aan de andere kant. En dat is volgens mij eigenlijk altijd wel een beetje zo. Tenminste voor plasma. Ik geef plasma en ik krijg een week later bijna alweer een uitnodiging. Is het wel eens voorgekomen dat er echt te weinig bloed binnenkomt?
5: Nou ja, te weinig niet, want dan gaan we gewoon extra bellen. Dus dat heeft gewoon extra aandacht. Dus op het moment dat wij zien dat de voorraden van een bepaalde bloedgroep echt te laag worden, dat houden we elke dag bij, hoeveel voorraad er nog is. Want bloed kan je niet heel erg lang bewaren. Dus we proberen ongeveer een week voorraad van elke bloedgroep te hebben. Nou, als we zien dat het erg daalt, dan gaan we gewoon heel specifiek bepaalde donors oproepen van kun je nu komen doneren.
4: Ja, goed, duidelijk. Mensen die op vakantie gaan naar bepaalde landen en sowieso buiten Europa en Groot-Brittannië volgens mij zit daar ook wel een beetje bij. Die moeten, als het een beetje kan, voordat ze op vakantie gaan, langskomen.
5: Ja, als je een oproep hebt gehad, kijk dan nog even of je hem voor je vakantie nog even kunt langskomen. Dat zou super zijn.
4: Ja, en zijn er nog andere dingen waar ze aan moeten denken als ze deze zomer willen doneren?
5: Je kan gewoon doneren ook als je bijvoorbeeld stelt dat je in Nederland op vakantie bent. En dan kun je ook doneren op een plek waar je daar bent. Dus we zitten door het hele land. En je hoeft niet alleen maar te doneren op de plek waar je normaal altijd gaat. En verder is het gewoon heel verstandig om goed water te drinken. Ja. En wat te eten voor een donatie als het warm is.
4: Dat is sowieso zo in de zomer. Ja. Dank je wel, Marloes Metaal van Sanquin.

0: Alles wat er spielet.
1: Yes, hier.
2: Alles wat er spielet.
0: De dij voorbij.
3: De Sanchin-jarige Daniil Solovay uit Oekraïne had een bijzondere dream. Hij wilde Nederlandse politiek in, of Europese. Fjouwerier wennet er nou in Friesland, op dit stuit in Dokkum. En hij had hem de taal aangemakken en viel hem hier heel thuis. Collega's van RTV Nof gingen bij hem del om te jaren wat hem dreut. Maar ik, hoe heeft hij dat Fries geleerd?
4: Ik wil gewoon een beetje Nederlands en Friese cultuur oenemen. Dus nou ja, als het graag was, dan lukte die wel.
5: En heeft zelf rap in de gaten hoe de grammatica werkt? Hoe dat
4: Friese
5: ging?
4: Grammatica?
5: Ja?
4: Nou, het is gewoon net zo oors dan Nederlands. Er zijn wel sommige momentjes dat wel oors binnen, maar dat lees ik gewoon ook. Ik trouw mijn oormeisjes te praten.
5: En er is nou Santje hier, daar haast dit hier ook nog die squallen al rond. Zo staat om scroll, want dat is ik eigenlijk als een raket ging, Sarah.
4: Ja, klopt. Ja, het werkt net zo makkelijk eigenlijk. Ja, maar toch had ik mij in examens wel goed meidje. Maar ja, het is ook echt een beetje ongelooflijk. Gewoon, ja, het is gewoon sagieren. Ja, weet je het.
5: En als je nou waarom zocht op de Aronne Jern, dit is wel echt bijzonder, denk ik, hè?
4: Ja, mijn overhoene vijf mannen binnen echt gewoon heel bijzonder, want dat... Ja, ik ga zelf wel mij maken in die oorone, misschien zelfs straaien maanden. Dus het is echt ongelooflijk, ja.
5: Bist nou Santje hier? Dat krijgt ik al een beetje, hoor. Je hebt echt wel een beetje, sowieso taalgevoel. Ik wil een beetje de talenknobbel. Kies er ook wat mee doen?
4: Jawel, maar dat wil ik eigenlijk net. Ik vind het gewoon heel interessant om mijn oren meisje in oren taal te praten. Dus ik kan ook bij een... Oekraïne komen en dan in het Oekraïense taal praten, dan naar een Fries komen, naar een Nederlander, misschien naar een Duitser, Engels. Dus ik kan met hun gewoon in hun taal praten. Maar ik wil net een vertalen wijze of zoiets, of bij een, misschien wel bij een ambassade werken. Dat lijkt me wel leuk, maar net een vertaler bijvoorbeeld, een tolker of zoiets.
5: En na de simmer. Meest studeer je,
4: ja,
5: meest los.
4: Ja.
5: Waar ga je heen en wat ga je doen?
4: Ja, ik ga naar het NHL Stennen in Leeuwen. Ik ga bestuurskunde doen.
5: Bestuurskunde?
4: Ja. Ja.
5: Bijzonder?
4: Ja, dus straks in gemeente werken. Wel leuk.
5: Want dat woedest eigenlijk ook altijd al, of is dat van de laatste tijd?
4: Nee, ik wil het mijn hele leven. Ik wil altijd gewoon een bestuurlijke functie doen. En dat had ik ook wel al ooit proberen te doen. Bijvoorbeeld iets organiseren, dat had ik wel wat vaker dienen. Dus ik vind het gewoon interessant en leuk.
5: En als je zorgt naar die Aronne periode. In bestuurskunde, zeg maar. Mm-hmm. Waar geest je op focussen? Is dat echt het IPB bestuur? Dus wil straks bijgelijks wethouder als burgemeester worden? Of zit dan meer in het pad als ambtenaar? Dat kan natuurlijk ook.
4: Dus ambtenaar. Bij een ambassade. Of,
5: een ambtenaar bij de gemeente?
4: Ja.
5: Of burgemeester, of wethouder? Of waar zit die ambities?
4: Nee, het is meer als burgemeester en wethouder. Gewoon Tweede Kamer of Europees Parlement of zoiets. En dan nog heger proberen te komen. Dus dat.
5: Dus wel echt het bestuur, hè?
4: Ja, klopt. Ja.
5: En waarom vind je dat zo mooi? Of liek het die dat mooi?
4: Ja, het liek me gewoon mooi. Ik weet het net. Ja, het is gewoon hoe ik... mezelf viel als ik naar je politiek zou. En dan ik vind gewoon zo'n bijzonder gevoel als ik naar je politiek zou.
5: Was het wat betjutten van de mensen? Is dat het?
4: Ja, ik denk het wel.
3: Ja, wat een mooi verhaal van Daniil Solovay. Santje hier nog maar. Hij praat vloeiend Fries, dat gaat heel goed. Daar kunnen een heel soort mensen een voorbeeld toe nemen. En hij heeft mooie ambities.
1: Een selectie, de beste interviews en reportages van Joert.
0: Alles wat er spielet. Wordt al voeren. De dag is voorbij. Rob
1: Friesland. Ja, een historische prestatie. Zou maar weer de race van Marit Steenbergen naar Ronde Sneeuw wil nemen. De zwemster van gisteren verbrutst het Njoggenierode vrouwtrecord op de 100 meter vrije slag. Dat is het kenningsnoemer eigenlijk van het zwemmen. Steenbergen had al meerdere Europese en vrouwtitels. Maar een vrouwtrecord zwemmen, dat slagen haar nog net jeder. Nou, onnood dus. Praat erover verder. Maar Jan Echo Huninga, hij trainde Steenbergen tussen 2006 en 2011 bij zwemvereniging DZNPC in Drachten. En goeiemiddag.
6: Ja, goeiemiddag. Ja,
1: straalt zo'n succes. Ik heb iets op jou hou dan.
6: Ja, ik ben hartstikke grutsk. Dan zit van de televisie te zien, van de Italiaanse televisie.
1: Ja.
6: Sneunt de Joen. Ja, en dan is gewoon een wereldrecord, een wereldrecord.
1: En wat denk je dan? Wat is in de gaten dat het dat inderdaad zou gaan, zo?
6: Ja, ik heb gelijk wel in de gaten. Ik denk al, nou, je zit maar naar 50 meter. Dat is dan de helft van de 100 meter. Het is op lang bad. 50 meter bad. Nou, toen dacht ik al, het gaat wel heel hard. Want toen luisterde het twadde. En ze is normaal net zo van die eerpening. Nou, toen zie ik zeg maar het keerpunt. Het koprol keerpunt. En de onderwetterfase. Ja, en toen luisterde het toch wel een meter orelmeter voor. Nou, toen dacht ik wel van, dit gaat in dit field. En het weer een behoorlijk sterk field. Kon het al heel hard.
1: Ja.
6: En het feit, het wereldrecord.
1: Het is net leeuwen eigenlijk inderdaad. Want ze loopt nee, zelf kwam.
6: Bizar. Bizar, sorry, maar zoals ze er zelf hoe dat ze het bizarre hut van Geen.
1: Ja.
6: En gewoon een wereldrecord in de boeken uit het 2000 zandje komt.
1: Ja, Njoggen die raad inderdaad, ja. Ze is wel in bloedvorm op het ogenblik, hè?
6: Ja, het gaat hartstikke best. Hier leest ik al in Barcelona. Ik had een tijd van Geen 50 seconden. Nog krek boven het wereldrecord. Ja, het gaat wat dat betreft hartstikke hut de laatste tijd.
1: Ja, ja. Hey, ik begin eens even met waarom in de tijd. Toen stond Steenbergen trainers, het was nogal iets van. Ze kwam op z'n huisdier geleefd, die loopt bij de Drachtster zwemvereniging. Wat wist nog van die tijd, van Marit?
6: Nou, ze kwam op z'n huisdier geleefd, die inderdaad vanuit Gesterwoorden naar DZNPC. Dus vanuit de club uit Gesterwoorden, ZCNF. Ze wie inderdaad zoals hier, maar ze wil hartstikke leergierig. Ze kon nog net gelijk een koprol keer op het maatje. Dus daar hebben we mooi verschillende trainers flink aan oefenen, zeg maar.
1: Ja.
6: Nou, dat ging op een gegeven moment hartstikke best. En iedereen zeg ik wel dat ze een hoop talent hier. En dat ze nog wel een hele grote stap om kon maatje. Maar dat een wereldrecord er uiteindelijk in ziet, dat gingen we toen nog net toch, zeg maar.
1: Nee, want wat is haar kracht? Is dat haar kracht? Haar fysieke kracht?
6: Nou, haar fysieke kracht die is heel erg groot, maar ze is technisch ik een hele geweldige zwemster. Marit jouwt nooit op. Dus als iets bij Marit net lukt, dan bestiek het ze nog een keer. En ze bestiek het nog een keer, krijgt ze alleen tot het wol slaggert.
1: Oké, ze zijn droog. Ja. Mentaal heel sterk.
6: Ja, mentaal wat dat betreft ik heel sterk. Om gewoon net gauw tevreden te wezen en gewoon de knop weer om en even gaan.
1: Ja, echt een killer.
6: Echt een killer inderdaad.
1: Oké, ze is nog relatief jong. Zit er nog meer in, denk je dan?
6: Nou, dat zou natuurlijk wel fantastisch wezen. Zeg maar twee jaar binnen de Olympische Spelen in Los Angeles, dat was 28. Ja, dat zou ook geweldig wezen als ze daar nog een stapje kan maken op bijvoorbeeld die 100 meter vrije slag.
1: Nou, ze is 26, dus dat mag hem zelfs wel kennen, lieke me.
6: Ja, dat zou inderdaad wel met de kennis. Het is natuurlijk nog een hele tijd tot de Olympische Spelen. Dus wat dat betreft, ze moet er nog wel even een hoop van trainen, een hoop van litten.
1: Ja.
6: En dan zit er hopelijk een geweldige klassering in op de Spelen.
1: Ja, nou, dit wereldrecord heeft ze in elk geval binnen. Ze zit er de oude week al een paar keer dichtbij. Vertel eens, die is de belangrijkste wedstrijd van deze periode. Die is het komend weekend in Eindhoven. Dan moet ze haar kwalificeren voor het EK zwemmen, hè?
6: Ja, komend weekend zwemt Marit in Eindhoven bij de Nationale Kampioenschap. En dat ben dan ik, Europese trials.
1: Ja.
6: Dat is heel, het is ik wel saai. Ze maakt zich daar pleert ze voor de Europese kampioenschap in Parijs. Ja, als ze daar net het zwemt, dan, ja, dan pleert ze zich net. Want ja, zo is die Nederland wel indeeld. Het is gewoon één kwalificatiemoment. Daar mag ze staan. En ja, als ze daar net is, dan, ja, dan doet ze net mooi. Maar, ja, maar de farm die Marit momenteel had, ja, zo dat toch met een slagje.
1: Ja, we zullen nog heel wat van haar blijven. Heeft ze wel eens contact met haar?
6: Ja, ik had Ronde Wieken nog contact met haar toen ze het wereldrecord zwom.
1: Okay.
6: Toen heb ik gelijk even een app gestuurd van, ja. Gefeliciteerd.
1: Ja.
6: Nou ja, het worden wel even dat ik een antwoord kreeg. Maar
1: wie is net die Jensen misschien?
6: Nee, een dialect kreeg ik een antwoord. Okay. Maar misschien stond ik in een hele grote rij van meest die ik een berichtje stuurde.
1: Ja, natuurlijk. Ja, ja, ook hartstikke mooi. Jan Ego Hunninga van de oude trainer, zie ik nog maar zeggen, van deze Marit Steenbergen. Dank u wel voor die verhaal. En een mooie dag verder.
6: Ja, graag, Dien.
1: Oké, tot ziens. Alles wat je dag mist hebben, jongens, tussen 10 en 11.
7: Dit is de dag voorbij. Omroep.

0: Morgen is er weer.
1: De dag is voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat de
0: Vat de vrood haas bin.
1: Gigantische tallships, stoere matrozen, muziek en tientoezende meesken op de kade.
0: Omroep Friesland is erbij.
1: Van de sail in op vreed, om te skippen, man die de haven weer uitvaren.
0: Tallships races in Haas. Op radio, televisie en online.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: 11 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. De verdachte van een schietpartij in Duitsland is een man van 45 uit de regio Hannover. Vanmiddag opende hij het vuur in een jeugdinstelling in Stade in de buurt van Hamburg. Daarbij werden 5 medewerkers van de instelling gedood. 1 overleed later in het ziekenhuis. Het motief zou een voogdijconflict zijn. De verdachte had een rechtszitting in de instelling over de voogdij van zijn baby van 3 maanden oud. De dochter en haar moeder waren ook in het gebouw, maar raakten niet gewond. De politiedienst, die verantwoordelijk is voor de beveiliging van politici en leden van het Koninklijk Huis, laat personeel onvoldoende trainen. Hierdoor zijn medische beveiligers, zogenoemde medics, vaak niet bevoegd en daardoor niet inzetbaar, zeggen bronnen tegen Nieuwsuur. En dat brengt extra risico's met zich mee voor mensen als de koning en de premier. Door de trainingsachterstand vroeg de dienst op Koningsdag en tijdens dodenherdenking de Koninklijke Marechaussee om te helpen. Die hebben wel bevoegde medics beschikbaar. Er kunnen nog dagen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Herstel aan het spoor duurt tot zeker donderdagavond, maakte ProRail bekend. Op het spoor bij Rotterdam-Zuid was vanochtend een brand in een kabelgoot. Daarbij zijn honderden kabels beschadigd, waardoor seinen en wissels niet kunnen worden bediend. Treinreizigers tussen Rotterdam en Zwijndrecht worden tot donderdagavond met bussen vervoerd. Het dodental na de 2 aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1700, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Onder de doden zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Ze waren eerder die dag aangekomen in Caracas en sliepen in een opvanglocatie precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Het aantal gewonden na de aardbevingen staat nu op ruim 5000. Bijna 16.000 mensen zijn dakloos geworden. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat president Trump een bestuurder van de Fed niet zomaar kan ontslaan. Dat probeerde hij vorig jaar met Lisa Cook, de eerste zwarte vrouw in het bestuur van de centrale bank. Hij beschuldigde haar van fraude, wat zij ontkent. Het gerechtshof oordeelt dat de Fed een onafhankelijke organisatie is en dat Trump alleen mag ingrijpen bij wanbestuur. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en het leek verlenging te worden, maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de 8e finales spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. Het weer vanavond en vannacht is er weinig bewolking en het koelt geleidelijk af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. Al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. En het wordt morgen tussen de 21 en 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud. Met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
6: Appetito.
5: Appetito.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.

0: Ende. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 18 graden. Binnen zit Wilfried de Jong.
2: Ben je voor Marokko of voor Nederland, Wilfried? Ik hoor het al de hele dag. Eerlijk? Ik ben voor Marokko omdat het elftal het mooiste voetbal speelt. Maar ook omdat ik een enorme liefhebber ben van de klakson. Rotterdam toetert komende ochtend. Goedenavond, welkom bij het Oog. Het is de avond, of beter nog, de nacht van Nederland tegen Marokko op het WK voetbal. Ik spreek straks voetbaljournalisten Goudani en Rijsman over deze wedstrijd. Maar het is ook de dag waarop Nina Jurna verslag doet van het werk van de Nederlandse reddingsploeg in Venezuela na de aardbeving. Ja, dacht u ook heel even aan André Hazes, dat klopt. Hij leende het nummer van de Amerikaanse Kenny Rogers die we nu hoorden. En hij noemde het Zij gelooft in mij. Morgen zou André Hazes 75 jaar geworden zijn. Zangeres Frederik Spicht over haar liefde voor zijn muziek. En u krijgt flitsen van het WK voetbal. Een aantal keren dit uur. Bezig is Duitsland tegen Paraguay. Daarom live over naar onze verslaggever Dien van het Laar. Dag Dien.
3: Dag Wilfried.
2: Flink eindje al aan de gang in de tweede helft, hè?
3: Eerste helft nog.
2: Sorry, eerste helft bedoel ik. Ja, hoe gaat het?
3: Het gaat, nou, voor Duitsland nog niet helemaal zoals ze willen. 37 minuten onderweg, dus de rust is wel in zicht. Maar ze hebben nog niet weten te scoren. Het staat 0-0. En Duitsland is eigenlijk wel vele malen beter dan Paraguay. Dat met de rug tegen de muur aan staat. En vooral met 10 spelers op hun eigen helft flink aan het verdedigen is. En Duitsland probeert op allerlei mogelijke manieren, via de linkerkant, via de rechterkant, via de as, zo snel mogelijk naar het Paraguayaanse doel te komen. Maar scoren? Nee, maar dat is ze nog niet gelukt. Een hele grote kansen creëren overigens ook nog niet. Dus op dit moment, in die 38e minuut, zit het duel een klein beetje op slot. Duitsland moet proberen wat nieuwe energie op te wekken. Wat nieuwe creativiteit aan te boren. Maar dat is in de afgelopen paar minuten nog niet gelukt. Het WK van Duitsland is nog niet helemaal om over naar huis te schrijven. Zeker niet na die recent verloren groepswedstrijd tegen Ecuador. Toen ze overigens al wel geplaatst waren voor de volgende ronde. Maar van een viervoudig wereldkampioen mag je toch meer verwachten, vinden onze oostenburen. En dat is er in de 38e minuten die we nu bekijken en nog niet helemaal uitgekomen. En dus nog 0-0.
2: Ja, goed, Dien. Ik denk dat je straks in de tweede helft wel weer spreekt. Of wellicht nog als er iets in aan het eind van de eerste helft gebeurt. Dankjewel. Dan gaan we nu naar het nieuws.
4: Vandaag,
1: maandag 29 juni,
4: presenteren we de defensienota.
2: Minister Jessekus kondigde een koerswijziging aan bij defensie.
5: We bouwen niet simpelweg meer krijgsmacht. We bouwen een andere krijgsmacht.
2: De komende jaren ligt de focus vooral op
6: drones, drones, drones.
2: En uiteindelijk moet zelfs de helft van de operaties daarmee worden uitgevoerd.
5: Dit is wel duidelijk eigenlijk breken met het verleden, omdat de toekomst dat van ons vraagt.
2: En daarbij gaat het ook om afschrikking.
5: Eigenlijk wat je wil is richting vijanden, of zoals misschien richting Rusland, laten zien. Haal het niet in je hoofd om me aan te vallen, want ik ben hier echt klaar voor.
2: En deze man in de Duitse stade hoorde iemand hulp roepen en daarna werd er geschoten.
7: Hilfe oder sowas. En dan gleich 1-2 Schüsse. Einzel en dan een ganze Serie hintereinander.
8: Wat heißt eine ganze Serie?
7: Also ja, boom, boom, boom, boom, boom, boom. Ganz schnell hintereinander.
2: Tijdens een schietpartij bij een jeugdinstelling kwamen 6 mensen daarom het leven.
9: 6 mensen worden hier heute in einer Einrichtung der Jugendhilfe auf brutale Weise aus dem Leben gerissen.
2: Het leed is volgens deze minister onbeschrijfelijk.
9: Das Leid, das der Täter hier in Stade ausgelöst hat, ist sicherlich schwer zu begreifen und noch schwerer, glaube ich, in Worte zu fassen.
2: Terug naar 1997, toen deze iconische woorden klonken in Friesland.
10: Het geht on.
2: Ja, en nu bijna 30 jaar later gebruikt minister Sterks opnieuw.
11: Het geht on.
2: En dan gaat het niet over de Elfstedentocht, maar over de schaatswedstrijden van de Winterspelen van 2030. Die worden gehouden in Tialf.
10: Dat onze Olympische schaatshelden hier in eigen land kunnen aanmoedigen is een feest voor Friesland, maar is ook een feest voor heel Nederland.
2: Ja, de Olympische Spelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar er is geen geschikte schaatslocatie. De organisatie kwam daarom uit bij Heerenveen.
11: It's a very simple idea. It's because it's the place to be.
2: En Nederland krijgt ook een officieel Olympisch dorp.
12: En dat is echt een bopperslag op z'n Fries gezegd.
2: Dan de meest gestelde vraag van de dag.
13: Gaat u vannacht voetbal kijken?
14: Ga je kijken vanavond? Ja. De wedstrijd?
2: Sommige mensen zetten de wekker.
15: Sowieso de wekker zetten voor de zekerheid.
16: En dan 2:30 eruit en dan voetbal kijken, uiteraard.
2: Maar er zijn ook mensen die zeggen, nou, ik kijk bewust niet.
17: Geen denken aan.
18: Het is toch een hele belangrijke wedstrijd voor Nederland.
17: Kan wel wezen, maar ik kijk geen voetbal.
2: Ook mooi. Weer anderen kijken stiekem.
19: Ik mag niet van mijn vrouw, maar ik ga het wel doen, denk ik.
2: Eén ding staat vast, er wordt vannacht sowieso herrie gemaakt.
20: Het wordt heel spannend en ik heb allemaal Marokkaanse buren. Wij gaan gillen en zij gaan toeteren. Dat is de deal.
21: Om 6:00 gaan we toeteren.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En dan gaan we naar de krant van morgen. Annette Schut heeft een en ander uitgezocht.
22: Mensen met een beperking hebben het recht om volwaardig mee te doen aan de samenleving, maar Nederland doet niet genoeg om discriminatie te voorkomen. Dat stelt Rabin Baldessing, de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, in een nieuw rapport. En NRC schrijft erover.
2: Nederland telt zo'n 2 miljoen mensen met beperkingen. Ze worden te vaak gezien als ontvangers van zorg of ondersteuning en niet als burgers met dezelfde rechten, vrijheden en mogelijkheden als ieder ander, meent hij.
22: De oplossing ligt niet in een medische behandeling, maar in aanpassing. Want een samenleving zonder drempels is geen gunst, het is een recht, zegt Baldessing.
2: De wetenschap moet een stuk vrolijker worden. Daarvoor pleit afzwaaiend filosofiehoogleraar René ten Bos vrijdag in zijn afscheidsrede en Trouw sprak hem daar vast al over. Want, zo zegt hij, als je alleen maar alarmerende verhalen vertelt, haken mensen af.
22: Ja, en dat zijn er nogal wat. Zo somt hij op bijvoorbeeld het klimaat of het uitsterven van allerlei diersoorten. Wetenschap is een discipline geworden die ons confronteert met harde feiten, zegt hij, maar die tegelijkertijd het risico loopt afstandelijk en somber te worden.
2: Dus wil hij een pleidooi houden voor een wetenschap die weer verbinding zoekt met mensen. Want als alles verslechtert, steken mensen hun kop in het zand, legt hij uit. En dat moet je niet willen.
22: Door het warme weer duikt in steeds meer delen van het land ongedierte op. Steden zetten alles op alles om ratten, muizen en andere ongewenste bezoekers te bestrijden. Toch lukt het tientallen gemeenten niet om overlast terug te dringen, blijkt het onderzoek van de Telegraaf.
2: Connie Lichtvoet die weet er alles van. Met haar actiegroep strijdt ze al jaren tegen ratten in Den Haag. Ze lopen hier overdag rond en sommige zijn gigantisch, vertelt ze.
22: Ook Samet Gürgüz doet zijn verhaal in de krant. Hij heeft een e-tent en ziet de ratten dagelijks rennen over de parkeerplaats. Volgens hem loopt hij daardoor ook klanten mis. Ik zag laatst een jonge vrouw, vertelt hij, vaste klant van mij die hier wilde parkeren. Ze stapte uit, maar toen ze een rat opmerkte, sprong ze schreeuwend terug haar auto in en reed ze weg.
2: Het AD vraagt zich af hoe we met z'n allen moeten gaan stoppen met het drinken van alcohol, nu de Gezondheidsraad met het advies is gekomen flink te minderen. Want dat het moeilijk gaat worden is zeker, schrijft de krant. Vooral doordat alcohol drinken voor velen als gezellig wordt gezien.
22: En dat is niet het enige. De overheid moet er volgens gedragspsycholoog Sabine Jansen ook alles aan doen om te voorkomen dat mensen zich betutteld voelen. Dat kan namelijk als een boemerang terugkomen als de toon belerend wordt, legt ze uit. Dan krijg je zoiets van, nou, we nemen er nog eentje extra op de overheid.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.
2: Is er dan vlak voor de rust toch nog iets gebeurd bij het WK-voetbal Duitsland tegen Paraguay? Over naar verslaggever Dien van het Laar.
23: Absoluut. Duitsland zit diep in de problemen. Paraguay op 1-0 voorsprong gekomen 2 minuten geleden door een rake kopbal van sterspeler Julio Enciso. En wat daarbij vooral opviel is de vrijheid die de Paraguayanse sterspeler kreeg in een overvol strafschopgebied met alleen maar Duitse verdedigers. Op de penaltystip kon hij met 2 meter ruimte om zich heen vrij binnenkoppen. Waardoor Duitsland nu tegen een verrassende achterstand aankijkt vlak voor rust. 1-0 Paraguay.

0: I Knew It, I Knew You, gezongen door Taylor Swift. Is er nog hoop voor mensen onder het puin in Venezuela, 5 dagen na de aardbeving? Het zoeken naar overlevenden gaat nog steeds door met mannenmacht, soms tevergeefs, soms met succes. Ook een Nederlands reddingsteam helpt mee in de zwaar getroffen stad La Guaira. Correspondent Nina Jurna was de hele dag mee met dat team. Goedenavond, Nina.
1: Goedenavond.
0: Ja, dat Nederlands team bestaat uit meer dan 60 mensen. Hè, en ze hebben ook honden bij zich die meezoeken. Hoe gaan ze te werk?
1: Ja, het Nederlands team dat is hier sinds zaterdagavond. Er staan inderdaad 64 mensen en 8 honden. Mensen die normaal bij de brandweer werken, ziekenverzorgers, mensen van de politie. Ook een bouwkundige die dan ook weten als ze ergens aankomen bij een gebouw van, nou ja, wat is, hoe kunnen we daar nou het beste naar binnen? Wat zijn bijvoorbeeld hollen? Ruimtes en waar kunnen misschien nog mensen vastzitten. Wat ik heb gezien vandaag is dat we bij een plek kwamen waar zij een gebied wat zij dan hebben toegewezen gekregen. Om daar eigenlijk aan de slag te gaan. En daar vanmorgen, dat vertelden omstanders, had daar dus nog geroep geklonken. Dus ja, zij gingen eigenlijk best wel aan de slag. Heel specifiek op advies van de omwonenden. Die zeiden van we hoorden het geluid, het geroep vanuit deze locatie. Mm-hmm. En nou, dan gaan ze met een klein soort mobiele camera. Of flexibele camera moet ik zeggen. Gaan ze dan naar binnen. Want het is eigenlijk één grote ruïne waar je natuurlijk nog wel van die gaten hebt tussendoor. En dan gaan ze met een camera naar binnen om te kijken of ze daar dan iets vinden of ze kunnen zien. En op een gegeven moment moesten we ook allemaal stil zijn, alle omstanders. Omdat zij dan misschien gaan luisteren of ze misschien toch nog iemand horen roepen. Dus ja, het was best wel indrukwekkend om te zien hoe dat dan gaat. Ja. Nou, uiteindelijk was het dus helaas niet het geval dat er dus nog iemand uiteindelijk geen geluid meer. Dus,
0: Zelfs als je wat hoort, Nina, ja. Dan ja, wat moet je dan soms? Want je kunt niet onmiddellijk zo'n gebouw in. Het is instortingsgevaar. Jij maakte ook mee met die verwoestingen die daar zo enorm zijn. Ik zag in het journaal een man die was ook op zoek naar zijn zoontje van 9 jaar in zo'nzelfde situatie. En jij stond naast hem. Hoe liep dat dan af?
1: Ja, die man die woonde dus eigenlijk in dat gebouw met zijn gezin. Hij was op het moment dat de aardbeving gebeurde, hij aan het werk. En ja, hij stond erbij toen ook de Nederlanders daar inderdaad aan het zoeken waren. En met natuurlijk hoop. Hè? Dat is toch wat je hebt. En want gisteren is er bijvoorbeeld toch nog een kind van 11 na 72 uur is ook onder het puin vandaan gehaald. Uiteindelijk is deze man. Ze hebben tot nu toe geen zijn kind en vrouw niet kunnen vinden. En de Nederlandse werkers die daar waren, die zijn dus uiteindelijk ook naar een andere plek gegaan om daar verder te zoeken. Omdat ze echt wel best wel lang zijn bezig geweest, maar daar gewoon echt geen geluid meer hoorden. En inderdaad, wat je zegt, het is helemaal ingestort. Dus je kunt ook niet, je gaat dan toch af op bijvoorbeeld inderdaad met de camera zoeken of geluid, of bijvoorbeeld de honden die getraind zijn ook om bijvoorbeeld nog menselijke warmte te kunnen voelen. Mm-hmm. Dus die honden die ze bij zich hebben. Maar ja, de zoek bij was, die heeft uiteindelijk dus niet, helaas geen positief resultaat opgeleverd. Wat wel zo is, en dat toen de Nederlandse werkers daar waren, het feit dat die mensen daar zijn, geeft ook toch de omstanders best wel wat houvast in de zin van aan de ene kant hoop, hè, er wordt gezocht, maar ook als ze dan op een gegeven moment uitleggen van ja, wij gaan toch verder, dan is het ook toch een stukje, ja, misschien closure moet ik zeggen, hè, dat van ja, het ze doen alles, maar ja, het is er. Ze hebben toch niet dat succes geboekt. En dat de mensen ergens misschien toch iets kunnen misschien afsluiten. Dat legde dus het Nederlands team mij ook zelf uit.
0: Maar je kan je ook voorstellen dat als die reddingwerkers besluiten om naar een volgende plek te gaan, omdat ze geen ingang kunnen vinden, dat niks meer horen, dat mensen die daar zoeken naar hun naasten toch zelf dan door blijven gaan? Of mag dat niet?
1: Dat gebeurt ook. Ja. Ja, maar dat gebeurt aan de lopende band. Wat mij hier opvalt, is dat je ontzettend veel teams hebt. Mensen die in reflecterende jasjes met een helm en een schep rondlopen. Dat zijn gewoon echt inderdaad familieleden, vrijwilligers. Ik zie hier niet echt een soort, in de zin van georganiseerd iets vanuit de overheid. Het zijn allemaal groepen, of dus de buitenlandse reddingswerkers, of vrijwilligers, of de Venezolaanse reddingswerkers. Maar vooral heel veel mensen die echt zelf met scheppen. Ik ben bijvoorbeeld nu nog steeds bij de plek waar ik vandaag ook met de reddingswerkers, de Nederlandse reddingswerkers was. Ja. Ja, daar heb ik net ook met mensen gesproken. En die zeggen, ja, mijn neef staat hier nu te zoeken. Een oom staat hier te zoeken. En dat zijn mensen die geven niet op. Die gaan door met zoeken. Om ja, en dus noods iets, al hebben ze iets nog van hun geliefdes wat ze. Dus dat gaat hier gewoon door. En die zijn ook gebarricadeerd om zo'n ruïne heen. Met matrassen, met tenten. En die wisselen elkaar af. Dat zijn gewoon dus de burgers, de familieleden van de mensen die in zo'n gebouw woonden.
0: Ja, en nu wordt er gezegd, god, dit is dag 5. Weet je, de kans wordt natuurlijk steeds kleiner. Hoe houden die reddingswerkers nog de moed erin eigenlijk?
1: Ja, ook vooral wel door de reactie van de mensen. Omdat ze ook echt voelen hoe ja, welkom en ook nodig ze zijn. Maar ik heb ook wel gemerkt, dat ja, voelde ik toch ook wel, dat zij toch wel op een gegeven moment inderdaad ja, misschien toch wel ook gaan afbouwen. Hè, zij zijn hier echt als reddingswerkers. Ze zijn hier dus niet om bijvoorbeeld, ik noem maar wat, het bergen van lichamen. Dat is niet hun taak. Nee. Zij zijn hier echt op. Dus op een gegeven moment, ja, dan zal hun taak hier er ook op zitten. En dat zijn ook natuurlijk ook allemaal mensen die erna

0: dan ook allemaal bij zich hebben. Ze bouwen een kamp op en gaan aan de slag. Maar ja, op een gegeven moment zit het werk er hier toch wel op, denk ik.
1: Ja. En is het nou ook zo dat ze dan 24 uur doorwerken, of hebben ze wel een soort diensten met elkaar afgesproken?
0: Ja, zij werken in shifts. Dus als een deel slaapt, dan werkt een ander deel. Dus zij werken 24 uur per dag. Ze werken ook 's nachts. En nou ja, het is hier hartstikke warm. Het zijn echt tropische temperaturen hier. En zij hebben verder geen airconditioning. Het zijn gewoon tenten waar ze in slapen. En dat is dus verder ook niet geen ventilatie of wat dan ook. Dus nou ja, dat is natuurlijk ook niet de beste omstandigheden. Maar in principe, toen het moment dat wij met een team op pad waren, was er een ander team was aan het slapen. Dus ze werken dag en nacht door in shifts.
1: Weet je, heb je enig idee hoe lang dit Nederlandse team nog doorgaat met zoeken?
0: Niet officieel, maar ik begreep wel dat zij op een gegeven moment toch wel, misschien deze week nog wel, dat dit wel de laatste dagen, dat vermoed ik, maar ze hebben dat niet officieel kenbaar gemaakt
1: Nee.
0: nog.
1: Ik dank je wel, Nina Jurre, vanuit Venezuela.

0: Jorge. Neem aan Braziliaans. Even in de rol van David Bowie zong Rebel Rebel. Belgisch-Nederlandse Thomas Rijsman en de Nederlands-Marokkaanse Nordin Goudani zijn allebei sportjournalist en jeugdvrienden van het trapveldje uit Tilburg destijds. En samen schreven ze ook nog eens een boek over het Marokkaanse voetbal. En die krijgen een fantastische nacht aangeboden door het WK. Nordin, goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Klopt dat jij met de auto onderweg bent naar Rotterdam naar een live uitzending van Mokro Insight te gaan verzorgen die jij presenteert?
1: Ja. Ja, zeker, zeker. Ik ben onderweg naar mooie Rotterdam, ja.
0: Ja, sta je stil ergens langs de weg?
1: Ja, ik dacht, laten we dat maar doen, hè.
0: Ja, oké, met knipperlampjes aan.
1: Ja,
0: zeg,
1: ja,
0: hoe leeft die wedstrijd daar?
1: Ja, enorm. Het is echt gewoon...
0: Op de Afrikaanderplein, geloof ik, hè? Rotterdam-Zuid.
1: Ja, ja, klopt. Afrikaanderplein. Maar het leeft gewoon eigenlijk onder alle Nederlandse Marokkanen in Nederland. Bijna 500.000. Ja, dit is gewoon. Ja, dit kun je eigenlijk. Dit is de wedstrijd van de eeuw. Dit is de belangrijkste wedstrijd. Eigenlijk sinds mensenheugenis voor Marokko. Want eindelijk een Marokko wat goed is tegen Nederland.

0: We hebben 94 op het WK tegen Nederland gespeeld. Maar toen waren we nog niet zo goed. Maar nu zijn we de nummer 6 van de wereld.
1: Ja.
0: Ja, dan
1: Ja.
0: staat er een affiche.
1: Ja. Hey, ja, en jij hebt ook contact met een aantal spelers, zoals Saïbari in Amrabat, van het Marokkaanse
0: Ja.
1: team. Lukt dat nog om gisteren of vandaag nog iets van ze te
0: Nee.
1: horen?
0: Nee, je merkt wel, zodra het toernooi is begonnen, is alles op slot, is puur de focus. Geen tijd voor de buitenwereld. Het is gewoon pure focus, super professioneel op weg richting die wereldtitel. Want dat is het enige wat telt.
1: Ja, Thomas Rijsman, ja, ik kon er gaan als Belgisch Nederlander. Waar komt jouw liefde voor het Marokkaanse voetbal vandaan?
2: Ik denk dat het de echte liefde is begonnen met Ziyech wel. Toen hij bij Twente begon te schitteren en ik ja, de ene bal naar de andere toverde. Ik heb hem bij Willem II Twente een keer een vrije trap in de verre kruising zien krullen. Ik ging met mijn vader, zat ik op de tribune, gingen we zelfs applaudisseren. En in mijn jeugd speelde ik bij Willem II. Toen waren de beste spelers Marokkaanse jongens. Toefik heette ze, El Bekkai, echt kanjers van voetballers. Ja, het zijn smaakmakers. Ik
1: Ja.
2: moet Noordin gelijk geven als je erop gaat letten. Het zijn geweldige
1: Ja, maar
2: voetballers.
1: dat vind ik ook. Ik ben niet voor niks fan. Ik vond de wedstrijd Brazilië-Marokko echt de beste wedstrijd tot nu toe. Met name door Marokkaanse voetbal. Waar komt die frivoliteit vandaan? Steken ze elkaar aan of zo bijvoorbeeld?
0: Ja, het is vooral straten. Kijk, Marokkanen houden ervan om op straat te
1: Ja,
0: voetballen.
1: maar dat geldt voor 1000 landen.
0: Ja, klopt. Alleen, kijk, we hebben gewoon die combinatie van straat, techniek. Kijk, je wil iets moois doen, dat begint op straat. Alleen nu in combinatie met rendement, met professionalisering, met fitheid. Ja, dan krijg je een machine. Een machine die kan voetballen. Ja, als je dat voor elkaar kan krijgen. Ja, en niet alleen één speler, maar meerdere spelers. Ja, dan ga je serieus meedoen.
1: Ja, maar dan moet het ook nog allemaal goed georganiseerd zijn, zou je zeggen. Ze werden nu vierde op het
0: Ja.
1: vorige WK, stonden in de finale van de Afrika Cup. Wat
0: Ja.
1: is jouw verklaring van, los van dat ze lekker kunnen voetballen, dat het opeens zo goed gaat met het hele team? Hè?
0: Ja, dat is gewoon de professionele slag die de Marokkaanse Bond heeft gemaakt. Niet alleen. Kijk, de onder 20 is wereldkampioen geworden een half jaar geleden. De vrouwen kwalificeren zich voor het WK en schakelen Duitsland uit. Dus het is niet alleen bij de mannen, maar ook bij de jeugdteams, de meidenteams, vrouwenteams. Ze zijn gewoon veel professioneler geworden. Goede accommodatie. Goede coaches aanstellen uit het buitenland, uit
1: Ja.
0: Europa. Dus uit België, uit Frankrijk, uit Engeland. Opleiden. Ja. Daar begint het bij. Als je serieus te werk wil gaan, moet je dat oppakken. En dat hebben ze
1: Ja.
0: gedaan.
1: Thomas, nou komen er 19 spelers van de Marokkaanse selectie komen uit de diaspora. Wat zegt jou dat?
2: Wat zegt mij dat ze uit de diaspora komen?
1: Ja?
2: Dat er over de hele wereld heel veel Marokkanen zijn.
1: Die lekker kunnen voetballen.
2: En die een enorme liefde hebben voor hun thuisland. Dat begrijp ik wel heel goed. Dus dat ze vroeger, ik zeg maar wat 20 jaar geleden, nog vaak kozen voor het land waar ze woonden, waar ze zijn
1: Ja.
2: opgegroeid. Maar nu is er een enorme hang naar thuis. En ik als Nederlandse Belg begrijp dat heel goed. Want ik ben weliswaar geboren in Nederland. Ik ben hier opgegroeid. Je hoort het aan me. Ik praat gewoon Nederlands. Ik praat niet Vlaams of zo. Maar als je bij mijn ouders thuis komt, dan is dat Klein Vlaanderen. De VRT staat op. Ik ben opgegroeid met de BRT. Ik ben nu in België voor werk. Het eten dat ik hier geserveerd krijg, dat is het eten van mijn moeder. Nou, ik zit elke avond met een soort warm, nostalgisch gevoel hier onder Belgen te eten. Nou, dat hebben die Marokkanen ook. En ja, als je dat dan samenbrengt en dan die Marokkaanse trots deelt, in mijn geval zou dat Belgische trots zijn geweest, maar
1: Ja.
2: ja, dat maakt sterk, dat
1: Ja.
2: gevoel
1: Ja,
2: samen.
1: en het feit dat jullie elkaar al zo lang kennen vanuit de jeugd en ook samen voetbalden op een pleintje, zorgt dat ervoor dat jullie ook één zijn als het gaat om dat je Marokko steunt? Of ligt dat voor jou niet zo, Thomas?
2: Nou. Ik denk dat het ligt dat ik heel goed begrijp wat ik net schets, wat het betekent om de ander te zijn. Ik ben ook een migrantenkind. Alleen ik ben blond, ik heb blauwe ogen. Ik word nooit gezien en beoordeeld als een migrantenkind zoals Noordin dat wel zijn hele leven al heeft. Dus ik heb wel de lusten van een dubbele nationaliteit. Ik heb een soort fijngevoeligheid voor hoe dat is voor mensen die dat zijn. Maar ik heb niet de lasten. Ik word niet beoordeeld of onderschat of minderwaardig gezien. Of als een probleem iemand die nee. de Hollandse identiteit in de weg zit. Dus dat bindt Noorden naar mij wel. En onze liefde voor voetbal uiteraard. En onze liefde voor sport algemeen in ons werk.
1: Ja, Noorden, kun jij de vraag voor wie ben je nog horen eigenlijk? Deze dagen?
0: Ja, weet je, dat hoort erbij. En ik vind het jammer dat sommige mensen bang zijn om gewoon toe te geven voor wie je bent. Je ziet nu ook best wel veel politiek. Ik ben voor de winnaar en het maakt me niet uit. Maar joh, weet je, kom er gewoon vanuit. Als je van Marokko bent, ben je van Marokko. Ja, ben je dat niet ook goed? Maar laten we daar absoluut niet moeilijk over gaan doen.
1: Nou ja, je rijdt nu naar een stad toe waar voorheen een burgemeester was die Abu Talib heette. Ja. En nog steeds trouwens. Dan is er geen burgemeester meer. Maar die maakt geen keuze. Die zegt, ik ben van alle twee. Wat vind je daar dan van?
0: Ja, ik vind dat zwak. Ik vind dat gewoon zwak. Want kijk, het is helemaal niet erg om te zeggen ik ben van Marokko. En dat vond ik ook mooi afgeleid gisteren.
1: Ja.
0: Die zei dat gewoon op nationale televisie. En zag
1: zou, een beetje ik zou nu voor Marokko kiezen.
0: Ja, en ik ben van Marokko. Ik hoop dat ze winnen. Je zag echt onbegrip aan tafel. Hoe kan dat nou? Je hebt 50 interlands gespeeld. Van Nederlands elftal. Hoe kun je nu opeens van Marokko zijn? Ja, die jongen heeft gewoon een Marokkaans hart en is van Marokko. So what? En als Marokko wat uitschakelt, dan schakelt hij zo weer om. Ik ben van Nederland. Zo ben ik ook. Stel voor dat Marokko gaat verliezen, ga ik niet vanuit. Ga ik 3 dagen janken en zaterdag ben ik gewoon van Nederland.
1: Ja, maar dan zegt Johan Derksen, zegt, ja, maar wacht even, die Afellay is hier opgegroeid. Die had het destijds ook met Kökçü, hè, die voor Feyenoord speelde, opgegroeid. Ja. En zei, ik ga toch voor Turkije spelen, niet voor Oranje. Ja, Derksen zegt, ja, je zou toch een beetje loyaal moeten zijn aan Nederland. Want ja, je bent hier opgegroeid, we hebben je hier geholpen, noem maar op. Wat vinden jullie daarvan, Thomas, met jij bijvoorbeeld?
2: Nou, ik vind de totale kolder uiteraard. Ik bedoel, je bent niks verplicht aan Nederland als je hier opgroeit, als je dubbele nationaliteit hebt en of achtergrond. En ik hoorde Afellay. Ik vond het prachtig om te zien, Afellay. Het was echt een soort coming out, vond ik het. Van hij durft het eindelijk te zeggen. Hij is niet meer het beleefde jongetje dat meerdere iedereen tevreden probeert te houden. Maar ik hoorde hem ook het woordje vlug in een tussenzinnetje of bijzinnetje zeggen van, maar ik ben wel dankbaar. En ik had toch het gevoel dat hij daarmee onbewust de types Derksen en de mening van Derksen al probeerde een beetje te pareren door te zeggen, ik ben wel dankbaar. Ja, hoor, dat hoeft Afellay helemaal niet te zeggen dat hij dankbaar is.
1: Nou, je zou denken, is dat inmiddels niet een beetje klaar, dat buigen voor Nederland?
2: Precies.
1: Het woord dankbaar is best wel. We hebben het hier over een voetbalwedstrijd, hè, trouwens.
0: Ja,
1: we maken het is ook mijn schuld trouwens, maar we maken toch weer politiek.
0: Ja, maar dat is een beetje een maatschappij waarin we leven ook, hè? Ja, dat is de maatschappij waarin we leven. Het is constant zoek naar loyaliteit. Alsof je niet loyaal kan zijn aan meerdere dingen. Of aan meerdere landen, of aan meerdere gerechten. Ja.
1: Maar is dit een politieke wedstrijd, Noordin?
0: Nou, het is voor mij geen politieke wedstrijd, maar het is wel meer dan een voetbalwedstrijd. Kijk, als Marokko wint, doet dat echt wel wat met de eigenwaarde en zelfvertrouwen van de Marokkaanse jongeren. Maar niet alleen jongeren, ook ouderen die soms denken van, ja, mag ik wel Marokkaan zijn? Mag ik wel zeggen dat ik uit Marokko kom en dat ik van Marokko hou? Ja, ik voorspel als Marokko wint, zullen er heel veel mensen met een Marokkaans shirtje morgen en overmorgen naar het werk gaan of naar school gaan. Ja, zeker.
1: Ja.
2: En precies om dat sentiment hoop ik ook echt dat Marokko gaat winnen vannacht. Dat ze een lange neus kunnen trekken. En helemaal niet naar de lange neus trekken, maar inderdaad precies heel trots kunnen en mogen zijn. En
1: ja, maar dat is dus, als je dus zegt een lange neus trekken, dan is het toch nog een beetje een politiek gevecht. Je zou kunnen denken, vier gewoon feest. Met wie ook feest wil vieren.
2: Ja, maar zo bedoel ik het.
1: Een beetje als de grote verbinder, dat hoeft ook niet. Misschien, maar... Nou ja, wie hoop jij dat er wint, Thomas?
2: Wie ik denk dat er wint?
1: Ja, dat is een betere vraag.
2: Ja, ik weet niet wat je zei, maar ik heb Noord in de afgelopen 2 dagen in de media gevolgd. En die is op meerdere plekken verschenen. En als je Noord in volgt, dan kan er maar eentje winnen.
1: Ja, maar Noord ga ik die vraag helemaal niet stellen. Die is veel te gekleurd. Ik wens jullie heel veel plezier. Jullie blijven vast en zeker op. En gaan wellicht tot een uurtje of 5 kijken hoe het loopt. En dan wellicht nog een feestje. Ik wens jullie heel veel plezier in ieder geval. Dankjewel Noord in Goudani en Thomas Rijsman. En dan gaan we maar weer eens kijken hoe het met Duitsland staat tegen Paraguay.
3: Duitsland heeft namelijk werk aan de winkel. Ze zijn net begonnen aan de tweede helft. Want ze staan met 1-0 achter tegen Paraguay. En dat is op basis van de eerste helft tegen de verhoudingen in. Want Duitsland was positioneel veel beter. Maar Paraguay effectiever. En dus is er in de rust wat gebeurd. Een wissel aan Duitse zijde. Goretzka, echte box-to-box middenvelder. Fysiek heel erg sterk. In de ploeg gekomen voor Nemecha. Hij moet ervoor gaan zorgen, samen met zijn teamgenoten, dat ze in de tweede helft deze minimale achterstand omdraaien. En dat Duitsland gewoon tussen aanhalingstekens doorgaat naar de achtste finales.
1: Oké, Dien, je zit niet voor niks naar die wedstrijd te kijken. Ik ga je vast nog een keer horen.
4: Brussel bij nacht.

0: In korte tijd hebben we twee Nederlandse oud-ministers een topbaan gekregen bij de diplomatieke dienst van de Europese Unie. Kasia Ollengren en Casper Veldkamp. Wat gaan zij doen en hoe krijgen ze dat voor elkaar? En wat levert het Nederland op? Allemaal vragen die ga ik allemaal stellen aan onze correspondent in Brussel, Ardy Steming. Dag Ardy.
1: Dag Wilfried, goedenavond.
0: Goedenavond. Nou, om maar met eerst te beginnen. Wat gaan ze doen?
1: Nou, ze mogen alle twee stevig aan de bak, want ze krijgen echt zware banen. Kasia Ollengren, die was natuurlijk in Nederland eerste minister voor Binnenlandse Zaken, Defensie ook, vicepremier. En die wordt nu secretaris-generaal van de diplomatieke dienst van de EU. Meer dan 5000 mensen werken daar en ze wordt dus de hoogste ambtenaar die er is. En in die rol moet ze dan de steun en toeverlaat worden van Kaya Kallas, het gezicht natuurlijk van de buitenlanddienst als hoge vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken. En verder dus, Casper Veldkamp was voor NSC de minister van Buitenlandse Zaken in het vorige kabinet. Kabinet van Schoof dus. En Veldkamp die wordt de nieuwe ambassadeur van de EU in China. En dat is dus een van de belangrijkste posten buiten Brussel.
0: Ja, en krijg je zo'n baantje door gewoon heel goed te zijn tijdens de sollicitatie?
1: Nou ja, dat in ieder geval ook. Maar het is wel even meer dan even een brief schrijven en je cv opsturen. Het is natuurlijk ook wel echt een functie die je krijgt, omdat er enorm voor gelobbyd wordt op alle ambtelijke en politieke niveaus. Elke keer maar weer erop wijzen, hè, dat er een Nederlandse kandidaat is en dat dat een hele goede is. Maar dat niet alleen. Bijvoorbeeld de Nederlandse vertegenwoordiging hier in Brussel, dus zeg maar de ambassadeur en alle mensen die op de ambassade werken, die helpen kandidaten ook echt met bijvoorbeeld sollicitatietraining om zo de kans te vergroten dat er daadwerkelijk een Nederlander een positie krijgt. Maar ik sprak Casper Veldkamp in Brussel toen hij hier was. En ja, die vertelde mij dat hij toch ook wel heel erg zijn best heeft gedaan bij die sollicitatie.
2: Ik wilde heel graag hierheen. Dat was ook geen makkelijke selectieprocedure, zeg ik erbij. Daar heb ik echt meerdere malen voor selectiepanels moeten verschijnen die echt puur over de inhoud gingen. Een assessment moeten doen. Een overhoring, echt letterlijk een overhoring gekregen bij Kaya Kallas zelf ook nog.
1: U en zij samen?
2: Ja, zij gaf mij de overhoring. Ik zei, ja, we kennen elkaar natuurlijk al wel uit van de tijd dat je minister was. Maar ik heb toch de volgende vragen. Dat vind ik dan ook wel stoer hoe ze dat doet.
1: Spreekt u Chinees?
2: Ik spreek nog geen Chinees, nee.
1: Gaat u het leren?
2: Ja, dat ben ik wel van plan. Ja, ik ben wel van plan. En niet alleen voor het werk. Ik denk niet dat ik heel snel in het Chinees ga onderhandelen. En zij werken ook met tolken. Wel om me te verdiepen ook in hun beschaving, hun cultuur en alles wat dat te bieden heeft. En hen ook trachten beter te doorgronden.
1: Ja, dat vertelde Veldkamp trouwens vorige week in de wandelgangen van het Europees Parlement. Daar had hij ook nog een hoorzitting bij Europarlementariërs. En verder was hij in Brussel om allemaal verplichte cursussen te volgen. Pas als hij dat heeft afgerond, dan mag hij deze zomer de koffers pakken en op het vliegtuig stappen.
0: Ja, want wat is dan nou de opdracht voor Veldkamp in China?
1: Nou, je moet er allereerst voor gaan zorgen dat hij heel snel de gesprekspartner wordt namens de EU in China. En hij gaat daar ook alle vergaderingen voor zitten in Peking van alle ambassadeurs uit de EU-landen zelf, die daar natuurlijk ook zitten. En inhoudelijk, ja, hij vertrekt natuurlijk op een moment dat er vooral op het gebied van handel heel veel spanning is tussen de EU en China. Dus Veldkamp vertelde me dat dat heel veel van zijn tijd zal gaan vragen.
2: Ik heb hier nu gesprekken met inderdaad een eurocommissaris op het gebied van handel, met het Europees Parlement, met talloze officials. En daarbij gaat het voor een heel groot deel gaat het nu over handel. Dat is natuurlijk een thema waarvan we in Europa al tientallen jaren geleden hebben besloten. Dat leggen we op het Europese dek, want daar sta je samen sterker. Landen als Nederland of België hebben minder inwoners dan menig Chinese stad. Dus je staat samen sterker op het gebied van handel. Dat is zo. En dat wordt dan dus ook waarschijnlijk een groot deel van mijn verantwoordelijkheid.
1: En er is er heel veel discussie over hoe hard moet de EU optreden. Moeten we met stevige handelsinstrumenten komen om die Chinezen aan te pakken of toch maar meer in gesprek blijven? Wat wordt de koers Veldkamp?
2: Nou, dat is niet zozeer dat ik die koers bepaal. Ik denk dat je wat je wel ziet is, er is nu echt wel de sfeer dat, ook als je gewoon de kranten leest en luistert in de Europese hoofdsteden, van ja, alle EU-lidstaten hebben nu een handelstekort met China. Dus er is echt iets aan de hand. Er moeten echt wel bepaalde maatregelen treffen. Kijken wat de bestaande instrumenten daarvoor zijn, de bestaande stapjes die je kunt zetten, of dat er misschien ook wel nieuwe maatregelen moeten worden ontworpen.
1: Maar gaat u dan met uw vuist op tafel slaan?
2: Nee, wat je zeker zal moeten doen tegelijkertijd is het gesprek wel aangaan. Dus we zullen onze belangen moeten verdedigen. We zullen ook onze waarden goed in het hoofd moeten houden. Hoe kijken wij tegen de oorlog Rusland-Oekraïne aan? Chinese bedrijven die spulletjes leveren die wij zien dat in Russisch wapentuig eindigen dat in Oekraïne wordt gebruikt door Rusland. Over mensenrechten hebben we het ook hele duidelijke verschillen van inzicht. Maar we kunnen ook kijken waar we het met elkaar eens kunnen zijn.
1: Ja, veel handel dus, gaat hij zich mee bezighouden. Maar ja, we moeten natuurlijk ook nog rekening houden met dat er ergens de komende jaren nog eens een confrontatie zou kunnen komen tussen China en Taiwan. Dus ook dat zou Veldkamp nog wel op zijn bordje kunnen krijgen.
0: Ja, en dan naar Kasia Ollongren. Welke verantwoordelijkheid rust er straks op haar schouders als ze in Brussel secretaris-generaal is bij de diplomatieke dienst?
1: Nou, toch wel een hele zwale eigenlijk, Wilfried. Want als je het heel kort samenvat, zou je kunnen zeggen dat zij ervoor moet gaan vechten dat die buitenlanddienst van de EU kan blijven voortbestaan. Die ligt op allerlei manieren onder vuur. Omdat mensen Callas te ondiplomatiek vinden. Omdat er discussie is over wie nou de verantwoordelijkheden heeft. Von der Leyen, Europese commissievoorzitter. Of Callas. Ze vinden dat de dienst te weinig voor elkaar krijgt. Dus die krijgt echt geen makkelijke taak. Ik heb er ook nog wel gevraagd om te reageren vanavond bij ons. Maar ze heeft nu nog even bedankt voor de eer. En zij begint ook pas in september.
0: Oh, ze had al iets kunnen zeggen.
1: Ja, nou, ze vond het fijn dat we het er vanavond over gingen hebben, maar de kruid hield ze droog.
0: Oké. Nou, wat gaat Nederland dit nu eigenlijk opleveren? Hè? Er komen er twee mensen op deze topposities. Maar is dat lobby wel waard?
1: Nou, achter de schermen hoor je toch echt dat iedereen er wel van overtuigd is dat het goed is om Nederlanders op belangrijke posities te hebben. En dat is dan echt niet zozeer omdat die dan altijd precies doen wat het land Nederland maar vraagt. Maar toch wel omdat mensen die daar dan zitten Nederland in ieder geval goed gezind zijn. En toch ook wel de wereld bekijken met een Nederlandse blik. En hoe dan ook heb je natuurlijk ook gewoon wel korte lijntjes dan vanuit het kabinet bijvoorbeeld met mensen op sleutelposities. Denk aan Mark Rutte bij de NAVO. En als je dan ook nog weet dat Nederland traditioneel ondervertegenwoordigd is als het gaat om banen binnen Europese instellingen, dan zijn ze daar toch altijd echt wel blij als mensen een baan binnenhalen.
0: Ik dank je wel, Arie Stebeding vanuit Brussel.

0: En of zij soul had. Dusty Springfield, You Don't Owe Me. Ik had het Dien van het Laar, onze verslaggever, beloofd. Er komt echt nog wel iets aan. En het is vast wat gebeurd. Want ik hoor geschreeuw en gedoe op de tribunes bij Duitsland tegen Paraguay.
1: Het heeft een hele goede aanleiding inderdaad, Wilfried. Want Duitsland, viervoudig wereldkampioen toch, is op gelijke hoogte gekomen in een stroef duel tegen Paraguay. Door een kopgoal van Kai Havertz. En nu lijkt Duitsland de juiste spirit te hebben gevonden om door te gaan naar een voorsprong. Ze hebben in ieder geval de achterstand weggewerkt, want het staat nu 1-1.
0: Oké, Dien, ik voorspel je overigens een verlenging. Jij moet nog even door, jongen. Maar ja, morgen zou hij 75 jaar geworden zijn. De man met hits als...

0: Ja, nog eentje dan.
1: Kleine jongen, je bent op deze wereld. Dus zal je moeten vechten, net als ik.
0: Ja, natuurlijk. We hebben het over André Hazes. De man die soms zijn teksten gewoon op een bierveeltje schreef en dan een hele goede song had. Zanger is Frederik Sprecht. Goedenavond, Frederik.
2: Goedenavond, Wilfried.
0: Ja, waar zit hem nou die kwaliteit in, hè, van deze songs?
2: Ja, ik denk eerlijk gezegd de eenvoud. En dus het spreekt heel veel mensen aan. Iedereen snapt het meteen. En het druipt natuurlijk van de melancholie en van de emotionaliteit. En daar zijn mensen heel gevoelig voor.
0: Ja, maar je hebt natuurlijk ook altijd de kans bij dit soort muziek. Er is veel van dit soort muziek op de wereld. Dat je denkt van nou gaat het net iets te veel de sentimentele kant op. Waar zit hem dat in dat het net goed is of net fout? Waar komt dat door?
2: Ja, dat is ontzettend lastig inderdaad, die grens. Want ik heb bijvoorbeeld met een waanzinnig leuk tango-orkest... die hebben mij gevraagd klassieke tango's te vertalen. Maar dat zijn eigenlijk ook smartlappen. En toch is het net niet zo. Dus je moet heel voorzichtig zijn hoe je dat moet vertolken. Dat is een waanzinnig...
0: Maar jij doet de vertalingen dan, bedoel je?
2: Ik heb de vertalingen gedaan van die oude tango-liedjes. Ja. Echt uit de 1800, 1900, weet je wel. En die zijn eigenlijk gewoon ook even simpel als die liedjes van André Hazes.
0: Ja, maar er staat er natuurlijk in het Spaans, staat er ik hou van jou. En dan moet je niet ik hou van jou zingen, of wel? Kan
2: nou,
0: het wel?
2: Dat kan best wel, ja. Nee, het is natuurlijk een enorme uitdaging om dat wel te zingen. En daaromheen dan natuurlijk zoveel kleuring te geven... dat het niet clichématig is. Dan kan je weer een steun zoeken in de andere woorden. Ja, het is vakwerk, zullen we maar zeggen. Het is best moeilijk.
0: Ja.
2: Maar André is natuurlijk ook... niet al zijn teksten zijn natuurlijk even fantastisch... maar door die strot en die melancholie... want het is toch een heel droevige man... ja, dat ga je door je hoeven.
0: Ja, maar jij zegt het is een hele droevige man. Hij had ook op een gegeven moment af en toe wel een beetje die uitstraling. Zo, maar hij leek het nog goed te maken met een hoedje, maar dat hielp niet. Waar zag jij dan die droevigheid in?
2: Ja, ik denk dat hij in zijn ogen, in zijn stem... hij was natuurlijk ook neurotisch bang. Ik denk dat hij het zwaar had... En meer dat hij geleefd werd. En hij greep natuurlijk naar de fles. Nou, dat maakt het echt niet beter. En sterker nog, dan word je nog nerveuzer op den duur. Daar weet ik alles van.
0: Nee, maar ze zeggen soms ook dat een vleugje alcohol en dat een tijd gebruiken... dat je stem ietsje rauwer maakt. He, ze noemen het niet voor niks. Een alcoholstem of zo, dat soort dingen. Dat vinden mensen dan een soort van mooi. Maar dat vind je eigenlijk onzin, of niet?
2: Nou, ik denk, ik weet het niet. Ik weet wel dat ik heel vroeg, toen ik net in de muziekbusiness zat... dat ik zanglessen kreeg, omdat ik mijn stem zo snel kwijtraakte. Maar ja, ik had een orkest van bijna 9 man... die met blazers en om boven die gitaren uit te komen... stond mijn monitor zo hard dat alles altijd floot... waardoor je natuurlijk nu enorme tinnitus hebt. Wie niet tegenwoordig? Ja. Wie niet dus? En toen kreeg ik zangles, maar daar ging het natuurlijk helemaal niet om. Ik gebruikte mijn stem eigenlijk best wel goed.
0: Ja. Ja, Hazes is ook, als je Hazes moet typeren, dan is het eigenlijk, zit het heel erg in de blueshoek. Vind je dat ook?
2: Nou, ik vind het toch meer smartlappen. Hij is natuurlijk de blues, is hij gaan opzoeken. En dat heeft hij wel op een gegeven moment echt goed gedaan. Maar ik vind het eerder smartlappen, soul eigenlijk.
0: Mm-hmm.
2: Soulful. Het is natuurlijk altijd... Er zit altijd drama in.
0: Ja, en worden je teksten er beter van als je het rijmwoordenboek gebruikt? Want dat deed hij, hè?
2: Ja, nou, dat kan wel. Hij heeft dat niet onverdienstelijk gedaan.
0: Nee.
2: Nee, ik vind echt... maar kijk, het is wat ik al zeg, het is niet echt altijd alles geweest. Ik denk dat zijn drankgebruik hem verdrietiger en nerveuzer maakte. En ik denk... dat zijn huwelijk natuurlijk ook een ramp was.
0: Een van jouw lievelingsnummers is Voor mij geen slingers aan de wand. Heb je ooit zelf een versie van gemaakt bij De Wereld Draait Door? Luister even een klein stukje. Voor

0: zie in de ochtend.
1: Wat vindt de jury Frederik Spicht van Frederik Spicht in deze? Een cijfer van 0 tot 10.
2: Ik ben het helemaal vergeten, weet je dat? Ik vind het echt wel grappig om te horen. Ja, ik ben benieuwd waar het heen gaat. Ik hoop dat het een beetje up tempo gaat komen.
1: Ik weet niet, het lijkt er voorlopig niet op. En je zou ooit misschien nog samen wat gaan doen, hè? Als Dree en Free, klopt dat?
2: Ja, nee, wij moesten allebei spelen in Harderwijk. En ik heb nog mijn suf zitten piekeren wat de gelegenheid eigenlijk was. Maar daar kwam ik niet achter. En toen stonden we samen in de gang. We staan kletsen, was echt heel hartelijk en leuk. En toen zei hij, ik heb een idee. Dree en Free. We gaan een duet doen. Ja, en dat vond ik natuurlijk gelijk goed. Maar dat hebben we nooit gedaan. En niet lang daarna was hij overleden natuurlijk.
1: Ja. Denk je dat hij zou nu 75 geworden zijn. Denk je over 25 jaar dat we nog een gesprekje voeren met elkaar? Dat Hazes nog altijd leeft?
2: De fles ook, dus het gaat heel goed. En ik denk dat ik 75 wel ga redden.
1: Ja.
2: Ik weet niet of ik de 80 ga halen. En ik weet ook niet of ik dat wil.
1: Maar... Nee, nou, het komt wel goed. Blijf maar even lekker leven. Dankjewel, Frederik Spricht, over André Hazes, die morgen 75 jaar geworden zou zijn. Gaan we nog even naar het WK. Duitsland tegen Paraguay. Rond minuut 65, iets minder nog, denk ik. Hè?
3: Ja, nog denk ik wel een goed half uurtje hier te gaan. Boston. 1-1 tussen Duitsland en Paraguay. Duitsland speelde een hele belabberde eerste helft. En kwam ook onterecht achter. Omdat Paraguay zeer effectief was met de ene kans die ze kregen. De tweede helft heeft Duitsland via Kai Havertz die achterstand weten weg te poetsen. Maar nog niet weten om te buigen naar een voorsprong. Dat is de opdracht voor het resterende half uur. Want het staat nu 1-1.
1: Dankjewel, Dien van het Laardam. Was dit het oog op morgen? Ja, dan zit er voor sommige mensen een hele lange nacht aan te komen. Die gaan na het oog nog even radio luisteren. En dan blijven ze misschien wakker tot 3 uur. Kijken ze de wedstrijd of ze donderen in slaap. Ik weet het zelf nog niet. Ik ga in ieder geval wel keurig netjes in de auto naar huis rijden naar Rotterdam. En wie weet dan naar het Afrikaanderplein. Ik wens u een hele mooie nacht. En morgen zit hier... Er staat dat ik presenteer, maar dat is niet zo. U hoort het wel.
4: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
5: En weet nog meer.
4: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
5: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
4: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
5: NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
8: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Het is centensensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
9: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Nu bij Dirk, Milka chocoladereep. 89 cent. Ja, echt.
11: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt. En maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India. Zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
14: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De organisatie van het Olympisch schaatstoernooi van 2030 kost de Nederlandse overheid 37,5 miljoen euro. Sportminister Sterk heeft bekendgemaakt dat het Rijk maximaal 30 miljoen euro bijdraagt. De provincie Friesland legt 5 miljoen euro in en de gemeente Heerenveen 2,5 miljoen. De winterspelen van 2030 worden gehouden in Frankrijk, maar omdat daar geen geschikte 400 meter baan is, wordt het schaatstoernooi verreden in Tialf in Heerenveen. Er kunnen nog dagen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Herstel aan het spoor duurt tot zeker donderdagavond, maakt ProRail bekend. Op het spoor bij Rotterdam-Zuid was vanochtend een brand in een kabelgoot. Daarbij zijn honderden kabels beschadigd, waardoor seinen en wissels niet kunnen worden bediend. Het repareren en testen van de kabels duurt langer dan gedacht. Treinreizigers tussen Rotterdam en Zwijndrecht worden tot donderdagavond met bussen vervoerd. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. In bijna een kwart van de gevallen hebben militairen, burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. Brazilië is op het WK voetbal door naar de achtste finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden, maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de achtste finale spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en koelt het geleidelijk af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Noordwien.
16: My Willem de Vries.

0: is Noorderwien.
1: Ah, goeie, welkom bij Noorderwien op deze manier, Jonne. Ja, leuk dat je erbij bent. Om zo'n horen bivet te werken met een heel soort muziek tussen provincie bij. En we zijn nu daar met ja, een heel fleurig plaatje voor ikzelf van Something Else en Feline Teed. Ja, nog even het weekend voor het poetsen. Cheer up, maar hier doet de Sunday Morning High.

Zeer dat maar, als je snijdt een morsgevoel en de Sunday Morning High. Zit het met koffie of dat soort dingen? Nou, weet ik veel. Nou goed, dus vind ik niet al high, maar dat weer meer mij vanwege de waarsomstandigheden. Dat brotsige waar, we zijn beginnen helemaal raven in de kop. En ik ben blij dat het de komende dagen even iets koeler wordt. Noffelijk zimmer waar, gewoon lekker om in de studio te zitten hier. En plaatsjes eraan, onder andere de Nijen van No Saint en Rick Meijer. En No Saint is Sipke Visser en Sien Maarten. Die gaan met je wonen en die maakt je hele mooie muziek. Luister maar eens naar deze nieuwe single, Fix Me, The Pen.

Ja, ik hoor er wel van. En na december komt er meer uit van, in dit geval, Rick Meijer en No Saint. Sipke Visser en zijn maten dus. En Jitian met Fix Me A Pen. Er komt een compleet album uit, dus daar zullen we hem zeker nog weer van op de hoogte stellen. En natuurlijk draaien, ja, daar ben we voor, toch? Op de radio. Liekers, bijvoorbeeld, de nieuwe singles van Jan de Vries. Ik denk dat uiteindelijk een soort van album van uitkomen. Jitian met Laat Me

0: Jan de Vries, Onvervalt Beelds, prachtig mooi nou. En hij is mijn hele serie singles, waar ik nog een Engelstalige zit ertussen. Maar dit wie toch gewoon op zijn Beelds. Laat me dansen. Dan geven we hem naar het ABN van Teun met een H. Hoe het was.
1: Van de ondergaande zon naar een warme zomernacht.

0: naar een warme zomernacht.
1: Zij Teun met een H, Teun Subheert. En hoe het was. Ja, hoe het was, hoe er is. Met Boas, ja, daar gaat het heel goed mee. Hij is douane met mijn materiaal. En release er regelmatig mooie singles. Deze Big Leaks, The Other Man.

De nieuwste single van Boas. Ja, Jetty en op de Semenjone. Norrie, Noord-Friesland, Harkensnij en The Other Man. We doen ook even in de archieven, om het zo maar zo te drukken. Lui hond, waar zei dat nog wat? Weer toffe band, ja, hier in Friesland. En ha, best wel wat succes hoor. Met hun Nederlandstalige teksten die soms bij een knip even in. Poes in de Playboy, Bigelix.

0: en foto's van je laten maken door een of andere smerige, Poolse, dikke zweetgast met een snor. En dan, zijn je moeder en vader pas echt trots op je.
1: Ja, nou ja, bij deze. Van een tijdje geleden, dames en heren, Luie Hond. Tof bent Judith Frisland bij. En ja, hier naartoe Poes in de Playboy. Ja, ja. Grappig, hoor. Soeso single Nova? Ja, ik ken hem nog steeds, toch? En dan hoort me net, Jerk, graag. We gaan even terug naar de serieuzere klanken van Thomas Azir Smith. En die had het over een heel oor onderwerp. The Room of Love.

Thomas Hazier en Room of Love. Ja, die brengt fantastische muziek, hoor. Ja, die zit wat in de technohoek, maar dit is wel wat meer sferisch. Dus van alle markten thuis. Nou ja, alle keer. Goed, in ieder geval wel een aantal. Kijk, ik zit van Hiske Oosterwijk. Fantastische jongeres. Ja, die doet echt van alles. Van jazz, tot horen, ingewikkelde dingen. En ja, ze had een... Maar zo heeft Tientje Verlinde een mooie EP gebracht. En daar best wel hele persoonlijke verhaal. Waaronder deze. Dit gaat ook heilig. Hiske Oosterwijk.

Ella en her man, Herman Woltman. Inderdaad, Ella de Jong. En skier had alles te krijgen met broedplaats. Prachtig mooi project wat ze met Seert Brunja opzetten had. Orno Zater, weer wel aardig op Radio 1 in de Taalstaat. Een heel populair programma waar er een noemer van de cd van broedplaats nog draait. En komende Zaterje komt dus nog in datzelfde programma Taalstaat. Seert Brunja, en die zullen er wat het in oor over vertellen. Mooi, dat zo'n project hier in Friesland gewoon zoveel landelijke aandacht krijgt. Verzin het Maitek, Maite Veenstra. Geweldige muziek en een jong talent. De hemel. Domme Riepen.

Bijtje Veenstra en Himmel Jippen. Ja, geweldig hoe zij, maar haar bandleden overigens en producers zich ontwikkeld. Maar om dat te volgen, vind ik van Ben de Hout, al jaren actief als Laguna. In september komt er een enorme, behoorlijk uitgebreide cd-presentatie van het nieuwe album, wat ze nog uitbrengen zal, in de grote zaal van Neushoorn, om krek te wijzen. Daar ben ik heel nieuwsgierig naar. FM, dit is nog Veenstra Fabioek daarvoor. Once It's Dark.

Laguna, oftewel Bentehout, komt hier uit Friesland bij en zal in september een eigen album presenteren in de neushoorn in de Grutte Zeelenkrik te wijzen. Once It's Dark. Nou, maar toch, er waren er binnen mij ja, fantastische vrouwelijke muzikanten, jongeressen, artiesten. Nico Laverman, ja. En de titelsong van het fantastische project Song of Oak.

0: Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/Freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiet.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: Irma de Vries met het NOS-journaal. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben gelegd. De organisatie van het Olympisch schaatstoernooi van 2030 kost de Nederlandse overheid 37,5 miljoen euro. Sportminister Sterk heeft bekendgemaakt dat het Rijk maximaal 30 miljoen euro bijdraagt. De provincie Friesland legt 5 miljoen in en de gemeente Heerenveen 2,5 miljoen. De winterspelen van 2030 worden gehouden in Frankrijk, maar omdat daar geen geschikte 400 meter baan is, wordt het schaatstoernooi verreden in Tialf in Heerenveen. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt het een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. In bijna een kwart van de gevallen hebben militaire burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden, maar in de blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de 8e finales spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. En het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt af naar een graad of 10 tot 15. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden.
2: Friesland non-stop.
4: Non-stop de beste

Kom, liedje, zong voor mij. Nu mast u gauw op bed. Beerbolo is verdien. Die neeg is binnen zet. Nog even kroepen. Ja, het liedje lio bliuwt om. Maar lekker.

0: Kein, Vartevroot, Haasbin.
1: Gigantische tollships, stoere matrozen, muziek en tientoezende mensen op de kade.
0: Omroep Friesland is erbij.
1: Van de sail in op Vreed, om te skippen, man die de haven weer uitvaren.
0: Tollships races in Haas. Op radio, televisie en online.

0: De Westereen wier lang het mekka van de postdoel. Het drafhinder van de Lietse man.
1: Vroeger wie het zo. Dan gingen alleen naar de mansjes op reis. En dan zit een wifkes thuis mooi te wijzen. Maar ze niet hier gaan we gaan.
0: Dit week in Friesland ook. Doen van de Westereen.